0: komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop. Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
0: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de Blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
2: Kim haar paken waard schoon als een moordner.
1: Ik denk dat mijn paken hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
2: Maar dat weer net. Ze schrouwde er een boek over.
1: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
0: 9 bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Fuse.
1: 9 in Bureau de Vries.
2: Ik vind de Fuse bijna belangrijker dan de likes eigenlijk.
3: Het bureau is op paard met Frieske influencers.
4: Ik maak mijn filmpjes vooral ik omdat ik het zelf leuk vind.
3: We maken een tochtje door de oude film.
5: 4 voet, waar als ik pist.
3: Maiskipper Ulbe.
6: Zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
1: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Tijdstippen in de Nijmiddi, kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

partij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Juchtij een Maserati, dat wie dij te min.

wat waarom. Nou, hier is de Hat van Steel. Alles verlend, ik had geen zin meer op de bank.

0: Wat zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de best.

9 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in de Harmonie. Na een verbouwing van 5 mannen in het theater in Ljouwen ter Riep. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder woorden De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 4 oktober, bij Omroep Friesland, op web, app en televisie van kwartier oer 8 9.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Lowen.
3: Nee, dat is net Lowen.
0: Friesland van de Moon.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris waren verloren als gevolg van vulvakanker. Na een reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Helen Oates en Out of Touch.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
3: Ik kreeg te horen dat het hier allemaal botterikken waren. En dat was dus helemaal niet zo.
0: Ja, ze moest eerst even wennen, maar ze had het 36 jaar volgehouden. De dierendokter van Sint Anne. En nou had ze ermee op. De eerste haast meer hoor. Het kan ook horen het record dat de leden van het Friese parlement maalkoordel zet. Ha. Bij de bijeenkomst van juster tjen ze mij nog meer dan 80 moosjes en amendementen in.
4: Ik heb flink mijn best gedaan. Ja, ik bedoel, ik zit hier niet om uit mijn neus te eten. Je moet wel wat voor de inwoners van de provincie doen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is 1 oktober. Ja, het is echt zo. Ik zit even te shimmen. De shimmer is echt voorbij in Overijken.
5: En van de morgen om 4 voor stier er 19 graden op de temperatuurmeter in mijn auto.
0: En een allermachtigste bui.
5: Ja, is overal ik les van. Ik wie toen nog krijg thuis en toen Jerkse Hoer komen inderdaad.
0: Ik moest ziek naar de afslag.
5: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
0: Door de media.
5: Ja hoor, een verlies voor heel Nederland. Zou wordt het versterren van Paulien Cornelissen neemt. En de tadeer veroordeelde Amerikaanse vrouw libbert nog nadat ze 2 dedelijke injecties kregen had.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Een afwisseling van buien, Joert, zinnen, wolken en maximaal 19 graden wordt het.
6: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this.

0: George Ezra en Shotgun.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: De Provinciale Steden haar green luchtjoen voor de Provinciale Omjouwingsvisie. Dat ging net samen, want de partijen in het CN waren meer dan 80 moties en amendementen in. En dat is een record voor het Fries parlement. Stedelid Hanneke Goede van de SP die wie alleen nogal goed voor 18 moties. En een van die moties ging over het uitgangspunt dat Friesen in de toekomst volle meer gebruik maakte matten van de fiets en bus en minder van de privéauto. En van haar zal dat principe op het Friese platteland net werkje. Ze vindt daarom dat de provincie dit eerst onderzoekje moet.
3: Op het moment dat je gaat kijken in ons buitengebied hoe de volgorde is, dan denken wij van nou, dat kan gewoon helemaal niet. Het openbaar vervoer is al hartstikke slecht en dan willen ze mensen in de bus gaan zetten om naar de stad te komen. Jullie hebben het zelf al heel mooi onderzocht. Wil je van buiten Post naar Leeuwarden, ben je 2 keer zo lang onderweg. Dat wil je mensen gewoon niet aandoen.
4: Ja, het stom principe dat is stappen, trappen, even 4, mobile services, dealauto's en als allerlijste optie een elektrische privéauto.
3: Ja, elektrische privéauto. Dus iedereen moet ook nog een keer van de benzineauto af of een andere auto. Dat is ook gewoon niet te doen. Er is gewoon een hele grote groep mensen in de provincie die heeft niet de mogelijkheid om over te stappen naar een andere auto. Neem ik mezelf even als voorbeeld. Dan wordt er gezegd, ja, je kan een x-bedrag aan subsidie krijgen en dan kan je een mooie elektrische auto kopen, maar dan moet je zelf wel 10.000 euro bijleggen. Waar haal je die 10.000 euro vandaan? Dus op papier, hartstikke mooi. In de praktijk, nou, laten we het maar niet doen.
4: Ja, zit in jouw moosje een oproep om een provinciaal bestuur. Onderziek je dat? En dan zei de deputaire van Vervier, daar gaf ik geen verlet van.
3: Nee, en dat verbaasde me eigenlijk heel erg. Want je kan in een onderzoek aantonen, kijk, het werkt wel. Nou ja, dan heb ik gewoon ongelijk. Natuurlijk kan er ook aangetoond worden, het kan niet. Ja, dan heeft de gedeputeerde ongelijk. En dat lijkt me gewoon het netst om te doen. Want zo laat je ook gewoon aan je inwoners zien, ja, we hebben rekening gehouden met jullie. Maar er is aangetoond, het kan. En dan gaan we daarop inzetten. En in mijn ogen, het kan niet. Dus we stoppen met het stomprincipe.
4: En dan zei de fractie van de VVD van, goh, een sympathieke moosje van de SP.
3: Ja, op sommige vlakken kunnen de VVD en de SP elkaar prima vinden. En in dit geval is dat het geval.
4: Had je hoop op een meerderheid?
3: Nou, je hoopt er altijd op, maar zoals het de afgelopen 3,5 jaar al gaat, het college ontraadt, de coalitie volgt en SP-moties en amendementen zijn niet populair in deze staten. Dus ik verwacht niet dat wij ook maar ergens een meerderheid voor gaan halen.
4: Ja. Want we gaan nu een grote geerkomst, een lange geerkomst, de POVI, de Provinciale Omjouwingsvisie. En dan liggen er onder eind van die geerkomst staan 80 moosjes en amendementen.
3: Ja, dat klopt. Ja, en daarvan zijn er 18 van ons. Maar zoals
4: ja, flink je best hier.
3: Ja, ik heb flink mijn best gedaan. Ja, ik bedoel, ik zit hier niet om uit mijn neus te eten. Je moet wel wat voor de inwoners van de provincie doen. En dan kijk je naar kaders. Het college heeft gevraagd, kijk naar kaders, kom met kaders. Ja, wij komen met kaders en ze ontraden de kaders. Dus ja, dan doe je heel erg je best. Maar de vraag is nog steeds waarom.
4: En devalueert dan net de budgetting van zo'n moosje, had het er zo volop binnen?
3: Nee, dat weet ik denk ik niet. In dit geval is het een heel erg groot onderwerp. Eigenlijk beslaat het alles wat er binnen de provincie speelt. Dan kan je niet zeggen van, weet je, we laten het een maar liggen omdat we denken dat het ander belangrijker is. Dan moet je gewoon gaan kijken, wat staat er in het algemeen bij de inwoners wat belangrijk is. Dat nemen we mee en daar gaan we gewoon op inzetten met een motie of een amendement. Ja, dan zijn het er veel, maar dat is dit onderwerp het eigenlijk ook waard.
0: Ja, en ik het voorstel van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP om meer rond te gaan om dwarsmoen, die waard versmieten. Stedenlid Frederike Kossen die denkt dat de provincie dat standpunt op termijn net volhouden kan. Het verzet van energiedeputaire Siebe Knol dat Tjindinai dwarsmoen docht haar denken onder verneemde Spaanse romanfiguur Don Quixote.
5: Het ging mij over de benadering van zeg maar de dorpsmolens en dat je dan zo tegen de windenergie bent. En dat vind ik een beetje een Don Quixote benadering, want het is gewoon duidelijk als je gewoon de literatuur een beetje bijhoudt dat een centrale energievoorziening, daar zijn we van afhankelijk. Maar dat aanvullen met decentrale energievoorziening door dorpen en ook op de eilanden zelfstandige energievoorziening mogelijk te maken, gewoon zelfvoorzienendheid, dat gewoon veel beter werkt. Als we het gaan hebben over voedselzekerheid, dan moet je het ook hebben over energiezekerheid. En daar is draagvlak voor, daar moeten natuurlijk criteria bij, het kan echt niet overal. Maar als je zegt van dorpsmolens mogen nergens, eilanden mogen niet zelf kijken of ze zelfvoorzienend kunnen worden qua energie, ja, dan ben je op de verkeerde weg. En dat bedoelde ik. Ik ga niet iemand Don Quixote noemen. Het gaat over de wijze van hoe je daarmee omgaat. Zomaar tegen windmolens zijn, als het gaat over wat dorpen zelf graag willen, onder voorwaarden, sorry. Dan vind ik dat dat moet kunnen als BRA bezig.
0: En die provinciale omjouwingsvisie is uiteindelijk onnaam, maar zo'n 20 stem voor en 15 stem tegen.
1: De media van de morgen.
0: Feike, door de media.
2: Ja, dit slaat in als een bom. Dat zei de Volkskrant haatredacteur Pieter Klok hoe het versterren van schrooster, cabaretier, taalkundige en columnist Paulien Cornelissen. Ze verstoor juist op 50-jarige leeftijd door de gevolgen van kanker. Klok die zei, ja, versterren, dat is een verlies voor heel Nederland. Ze was vooral bekend met haar eerste boek, Taal is zeg maar echt mijn ding. Kijk, even een liedse compilatie heb ik klaarstaan. Die draai ik nou even.
6: Tafeldame vanavond, Paulien Cornelissen. Een succesvol cabaretier, maar vooral bekend, denk ik, van dit boekje dat naast elke kassa in welke boekwinkel dan ook ligt. 150.000 exemplaren inmiddels verkocht. Taal is zeg maar echt mijn ding.
7: Ik zat in de auto op de snelweg en toen was er een bord en daar stond op, pas op, situatie gewijzigd. Dat vind ik heel grappig. Alsof situaties niet voortdurend wijzigen in het leven. En dat je dan overal borden zou hebben met situatie gewijzigd.
8: De winnaar van de NS Publieksprijs 2025 is Paulien Cornelissen. Ja, terug op kantoor. Ja, dit voelt echt heel erg goed. Ik heb een heel, heel erg zware anderhalf jaar achter de rug. Dit is ja, ongelooflijk. Ik word een beetje emotioneel van dat dit is gebeurd. Ik vind het heel erg fijn.
7: Ik moest mijn theatertour afzeggen. Ik kan nog steeds niet. Ik zit daar nog ja, echt nog wel in. Dus ik kan niet optreden door het land heen. Maar dit doen, de slimste mens voelde toch een beetje als optreden. En dat vond ik heel erg fijn. En daar ben ik dus iedereen onder Herman heel dankbaar voor.
2: Ja, dat het zo onverwachts kwam. He, want ja, Elsie wie wel verrast. Ik wil in elk geval. Zelfs de Nijslijster, die juist het voorliest. Die, ik zie iets van, wat is hier gebeurd? Want ja, ze wien natuurlijk volop te zien in De Slimste Mens. Ja, die opnames bind dus al jeder maken. Just Joen heeft het programma Skrost. Ja, dat wordt Joen weer, begint ze daar weer op mei. Ja, een presentator van het programma, Herman van der Sant. Die zei ik, ja, Paulien was lief, grappig. En ook tussen de behandelingen in, geweldig energiek.
0: En natuurlijk geweldig knap, dat, want wat ze die is eigenlijk echt iets heel liets op taalgebied. Uit luchtje en gewoon wij. Nou, dat lukt eigenlijk in volle zeel aan mij. Maar zij
2: wil,
0: lukt een miljoenen publiek
2: ja,
0: mij.
2: Zeker.
0: Is,
2: ja.
0: Heel knap natuurlijk.
2: Heel knap, ja. Dus ja, ontzettend verdrietig nieuws. Dat is premier Jet en ik. En ja, hij zei ik herken het als scherp, grappig en ontzettend lief. En de strijd tegen kanker mocht ze niet winnen, maar de impact die ze heeft gemaakt met haar woorden, verhalen en voorstellingen leeft voort. Ja, en dan geven hij Amerika, want daar, ja, wie ik een drama gende. Krista Pikes is 50 hier. Ze werd als 18-jarige veroordeeld. Doet ze een vrouw vermarden. Ja, dat ze had dus heel lang in de cel zitten. Ze wittende dat ze ter deur veroordeeld wie. Waar het iedere keer uitsteld. Het zou juist ter plak vinden. Toen wie toch nog weer. Nee, we maar toch nog weer naar de zaak zien. Want ja, ze wie zelf. Hier zie ik allerhande problemen en dergelijke. Hele minne jeugd hoor. En nou, er is wel een jongen. En ja, toen is toch zijn. Nee, het kan toch er ook niet in. Dat is nou. Ja, ze heeft twee deerlijke injecties kregen. Alleen nog. Nou, ze is een journalisten van. Ze libben nog. Doet wij futkien.
0: Oh.
2: Ja, deze executie bezorgt mevrouw Pijk onnodig lijden. Dat schroef ik de advocaten van deze vrouw. En ja, ze is net boeten bewustzijn rekken. En ze hier nog hield hij een hartslag. Journalisten, die zissen ik van. Ze jetten haar snurken. En ze zei, ja, daarna moesten wij voort. Toen we het gebouw verlieten, was ze, voor zover wij wisten, waarschijnlijk nog in leven. Nou, ja, dit is natuurlijk ik een drama.
0: Ja. Ja, van een hele andere categorie.
2: Van een hele andere categorie.
0: Ja, nee. Ja, dat nou, mag je er ook eens.
2: Ja, nou, net zo volle.
0: Nee.
2: Het gebeurt gewoon.
0: Dat is zo. Dat is zo. Het is de realiteit, inderdaad. Ja. Ik denk dat we maar naar de koffieplaat gaan maken.
2: Ja.
1: Zis het maar.
0: En dan worden er al van onvregen. En ik zag het Chalky gewoon nog een keer op muziek. Die had van de week al ingestuurd. The Hollies, My Long Cool Woman als koffieplaat. Toen net slagen, maar waar weet, stuur van Joe het wel uit. En ik dat zou ze maar kennen, want ik heb hem wel even erbij zocht. Hij zit op scherp. Tenzij er nog een mooiere plaat binnenkomt natuurlijk. En ik zeg dat Jill Kek een gooi dot. Die zei het Altman van Neil Young. Dat is echt wel mooi.
2: Die is er ook, zag ik, in de stal.
0: Die is in de stal, de Jilke, zag ik inderdaad. Als er nog meer suggesties van mooie platen bij de koffie, stuur ze maar terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Direct and Natural High.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Al meer dan 40 jaar is ze beste dokter. En de laatste 36 jaar heeft ze een eigen praktijk in Sint-Anne. Anne Jaspers Fox. En dan houdt ze ermee op. Dat mooie wedstrijd ze. Maar ergens vindt ze dat enkel spietig.
3: Vanmorgen toen ik hierheen reed, dacht ik, waarom doe ik dit? Waarom stop ik? Want ik vind het nog steeds heel leuk. En ik moet zeggen, er zijn ook wel wat traantjes inmiddels gelaten om het besluit. Maar ik sta er nog steeds 100% achter. En gewoon 36,5 jaar is een prima tijd. En ook tijd voor andere dingen nu. Niet dat ik altijd maar gewerkt heb, zeker niet. Maar wel dat ik denk, het is ook prima. En er komen zijn genoeg dierenartsen die mijn werk heel prima over kunnen nemen. Dus daar, dat is punt niet. Nee.
4: U gaat met pensioen, hè?
3: Ik ga met pensioen en ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. En ja, het voordeel van een eenmanspraktijk is dat je de mensen heel goed kent. En de mensen jou kennen. Dus je krijgt wel een hele bijzondere band met mensen. En dat heb ik ook altijd heel erg leuk gevonden. Naast het de dieren natuurlijk. Maar vooral ook het contact met de mensen heb ik altijd super gevonden. Ja,
4: ja 36 jaar geleden kwam u hier als dierenarts op het beeld.
3: Ja.
4: Hoe was het om hier op het beeld te komen?
3: Behoorlijk wennen in het begin. Ik ben geboren in Zutphen. En dat is vrij bosrijk allemaal. Dus ja, dan groei je daarin op. En dan ben je dat eigenlijk gewend. En na mijn studie in Utrecht ben ik weer teruggegaan naar Zutphen. En ja, omdat we met mijn toenmalige man een praktijk samen zochten. Dat was hier. En er was toen niet heel veel werk. Dus we waren blij dat we een praktijk gevonden hadden. En ja, dan moet je wat minder kritisch zijn in waar dat is. En ja, er waren eigenlijk wat mensen die dachten, die komen we heel snel weer terug. Maar ja, als je ergens heen gaat, moet je er ook voor gaan. En, en nu wil ik niet meer terug. Dus het is prima. Ja. Ja.
4: En hoe waren de mensen hier?
3: Ja, anders dan verwacht. Want ik kreeg te horen dat het hier allemaal botterikken waren. En dat was dus helemaal niet zo. In de Achterhoek kunnen ze er ook wat van. Dus wat dat betreft ben ik wel wat gewend. En eerlijkheid, dat is het vooral. Alles ja is ja en nee is nee. En daar hou ik wel van. Dus dat is makkelijk. Ja. Okay. Dus ik moest er, het wennen was, dat was het niet. Het was meer het wennen aan de omgeving dan aan de mensen. Ja.
4: Ja, hè? Ja. Al dat je ineens zo ver kan kijken hier.
3: Ja, daar wel heel ver kijken, ja. Ik dacht, toen we nog de vuistdozen aan het uitpakken waren, dacht ik, kom, we gaan even met de honden naar de kust, naar het strand. Even lekker uitwaaien. Het was in februari, het waaide lekker. Dus we zetten bij Zwarte Haan de auto neer en de honden die duiken die dijk over. En ik kwam bovenop de dijk en ik dacht, hier is geen strand. Hier is alleen maar blubber en blagger. En daar zaten de honden al middenin. Dus dat was de eerste kennismaking met de kust hier. Dus dat was even een kleine tegenvaller. Maar ja, kan ik nu heel erg waarderen. En als ik in de bossen ben, dan waardeer ik dat ook weer. Maar het is niet dat ik terug wil. Nee. Nee.
4: U blijft hier?
3: Ik blijf hier wonen. Ja, ik woon nu in Vraneker en heb een prima huis gevonden. Dus daar blijven we wonen. Ja, absoluut. Ja.

0: wine bij een barbecue, zinwien op een fiets en nijs maken ze op tongensje. Maar rollen uit de Fries.
1: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor dat ik niks op tv.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is een minuut door in Jalverson. Feike, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Een meerderheid van provinciale steden had Justin Jung lang omlet. Grien lucht, Jung, voor de provinciale omjouwingsvisie. Dat ging net samen, want de partijen zien Mijmnoir meer als 80 moosjes zien. Dat is een record voor het Friese parlement. Stedenlid Hanneke Goede van de SP, zelfs goed voor 18 moosjes, is er net bang voor dat die minder wurig worden als het er zo vol op binnen.
6: Nee, dat weet ik denk ik niet. In dit geval is het een heel erg groot onderwerp. Eigenlijk beslaat het alles wat er binnen de provincie speelt. Dan kan je niet zeggen van, weet je, we laten het een maar liggen omdat we denken dat het ander belangrijker is. Dan moet je gewoon gaan kijken, wat staat er in het algemeen bij de inwoners wat belangrijk is. Dat nemen we mee en daar gaan we gewoon op inzetten met een motie of een amendement. Ja, dan zijn het er veel, maar dat is dit onderwerp het eigenlijk ook waard.
5: De provinciale omjouwingsvisie is onaan, maar je zal 20 stem voor en 15 tegen. De man die juist eronholden is na een bommelding bij de vleerbasis van Ljouwert vertoonde betierse gedrag. Dat zei een woordvierder van de marechaussee. Het begon al een keer doet de man onrin kan bij de haatingang van de basis.
7: Die man die zei tegen de defensie, beveiliging, van dat hij een bom bij zich had. Hij had ook daadwerkelijk een tas bij hem. Die maakte die open en daarin zaten inderdaad materieel wat leek op een bom of op een explosief. Maar na onderzoek door de forensische opsporing van de marechaussee en de explosieve opruimingsdienst Defensie is gebleken dat het niet om een explosief gaat.
5: Het vleerverkeer op de vleerbasis van Ljouwert had geen hinder van het incident hoorn. CDA Friesland draagt Wiebe Strikwer af van Veen Warden voor als listloeker voor de statenverkiezings. De leden van de partij besluiten op 20 oktober over de voordracht. Strikwer daar werken 4-4 in het Europees Parlement in Brussel en kwam in 2024 waarom naar Friesland om in Dantemadiel als wethouder onder slag te gaan. Zes Friese gemeenten zijn dat ze geen vuurwerk tasten zullen, maar oud en nij. De gemeenten Waardhoeken, Westellingwerf en Vlieland hielden dat besluit al naam. En nu haar Smellingeland, Haas en Ljouwert hadden er bij ons sluiten. Neffens burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert is het net verantwoorden.
8: We hebben toch een kort tijdsbestek op weg naar oud en nieuw. En gelijktijdig hebben we te maken met een, ja, vind ik, kwetsbare binnenstad. En als je dan gebruik wil maken van de uitzondering die in de wet staat, te weten dat je ruimte kan bieden voor, nou ja, verenigingen bijvoorbeeld, om in een georganiseerd verband vuurwerk af te willen steken, dan moet dat wel voor hen zelf ook verantwoord kunnen.
5: Nog net alle Friese gemeenten hebben besluit nam over vuurwerk mij oud en nij.
4: Feike, dank u wel.
9: We gaan terug met het wapendocht. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
10: Een hele goede morgen.
9: En we hebben aardig wat Rijnwetter gewoon gehoord.
10: Ja, nou, ik kom de Jan wacht even op waarom. Dan zou ik even zien wat de wetterstanden binnen. Het scheelt wel enorm van plak tot plak. Maar ik jerde hem inderdaad dat de flink rijden. Nou, het is hier een noffelijk meidienstrijntje. Zoals je als boeten, ik ben in Boetenwest. En dan denk je, nou, is het in juli in oktober, dat kent dan net. Want we hebben op stuittemperaturen, liggen terren zo, hè, die we eigenlijk oedai hebben moeten. En wat ben die temperaturen? In Bakkeveen wie het nou 18,1. Akkerman Halere Wiek zit op 18,3. Starem 18 in een heel. En Ljouwert 18,7. Nou, als nou is dat we uiteindelijk normaal oedai een graad of zandje hebben, dan ben we nou toch wel. Uiteindelijk is het tropennacht. En bij die temperaturen, wie het juiste joon en vannacht, ja, het wie heel noffelijk moet. Het wie, ja, voornamelijk vol dat de vocht in de atmosfeer ziet. Nou, op dit moment loopt er een keldfront oor. Dat veroorzaakt ik die buien. En uiteindelijk is dat het moment dat de warme lucht langzaam onze provincie uitjagen wordt. En geende wij de mantie, dan loopt die buien naar het eerste daarvoor. Dan krijgen we een afwisseling van wat zinnen en wolken en een enkele bui. Nou, de temperaturen die ik zie, die zijn nou nou op de 18 of 19 graden. Vanmiddag dan, nou, ik moet zeggen, juist ik het op een 19 graden. Maar ik dacht bij Sjoch, hele wiel, toch ik nog een keer de 20, misschien 21 graden. Zeker als de zinne er weer eens wat bij komt. Want die komt er inderdaad van de, nou, de eind van de morgen in de middag weer bij. En dan is het eigenlijk toch nog heel noffelijk waar. Op stuiten de wind zuidelijk. En nadat die buien voortkomen, dan rommelt de wind, dan gaat het naar het westen. En dan is het vanmiddag een skofje matig. En is het eigenlijk wel heel noffelijk warm. Maar nou en dan zinnen. Nou, jong, dan klettert het geende waaide jong steeds meer op. De wind jouwt hem del. En dan kan de temperatuur in de nacht dan ik zakje naar Isan. 8-9 graden, dat is eigenlijk hard 10 graden leger als de nacht we hebben nou uitkomen. Dus heel opvallend.
4: En die hege temperaturen, die blauwe morgen ik nog?
10: Nou, morgen dan komen we dus onder invloed van hege drukgebied. Nadat we dus uit een nacht komen, maar ik wat miskansen. Hebben we morgen hege bewolking, maar ik regelmatig zinnen, vooral in het midden. Daarbij bloedt het droeg. De wind die doet het kalm hoor, die is zwak ontmatig uit zuid-zuidwest. En de temperaturen die gaan morgen mee is een beetje naar een jongetje om 20 graden. En dat is ver oktober begrippen. Nog altijd aan de hege kant, alleen het is wat leger dan de oude rande twee dagen voor zelfs. En als dan verder sjost naar het weekend, dan komen we nog meer onder invloed van de vleugels, zeg ik, van een hege drukgebied. Die leidt vreed boven Duitsland en die zorgen ervoor dat we zeker op sneuren, als het hege drukgebied wat dichterbij komt, rustig waar, hè, maar in de maandtijd wel eens wat miskansen. Bij 19 graden en dat horen we eigenlijk ik op snijn en op mandi. Het is wij hebben een hege drukgebied in Uzamjouwen. In het noorden van Europa leidt lege druk en daartussenin zitten wij wat in een westelijke streming waarbij het hege drukgebied sterker is dan de depressies boven het noorden van Europa. Het zou wel wijzen kennen dat sneuren of mandi, maar dat we hebben nog even afwachten dat een hele zwakke steuring komt bij een lidstower. Maar eigenlijk hebben we stellen dat het na Joert een aantal dagen rustig oktober waar is. Maar in de maand die het soms wat mist, in de midden zeker zinnen en temperaturen van 19 graden, nu daar en s'nachts rond het zien.
4: Nou, dat klinkt best ongenaam eigenlijk.
10: Ja, zeker. Ja, niks mis, maar we moeten even de buien verwerken die nou oorkomen. En ik zal over een oor even zien wat er ongeveer aan wettervallen is.
4: Sibbele Waaier, dank u wel.
10: Ons straks. Hoi, hoi.

0: Pieter Wilkens en Lotte Broersma en de mannen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het ministerie van Landbouw had 2,1 miljoen euro beschik besteld voor 50 agrariërs in het vurgebied van gebiedscoöperatie Het Lege Midden bij Akrum. Mijn pilot kennen de boeren de komende 2 jaar. Mij financiële help werk je om meer biofoscaat op haar bedrijf. Daar praat ik over mijn voorzitter Teunis Ozinga van de gebiedscoöperatie. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ben je blij met deze takkenning? 2,1 miljoen euro, dat klinkt toch als een mooie broodgeld.
3: Ja, zeker. Ja, daar ben we heel blij mee. Dat, we kregen in augustus het bericht dat de takkent hier. We hebben de aanvraag in mei hebben die skreun. En in augustus zou er eind augustus de takkent in komen. Dan is het altijd een beetje spannend. Van, komt het los? En ja, ben je een tegenblik dat dit los kwam.
0: En dan is het meestal als je subsidie omvregen, dan moet de plan vrij concreet wijzen. Vrij vier uitwerken volgens mij. Wat is correct het plan wat je mintje in hebben?
3: Ja, nou, het plan wat we hebben gaat vooral om, dat waren al even zo in het maar het gaat om het verbeteren van biofoscaat in het boerenland met name. Hè. En we doen dat onder de naam van basiskwaliteit agrarische natuur. En dat gaat dan om soorten die van nature in zijn algemeenheid wel voorkomen in het agrarisch landschap. De agrarisch natuurbeheer richt het zich nu vooral op de kruidenvogels, de schriers en de liep en de straaljep. En die basiskwaliteit die richt zich meer op orensoorten, bijvoorbeeld op vlinders, insecten, de bestuivers nemen ze dat. Daar is ik steeds meer aandacht voor, omdat ik die soorten van een groot bepaald achteruit ben binnen de oude decennia. En om die achteruitgang te beperken, te voorkomen, hè, omdat wij wat stijgen te letten, kunnen wij nog maatregelen nemen. En dat gaat om beheermaatregelen, maar ook om inrichtingsmaatregelen, om de situatie van die beesten maar ik planten, om die wet te verbeteren. Hè, om de groeiomstandigheden van elkaar te krijgen.
0: Ja, want als je dat heel concreet maakt, wat kun je als boer dan krijgt dan om die soorten te stiepen? Bijvoorbeeld die vlinders die je nemen?
3: Ja, nou, dat gaat dus om. We hebben het dan vaak over beheermaatregelen en inrichting. En beheer, we hebben een soort boeren die voeren nooit beheer uit ten behoeve van de skriers en de liep. Lettermenen, oorsmenen, het land oorsbroeken in feite. Minder intensief over het algemeen. Randsteenletten, bepaalde stekensteenletten, wetnesten zitten. Nou, en zo ben ik maatregelen die ten gunste komen van die bestowers en van die vlinders. Wij maaien die soorten weer een stipje kennen. En dan gaat het bijvoorbeeld om. Voor een pad ben ik dezelfde maatregelen die je van kruidenvoers nemen. Maar er zit ik andere maatregelen bij, bijvoorbeeld het onlezen van greppelaan. Het net alles in één keer meren. Want we doen ook bijvoorbeeld een maatregel dat we bepaalde ram in die blauwe steen tot 15 juni. Maar 15 juni weer al je meent. Nou, eigenlijk willen we dat weer oorsprong, dat we net alles niet in gemeren, maar een deel vol en een deel net. Nou, dat soort maatregelen, daar moest een beetje aan denken.
0: En hij dan had de pijlen die je hem toch echt een bepaald doel, dat je zegt van dan ben we slagen, of is dat gewoon een bepaalde periode zijn van wat kunnen wij mij dit yield en daarna maar eens evalueren hoe verder?
3: Ja, dit is natuurlijk, daar is er een pilot voor. Hè? Dat is het uitpubiering van nieuwe dingen, hè? Het uitpubiering van bepaalde beheermaatregelen. En die kan dan ik vastlijnen worden in een bepaald beheerpakket. En als het goed is en dat zijn goede maatregelen, dan komen ze in een beheerpakket. En dan kennen ze ik in de toekomst. We ze toevoegen aan de tak en de maatregelen die het effectief binnen. En dan kan die in de toekomst ik gebruikt worden. He, dus het is nog vooral het uittesten van maatregelen en van pakketten. En ik het uittesten van bepaalde instrumenten en methodieken. Want ja, hier van de dingen, de basis van de pilot is ik dat we boeren aanbieden om een bedrijfsplan, een natuurbedrijfsplan op te stellen. En dat is ik vrij nieuw in feite, dat we maar de boeren zoeken van wat soort te dwang kennen om maatregels. Wat budget dat van die bedrijf, wat budget dat van die bedrijfsvoering, maar ik wat budget dat bedrijfseconomisch, maar de vergoedingen die direct vaststaan. En ja, is het dan ik haalbaar en is het ik? Ja, ken het uit. Dat is in feite ook een belangrijke vraag altijd.
0: Rond er dus om te experimenteren, dat levert die 2,1 miljoen eigenlijk op?
3: Ja, dat kennen we daarmee wel. Maar daar is dit van bedoeld, zo'n pilot. Hè, omdat ik, wij werken met periodische size hier. Hè, dat wij echt geld krijgen van het Rijk en de provincie om ons beheer uit te voeren. In 2029 starten we een nieuwe periode van size hier. Nou, en om in die periode, de volgende periode, ja, verbeteringen, verneigingen om te brengen, worden nou die pilots in feite uitgevoerd om dingen uit te testen.
0: Mooi. Ik wens je maar heel veel succes de komende tijd bij het bestegen en het proberen dus van de onpak daar bij hem in het gebied.
3: Mooi, dank u wel.
0: Tegen dank Teunis Ozinga van het Lege Midden bij Akrum.

0: Ellen Foley en What's the Matter Baby.
1: Friesland van de Moorn.
0: In een Nijrestaurant in Ljouwt kan een oudere doelgroep kiezen voor een vertrouwd meal. Het restaurant De Friese Club iepent sneun en wordt rund troch een groep pensioneerden. Ja, als doel om een noffelijk plak te maken, dat ouderen ook een moertje kennen. Hajo Galema is een van de initiatiefnemers.
2: En wij merken eigenlijk dat ja, de bestaande concepten net zo aansluiten bij wat wij willen. Wij zitten in een plak, waar we mensen een moertje kennen, waar we een goed gesprek voeren kennen zonder dat er een soort muziek is. Ja, werd het dit op ontmoeting. En ja, dat misten we. Dat is een kort in de merk. En daar hebben we dus een beetje op georiënteerd. En toen tochten we op een gegeven moment. Maar ja, altijd er net is, we hebben door het dan net zelf. He, we zijn al gepensioneerd of gepensioneerd. De twee mensen in de club, Margaret en Boukje van Paddy, die komen uit de horeca. En dus er is een soort ondervinding eigenlijk in de groep. En dat hebben we broek.
3: Even hoe dat idee, je ja. Zei ze, het is een god in de merk. Op wat voor mensen, doelgroep ben je hem rjocht?
2: Nou, dit initiatief is eigenlijk voor en troch de wat oudere doelgroep. Het is zelfs net dat je hier net welkom binnen als je 30 binnen. Dat is natuurlijk een overhaal. Maar de sfeer en de beleving die we bieden en de mensen die het in de bediening werken hier, ben al hier wat oudere mensen die het mooi vinden om nog wat te doen.
3: Ja, dat is een hele grote groep die je in Bioco kriegen ha. Hoeveel mensen binnen het ongeveer die de tent runnen zullen?
2: Nou ja, we zijn echt geweldige over de enorme reacties die we gewoon hebben. De namelijk tal reacties die we gewoon hebben op ons initiatief. Naar aanleiding van het krantartikel en berichten op LinkedIn. En daar zich toen 80 mensen onmeld die hier wel graag wat doen willen. Dus ja, thuis een verrassing, moesten we ook nog selecteren. Dat wilde ik helemaal net van plan. Hey, je mag eigenlijk blij zijn met iedereen die het maaiwerkje wil. Maar we starten met een groep van 24 tot 30 mensen die hier nou en dan eens een shift draaien om de gasten te ontvangen en te bedienen.
3: Klaas van den Berg, en hier van de initiatiefnemers, je bent drokken aan het schilderen in.
4: Ja.
3: Liekt het wat?
4: Nou ja, ik hoop dat het wat liekt. Dat zal Fred Blik uit aanwezig komen. En die zal wel kritisch naar u zien. En ik ben zelf ook erg kritisch. Daarom doen we dit ook nog even een keer door, omdat het net helemaal naar het zin is. Dus dan schilderen we het nog een keer.
3: En een mooi oud green, joh, gek. Ja. Is dat daar een uitdacht?
4: Ja, er is een uitdacht. Er zit een wat donkerder kleur green in. Een echte hele oude kleur. Dit oud-Hollands groen is dat nog. Maar dat doen we iets lichter, maatje, omdat eigenlijk het gebouw zelf van binnen nu het ook al wat donkerder is. En daarom hebben we er wat een lichtere kleur in die.
3: Ik groen krijg ik bij een telefooncel, Del. Dat zie je ook net meer in restaurant.
4: Nee, precies. Nou ja, dat is ook iets wat mensen zich aan ergeren. Als ze zitten in het eten, dat er dan bellen wordt. Nou, bellen op tafel maar je net in een cel. Als er een telefoontje komt en die mat dringend opgenomen wordt, dan ga je naar de telefooncel. En dan moet je daar maar even weer omloeken om je telefoongesprek te voeren.
3: Echt op de oude manier dus?
4: Echt op de oude manier, ja.
3: Nou, succes nog even met het schilderen. Hoop je dat het van Fred al is?
4: We gaan ons dan van achteren.
3: En dit initiatief is dus opzet omdat je hem iets mist in de stad. Wat mist die oudere doelgroep je dan in Ljouwert precies?
2: De oudere doelgroep die mist vooral wat rest. En een plak waar je in een wat relaxtere sfeer mensen een moertje kennen. Waar je een gesprek bij elkaar voeren zonder dat er muziek op de Efteling is. Ja, we hadden zeker een kaart.

0: De media van de morgen.
1: Een mooie kaakbal.
2: Oh, hou op. Ja. Gisteren hingen we het al over de snitzel en over de gehaktbal. Ja. Wat is dit? Is dit een kat op het spekbien?
1: Ze doggen het erom.
2: Nou, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja, en wij zitten onder de broodjes. De droege broodjes. een cameraploeg van Omroep Po-net is juist een beetje mijn mes bedriegen in het Oosterpark in Amsterdam. Ze woont daar een reportage mee over de oerlijst van verslaafden in de Haardstad. De oerlijst in dat park is heel groot, want de meisjes nou nog sliepen ik s'nachts. Dat loopt toch ik bij meesken oor verzels. Ja, ze zijn dus midden in het ontwerken met het meisje van een reportage. Doet er een man op hun oude kam, dan liet we even jaren hoe dat ging.
3: Camera.
4: Security.
3: Afstand.
5: Het is mensen werken voor een broodje.
6: Had je het mes?
7: Denk het niet.
2: Zet net op camera's daar in dat park. Nee. Van die crackverslaafden daar, de burgemeester Femke Halsema. Die had gisteren nog een oproep dienen. En ik hoor het kabinet van, het rent compleet uit de hoorn, die oerlijst. Daar moet ik op landelijk niveau wat aan dienen worden. Nou, dat is dus voor reden voor Po-net om daar naar het park te gaan. Ze hier dus een vrouw interviewd en dan just in de viert alle mannen aankomen. En die houdt op de eerste klap zat in die camera. Dus die valt ik even uit. Ze hier al een beveiliger mij nam. Dat maakt zin worden op gewoon plakken dus ja. Al. Doet hij zei van nou, afstand houden. Toen werd hij dus met een mes bedriegen. De politie is er nog bijwest. Maar toen werd die man al fot. Maar ja, hij zit prima in beeld. Dus dat maakt net zo'n hele grote moeite wijzen om die man uiteindelijk nog om te houden. Het is nog net gebeurd. Burgemeester Halsema die had nog contact opgenomen met de omroep. En die had ik zijn van, verschrikkelijk wat hier gebeurd is. En ze wou net voor de camera reageren. Maar ze hadden dus wel belgelitten dat ze het betreurd wat er gebeurd is. Ik wens hen heel veel sterkte toe. En wat is er nog aan mij Cristiano Ronaldo?
1: Ja, die ron fort, toch?
2: Hij ron fort. Ja. Hij had het trainingskamp van het Portugese Alvetal verlitten. En daarvoor de Nations League wedstrijd in Denemarken, Jong. 41-jarige voetballer had de dien uitspraak van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie. Die zei, ja, dan nog, er is niet on the horn. Maar hij liet hem snijden, wol. Toen hij het in Noorwegen spelen. 2-1 won, Portugal. Maar toen zie je het Ronaldo, die zie je het op de bank. Ja, en het is de absolute verdette. Net sinds tenen dat hij 41 hier is voor zelfs. Maar die is dat net wend voor zelfs, dat hij op de bank zit. Hij is futgien. Na de persconferentie van de coach van het nationaal team en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese voetbalbond heb ik besloten het trainingskamp te verlaten. Te zijner tijd zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen die mij motiveren om het elftal te verlaten. Nu is het tijd om Portugal en mijn teamgenoten veel succes te wensen, zonder uitzondering. Nou. Je maar herrie je maar.
1: Ja.
2: Daar komt een beetje op bel.
1: Dus
2: ja,
1: het is succes.
2: Wel bijzonder.
1: Dat is het zeker. Fijke, dank u wel.
0: Liet de tijd even zien eigen gang gaan.
1: Ja.
0: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar oren plakken, oren tieden en oren verhaal.
8: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snijdemorgen.
9: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken. Prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
8: Oké, dan gaan we nou naar de nocturnes van de Chopin.
0: Doch de egen even dicht. Harkje en geniet je.
8: Ja, ze kunnen dicht, hè?
9: Mai Douwe, Snijdemorgen van Jochen en Alvoeren bij Omroep Friesland.
10: Jaring de Wolf Wenning Eerjochting in Sint-Nyk is no snijn, iepen. Van 12 tot 5.

0: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
1: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
0: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
2: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
0: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
3: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf 400

0: 100 euro twee schroevendraaiersets, vanaf 800 euro een tangenset en vanaf 1500 euro een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Boekholt O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door? Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
4: Het is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
3: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
5: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
3: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En naast Nick Friesen van de Molen gaan we door een huisdokter. Nee, een huisdokter zeg ik. Een bistedokter. Die houdt ermee op in Sint-Anne. Het verhaal dat gisteravond voorbij komt. En muziek komt

0: elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Friesland van de Moor.
7: My Erit Science.

0: Kenny Loggins en Footloose.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Ik kreeg te horen dat het hier allemaal botterikken waren. En dat was dus helemaal niet zo.
0: Ja, ze moest eerst even wennen. Maar ze had het 36 jaar volhouden. De bistadokter van Sint-Anne. En dan houdt ze ermee op. Dat verhaal heeft Aasen. Ik hoor het record dat de leden van het Friese parlement mij ook deel zet. Bij de geëkomsten van Justert zijn ze mij nog meer dan 80 moosjes en amendementen in.
4: Ik heb flink mijn best gedaan. Ja, ik bedoel, ik zit hier niet om uit mijn neus te eten. Je moet wel wat voor de inwoners van de provincie doen.
0: Amendement. Dat is echt zo'n mooi strookel wordt, hè?
5: Ja, inderdaad. Ja, ik ben trouwens, Erik, ik ben nog wel benijd. Waar zien die beste dokter zijn het van, ben je al je botterikken?
0: Ja.
5: Ja. Dat, waar zoe dat dan? Waar heb je ook een minder ervaring met mensen in Sint-Anne?
0: Naam en toenaam, zoek ik deze.
5: Ja, zoek ik als deze. Ja.
0: Maar wie dat?
5: Nou, netbeheerder Leander, die vindt heel die dregen groen om der elektriciteits... En dan hebben we toen een elektriciteitsstations op te bouwen. En Israël onderzoekt dat Iran achter de kaping van het vliegtuig van Justus hier. We bieden co-piloot de piloot Delstuts om het vliegtuig daarna Delstwarde te letten. Het is gelukkig terug ingriepen van passagiers voorkomen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst iets van het Waarburg in het kwad. En dat komt van Sibbele Waaier.
6: Goeiemorgen. Jood loeken de buien in de wandtijd voort naar het eerste. Daarna valt er een afwisseling van zinnen, wolken en nog een enkele bui. Maar maximaal 20 rond 21 graden en een zwakke ontmatige zuidwestenwind is het 7 oktober waar. In de nacht van tongensje of vreed reist er warm maar kans op mist met temperaturen van minimaal 9 graden. Morgen is het reistig en droog oktober waar. Mogelijk starten we de dag met mist. De zuidwestenwind is zwak ontmatig, waarbij de temperatuur oprent naar zo'n 19 graden. Meer over het waar, over een jaloeren.
0: Zullen we even op de Friese dieken, want daar valt wat te melden.
5: Jazeker, het is nog betiert, maar op de A32 stiert het al vers tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid. 3 kilometer file en 3 minuten extra reistiert.
0: De provinciale steden haar green licht voor de provinciale omjouwingsvisie. En dat ging net samen, want de partijen die zien mij nog meer dan 80 moties en amendementen in. Het is een record voor het Friese parlement. Stedelijk Hanneke Goede van de SP, die wie alleen al gehoord van 18 moties. En een van die moties ging over het uitgangspunt dat Friesen in de toekomst volle meer gebruikmeidje matten van de fiets en bus. En volle minder van de privéauto. Neffens haar zal dat principe op het Friese platteland netwerkje. Ze vindt daarom dat de provincie dit eerst onderzoekje maat.
4: Op het moment dat je gaat kijken in ons buitengebied hoe de volgorde is. En dan denken wij van, nou, dat kan gewoon helemaal niet. Het openbaar vervoer is al hartstikke slecht. En dan willen ze mensen in de bus gaan zetten om naar de stad te komen. Jullie hebben het zelf al heel mooi onderzocht. Wil je van buiten Post naar Leeuwarden, ben je 2 keer zo lang onderweg. En dat wil je mensen gewoon niet aandoen.
7: Nee, want het stomprincipe dat is stappen, trappen, IBM4, mobile services, dealauto's. En als allerlijste optie een elektrische privéauto.
4: Ja, elektrische privéauto. Dus iedereen moet ook nog een keer van de benzineauto af of een andere auto. Dat is ook gewoon niet te doen. Er is gewoon een hele grote groep mensen in de provincie die heeft niet de mogelijkheid om over te stappen naar een andere auto. Neem ik mezelf even als voorbeeld. Dan wordt er gezegd, ja, je kan een x-bedrag aan subsidie krijgen en dan kan je een mooie elektrische auto kopen, maar dan moet je zelf wel 10.000 euro bijleggen. Waar haal je die 10.000 euro vandaan? Dus op papier, hartstikke mooi. In de praktijk, nou, laten we het maar niet doen.
7: Ja, zit in jouw moosje een oproep om een provinciaal bestuur. Onderziek je dat? En dan zei de deputaire van Vervier, daar gaf ik geen verlet van.
4: Nee, en dat verbaasde me eigenlijk heel erg. Want je kan in een onderzoek aantonen, kijk, het werkt wel. Nou ja, dan heb ik gewoon ongelijk. Natuurlijk kan er ook aangetoond worden, het kan niet. Ja, dan heeft de gedeputeerde ongelijk. En dat lijkt me gewoon het netst om te doen. Want zo laat je ook gewoon aan je inwoners zien, ja, we hebben rekening gehouden met jullie. Maar er is aangetoond, het kan. En dan gaan we daarop inzetten. En in mijn ogen, het kan niet. Dus we stoppen met het stomprincipe.
7: En dan zei de fractie van de VVD van, goh, een sympathieke motie van de SP.
4: Ja, op sommige vlakken kunnen de VVD en de SP elkaar prima vinden. En in dit geval is dat het geval.
7: Had je hoop op een meerderheid?
4: Nou, je hoopt er altijd op, maar zoals het de afgelopen 3,5 jaar al gaat, het college ontraadt, de coalitie volgt en SP-moties en amendementen zijn niet populair in deze staten. Dus ik verwacht niet dat wij ook maar ergens een meerderheid voor gaan halen.
7: Want we hadden nu een grote geerkomst, een lange geerkomst over de POVI, de Provinciale Omjouwingsvisie. En dan lezen er aan het eind van die geerkomst staan 80 moorsjes en abonnementen.
4: Ja, dat klopt. Ja, en daarvan zijn er 18 van ons. Maar zoals
7: ja, flink je best hier.
4: Ja, ik heb flink mijn best gedaan. Ja, ik bedoel, ik zit hier niet om uit mijn neus te eten. Je moet wel wat voor de inwoners van de provincie doen. En dan kijk je naar kaders. Het college heeft gevraagd, kijk naar kaders, kom met kaders. Ja, wij komen met kaders en ze ontraden de kaders. Dus ja, dan doe je heel erg je best. Maar de vraag is nog steeds waarom. Ja.
7: En devalueert dan net de budgetting van zo'n moorsje als het er zo volle binnen?
4: Nee, dat weet ik denk ik niet. In dit geval is het een heel erg groot onderwerp. Eigenlijk beslaat het alles wat er binnen de provincie speelt. Dan kan je niet zeggen van, weet je, we laten het een maar liggen omdat we denken dat het ander belangrijker is. Dan moet je gewoon gaan kijken, wat staat er in het algemeen bij de inwoners wat belangrijk is. Dat nemen we mee en daar gaan we gewoon op inzetten met een motie of een amendement. Ja, dan zijn het er veel, maar dat is dit onderwerp het eigenlijk ook waard.
1: De media van de morgen.
0: Fijke. De Oremedia.
5: Ja, netbeheerder Liander die had het heel diep dreiger om groen te vinden voor de bouw van elektriciteitsstations. Daar schroot de Volkskrant oer. Tot 2035 moeten wij 200 bouwen. Maar zonder grond kunnen we domweg niet uitbreiden, zei de netbeheerder. Ik hoorde netbeheerders die wrakselen je mij. Die stations, dat binnen een beetje de aanritten van de Nederlandse stroomsneldieken. En die bezwaren dus de elektriciteit vanuit het heegspanningsnet bij fabrieken, kantoren en wijnwieken. En de komende jaren binnen dus het tiental van deze bouwwerk nodig. Ik om de, ja, in de verwachte groeiende vraag naar elektriciteit te voorzien. Ja, en ik groen voor het lezen van kabels en ik voor de onlis van Lietzere elektriciteitshuiskes is het heel iets dreiger te verkrijgen, zei Liander. Ja, ze dat koe wel eens van mij rem op de energietransitie zwaargen. Ja, ze hebben die groen gewoon nodig. Maar ja, groen is schaars vanzelfs in Nederland. Dat weten we al een keer. Dus dat kennen we voor een nieuwe rem zwaargen op dus, de energietransitie. En de Israëlische premier Benjamin Netanyahu die het zijn dat het nog te betierd is om te zeggen dat Iran, after het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai vlecht van Dubai naar Tel Aviv zit. Dat had hij in een nice programma had hij dat zijn. Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. De piloot die de aanval pleegde wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Ik denk dat hij zal worden overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok, van waar hij is opgestegen. We zullen dit onderzoek volgen en mogelijk ook eraan deelnemen, zei Netanyahu. Ja, bizarre beelden, Juster. De co-piloot, het dus de piloot, onvallen. Hij wordt de piloot vermoord. En daarna, met vliegtuig, met een heel soort Israëli's aan boord, wordt die deltstwarte litten. Het is gelukkig net slagen. De passagiers die wisten de man te ommasteren. Daar ben ik meestal bij verwoenen rekken. De piloot en de co-piloot zelf ik. Maar de piloot gaat het in elk geval naar omstandigheden goed. Hij leidt in het ziekenhuis, maar verkeert in stabiele toestand. En dat liet de Indiase ambassade in Saoedi-Arabië weten. De piloot weer van Indiase kom al. Amerikaanse president Donald Trump, die had ik al zijn van ik heb contact met maar net en jou hoe die vlecht. En hij zei het ik, het is een ongelooflijk verhaal. Het lijkt erop dat de co-piloot een terrorist was. Of misschien wel een gek. En dat hij de piloot heeft neergestoken. Maar het is gelukkig. Uiteindelijk is het goed oud. Maar ik zeg eigenlijk beelden van in dat tastel. Want het had een enorme doekvlechtnaam. Doet ze in die cockpit ontwrakselen winnen. Ja, dan juist me echt wel van gillen en alles. Maar ik ken me de paniek voorstellen.
8: Ja, dat snap ik.
5: Ja, vreselijk.
8: Fijke, dank u wel.

0: The Whistars en A Brand New Day, wie dat? Oh, ja, dan gaan we naar de volgende.
1: Hey, dit is Friesland van de Moorn.
0: Het was heel haar voor een beste dokter en het Samarien. Al meer dan 40 jaar is ze beste dokter en de laatste 36 jaar hier zijn eigen praktijk in Sint-Anne. Anke Jaspers Fox, dan had ze ermee op. Het had een mooie wedstrijd, ze. Maar ergens vindt ze dat ik wel een beetje spietig. En dat is wel vat te stellen natuurlijk.
2: Vanmorgen toen ik hierheen reed, dacht ik, waarom doe ik dit? Waarom stop ik? Want ik vind het nog steeds heel leuk. En ik moet zeggen, er zijn ook wel wat traantjes inmiddels gelaten om het besluit. Maar ik sta er nog steeds 100% achter. En gewoon 36,5 jaar is prima tijd. En ook tijd voor andere dingen. Nu, niet dat ik altijd maar gewerkt heb, zeker niet. Maar wel dat ik denk, het is ook prima. En er komen zijn genoeg dierenartsen die mijn werk heel prima over kunnen nemen. Dus daar, dat is punt niet. Nee.
3: U gaat met pensioen, hè?
2: Ik ga met pensioen en ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. En ja, het voordeel van een eenmanspraktijk is dat je de mensen heel goed kent. En de mensen jou kennen. Dus je krijgt wel een hele bijzondere band met mensen. En dat heb ik ook altijd heel erg leuk gevonden. Naast het de dieren natuurlijk. Maar vooral ook het contact met de mensen heb ik altijd super gevonden. Ja,
3: ja 36 jaar geleden kwam je hier als dierenarts op het beeld.
2: Ja.
3: Hoe was het om hier op het beeld te komen?
2: Behoorlijk wennen in het begin. Ik ben geboren in Zutphen. En dat is vrij bosrijk allemaal. Dus ja, dan groei je daarin op. En dan ben je dat eigenlijk gewend. En na mijn studie in Utrecht ben ik weer teruggegaan naar Zutphen. En ja, omdat we met mijn toenmalige man een praktijk samen zochten. Dat was hier. En er was toen niet heel veel werk, dus we waren blij dat we een praktijk gevonden hadden. En ja, dan moet je wat minder kritisch zijn in waar dat is. En ja, er waren aardig wat mensen die dachten, die komen we heel snel weer terug. Maar ja, als je ergens heen gaat, moet je er ook voor gaan. En, dat, en nu wil ik niet meer terug, dus het is prima. Ja. Ja.
3: En hoe waren de mensen hier?
2: Ja, anders dan verwacht, want ik kreeg te horen dat het hier allemaal botterikken waren. En dat was dus helemaal niet zo. In de Achterhoek kunnen ze er ook wat van. Dus wat dat betreft ben ik wel wat gewend. En eerlijkheid, dat is het vooral. Alles ja is ja en nee is nee. En daar hou ik wel van. Dus dat is makkelijk. Ja. Dus ik moest er, het wennen was, dat was het niet. Het was meer het wennen aan de omgeving dan aan de mensen. Ja.
3: Ja, hè? Ja. Al dat je ineens zo ver kan kijken hier.
2: Ja, daar wel heel ver kijken, ja. Ik dacht, toen we nog de vuistdozen aan het uitpakken waren, dacht ik, kom, we gaan even met de honden naar de kust, naar het strand. Even lekker uitwaaien. Het was in februari, het waaide lekker. Dus we zetten bij Zwarte Haan de auto neer en de honden die duiken die dijk over. En ik kwam bovenop de dijk en ik dacht, hier is geen strand. Hier is alleen maar blubber en blagger. En daar zaten de honden al middenin. Dus dat was de eerste kennismaking met de kust hier. Dus dat was even een kleine tegenvaller. Maar ja, en dat Weidse, kan ik nu heel erg waarderen. En als ik in de bossen ben, dan waardeer ik dat ook weer. Maar het is niet dat ik terug wil. Nee, nee.
3: U blijft hier?
2: Ik blijf hier wonen. Ja, ik woon nu in Vraneker en heb een prima huis gevonden. Dus daar blijven we wonen. Ja, absoluut. Ja.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasisoon om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is hard jelwachten.
7: Fijke goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen. Een meerderheid van provinciale steden had just joen lang omlet grien lacht joen voor de provinciale omjouwingsvisie. Dat ging net samar, want de partijen in Main waren meer dan 80 moosjes zien. Dat is een record voor het Friese parlement. Steedlid Hanneke Goede van de SP, zelfs goed voor 18 moosjes, is er net bang voor dat hij minder weerde hè, als het er zo volle binnen.
9: Nee, dat weet ik denk ik niet. In dit geval is het een heel erg groot onderwerp. Eigenlijk beslaat het alles wat er binnen de provincie speelt. Dan kan je niet zeggen van, weet je, we laten het een maar liggen omdat we denken dat het ander belangrijker is. Dan moet je gewoon gaan kijken, wat staat er in het algemeen bij de inwoners wat belangrijk is. Dat nemen we mee en daar gaan we gewoon op inzetten met een motie of een amendement. Ja, dan zijn het er veel, maar dat is dit onderwerp het eigenlijk ook waard.
8: De provinciale omjouwingsvisie is onnaam, maar heeft 22 stemmen voor en 15. Om de nijste technieken voor afvalwaterzuivering te testen is in Ljouwert een praktieklocatie openen. Bedrouwen, onderzoekers en studenten kunnen daar mijnwaar geerwerkje. Het is een tussenfase tussen het laboratorium en de praktiek. En dat werkt, zei Anne-Wil Lucas van het expertisecentrum Wettertechnologie.
10: Wat hiernaast ontstaat is een testopstelling van de markrieten. Die zorgt er echt gewoon voor dat we en kunnen het water van boten, zwart water, kunnen zuiveren. Zodanig dat we het water schoon genoeg is om daarna in te zwemmen. En dat zijn denk ik hele mooie praktische toepassingen die we hier gewoon werkend maken.
8: Sinds Friese gemeenten haar zijn dat ze geen vuurwerktest in zullen, maar wat nee. De gemeenten Waardhoeken, Westellingwerf en Vlieland hielden dat besluit jeder al nam. En nu haar Smellingeloon, Haas en Ljouwert haar erbij aansluiten. Neffens burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert is het net veranderd.
11: We hebben toch een kort tijdsbestek op weg naar Oud en Nieuw. En gelijktijdig hebben we te maken met een, ja, vind ik, kwetsbare binnenstad. En als je dan gebruik wil maken van de uitzondering die in de wet staat, te weten dat je ruimte kan bieden voor, nou ja, verenigingen bijvoorbeeld, om in een georganiseerd verband vuurwerk af te willen steken, dan moet dat wel voor hen zelf ook verantwoord kunnen.
8: Nog net alle gemeenten hebben besluit namen om het vuurwerk mij oud en nee. De brug van Stroobos is na haast 2 weken weer begeerbaar voor verkeer. De brug zou Aurune Vreed weer iepen gaan na een week om werkzaamheden, maar het werk roept vertraging op. De pompinstallatie van de brug moest vervangen worden. Dat weer op het eerslagen, maar toch een steuring in de software koe de brug nog net broed worden. 5 dagen later als plant wie de steuring verholpen en intussen kan al het verkeer weer over de brug heen.
7: En dat is op hemzelf goed nice. Fijker.
8: Zeker.
7: Dank wel.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeestje maar een beëinding.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering. Hè?
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of in die tij wekker had.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
18: Waar kan ik veel over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen des alle dagen mij omrinst.
16: Hoor blauw ik zo in mijn werk?
15: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij. Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nyk is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
17: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
18: Thuiskomen is in naar binnen komen en voor een dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er vadij, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
4: Friesland van de Moor.
3: Erit Seyens.
19: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
7: En we beginnen met een blik op de weg, om het zo maar even te zeggen.
8: Ja, we batsen er even tussen, want op de A32 stiet het vers tussen Steenwijk Noord en Jereveen Zuid. 4 kilometer file, 8 minuten extra reistijd. Ja, we werken onder dik daar, dus vandaar die file.
7: En van de dik naar het water, Sibbele Waaier, goeiemorgen.
20: Een goeiemorgen.
7: We benemen het van de morgen even. Er is aardig wat rijnwetter van hier in Ljouw te missen. Voelt dat op van de morgen. En natuurlijk die temperatuur, die vallen ook wel op.
20: Ja, dat is inderdaad. We komen uit een warme nacht. Temperaturen, zandje 8 graden minimaal. Ja, dat ben, weer hebben we Oedaije eigenlijk rugt op. Dus wat dat betreft leven we in luxe. Ja, en nou wordt de warme lucht wordt oprommen. Er is nou een keldfront wat in de buurt leidt. En dat jouwt op stuit en ik de oude aan de oren. Buig, waar? Ze nogen dan een losse bui. Dan rijdt het weer een schofje. Het rijdt wat zachter en het rijdt weer wat hudder. En ik heb de delslagers even wat verzamelen. Iets berechtem 1,6 mm. Laaksem 1,8. Je bij mij op Lemmer voelt eigenlijk wat daar 2 mm. Een mooi rijntje. Ljouwert. Ziet op 3,2. Akram 3,2. En Grauw 3,8. Samar 4,4. En Holm 6,8. Dus het verschilt van plak tot plak. En uit deze waarnemingen blijkt wel dat er van de week weer eerder een fikse buienstoring. Ik meen dat het op tiesje de morgen wie. Toen voelde er op plak nog aardig meer. Dus wat dat betreft, met deze hoeveelheden valt het nog wel wat ta. Maar het draait soms even heel vol. En dan is het examen bedroeg. En als ik nou naar de radar shot, dan hebben we nog een gebied met rijwetter wat langzaam voortloopt. Er komen er echter ook nog wat buien. En ik heb even gezien, dat is een buiencomplex. Dat is het eerste deel, het eerste pad van de morgen. En loopt dat vanuit Noord-Holland richting het Waard. Het kan best wezen dat we daar in het noordwesten van de provincie nog een vee van maai krijgen. En uiteindelijk gaande wij de mand iets, dan neemt de buig iets wel wat af. En het bloed het wat bewolkt. En hebben we met een zwak ontmatige zuidenwind, vult het nog steeds wel warm aan. En heel bij de morgen de temperatuur ik op de 18 graden. Nou, dan komt er vermeer nog een beetje bij, 20-21. Maar dan rommelt de wind die gaat naar het westen, neemt een beetje wat matig. En dan hebben we op een enkele bui naar droog waar. En ja, is het mij 20-21 graden vanzelf op de 1e oktober. Ik een luxe. Nou, Joon, dan klettert het in de rem van de Joon steeds verder op. De wind jouwt hem wel en bloed in het westen. En ja, dan kent het in de nacht wat oukwolje. Wiet ouder aan de nacht nog zo'n zandje en 8 graden. Nou, de komende nacht, dan gaande wij de nacht dat het helder wordt. Dan kan zich ik wat mist of een mistbank vormen. Dan zak je de temperatuur naar minimaal 8-9 graden. Dus dat is een wezenlijk verschil met de oude nacht.
7: En hoe ik het had morgen?
20: Ja, nou op de vreed, de dij voor het weekend, dan hebben we te krijgen met een hege drukgebied. Dat leidt een beetje in het grensgebied Nederland-Duitsland. Dat zorgt ervoor dat we een droge dag krijgen morgen. Maar in de maand dit wat hege bewolking. En een zwak ontmatige zuidenwind. Waarbij de temperatuur dan ik alweer op een zandje graden leidt. En morgen een beetje, dan komt er meer zinnen. En hebben we een zwak ontmatige zuidenwind. En is het mijn jongetje 20 graden. Prima oktober waar. En ja, dat bloed dan ik in de jon en nacht bloed het zelfs droog. De wind die zakt weer wat voort en de temperatuur zak je dan weer naar de 9 graden in de nacht. Dus morgen hebben we een droge dag, maar regelmatig zinnen. Een hele noffelijke dag zoek zitten.
7: Dan kunnen we voort even wat verder voor u zien. Het weekend ondroor, hoe liet het dan?
20: Ja, in het weekend dan zien we dus dat het hege drukgebied hem eigenlijk in uw omjouwing lissen bloeit. We zien boven het noorden van Europa wel dat er wat meer depressieactiviteit komt. Maar eigenlijk zitten wij aan de goede kant. Want het hege drukgebied dat zal op sneeuw en dat ik verzwaren dat we een oorwisseling hebben van wolkenvelden. Zinnige momenten. Of zin is geen waar, kan ik precies. En temperaturen die dan weer naar de 9 graden gaan bij een zwakke ontmatige zuidwestenwind. Waarbij ik wel ondertekende dat in de wat langer wordende nachten de kans op nevel of mist wat groter wordt. Nou, op snijden. Dan gaat de wind wat meer naar het westen. Het hege drukgebied, dat houdt de macht. En met een westelijk windje en 9 graden en regelmatig zinnen is het een hele aardige dag. En eigenlijk is het op maandag net oors. Het hege drukgebied dat bloeit in uw omjouwing. Schoot wel eens wat heen de weer, maar de wind die bloeit meestentijds zat het nauwstje in het westen. Maar weer een afwisseling van zinnen en wolken. En op een naaien 9 graden. Dus wat buien. En in de rin van de dag wordt het steeds droger. En dan hebben we een paar rijstige yesdagen. Maar in de mantiet wel eens wat mist.
7: Simpele waaier. Dat
20: is het verhaal. Ja,
7: ja,
20: doei. Een noffelijke dag.

0: Het is 7:15 bij Friesland van de Moorn. Dit wie Sabere en lid dus geen.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moorn.
0: Het centrum van Snits maakt tak op winter op een einde korveren voor historische zielskippen. De gemeente Zuidwest-Friesland houdt voor maximaal 20 skippen een vergunning om tussen juurt en 15 april tak om hier onder te lezen in het centrum. Het maakt zorg je voor extra sfeer in het centrum. Rond de winter wie dat voor het eerst. Het zorgt ertoe voor enthousiaste reacties. Op de telefoon nou Jappie van der Pol van Vereniging Ondernemend Sneek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Verlien, hier lijnen er dus 4 historische skippen in het centrum. En dat smaken er meer dus.
3: Absoluut, ja. Verlien, hier hebben wij een pilot draait. Omdat wij vonden dat Snits te weinig mooi zijn grachten doet. We hebben mooie grachten in Snits. En ja, we zijn een echte wetterstad. En er gebeurt te weinig mooi. Dus we zijn van, er moet wat gebeuren.
0: Ja, best apart eigenlijk. Want je hebt iets, alleen die skippen er ook altijd in Snits. Waarom is dat verbinden?
3: Ja, er is ooit, en dat is al decennia geleden, door de gemeente Snits besloten om alle grachten leeg te vegen, om het samen even te zeggen, omdat het een alternatieve route is van de Elfstedentocht. En daar mocht niks in paad liggen. Alle kans op het geen ijsgroei, die moest wieken. Ja, en dat is een besluit wat ooit genomen is. En we hebben nu weer nieuwe beleidsvoerders die we en de tijden ben verloren. Dus het wordt nou tijd om dat weer om te draaien.
0: Ja, want Verlien, hier lijnt er dus 4 van die skippen die wint even het eerst weer. Wat voor reacties heb je hem horen daarop?
3: Ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Je hebt natuurlijk een bepaald idee. Hè. Dat idee komt eigenlijk een beetje vanuit de binnenstad om de stad in de winter wat attractiever te maken. En eventueel nog maar een kerstmarkt eromheen. En ja, dan begin je dat op touw te zetten. En dan misschien een skippen krijgen. En toen wij daar 4 skippen deel hadden, hier hebben we een bepaald beeld bij. Maar dat pakte eigenlijk nog volle mooier uit dan we dachten. Zeg maar. Just like de omwenners en de mensen die daar langs rennen. En de bezoekers. Het joodse magisch beeld. Dat is onvoorstelbaar.
0: Dat wakkert wel wat on dus.
3: Ja, dat wakkert wel wat aan. En eigenlijk is het bij u zeker een beetje boven verwachting. Het is eigenlijk, als ik er zelf langs erin, dan denk ik, ja, dit is prachtig. Het, ja, dat is hetzelfde dat de mensen een kriesbeam in hun huis zetten, zeg maar. Dat houdt ook een bepaalde sfeer. En dit is eigenlijk de kriesbeam van de stad, zeg maar.
0: En is het zo makkelijk dan als je gewoon zegt, dat je eigenlijk de papieren regelt, dat je zegt van, nou mij het werd, doe maar, red je maar, ja. of komt er nog heel wat achterbij?
3: Ja, zag ik het inderdaad. Dat wie een knep in de vingers en het laat. Nee. Wij zijn er uiteindelijk al 3 jaar mee bezig. Met een ploegje. En dan moet je inderdaad eerst alles weg herzien. Het beleid moet herzien worden. De vergunning moet onverregen worden. En de skippen moet geregeld worden. En dat neemt nogal wat werk in beslag. En het is beide liekevolle werk. Dus de gemeente heeft echt hun... van hun beste kant laten zien om te zorgen dat alles intern goed op orde weer. En wij als werkgroep hebben verzorgen dat we, dan dit hier voor de eerst 4 skippen hand en dat we, dat mooi elkaar hebben voor een prachtige resultaat zorgen.
0: En maximaal 20 skippen, is dan zo dat je hem dat nog uitdragen mag, dat je hem haast werven mag? Of is het juist om dat die skippers eigenlijk te springsteen bij hem om een van die 20
3: Ik vind het een prachtige vraag. Het is heel simpel. Alle havens in Friesland zijn in de winter leeg. Dus in principe heeft elk skip voldoende plek om ergens te gaan lezen. Dus je moet er dus inderdaad wel mensen hebben die het gewoon mooi vinden om in de stad te lezen. Een bijdrage te willen leveren aan de plaatsje. Misschien zelfs wel een kruiskaart van hun skipwallenshitten bij wijze van spreken. We moeten wel een beetje mensen om hun zinnen krijgen, verzamelen die het project steunen. En mensen die inderdaad zeggen van in de winter lees ik onder een BM en dat is, vind ik mooier om in... om in de winter in een mooie warme stad te lezen met alle voorzieningen om u heen, zeg maar. Dus het is een beetje een wisselwerking van de organisatie en de schipseigenaar.
0: Maar ja, zou je zelfs als eerste Wollio de kriesbim van Snits worden, dan heb je de reclametekst al binnen, volgens mij.
3: Dan heb je de reclametekst al binnen, inderdaad. En we hebben dus inderdaad dit hier, Vlien, dit hier weer de 5. We hebben dit hier zeker de dubbele, dus wat dat betreft is er genoeg animo, maar wij moeten wel eerlijk zijn en we zijn ik wel selectief. Als we alle skippen aannemen die een aanvraag indienen, dan hier er wel 40 skippen lezen kennen, maar Daar ken ik van een bepaald historisch beeld wat bij Snits past. En daar heb ik een bepaald type skip bij.
0: Nou, we zullen het van de winter zien wat voor mooie plaatjes is altijd op smitter in Snits.
3: Nou, ik nodig Jim en iedereen van harte uit om er even naar te komen zien.
0: Jappie van der Pol, dus hoe die skippen, die historische zielskippen, die wij welkom binnen deze winter in Snits. Tieren dank.
3: Dankjewel.

0: van de Moorn.
1: Chapel Roan en The Giver, wie dat? En nou, het Nijs uit de Oren Media, of van die het Nijs van de Diek.
2: Ja, ik begin even, als het goed vindt, Erit, even met Nijs op de Dieken. Want er is wel aardig wat gaande. Ik begin even op de A6 tussen Lemmer en Band. Stiert 100 kilometer file, 4 minuten extra rijstiert. Op de A7, Frieske Pjellen om te Lierke, 9 kilometer file, 11 minuten extra rijstiert. Ja, en ik, die A32, hebben we een peken neemt. Wolvergeer Jerevin Zuid, 4 kilometer file, 8 minuten extra rijstiert. En van Jerevin Centrum naar Itzert, 4 kilometer file en 3 minuten rijstiert. Dus er is toch aardig wat vertraging gaande op de dieken in Friesland. Dan heb je de kranten. En die hebben natuurlijk alle keer aandacht voor Paulien Cornelissen. Ze raakte miljoenen met taal en humor, schroot de Telegraaf. Paulien Cornelissen, ze trok iedereen in haar compleet eigen wereld, NRC. Ze was blij met elke opnamedag. Droogkomische duizendpoot ingehaald door de dood. Het AD. Unieke observator van onze taal. Deskro trouw. En

0: Ja.
1: Ik wil opvallen trouwens, ik zeg dat Arjen Lubach, die deelt dan wel fragmenten van zijn programma op Instagram, op de sociale media.
0: Yeah.
1: En ja, in die losse fragmenten denk je dat natuurlijk net per vast door Paulien Cornelissen.
0: Nee.
1: Dus daar kwam dan een commentaar op van, nou, helemaal niks. Ik denk, zal eens even waarom zien, want ik heb mij sterk dat hij...
0: Freun,
1: echt nou gear werken bij de wereld eruit door.
0: Ja.
1: En inderdaad, als dan dat programma van hem waarom zit, dat programma Wiel opnaam. Mm-hmm. En toch had hij nog een stukje opnaam van het programma om eens even stil te staan bij het versterken van zijn vriendinnen. Dus daar wie wel degelijk komt denken voor.
0: Ja, hij wie ik best ondien.
1: Hij wie ondien,
0: en dat,
1: ja.
0: Nou, hij terjochte natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Dan is er ik nog hoor nijs vanzelfs, want ja, dat giet alle je tro. EU stopt steun Sierra Leone. De Europese Unie wil dus ophouden met de financiële stype van Sierra Leone. Waarom dan? Ja, die matten die drugscrimineel Bolle Josma eerst maar eens uitleveren. Voordat ze weer de yield krijgen. Dus die had hem daar verskoelen. Misschien wat hem met de dochter van de plaatselijke dictator daar. En hij is in totaal in België, Nederland, ter meer dan 100 jaar cel veroordeeld. Die zit hij dus net uit, want hij verskoelt hem daar dus. En ze wil hem graag, was hem waarom hij. Dan het de Telegraaf had het ik nog gewoon schertsvertoning. Wat wie dat dan? Ja, het wie een zeer uitzonderlijk besluit van het Griotshof Zwolle. De verdachte mocht net tekenen worden. Dat is na neer jeder is aan verbod oplijn onder een tekenaar. En advocaat Sven Brinkhoff en advocaat Peter Koops mochten wol tekenen worden. En het besluit wie extra potsierlijk schroot de krant, omdat de verdachte een publiek persoon is. De jedere burgemeester van Grijns, Koen Schuiling.
1: Au.
0: Ja. In hege beroep wie een jeelboete van 1250 euro tjen hem eerst komt dat hij in een riedende auto masturbeert hebben zoe. Nou, hij is dus weer in beroep gingen, maar mocht net tekenen. Ja, nou, ja, zijn... Ja, door mij is al geen foto's, meidje.
1: Nee.
0: Dat is te begrijpen. Maar daarom hebben ze nou juist die tekenaar uitvond dat hij dan wel, daar een plaatsje van meidje ken.
1: Nou, en natuurlijk was zij elke keer dat die mannen op Nij in beroep gaat en op Nij een punt maakt van dit soort zaken. Dan komt dat hele verhaal op Nij in de media.
0: Natuurlijk, ja. Dus dat is wel echt heel, heel bizar. Ze hebben ook een plaatsje voorop van de twee tekenen advocaten. En dan een witte vlek met zijn silhouet. En ze dan voorop staan. Dus ja, dat is dan wel weer bijzonder. NRC heeft trouwens ik net echt vrij nice. Rusland dreigt met kernwapens. Rusland zei dat ze alle militaire middelen te broeken om Kaliningrad te verdedigen. En dat is zo'n Russische enclave in Polen. En Rusland heeft de NAVO nou schriftelijk dreigen met de inzet van nucleaire wapens. Mocht de NAVO de Tagonta, die enclave of exclave Kaliningrad te blokkeren. Dus de NAVO, het ontkremlen witte litten, dat het een defensieve organisatie is en het Rusland oproepen uit te zien van nucleaire dreigementen. Dus ophoren daarmee. En de oorlog in Oekraïne trouwens, maar goed. Daar ben je wel je roe in, denk ik.
1: Feike, het is haast 8 uur, dus het is tijd voor het nieuws van de NOS. Wat komt er aan?
2: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
3: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
4: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons om. Alle weekend op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
2: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
5: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
6: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
7: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
6: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
7: Sjonge jo, ik mij.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: 20 november is verhalenjoen in heel Friesland. En do kest ek mooi dwaan. Op Jaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24
11: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 12.

0: Alfa FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
2: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
1: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
3: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
1: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het CDA had een nieuwe listlooker van de Provinciale Statenverkiezings. Daarnaast houden we even contact met hem. En muziekcontrole van Chris Isaac. Ja.

0: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
1: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
4: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding mijn pelletkachel onderhoort. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
3: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
5: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
6: Friesland van de Moorn.
7: My Erit Science.

0: Chris Isaak en Blue Hotel.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Heb je al gestemd?
4: Ja, zeker. Nog nooit overgeslagen. Mijn hele leven lang niet. Nee. Nee.
0: Nou, dat is een fragment van begin. Dit hier doet er verkiezingen weer voor de gemeente Rieën. En tak om hier, dan gaan we naar de stembus. En dan voor het provinciaal parlement. Het CDA wil die strijd ongeveer mij een nijkommer. Die nijkommer die staat in Friesland van de Moorn. En we ben ik bij een restaurant dat rund we toch meesken die al mij pensioen binnen.
5: Er zit je een plak, werd we meesken moertje kennen, werd we een goed gesprek voor kennen zonder dat er een soort muziek is. Ja, werd het een ontmoeting. En ja, dat misten we. Dat is een kort in de merk.
0: Ja, dus wij zijn nog net welkom daar. Of tenminste, om te eten wel, ook, hè?
6: Ja, maar we zijn nog net...
0: Voor mij net meiden wel
6: nog. Een bekende stem, trouwens.
0: Ja.
6: De jedere binnenstadmanager van
0: ja,
6: volgens mij.
0: Ja, ja, dat klopt.
6: Ja, sure. Ja,
0: scherp.
6: Ja, landbouwprijzen, die zitten vooral wie het omheeg. En een soort belangstelling voor audities voor de nieuwe stem van Bert en Ernie.
0: Maar we daar wel mee doen?
6: Jazeker.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst iets van het waarberucht in het kwad en dat komt van Sibbele Waaier.
7: Goeiemorgen. Jood loeken de buien in de maand die het voort naar het eerste. Daarna valt er een afwisseling van zinnen, wolken en nog een enkele bui. Maar maximaal 20 rond 21 graden en een zwakke ontmatige zuidwestenwind is het 7 oktober waar. In de nacht van tongens op vrede reist er warm maar kans op mist met temperaturen van minimaal 9 graden. Morgen is het reistig en droog oktober waar. Mogelijk starten we de dag maar mist. De zuidwestenwind is zwak ontmatig, waarbij de temperatuur oprint naar zo'n 19 graden. Meer hoor het waar, oor in jaloeren.
0: Het CDA scoot vier bestrikverdanen voor als listloeker voor de provinciale statenverkiezingen van Takomier. Hij werkte 4 in het Europees Parlement in Brussel en kwam in 2024 voorom naar Friesland om als wethouder aan de slag te gaan in Dantemedeel. Maar hij had geen ervaring in de provinciale politiek. Wie bestrikt we daar een goeie morgen?
8: Goeie morgen.
0: Is dat eigenlijk een voordeel of een nadeel dat je een ervaring hebt in het Fries parlement?
8: Nou, in het parlement net, maar ik ga nog wel eens een opdracht dienen voor de provinciale staten. Is het een voordeel of een nadeel? Soms is het een bagage wat je alles weet. Maar wat je kon rekenen maar horen en ook ik wel naar je even naar dingen zien. Dus ik zie het maar als een voordeel.
0: Een frisse blik, dat kan ik wel zonder wijzen.
8: Dat is nooit verkeerd.
0: Nee. Want de partijen van waar de listloeker al bekend is, die haar eens al een keer voor een vertrouwd gezicht. Abel Kooistra van zelfs van de BBB. Siebe Knol bij de FNP. Matthijs de Vries van de ChristenUnie. Danny van der Weijden van D66. Die keer we natuurlijk ook al wat. En dan mag je ook het dan zien opnemen.
8: Ja. Ja, zeg je die dingen, hè? Zo, wij gaan maar Frieso, gaan wij een geweldige deputaire leveren daar aan hieren. En die had de vorige verkiezingen prima die. En Frieso had zijn ik jou het stokje toch. Ja, dan kun wij net meer op die ervaring leunen. En dan zal het neef maar te doen. En dan ben ik blij dat de partij zei, nou, wij had vertrouwen in Dijbiebe.
0: En is dat dan iets waar je dan een plof van meidje? Van hoe zwaar geven we er nou voor dat jouw naam, dat die bekender wordt onder de meesten? Of is dat iets wat ook een beetje natuurlijk zien voorin vinden, maat?
8: Ja, een verkiezingsplan wat je altijd had. Hè? En aan de oorkant gebeuren er altijd dingen in verkiezingen wat je geen erken maar hier houden. Dus ja, alles wat je een werkje geen kennen, word je een werkje. Daarvoor heb ik gelukkig een heel soort vrijwilligers in de partij. Hè? Er zit een goede energie in de partij. Dus ik reken niet erop dat, en dat is net alleen om mij, dat we met z'n allen het CDA loert werken in Friesland litte jaren. Er komt de man en er komt de heer en ik werk gewoon.
0: Nee, we hadden een beetje gehoord over jouw politieke verliezen. Maar als er iets is waarvan je zegt van oh, dat typeert mijn politiek nou echt, wat zou dat dan wezen?
8: Ik denk dat ik heel dicht bij het CDA leid. Ik ben echt een waardig gedreven man. En soms wat idealistisch. Hè? Dus dat zullen sommige mensen wat naïef jaren. Maar ik ben echt van zorgen dat als je vanuit waarden naar de wereld joggen en vanuit die waarden beslissingen nemen voor de wereld, dat ze en langer houdbaar binnen en het beste tot hun recht komen. En zo jog ik graag naar dingen. En zo zal ik dus ook in de verkiezingen naar onderwerpen zijn. Zo zullen we in de onderhandelingen die daarna komen naar de onderwerpen zijn en zelf wel een keer werk je maar meesten. Maar niet de basis van dat waardeprofiel.
0: Ja, dat zou Big Leaks en Matthijs de Vries misschien ook wel zeggen.
8: En ik zie ook dat alle mensen dat kennen en wollen en doggen. En we houden al hier natuurlijk onze eigen achtergrond. We houden hier onze eigen kijk op de wereld creëert. En dat is ook het mooie. Hè? Waarden kun je uitlezen, daar kun je toe hard, daar kun je ook wat door begrijpen. Maar er zit wel een basislijn in. Maar hoeven we misschien al naar de wereld wollen zien. En zo kom je verder.
2: Ja, en dat je nou het gezicht worden van het CDA op provinciaal niveau. Betekent dat ik dat je bepaalde concessies dwam had? Dat je bepaalde zaken dan, die je misschien wel heel mooi vindt om te doen, dat je die dan lid hebt?
8: Zeker, ja. Sure. Ik ben wethouder. Dus dat betekent dat ik zo naar een baan. En ik ga in dit proces om leesloeker te worden. Ga ik verschillende baan om het oren. Omdat ze gewoon net verenigbaar binnen mijn politieke functie. Of een geïnteresseerd wijze van een campagne. Nou, dat ben je makkelijke keuzes. Daar heb ik wel even goed toen uitdacht. Maar je kent net alles tegelijk in het leven. En ik denk, nou moet ik dit wel. Nou doe ik dat. En ja, er zijn een heel soort dingen die vind ik mooi om te doen. En ja, die maakt een aantal lege pitjes tegen de komende tijd.
2: Ja, maar dat betekent wel dat je het politiek, dat werk, dat je dat wel echt heel mooi vindt, Matten.
8: Ik denk dat iedereen dat werk weet, maar bezig binnen. Je bent er al gauw 40 uur in de week maar bezig. Dan moet je toch wel wat nog houden wat je doggen. En tot nota, we hebben juist een voorpraatje natuurlijk. Dan zei ik al van ja, politiek is ergens mijn hobby. Ik ben volgens mij een IS-8 dat ik bij het CDA ben gegaan. Maar op een middelbare school ging ik al naar het Fries Jeugdparlement. En ja, dat zijn dingen, dat praten, dat nadenken, hoe goed de wereld terug met Shen, hoe komen we tot een instemming, welke kant we mij snel op, dat zijn dingen waar ik energie van krijg en plezier te hebben. En dat is zeker belangrijk, maar dan moet iedereen zijn werk vinden.
2: Ja, en binnen de zaak, want je zegt al, dat is eigenlijk een hobby van mij, dat politieke. Dat is nou ja, een hobby, een baan die dan verenigd binnen. Maar binnen de oren hobby's de nijste van je zegt van, dat wil ik nog wat tijd voor oren horen.
8: Nou ja, ik mis stiekem nog steeds de doelstelling. Ik kreeg dit wat doen, dus het wordt wat moeilijker. Maar ik had de doelstelling om een Ironman te doen. En zulke dingen vind ik mooi. Extreme sportuitdagingen. Ik moet sowieso goed bewegen om lekker in mijn veld te zitten. Dus dat ben ik ding werd ik tijd om te besteden. Nou ja, en ik maak daar wat van de wereld zien en beleven. Dus daar ben ik genoeg dingen, een boekje lezen op zijn tijd. Nou ja, er zitten net genoeg oren in een dag van mij om op mijn trekking te komen, zeg maar.
2: En dan moet de campagne nog beginnen.
8: Dan heb je weer ziet nodig. Hè? Dan moet je soms het hier wat lid en toch wat meer doen.
2: Ja. Als we het verhaal over die campagne, wanneer begint die nou echt correct? Is er een bepaalde datum waarvoor je hem zegt van nou, dan gaat echt het gas erop?
8: Nou, voor mij is het eerste belangrijke datum is 20 oktober. Wij zijn een ledenpartij, dus het is in eerste instantie van de leden. Hè? Dus die matten nog even de zegen, Jan, dat ik dit mij gedaan. En ja, en dan binnen al die campagnestrategieën en de dij werd het om je te Santje Maart. Dus wat wil ik toch op Santje Maart, maar de meeste werd bij verstinnen.
2: En is er al een bepaalde inzet die we hier opscrollen, Maaien?
8: Ja, dat zit ik. Dat wij willen vanuit het waardeprofiel zien wat het beste van Friesland en de meeste in Friesland is. Dus daar zetten we eens voor.
2: En dan misschien hoe het Friesland dat beleent.
8: Dat is altijd zeg maar, de verkiezingen. Je krijgt altijd wat je tabbedeelt binnen. En ik zet mijn best in voldoen om elke stem die we krijgen het waard te maken.
2: We wensen jou een heel veel succes erbij. Wiebe Strikwerda, de nieuwe listloeker van het CDA in de provinciale statenverkiezingen. Dank u wel voor nu.
8: Jo, dank u wel. Fijne dag.
3: De media van de morgen.
2: Feiken, het Nijse Torenmedia.
6: Ja, de vrouw wie de landbouwprijzen, die ben in de Treddefeens hier bot omheeg gingen. De belangrijkste index, of de index die het zien belangrijkste gewaaksen volgt, is met 13% omheeg gingen. De grootste stijging zond maart 2022. Toen is die oorlog in Oekraïne begon verzels. En daar had dit ik alle keer mee te krijgen. Want door de toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne is de onvier van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied, de oude man, hield hij verder onder druk komen te staan. Deze regio is een belangrijke vooruitwierde leverancier van graan en gewaaksen. En daardoor zijn de variëten lietser worden. En kepers in Azië en Afrika, die zijn afhankelijk van import, die zijn op zich geen andere leveranciers. En daardoor rinnen de prijzen dus verder op. En ik de net gunstige waarsomstandigheden die hem mij spelen. Dit verstuurt ik de productie. Onder andere van mais in belangrijke tieltgebieden. In Verenigde Staten en Europa. We natuurlijk te krijgen met die enorme jitten. Dus dat werkt ik net mij. Dan de audities voor de nieuwe stem van Bert en Ernie. Die ben heel populair.
2: Ze letten de kinderen zo groeien.
6: Nee, nou ja, dat mag ik wel. Want ze maakt wel verder natuurlijk. Ja, ja, zo'n Paul Haan onkundige dat hij ophoudt bij de nieuwe synchronisatie. Wordt Wim Pell Productions. Oest helpen mij mailtjes van heel acteren Nederland. Iedereen wil langskomen om auditie te doen, zei het stemregisseur Rutger Lepol. Hij is op zich naar acteurs die het net alleen een stemkutdwaan kennen. Het moeilijke van stemacteren is dat je met een raar stemmetje echt moet kunnen spelen. Je moet de warmte en de vriendschap voelen van die twee. Dus waar wij naar op zoek zijn, zijn mensen die echt kunnen acteren en ook de stem van Bert en Ernie kunnen doen. Een beetje in de buurt komen in ieder geval. Het moet net een kopie worden van de stem van Paul Haan en Wim T. Schippers. En die het 50 jaar lang hebben ze dat dienen.
2: Ja.
6: Ik denk dat degene die het gaat worden de helft van Nederland over zich heen krijgt, want iedereen zal zeggen dat het niet goed is. Nederland zal echt even tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe stem.
2: Dat Jerk er voorbij komt, dat Hanen en Schippers, die hebben echt een heel bijzondere positie. Dat wien de enige Bert en Ernie van de Wraat die het in eigen of die zelfstandig albums, cd's, dat soort zaken, ja, uit jou mocht.
6: Aha.
2: Zonder dat daar een stempel vanuit Amerika op kwam.
6: Ja, en dan krijg je dus mooie eindresultaten.
2: Ja.
6: En dus met trouwens op benijd wat ze er zelf van vinden. Let even hier.
9: Ik vind het heel grappig.
10: Ernie, soms is iets dat grappig is voor jou, niet grappig voor mij.
6: Nou, ik daar ben de stem verdeeld hoor.

0: Ella Langley wie dat en Choose in Texas. Fijke, er is een berucht voor de meeste diek.
1: Ja, zeker. Meerdere berichten zelfs. Want op de A6 dan staat het tussen Lemmer en Band stil, lang, 100 kilometer lang. 4 minuten extra reistijd. De A6 van knooppunt Drachten ont Merum en dan daarna van Frieske Pjellen ont industriegebied Westpoort. In totaal 13 kilometer file. Meer dan 10 minuten extra reistijd. En dan gaan we naar de A32, daar wordt werken om de dijk. Tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid, 100 kilometer file. 14 minuten extra reistijd. En ik tussen Jereveen Centrum en Jereveen Zuid, door de kant op, stiert het stil. 3 kilometer file, 3 minuten extra reistijd.
2: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: In een nieuw restaurant in Ljouwt kan een andere doelgroep kiezen voor een vertrouwd meal. Het restaurant De Friese Club opent sneun en wordt run door een groep pensioneerden. En die houdt doel om een noffelijk plak te maken dat ouderen ook wel moeite kennen. Hajo Galema is een van de initiatiefnemers.
3: En wij merken eigenlijk dat ja, de bestaande concepten net zo aansluiten bij wat wij willen. Wij zitten een plak waar we mensen moeten kennen, waar we een goed gesprek voor kennen zonder dat er een soort muziek is. Ja, werd het een ontmoeting. En ja, dat misten we. Dat is een kort in de merk. En daar hebben we dus een beetje op oriënteerd. En toen tochten we op een gegeven moment. Maar ja, altijd er net is, we hebben het dan net zelf. He, we zijn al jaren gepensioneerd of vastpensioneerd. De 12 mensen in de club, Margaret en Boukje van Paddy, die komen uit de horeca. En dus er is een soort ondervinding eigenlijk in de groep. En dat hebben we broekt.
4: Even hoe dat idee, je zei ze, het is een god in de merk. Op wat voor meesken doelgroep ben je hem rocht?
3: Nou, dit initiatief is eigenlijk voor en toch de wat oudere doelgroep. Het is zelfs net dat je hier net welkom binnen, als je 30 binnen, dat is natuurlijk een overhaal. Maar de sfeer en de beleving die we bieden en de meesken die in de bediening werken hier, ben al hier wat oudere meesken die het mooi vinden om nog wat te doen.
4: Ja, dat is een hele grote groep die je in Bioco kriegen ha. Hoeveel mensen binnen het ongeveer die hier de tent runnen zullen?
3: Nou ja, we zijn echt overweldigd door de enorme reacties die we gewoon hebben. De namen tal reacties die we gewoon hebben op het initiatief. De onderleiding van het krantartikel en berichten op LinkedIn. En daar had ik toen 80 mensen onmeld die hier bolgraag wat waan willen. Dus ja, dat is een verrassing. Moesten we ook nog selecteren. Dat wilde ik helemaal net van plan. Hey, je moet eigenlijk blij zijn met iedereen die het mijn werkje wil. Maar we starten met een groep van 24 tot 30 mensen die hier nou en dan eens een shift draaien om de gasten te ontvangen en te bedienen.
4: Klaas van den Berg. En hier van de initiatiefnemers, je bent drokken het schilder in.
5: Ja.
4: Liekt het wat?
5: Nou ja, ik hoop dat het wat liekt. Dat zal Fred Blik uit aanwezig komen. En die zal wel kritisch naar u zien. En ik ben zelf ook erg kritisch. Daarom doen we dit ook nog even een keer over, omdat het net helemaal naar het zin is. Dus dan schilderen we het nog een keer.
4: En een mooi art green, joh, gek. Ja. Is dat daar een uitdacht?
5: Ja, er is een uitdacht. Er ziet een wat donkere kleur green in. Een echte hele oude kleur. Oud-Hollands groen is dat nog. Maar dat doen we daar iets lichter maatje, omdat eigenlijk het gebouw zelf van binnen nu het ik al wat donkerder is. En daarom gaan we er wat een lichtere kleur in die.
4: Ik groen krijg ik bij een telefooncel, Del. Dat zul je ook net meer in restaurant.
5: Nee, precies. Dat is ook iets wat mensen zich aan ergeren. Als ze zitten in het eten, dat er dan bellen wordt. Nou, bellen op tafel, maar je net in een cel. Als er een telefoontje komt en die mat dringend opnomen wordt, dan ga je naar de telefooncel. En dan moet je daar maar even weer omloeken om je telefoongesprek te voeren.
4: Echt op de oude manier dus?
5: Echt op de oude manier, ja.
4: Nou, succes nog even met het schilderen. Hoop je dat het van Fred al is?
5: We gaan los van achteren.
4: En dit initiatief is opzet omdat je hem iets mist in de stad. Wat mist die oudere doelgroep je dan in Ljouwert precies?
3: De oudere doelgroep die mist vooral wat rijst. En een plak waar je in een wat relaxtere sfeer mensen kan moeten kennen. Waar je een gesprek bij elkaar kan voeren zonder dat er muziek op de Eftelkroon is. Ja, we hadden zeker een kaart ontworpen waar je ik voor Elsenier wat opsteert. Met dit weet je bijvoorbeeld ook een gehaktbal met bakterie appeltjes op vinden kennen. Dat soort dingen. Hè? Kalfslever, dat soort dingen. Daar heb ik gerechten die je in de horeca net met vinden. We willen echt wat oorswerzen zoals oors. En oorsluiten bij wat een wat oudere doelgroep leuk vindt en lekker vindt.
4: Ja, dus een avocado toast zit je net gauw fine.
3: Nee, dat vind je net. Nee. Het wil net zeggen dat het nooit een keer komt. Hè? Maar wij geven elke kwartaal geven ze kaart weer wisselen. Maar dat zie je net gauw fine. Maar wel een mooie gehaktbal.
6: Snijn 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Sip van de Ploeg en Friends, in harmonie. Na een verbouwing van 4 maanden gaat het theater in Ljouwert. Sip van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Snijn 4 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is Jalwe Jochenen. Feike, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Het Nationaal Congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, is takom hier in Friesland. Het wordt gehouden in de drie gemeenten Haas, Waardhoeken en Ljouwert. Burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert is er blied mee.
17: Niet alleen bestuurlijk mooi, hè, omdat alle wethouders, raadsleden, et cetera, elkaar daar kunnen treffen. Maar het is natuurlijk ook een prachtige kans, ook voor onze regio, om ons te promoten in, ik zou willen zeggen, en aan heel Nederland. En je zult ook zien dat het ontzettend veel mensen naar de regio trekt, die daar hotelovernachtingen gaan boeken, die daar gebruik maken van restaurants. Dat zal wat dat betreft ook wat economie in de gemeente brengen. Dat vind ik prachtig en goed nieuws.
1: Alle jaren komen er duizenden bestuurders naar dit congres en het gaat dan om raadsleden, wethouders en burgemeesters uit heel Nederland. Op de lijnbaan op Alemmer ben Justjoen een fatbiker en een scooter die er op elkaar botst. Het famke op de fatbike kwam met een hege snelheid uit een steeg, waarna de scooter die er haar net ontwieken kon. De beide bestuurders kwamen met de schrik vrij. En op de Hikkade Diek bij Bedaard waar Justjoen een fietser omringd door een auto. De fietser is met onbekende verwondings oorbracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de taardracht van het ongeluk. Om de nieuwste technieken voor afvalwaterzuivering te testen, is in Ljouwert een praktieklocatie openen. Bedrouwen, onderzoekers en studenten kennen er met elkaar geerwerkje. Het is een tussenfase tussen het laboratorium en de praktiek. En het werkt, zei Anne-Wil Lucas van het expertisecentrum Wettertechnologie.
18: Wat hiernaast ontstaat is een testopstelling van de marrekrieten. Die zorgt er echt gewoon voor dat we en kunnen het water van boten, zwart water, kunnen zuiveren. Zodanig dat we het water schoon genoeg is om daarna in te zwemmen. En dat zijn denk ik hele mooie praktische toepassingen die we hier gewoon werkend maken.
1: Danny Noppert is in de achtste finale van de World Grand Prix uitskakelen. De juiste data verleer Justjoen met 3-0 in sets van Ryan Joyce uit Engeland. De World Grand Prix is een van de wichtigste toernooien op de PDC-kalender. Noppert wist eerder 2 keer de hele finale van die World Grand Prix te bereiken. Maar nog helaas dus net.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ik denk zo nog even op de kaart.
1: Just op de kaart?
0: Op de kaart.
1: Wat just op de kaart?
0: Nou, het is druk op de dik.
1: Ja, maar zodat in je file bij de lemmer, die is oplost intussen op de A6.
0: Ja, de A22 keer het dan banam op. Hè. Daar is het druk tussen Wolvergeer en Jereveen Zuid.
1: Ja.
0: 23 minuten vertraging.
1: Oeh.
0: Het rit is stadig hoor. 3,7 kilometer.
1: En richting Grenslon, ik zag ik vanuit Drachten al, stierst daar stil of riest stadig. Daar is in totaal, ik zal hier even optellen, kom ik op over kilometer en even zien, Johan, ja, zo'n kwartier extra reistiert daar.
0: Ja, de ANWB die meldt al dat er in het hele loon om het er meer dan 900 kilometer steen van de morgen. Dus het is allemaal al mast naar ergens een boetende provincie daar. Het is drok op trik. Hou daar rek mij. Van nou, Fijke, dank u wel.
13: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
19: Kristiet is de tiet van lekker eten en gezelligens. Mis geen moment van het Christiné troch een keusgebied dat net goed past. Wij van Kunstgebied aan Huis passen jouw keusgebied aan of we maaien je een nieuw keusgebied dat weer goed zit in net meer als 3 afspraken. Gewoon bij jou thuis. Geniet je van elke hap en leid je zoende zwargen met familie en vreun. Bel je nou een mooi Kunstgebied aan Huis via 06-83-252-162 of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl om voor de feestdagen kleed te wezen.
20: Zwargeles leid je mijn Kunstgebied aan Huis.
19: 06-83-252-162.
21: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Jaring de Wolf Wenning Inrichting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
24: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
25: Friesland van de Moor. Erit Science.
26: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Griet Singelies en Johannes Riepma, die eerst haasten. Eerst het waarberucht, mijn Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
27: Een goeiemorgen.
0: En we benemen het van de morgen even. Er is aardig wat rijnwet ervan, hier in Ljouw te missen. Voel dat op van de morgen. En natuurlijk die temperatuur, die val ik wel op.
27: Ja. Dat is inderdaad, we komen uit een warme nacht. De temperatuur, zonnetje 8 graden minimaal. Ja, dat ben, weer hebben we Oedaije eigenlijk rug op. Dus wat dat betreft leven we in luxe. De warme lucht wordt oprommen. Er is nou een keldfront wat in de buurt leidt. En dat jouwt op stuit en ik de ouder aan de oren. Buig, waar? Ze nog dan een losse bui. Dan rijdt het weer een schofje. En het rijdt wat zachter. En het rijdt weer wat hudder. En ik heb de delslagers even wat verzamelen. Iets berechtem 1,6 mm. Laaksem 1,8. Je bij mij problemen voelt eigenlijk wat daar. 2 mm. Een mooi rijntje. Ljouwert. Ziet op 3,2. Akrem 3,2. En Grauw 3,8. Samar 4,4. En Holm 6,8. Dus het verschilt van plak tot plak. En uit deze waarnemingen blijkt wel dat er van de week weer eerder een fikse buienstoring. Ik meen dat het op tiesje de morgen. Toen voelde er op plak nog aardig meer. Dus wat dat betreft, met deze hoeveelheden valt het nog wel wat ta. Maar het draait soms even heel vol. En dan is het examen bedroeg. En als ik nou naar de radar shot, dan hebben we nog een gebied met rijwetter wat langzaam voortloopt. Er komen er echter ook nog wat buien. En ik heb even gezien, er is een buiencomplex. Dat is het eerste deel, op het eerste pad van de morgen. En loopt dat vanuit Noord-Holland richting het Waard. Het kan best wezen dat we daar in het noordwesten van de provincie nog een vee van maai krijgen. En uiteindelijk gaande wij de maand iets, dan neemt de buik iets wel wat af en het bloed het wat bewolkt en hebben mij een zwak ontmatige zuidenwind, vult het nog steeds wel warm aan. En heel bij de morgen de temperatuur ik op de 18-19 graden, dan komt er vanmiddag nog een beetje bij, 20-21, maar dan rommelt de wind die gaat naar het westen, neemt een beetje wat matig en dan hebben we nou op een enkele bui naar droog waar. En ja, is het mij 20-21 graden vanzelf op de 1e oktober. Ik een luxe. Nou, Joon, dan klettert het in de rin van de Joon steeds verder op. De wind jouwt hem wel en bloed in het westen. En ja, dan kan het in de nacht wat oukwolje. Wiet ouder aan de nacht nog zo'n zandje en 8 graden. Nou, de komende nacht, dan gaande wij de nacht dat het helder wordt. Dan kan zich ik wat mist of een mistbank vormen. Dan zak je de temperatuur naar minimaal 8-9 graden. Dus dat is een wezenlijk verschil met de oude nacht.
0: En hoe ik het had morgen?
27: Ja, nou op de vreed, de dij voor het weekend, dan hebben we te krijgen met een hege drukgebied. Dat leidt een beetje in het grensgebied Nederland-Duitsland. Dat zorgt ervoor dat we een droge dag krijgen morgen. Maar in de maandtijd wat hege bewolking. En een zwak ontmatige zuidenwind. Waarbij de temperatuur dan ik weer op een zandje graden leidt. En morgen een beetje, dan komt er meer zinnen. En hebben we een zwak ontmatige zuidenwind. En is het met 20 graden prima oktoberwaar. En ja, dat bloed dan ik in de jong en nacht bloed het zelfs droeg. De wind die zakt weer wat fort en de temperatuur zak je dan weer naar de 9 graden in de nacht. Dus morgen hebben we een droge dag, maar regelmatig zinnen. Een hele noffelijke dag zoek zitten.
0: Dan kunnen we voort even verder vooruit zien. Het weekend ontdroren, hoe liep het dan?
27: Ja, in het weekend dan zien we dus dat het hege drukgebied hem eigenlijk in ons omjouwing lissen bloeit. We zien boven het noorden van Europa wel dat er wat meer depressieactiviteit komt. Maar eigenlijk zitten wij aan de goede kant. Want het hege drukgebied dat zal op sneeuw en verzwaren dat we een afwisseling van wolkenvelden, zinnige momenten. Of zin is geen waar, kan ik precies. En temperaturen die dan weer naar de 19 graden gaan bij een zwakke, ontmatige zuidwestenwind. Waarbij ik wel onderteken dat in de wat langer wordende nachten de kans op nevel of mist wat groter wordt. Nou, op snijn. Dan gaat de wind wat meer naar het westen. Het hege drukgebied, dat houdt de macht. En met een westelijk windje en 19 graden en regelmatig zinnen is het een hele aardige dag. En eigenlijk is het op maandag net oors. Het hege drukgebied, dat bloeit in uw omjouwing. Het scoot wel eens wat in de weer, maar de wind die bloeit meestentijds staat het nauwstje in het westen. Maar weer een afwisseling van zinnen en wolken. En op een naai en 19 graden. Dus joort nou wat buien. En in de rin van de dij wordt het steeds droger. En dan hebben we een paar rustige yes-dagen. Maar in de maandtijd wel eens wat mist.

0: Tracy Ullman en Breakaway. De standpunten van het Friesk statelid Frederike Kosse, die binnen net verhoren nood ze definitief brutsen had met de Partij van de Dieren. Net zo'n nota voor in de steden zie het. Bij de gekomsten van Juster liet ze haar voel uit over het verzet van het provinciebestuur zijn zelfstandige dorpsmoen. Doet haar nog het meest denken kon verneemd de Spaanse romanfiguur Don Quixote.
1: Het ging mij over de benadering van de dorpsmolens en dat je dan zo tegen de windenergie bent. En dat vind ik een beetje een Don Quixote benadering, want het is gewoon duidelijk, als je gewoon de literatuur een beetje bijhoudt, dat een centrale energievoorziening, daar zijn we van afhankelijk. Maar dat aanvullen met decentrale energievoorziening door dorpen en ook op de eilanden zelfstandige energievoorziening mogelijk te maken, gewoon zelfvoorzienendheid, dat gewoon veel beter werkt. Als we het gaan hebben over voedselzekerheid, dan moet je het ook hebben over energiezekerheid. En daar is draagvlak voor. Daar moeten natuurlijk criteria bij. Het kan echt niet overal. Maar als je zegt van dorpsmolens mogen nergens, eilanden mogen niet zelf kijken of ze zelfvoorzienend kunnen worden qua energie, ja, dan ben je op de verkeerde weg. En dat bedoelde ik. Ik ga niet iemand Don Quixote noemen. Het gaat over de wijze van hoe je daarmee omgaat. Zomaar tegen windmolens zijn, als het gaat over wat dorpen zelf graag willen, onder voorwaarden, sorry, dan vind ik dat moet kunnen als bijraad bezig.
0: Een meerderheid van de provinciale steden na het justerion lang omlet green lucht joen van de provinciale ombouwingsfiche. En het ging net samen, want de partijen die zien mijn waar meer dan 80 moties en amendementen in. Het is een record voor het Fries parlement. Onijs, al meer dan 40 jaar is ze beste dokter. De laatste 36 jaar hier zijn eigen praktijk in Sint-Anne. Anke Jaspers-Fox. Nou houdt ze ermee op. Dat mooie wedstrijd ze, maar ergens vindt ze dat ik wel spietig.
2: Vanmorgen toen ik hierheen reed, dacht ik, waarom doe ik dit? Waarom stop ik? Want ik vind het nog steeds heel leuk. En ik moet zeggen, er zijn ook wel wat traantjes inmiddels gelaten om het besluit. Maar ik sta er nog steeds 100% achter. En gewoon 36,5 jaar is prima tijd. En ook tijd voor andere dingen.
3: Ja, 36 jaar geleden kwam u hier als dierenarts op het beeld.
2: Ja.
3: Hoe was het om hier op het beeld te komen?
2: Behoorlijk wennen in het begin. Ik ben geboren in Zutphen. En dat is vrij bosrijk allemaal. Dus ja, dan groei je daarin op. En dan ben je dat eigenlijk gewend. En na mijn studie in Utrecht ben ik weer teruggegaan naar Zutphen. En ja, omdat we met mijn toenmalige man een praktijk samen zochten. Dat was hier. En er was toen niet heel veel werk. Dus we waren blij dat we een praktijk gevonden hadden. En ja, dan moet je wat minder kritisch zijn in waar dat is. En ja, er waren eigenlijk wat mensen die dachten, die komen we heel snel weer terug. Maar ja, als je ergens heen gaat, moet je er ook voor gaan. En nu wil ik niet meer terug. Dus het is prima. Ja.

0: Toploader en Dancing in the Moonlight.
1: De media van de morgen.
2: Er stond een toploader tussen?
3: Nee.
0: Oh.
3: Nee.
0: Nee, kijk meer. Kievel een toploader.
3: Ja.
0: Ja.
3: Het zit wel op het verlanglijstje. Dus,
0: dan word ik graag een toploader.
3: Jazeker.
0: Oh. Ja. Is dat beter dan je maar een...
3: Weet ik net, maar het is een mooi apparaat. Ja.
0: Maar het nog goed lezen van bepaalde generaties?
3: Nou, doe die best.
0: Met de cd, onder boppen kon iemand.
3: Ja, ja, absoluut. Dus ja. Ja, de bingo meest die zegt dat het wel beter is. Maar ja, ik heb hem nog in mijn laatje. En dan werkt het prima. Dus ik zou nog gauw even, Erit, even een laatste blik op de dikken in dit programma. Ik zie dat het aantal files staan gewoon toch wat oud neemt. Op de A-Zoan tussen Friese Pjellen en industriegebied Westpoort, richting Grains dus. Er staat nog heel tijd 0,5 kilometer file, 0,5 minuten extra reistijd. En de A32, Wolvergeer, Jerdeveen Zuid, 4 kilometer file, 7 minuten extra reistijd. Dus ja, het neemt staan gewoon op, maar ja, je zult er maar in staan. Nou, vervelend. Dan het Fries Dijblad, rivier De Lende kronkelt weer. Je hebt hier juist zelfs ik aandacht voor in ons programma. En ja, de kronkels zijn weer om, de petgarten binnen maken. En voor de recreant is een mooi fietspaad met 2 bregen online. En er is een kano-stijger timmeren. Dus het ziet er prachtig uit als je de fiets ziet. Het is heel mooi. Kan ik uw eigen ondervinding zeggen. Prachtig mooi gebied daar. Dus ja, ze hebben hier eens een kanaal van maken. Wie beter voor de boeren. En nou hebben ze alle kronkels weer ombracht. En dat is weer beter voor de natuur.
0: Ja.
3: Dus Friese rijles meer betalen, vaker zakken. Dat zit ik voor op...
0: dat is een mooie conclusie.
3: Ja, inderdaad. Dus wat in Friesland een rijles neemt, is relatief duur uit. En de slagingskans leidt dus onder het landelijk gemiddelde. Als we dan even gemiddelden pakken. 42,5 uren lesuren. Die een kandidaat in Nederland, neffen ze het CBR dus gemiddeld nedig heeft. Dan komt best in Friesland een lietse 61 euro duurder uit.
0: Wow.
3: Als dus, dan hebben we tussen die 42 en heel les.
0: Maar 61 euro totaal?
3: In totaal.
0: Oh,
3: ja, okay. Het gaat om een dikke euro.

0: Solitaire windturbines en dorpsmolens zijn niet toegestaan en moeten uiteindelijk verdwijnen en opgaan in windclusters bij de bedrijventerreinen bij de grotere plaatsen in de provincie. Friske Steert heeft het juster besluiten bij de vaststelling van de nieuwe provinciale omjouwingsvisie. En ja, wie te grote ergernis van de linkse oppositie, ja, die wist net een weg te dromen in de coalitie van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie. En die hebben een tijd ervoor al besloten om op dit punt geen concessie te dwaan.
1: Fijke, dank u wel. Wim Prons die zit in de stad Blokken van naar voren.
2: Ja, maar mooi niet. Dit. Ik zit al 10 minuten te varen vrakselen, maar uw software.
1: Wat nou?
2: Nou, dat is zeker weer een update geweest. Van die ergernissen van de maand die het update van de software werkt het weer was.
1: Dan begint het eigenlijk voor het goed.
2: Ja, man. Wat is morgen?
1: Wat verdorie. Maar, nodig.
2: Hè? Moest er wat vrouwen zeggen, zeker.
0: Moest er wat koffie, Wim.
2: Ja, klopt.
0: Je zoekt de internationale dij van de koffie, hè?
2: Oh, serieus?
0: Ja, zeker.
2: Mooi. Nou, dan daar doe ik het van harte om mij. Ik draai de muziek erbij, met name. Hè, ja. Dadelijk. Dat is het belangrijkste tussen Jochen en Tolf, maar duidelijk wijze. Verder praten we over youngtimers. Dat is fiscaal onttrekkelijk voor. Ja, vanaf 16 jaar, een youngtimer vanaf 16 jaar, als die op die zaak zest, dan kist er, voordelig maar ieder in het rand van de bijtelling. Maar dan wil ze die grens oploeken van 16 naar 20 jaar, dan worden we wat minder neskierig alweer. Dus daar hebben we het door. Maar Hessel Terpstra van Autobedrijf Terpstra, die docht in die youngtimers, onder andere. Eerdere quiz van zelfs Jedder of Letter. Nou, zeg wat.
0: En alle jullie te hollen, dus...
1: Ja.
2: Wat zei je dan?
0: Ik zei alle jullie te hollen.
1: Zonder software, het is onbekend.
0: Zonder software.
1: Het ging gewoon. Dadelijk dus, nodig voor, tenminste, had er net een update komt van Windows of deze geen. Dat, nou goed, maar vooral wacht je.
2: Ja.
1: Beginnen van nu, haast nodig voor, bij Wim Brons. Dit wie Friesland van de Moor van Joet. Wij zijn er Moor van zelfs weer. Hoort dan.
3: Snijn in Bureau de Vries.
4: Ik vind de views bijna belangrijker dan de likes eigenlijk.
5: Het bureau is op paard met Friese influencers.
6: Ik maaitje mijn filmpjes vooral ik omdat ik het zelf leuk vind.
5: We maaitje een tochtje door de oude film.
7: Vier voet, waar asto ik bist.
5: Maiskipper Ulbe.
8: Zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
3: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Goedemorgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer

0: weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsgebruik moeten beperken, die uren, tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
0: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
2: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
0: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is goed, 12 minuten, Jochem van Rijden. Welkom bij deze eerste van oktober. Het eerste hoorke van Noorden Voor. Met trap je al mijn muziek, beats meets rock'n'roll. Ik heb het samen schreeuwen. Het is in elk geval Coldplay en een Sky Full of Stars.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
8: Moeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het longen te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, krijg een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen zitten. Ontzien.
7: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
9: Noorden Voor,
10: Maivim Brons.

Skyfall of Stars van Coldplay om mee te beginnen. Laatst is alweer 12 uur oud. Uiteraard. Jochem het Noord, Jochem is het. Noden voor van Torsten Moorn hier in oktober. Ik wil zijn ja bij deze nog een keer memoreerd. Dit is een weekend, weer hem net. Bij de draaien. Larger than life, ja. Die, hè? Larger than life. Hier ging een goede Friese oorzetting voor eigenlijk. Larger than life. Het allitereert mooi en... Het zei iets over de lengte, maar het zei vooral iets over de grootheid van het noemer. Vaak hier dat hoorn in hoorn. Classics. Peter Wilkens, het praat erom. Belfast Child van de Simple Minds. En allereerst Michel Sardou.

0: The Belfast Child. The Simple Minds. Een van de classics van deze club uit 1989. En daarvoor Michel Sardou en Les Lacs du Connemara. 1982, bekende Franse mega chanson. En larger than life. Hoe zullen we dat in Frans? Plus grand du vivre chanson. Hoe zet ze me deze? Want we hebben draaien larger than life in het eerste jaloer van Noorden voor. Tongens de Moon in oktober. Ek, Pieter Wilkes, paat waarom.
1: Doe bleefst me nog zo bij het warke uur.

0: Bart Bromby dat van Pieter Wilkes. Opname bij het slotconcert van Simmer 2000. In toen nog het Frisian Expo Center in de Frisk. Vek. Frisk en ijscontrole.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: FM. Haste Jan van Tieren is het Friske Nijs bij Fijkenwouda. Ik heb een goeiemorgen.
14: Een goeiemorgen. Het ministerie van Landbouw had 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 50 agrariërs in het werkgebied van gebiedscoöperatie Het Lege Midden bij Akrum. Maar in pilot kan de boeren de komende 2 werkje om meer biodiversiteit op haar bedrijf. Voorzitter Teun Zozinga van de gebiedscoöperatie leidt uit hoe dat werkt.
15: Agrarisch natuurbeheer richt het zich nu vooral op de druidenvogels, de schriers en de riep en de straaljep. En die basiskwaliteit die richt zich meer op orensoorten, en bijvoorbeeld op vlinders, insecten, de bestuivers nemen ze dat. Daar is ik steeds meer aandacht voor, omdat ik die soorten van een grutpaad achteruit dien binnen de oude decennia.
14: Het Nationaal Congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, is stakkemeer in Friesland. Het werd gehouden in de drie gemeenten Haas, Waardhoeken en Ljouwert. Burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert is er blij mee.
16: Niet alleen bestuurlijk mooi, hè, omdat alle wethouders, raadsleden, et cetera, elkaar daar kunnen treffen. Maar het is natuurlijk ook een prachtige kans, ook voor onze regio, om ons te promoten in, ik zou willen zeggen, en aan heel Nederland. En je zult ook zien dat het ontzettend veel mensen naar de regio trekt, die daar hotelovernachtingen gaan boeken, die daar gebruik maken van restaurants. Het zal wat dat betreft ook wat economie in de gemeente brengen. Dat vind ik prachtig en goed nieuws.
14: Alle jaren komen er duizenden bestuurders naar dit congres en dan gaat het om raadsleden, wethouders en burgemeesters uit heel Nederland. Het centrum van Snits met takken winter op een nieuw decor worden van historische zielskippen. De gemeente Zuidwest-Friesland jouwt voor maximaal 20 skippen een vergunning al tussen Joert en 15 april takken hier om te lezen in het centrum. Het maakt voor extra sfeer in het centrum zwaartje. Aurona Winter wie dat voor het eerst met 4 skippen en dat zwaartje voor enthousiaste reacties. Jappie van der Paul van vereniging Ondernemend Sneek.
17: Ja, dat maakt het wel wat aan. En eigenlijk is het bij u zeker een beetje boven verwachting. Het is eigenlijk, als ik zelf langs erin, dan denk ik, ja, dit is prachtig. Het is hetzelfde dat de mensen een kriesbeam in hun huis zetten, zeg maar. Dat houdt ook een bepaalde sfeer. En dit is eigenlijk de kriesbeam van de stad, zeg maar.
14: Jette Hitslijnen, de grijven van Snits, altijd vol met uw winter in de skippen. om dat verbinden waard.
17: Ja, er is ooit, en dat is al decennia geleden, door de gemeente Snits besloten om alle grachten leeg te vegen, om het samen even te zeggen, omdat het een alternatieve route is voor de Elfstedentocht. En daar mocht niks in paad liggen. Alle kans op het geen ijsgroei die moest wieken.
14: In een restaurant in Ljouwert kan een oudere doelgroep kiezen voor een vertrouwd meal. Restaurant De Friese Club opent zaterdag de dwaren en wordt run door een groep pensioneerden. Het moet een moedingsplak voor ouderen worden. Hajo Galema is een van de initiatiefnemers en vernam dat er in Ljouwert vraag is naar zo'n plak.
5: De oudere doelgroep die mist vooral wat rest. En een plak waar je in een wat relaxtere sfeer mensen een moertje kennen. Waar je een gesprek kan voeren zonder dat er muziek op de Eftelkoon is.
14: Ja, het waait nog. Juwet Loeken erbij en voort. Naar het eerste derij volgt een afwisseling van zinnen, wolken en een lokale bui. Met maximaal 21 graden en een zwak ontmatige zuidwestenwind is het 7 oktober waar. In de nacht rijstig waar, maar een kans op mist. Het wordt zo'n 9 graden.
0: Lekker, dankjewel, hè.
14: Ja, wat heb je hier al je biet aanhouden, Wim? Want de groepen nou traaien technische hier, hoe de vlieger.
0: Ja, nou, ik zal ze even.
14: Dan mag het uiteindelijk goed komen,
0: ja,
14: toch?
0: Ja, ja.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
20: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
21: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
20: Sorry Bo, het is beauty.
21: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: Nul de Voor. My Wim Brons.

0: een van de volkse kroeggids van de laatste jaren. Nou ja, hij zal weten. Het was een jongetje trouwens. Tino Martin, wie dat en zij weet het. 20 minuten voor het zien. Nee,
1: maar... Hoe heeg is het vetter, mammy? Vief klomp hee en roezig. Hoe heeg is het vetter, Heidi? Ze zei het is vief klomp heeg en roezig. En we nemen vlug de wiek op en vlot naar de dik. Want dat is uw redder en daarmee ben we riek. En

5 Feet High and Rising, origineel is het van Johnny Cash. Er is een frisse versie van, dus die is van Eddie Dijkstra. Vief Klomp, Heeg en Roezig. Komt ik van het Cash in het Fries project. Het water was een halve opnaam. Even back to the 80s, vooruit. Dat doggen we net al in het weekend van de jaren 80. Dat doggen wij hier geregeld, maar wij draaien een soort muziek uit de jaren 80. Een van de exponenten, Spandau Ballet.

0: note to self. Het lijstje singeltje van Douwe Bob steert al in de top 40 en dat is nou prima, hartstikke mooi. Lekker liedje, meer kinderen. Meer, dat kun je concluderen in elk geval. Meer kinderen, ja, je kent er meer op zitten, maar dat hoeft net. Douwe Bob.
1: Jedder of letter?
0: We zijn jedder of letter, spelen voor 20 minuten. Twee plaatsjes zoet zien, altijd een verste prik in noden voor. Ik is die kwalificeren, even zien wat er te winnen, want de prijzen hebben we erbij, Ellie. Dat is eigenlijk wel belangrijk. Het is net al een verraardig gietje, je direct nog wat mee. Een koffiemok bij Gleeks, koekjes bij de koffie en de nodige voor koffie en theelepel. Plus twee kaarten voor de Wichtersessies van Marcel's met op 3 oktober. Die zit de week bij vraag 3 in. Per vraag is er een prijs. En dat je dan al in je verknallen, dan kun je altijd nog zeggen, nou, doe mij maar alles of niet. Dat is ook nog een mogelijkheid. Maar goed, Sofie, ben we nog lang net. Eerst even kwalificeren. Het had Jood wat te krijgen met het thema van de dij. Is een plaatsje wat samen schreeuwen. Het thema. Het is Jood de dij van. Nou. En de vraag is van Hakker. Hakker intro is dit. Van Hakker Band. Is dit. Wat is de titel? Even het erop horen dan. Dit is een bekend intro. En hoe giet het liedje? Via 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 dat zo mooi weer zien in dit rand. Bij Hokker Leert zie je uit dit intro. Nog een keer, trottoor intro hinnen, vooruit. Maak eens extra kans als de band er ook bij neemt. Zeg even naar de linker- en rechterhoorn notaris van dit programma. Chris Stolwinder, die beslist er over het alles vernietigende rechtvaardigheid. Ja. Ach, zet het er maar bij, wat voor band het is. Maar de titel is het belangrijkste, is het meest wichtige. En het allerbelangrijkste is niet winnen, maar meedoen. Jawel.

Earth and Fire, die sjocht met een blazerke meer of minder. Wat alle kant nut. Star, wie dat? Jotje Njogge de Santig. Tikje freaky, maar wel lekker, hè, deze. Nou, vooruit. Het laatste plaatsje van dit oor hebben we een ballade van Paul McCartney. By the Wings. London Town.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets prutsen.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te Middy bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Meer dan niet anders.
6: Nee. Op de radio.
3: Maar ik op televisie.
1: Voor een nice Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
7: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
8: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
7: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
8: Sjonge jo, ik mij.
9: Jaring de Wolf, Wenning Eerjochting in Sint-Niek is no snijn, Iepen. Van Tolve ontvief.
10: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoe ze wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
11: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien, om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is.

0: Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Goed, waar we het doen zien. Oerketwa van Nodervoor op de morgen in oktober. Mooi is de radio onheist. Raap je al dit oerke. Maar je van de meest ultieme radioplaatsjes. Christopher Cross en All Ride in Jotje 83.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
5: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
4: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
7: Nodervoor. My Vim Brons.

0: think we're gonna make it. Christopher Cross, Jontje 83. Mag hier een plaatsje dan? Een ongelooflijk soort belangstelling voor de quiz. Joh, dat is mooi, hè? Want het intro van dit, die blijkbaar. Of het wie net zo moeilijk, of het wie een uitdaging. En iets wat triggeren, wat prikt, hè? Zullen we sissen? We hebben een ongelooflijk soort goede oplossingen binnenkrijgen. Het is Joh de dij van de koffie, hè? Dus, ja. We moesten maar bij ons sluiten met deze quiz bij de koffie. De kinderthoors, dat hebben we bij dit serieën. Of dat doen we dadelijk in elk geval. Dan zetten we uiteindelijk bij een van die kandidaten die het graag mij docht. En dat is hartstikke mooi. We hopen je niet te bellen dadelijk. He? Ondertussen nog even voor die tijd. Grimtosk, Sterren in de nacht is je.
1: Haar handbouw sjouwen, jouwe water onder brand. Zelfs rensen, trots.

0: is hij weer een bijzonder de radar Bleumbuus. Maar uiteindelijk is het kwartje vallen. Het nijsingeltje van Zimmer is denk ik ergens uitgebracht. Voor hier. Sterren in de nacht van Grimtosk.
1: Jedder of letter?
0: De Karen de Boer hebben we op de telefoon. Die warken. Goeiemorgen, Karen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Nou, morgen is mij dus dan met de quiz. Ik heb achtergroen een help stem, zeg maar zeggen.
2: Ja. Ja, dat klopt. Dat is mijn man. Dat is Klaas. Ja.
0: Klaas de Boer.
2: Ja, zeker. Ja,
0: mooi. Mooi, Klaas.
3: Ja.
0: Ja, nee. Nou. Sorry, wat zijn je?
3: Ik zei de
0: hartstikke verklapt
3: dat ik
0: hier zit. Heb ik het verklapt? Ja, oh, wat Karen. Nee, je hebt jezelf verklapt. Ik jij het zelf wel. Ja. Je kon je net stil horen. Nou, nee. Voordat het dit te horen, laten we gauw beginnen. Nou, heel bekend intro is dat vanzelfs van.
2: Ja, klopt. Ja, van VOF de Kunst. Eén kopje koffie.
0: Dat is een idee. Heel goed, de MS-16, die mag we natuurlijk dadelijk even draaien. Hè. Ik heb net kleren staan, maar dat schil me even op ziekje. Nou, dat doen we dadelijk even.
2: Oké. Okay. Ja, nee.
0: Nou, de zaken om elkaar relateren, denk je dat om in deze quiz, hè, in die tijd, zeg maar zeggen. Vraag hier, laten we vat losgaan voor de noden voor koffiemok. All right, van Christopher Cross, daar begon ik dit, oerke mei, jontje 83. En de vraag is, kaam één kopje koffie van VOF de Kunst, jeder of letter uit als dat All Right, van Christopher Cross?
2: Letter.
0: Dat klopt. Jontje 82, is dat een hit?
2: Ja.
0: Natuurlijk. Mooi, dan is de koffiemok alvast binnen. Koekjes, heel belangrijk.
2: Oh, ja. Ja, dat is heel belangrijk. Hè.
0: Ja, dit is eigenlijk wel de belangrijkste vraag.
2: Ja, die mij helemaal.
0: Ja, die koekjes. Het binnen er wel fjouwer, ook net. Zit een pakket van fjouwer, is het? Ja. Nou, er is wat onduidelijk hier door. Oh. Of twee?
4: Nog meer?
0: Acht? Serieus? Ja. Nou, het binnen er een soort.
2: Oh, oké. Okay. Nou, dat kunnen we zeker delen, ja?
0: Een heel mooie vol is het, begrijp ik.
2: Ja.
0: Het waren fragmentje. Ik kon net missen deze. Dat is Osi Bisa, The Coffee Song. En dat klinkt zo nog een keer. Komt bekend voor?
2: Nou, net erg, maar...
0: Oh, het is een bekend plaatje. Ja?
2: Oké, ja, nou ja.
0: Ja, de vraag is, jij hebt letterlijk als één kopje koffie, ja. Met je zo'n 80 dissen. Zal ik hem één keer draaien?
2: Ik denk, ja, dan maar. Ik denk jij
0: ja. Dat dacht een werk.
2: Ja?
0: Jontjes zijn gezondig koekjes binnen bij deze.
2: Ja.
0: Voor vraag 3, de noden voor koffie en theelepel of theelepel. Het is hetzelfde lepeltje, maar je kent ze voor beide broeken, ze mezezen. En het vaak haren voor de wichtersessies van Marcel Smit op 3 oktober. Begin, ik zoef, sissen. We hebben nog hier een koffie.
5: Koffie. Feeling low as the ground.
0: Just.
2: Oké.
0: Okay. Yes. Ja, de titel is Black Coffee.
2: Ja, deze ken ik
0: echt
2: wel, maar ik denk dat het
0: Jeller
2: is.
0: Ja, het klonk nog harder, hè? Het klonk gewoon nog harder, zeg maar, zeg.
2: Ja,
0: precies. Dat is belangrijk. Jongetje 53, het wie Peggy Lee, My Black Coffee. Maar goed, dat raak al in het aan. Ja, dat er wel aan, maar het is uiteindelijk mooi dat vooral die winst helemaal binnen is natuurlijk. Toch?
2: Ja, dat is altijd leuk, hè? Ja.
0: Oh, dacht ik ook.
2: Ja, de mooi. Eerste keer mij hier en direct wel uitnodigen, dus dat...
0: voor de eerste keer even niet sturen?
2: Ja, keer. Maar wij luisteren er altijd bij, hè? We vinden dat wel leuk.
0: Oh, mooi.
2: Ik krijg op vakantie geweest en dan luisteren we ook mee hem, dus dat is wel ik heb al dit oren, dus ja. Wij hadden er natuurlijk wel lol in.
0: En hoe wie de ontvangst in West-Sietenjum?
2: West-Sieten in Duitsland voornamelijk.
0: Ja, dan gaat het via internet.
2: Ja, wie wel goed, wie prima.
0: Ja, kijk maar via de stream neem ik aan, hè? Via de...
2: Ja.
0: Mobiele telefoon.
2: Ja.
0: Maar mooi, nou weer thuis onder koffie en een hele koffiepakket erbij bij deze. Nou, wat wil je nog meer?
2: Nou, hartstikke mooi. Het is komen, ja.
0: Ja.
2: Hey, bedankt.
0: Kun je de groeten nog even doen? Misschien is het nog gezelliger.
2: Ja. Nou, nee, de groet naar dat ze me die nou luistert en die mij kent.
0: Oké. Mooi. Dan bij deze oorbracht. Ik zou dit een kopje koffie even opzetten, maar ik hier nog een fragmentje bij de honger. Ja, ik heb hem bij de honger. Ik zal hem toch even. Het is gewoon een gezellig plaatsje. Dank voor het bijdragen. Hartstikke leuk. Klaas en Karin de Boer van Warkum.
2: Ja, bedankt. Hoi, hoi.
0: Ja, we hebben de karaoke versie bij de Hoorn. Ik ben net van plan om zelf te zingen. Dat gaan we echt niet. Sorry, ik moet het even uit bij de Hoorn. Dat doen we dus net. Ik heb een kopje koffie. We kunnen Rita Corita draaien. Nee, dat doen we net. Ik wil gewoon de kopje koffie erbij hebben. Maar ik wil de goede versie hebben. Bij de Hoorn zien te fietsen. Dit is echt een drama, mensen. Hoe krijgen we dit?
3: Kunst. Nou.
0: Christophe Jongen, dit wordt hem net, Christ. Christophe Jongen?
4: Nou, dat doen we maar net. Dat is sneu voor de hakers.
0: Ik denk het ook wel. Ondertussen een goede versie van, want Nol Havens, die kent het volle beter.
4: Nou, lid het op Nol Havens, hoor.

Theo heeft de kunst. Eén kopje koffie. Zonder de suiker. Het is net zomaar koffiedij. Het is Joet Vraat koffiedij. Ja, dat maakt nog één verschil. Dus één kopje koffie is net genoeg, Joet. Ik zit wel op de. Nou, de besekste minstens, denk ik. Ja. Ben met maar zo'n paar in. Dan denk je, nou wil ik wel wat. Wat gespannen werk nou? Dan is het tijd om te stoppen.

Like a Rolling Stone. Of de Stones uit viert in een van het stripped album met Jontje Vier van de Jochter Live versie. Dat is origineel natuurlijk van Bob Dylan, hè. Die had er, die kwam er mij, like a Rolling Stone. Ik zag een leuke meme op de socials voorbij komen hoe Bob Dylan die liet zien telefoon hier erop net op stil te staan en de buzzer lag op tafel. En hoe gaat die bus dan? Die leidt zo. Zag je de bus van Bob Dylan? Sorry, ik voel hem zelf heel grappig, maar. Oké, we beginnen al op het friske nijs, serieuze zaken. Om jou.

0: Vries. 9 in Bureau de Vries.
1: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de Blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
2: Kim haar paken waard schoon als een moordner.
1: Ik denk dat mijn paken hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
2: Maar dat weer net. Ze schrouwde er een boek over.
1: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
0: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ondien in Bureau de Vries.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Ik kun je even staan?
11: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
12: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: 6 seconden voor de afval van het Friese Nijs met Timo Jepkema. Timo, goeiemorgen.
16: Goeiemorgen. Het ministerie van Landbouw had 2,1 miljoen euro beschik besteld voor 50 agrariërs in de omkritten van het Lege Midden bij Akrum. Maar in pilot kennen de boeren de komende 2 jaar werkje om meer biodiversiteit op haar bedrijf. Voorzitter Teunis Ozinga van de gebiedscoöperatie daar leidt uit hoe dat werkt.
17: Agrarisch natuurbeheer richt het zich nu vooral op de druidenvogels, de skriërs en riep en de strandliep. En die basiskwaliteit die richt zich meer op orensoorten, bijvoorbeeld op vlinders, maar ik insecten, de bestuivers nemen ze dat. Daar is ik steeds meer aandacht voor, omdat ik die soorten van een grutpaad achteruit dien binnen de oude decennia.
16: Je hoort er iets van het eerst een speciale trein hoe de nieuwe Wunderline tussen Grijns en het Duitse Wener. De Vriezenbruken, hoe de Eems wie na een omvaring jarenlang stikken en wat pas na lange tijd weer makken. De trog kunnen reizigers uit Friesland november mei de trein van Ljouwert via Grijns naar Duitsland. De Wunderline wordt juist feestelijk kiepen en van manje 4 oktober ook kunnen reizigers er gewoon weer gebruik van meisje. Op de lijnbaan op een lemmer binnen Justerjoen een vetbiker en een scooterrieder op elkaar botst. Het famke op de vetbijk kwam maar hege snel iets uit een steegwaai. Waaruit de scooterrieder haar net ontwieken koer. De beide bestuurders kwamen mij de schrik vrij. Op de Hikade Diek bij Berdaad werd Justerjoen een fietser onrieden door een auto. De fietser is maar onbekende verwoningsoerbrocht naar het ziekenhuis. Nevens de politie hier de fietser te volle drank op, de autobestuurder hier net dronken. In een nieuw restaurant in Ljouwert kan een oudere doelgroep kiezen voor een vertrouwd meal. Restaurant De Friese Club, hier ben het sneuren, de dwarren. En we drunt toch een groep pensioneren. Het moet een moedingsplak voor ouderen worden. H.O. Galema is een van de initiatiefnemers en vernaam dat er in Ljouwert vraag is naar zo'n plak.
18: De oudere doelgroep die mist vooral wat rijst. En een plak waar je in een wat relaxtere sfeer mensen een moertje kennen. Waar je een gesprek bij kan voeren zonder dat er muziek op de Efteling is.
16: Dan het waar, nou nog flink wiert. Maar de Rijn loekt vol, het klerenteken op. Mij van een beetje meer om te vallen zinnen. Het wordt zo'n 20 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Jona vannacht, rustig waar, maar kans op mist. Het is dan een gratis njoggen.
15: Mooi, een jommeltennisje dus, denkst?
16: Ja, dan wel. Ja. Mooi.
15: Nog even wat oors, dus ja. Dat is niet. Juster begon ik over het NOS na, is dat er op de achtergrond geboren en gedoe en juster een betonmoen of zo zit er op de achtergrond. Daar, ja. Daar zei ik wat van, om even een njoggen.
16: Ja.
15: Toen is dat onder in de auto en door bellen dus zei van ja, ik kom daar wel, want ik werk hier voor een paar trek.
16: Ja.
15: En hoe, maar dat klopt, want er wordt verbouwd en flink.
16: Er wordt verbouwd, behoorlijk.
15: Ja, dus dat hoort ik nog wel even aan, het geboren en gedoe.
16: Ja, rond december, dan soort kleerwijze matten.
15: En ik begreep zelfs dat die Nijslessen zijn al met de bouwhelm op het Nijs voorlezen.
16: Dat klopt, ja. Ja, okay. Ze stappen mij een bouwhelm op richting de insprekcel, zat ze dat dan nemen, waar ze het Nijslessen.
15: Ja.
16: Dus dan moeten ze eerst oor een bouwplak hinnen. En dan, ja, dan,
15: het is verplicht om dan even een bouwhelm op te zetten.
16: Ja, voor de veiligers. En dan is een Nijslessen mijn koptelefoon op en die bouwhelm vlug even aan de kant. En dan weer om oor dat bouwplak. Maar daarom dus al dat geboor in die Nijsblokjes van de NOS.
15: Wij krijgen ook nog een verbouwing van het winter, hè?
16: Ja, het is al hier heet.
15: Dat krijgen we hier ook nog.
16: Ja, zullen we hier een geboor krijgen?
19: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
20: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
24: doei doei
23: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
23: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
25: Nul de Voor. Maivin Brons.

Julio Iglesias, wie dat? My Quiere Me Mucho. Niño Brazantig. Wat een mooie Nijsimmer hit voor deze Spanjaard zult wezen. In elk geval jonk die Spaans. Julio Iglesias, wie dat? Ze hebben zijn dadelijk bellen bij Hessel Terpstra van autobedrijf Terpstra. Die komt uit Zeisbierum en die toch wel in Youngtimers. En dat zijn auto's die het 16 jaar of ouder binnen. En in de zakelijke markt is dat wel een ontrekkelijk iets. Want dan is dat, als dat volslijn op de zaak zest, dan meest heeft maar 34% bijtelling van de juridische waarde. En dat is fiscaal interessant in elk geval. Deze keer en daarom ben je onderhorend daarom ben die Youngtimers populair. Maar dat is wat opbouwt. Youngtimer is dadelijk net meer 16 plus hier, maar 20 plus hier uiteindelijk in 2028. En wat voor gevolgen dat heeft. We hebben het over mijn Hessel Terpstra van de Zeisbierum. Dadelijk. Nee, een van de ultieme Jerezante platen. De ultieme Rod Stewart plaat sowieso. 78, Do You Think I'm Sexy?

0: Rod Stewart. Hij had zijn Oskiets-tournee, jonge kundige. Ja, net dat hij helemaal ophoudt, maar wel mijn rock'n'roll-tournees. Daar is hij nou te hard voor, vindt hij zelf. Het is tak om hier zijn laatste tournee. En er is natuurlijk no tickets voor boeken alvast. Ja, zo gaat dat dan. Maar hij houdt ermee op, mijn rock'n'roll-dwan op het podium in elk geval. Do you think I'm sexy, wie dat? Een auto wordt ouder en normaal denk ik dan, ja, dan wordt hij wat minder wurg. Maar bij Youngtimer krijgt de leeftijd ervoor zwaar dat een auto voor een ondernemer niet is, zelfs een ijskerig wordt. Dit hier bij Glicks valt een zakelijke auto van 16 jaar of ouder onder de Youngtimer-regeling. Het kabinet wil dat nou wat verorie, dat schoot op. Het is de bedoeling dat dat naar 20 jaar gaat in 2028. We hebben Hessel Terpstra aan de telefoon van autobedrijf Terpstra in Sijsbierum. En die zit al jaren in de verhaal en die gaat vooral voor de leefde. Voor de Youngtimer, toch, Hessel?
1: Ja, dat is het eigenlijk wel. Maar het wil de drijfveer wijzen om een Youngtimer om te schaffen.
0: Ja.
1: En ik denk dat er echt leeft die bloot wil hangen bij de echte Youngtimer-liefhebbers.
0: Ja.
1: En die auto's die blowen er wel en die worden ik gewoon wel kocht door de echte liefhebbers. Zakelijk gaat er inderdaad wel wat verhoor in, dat is correct.
0: Ja, ja. Maar is dat nou zo'n, dat jouw hier opschoot, is dat zo'n het probleem tegen de zakelijk pensioen?
1: Nee, bouwde auto's hebben toch karakter. Hè? Ietsje van 16 hier of 20 hier, de echte liefhebbersauto's die blowen.
0: En wat voor type auto hebben we dan? Hoe, neem eens iets, een modeltje?
1: Ja, nou ja, goed. Je hebt natuurlijk de BMW 4-serie, de Audi A4, A6, A8 in ieder geval. Dat zijn wel auto's die soort zakelijk gekocht worden. Vanwege die Youngtimer-regeling en leggingen op de grens. Want dan heb je de maximaal luxe in zijn auto.
0: Ja, want het ben wel, echt te sloepen natuurlijk, die auto's.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: het wordt wel over het algemeen de korter om mensen die nieuwste fiscale voordelen die wel leert hebben van zo'n soort auto. Hè?
0: Ja, ja.
1: Krijg maar wat meer, die worden daar als een ben blier van.
0: Maar ja, maar je kunt er dus zakelijk nog wel mee omkomen bij zo'n BMW of een Audi of UTT.
1: Als ze netjes binnen dan representatieve auto's, om het maar even zakelijk goed te lezen.
0: Ja. Ja. En een Youngtimer, de leefde ervoor, ja, dat heeft natuurlijk te maken met dat auto's zien we er gewoon jouw kant binnen en elektrisch, ik moet zeggen. Ja? Neem ik aan?
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: De Youngtimers die wordt in Nederland s'avond genoemd vanaf 15 jaar. In Duitsland loopt dat wat oors. Daar wordt een Youngtimer, een jonge klassieker, want dat is het feitelijk. Dan hebben ze auto's van 120 hier. En in Nederland is het al eigenlijk wat die grens van 15 jaar is wat ontstien door de fiscaliteit.
0: Mm-hmm.
1: Maar Europees loopt dat een beetje oors.
0: Ja, dus wij hier meer in Europa dadelijk.
1: Klopt.
0: Ja, even nog hoe dat exact zit. De kist, als een Youngtimer heeft 25% van de bijtelling hoe de juridische waarde dan. In plaats van 22% hoe de nijwaarde voor de cataloguswaarde. Dat scheelt nogal.
1: Ja, dat scheelt nogal. Ja, er zijn natuurlijk wel auto's in de topklasse. Die hebben tussen de zondag €1000 en nog meer die kassen ooit.
0: Ja,
1: als je die dan fiscaal bij kan laten tellen voor €1500. Dan is het natuurlijk een stuk onttrekkelijker.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar je moet ook net vergeten, de auto's zijn wel 15 jaar oud. Dus je hebt wel extra onderhoudskosten.
0: Ja.
1: Hè? Daar moet je wel realistisch in wijzen dat het net alweer in een voordelig feest is.
0: Net in het joegij, maar ja, je hebt wel leren een beklaaien.
1: Nou dat. Je leert een beklaaien en je groenblisjes. Je krijgt wel wat oors wat nodig had.
0: Ja. Is het jammer dat de auto's zo ontwikkelen op dit moment?
1: Ja, weet ik net. Het is de tijd waar we in leven. En daar mag ik net realistisch in wezen. Hè?
0: Ja.
1: De elektrificatie is echt gingende. Zeker in het zakelijke gebeuren. Dat gaat nou wel heel erg goed.
0: Ja.
1: En de auto's zijn inmiddels zo goed. Het is zo comfortabel. Het is zo stil. Het heeft de perfectie al benaderd.
0: Ja, ja. Nou ja, behalve dan de modeltjes. Is er iets wat van zei van nou, daar heb ik echt warm van. Qua model.
1: Nee, auto's?
0: Ja, nee, elektrisch. Ik vind elektrisch niet fantastisch, maar ik zie een model en al iets.
1: Ja, nou ja, dat is wel een soort kritiek wat er wel wat trouwens autoliefhebbers hebben. Ze jong werd op de nieuwe auto's.
0: Ja.
1: En dat heeft natuurlijk een veel diepere oorsprong. Hè? De autofabrikant die moet herstructureren. Er is gewoon minder geld beschikbaar om sportieve, leuke auto's te ontwikkelen. Mm-hmm. En ja, dat komt ook altijd voor de elektrificatie met wie inzetten.
0: Ja, duidelijk.
1: Dus ja, dat is inderdaad wel eens spietig voor de echte autoliefhebber. En die wiekt dan heel graag uit naar een youngtimer.
0: Ja, naar een BMW.
1: Ja. Ja, klopt. Nou, youngtimer is natuurlijk volle breder. Binnen eigenlijk de auto's tussen in Nederland vanaf 15 jaar tot 40 jaar oud. Ja, en dan word ik eigenlijk ook klassiekers.
0: Ja, dan.
1: Dus het is een heel breed begrip.
0: Ja, want ben ik wel youngtimers in een wat minder luxe klasse, neem ik gewoon?
1: Natuurlijk. Ja. Als jou ooit nijkocht een Fiat Panda in jontje 84 en dat was jouw eerste auto, ja, dan moet je dat een youngtimer nemen. Ja. En dat is wel een liefhebber die zijn auto dan keert.
0: Riest er zelf in?
1: Ik heb geen Panda. Ik heb hoofdzakelijk auto's van het merk Audi.
0: Ja, ja. Nee, maar een youngtimer bedoel ik. Net een Panda. Dat heet je net daar gewoon.
1: Ja, nee. Ik riet ze zakelijk net alleen voor de hobby. En ja, daar heb ik een heel soort wilhek er
0: mooi. Mooi zo. Dank voor de taaljochting. Hessel Terpstra van Autobureau Terpstra uit Zeiss-Bjerum.
1: Graag dingen. Nou, nog van Grooi.
0: Dankjewel. Hoi.

The Blues Brothers and Everybody Needs Somebody. Het rent al bijna Alvin. Het wordt nog eventjes, ja, maar ik heb een stevig plaatsje van Twarres bij de Hoorn. Komt uit 2000 Alvin, ja, uit de film Penny Shadow. Twarres is eigenlijk Mirjam Timmer solo. En ja, ze talent, dat is ik hier te jaren in bij mij.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al in voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Elsen Ian.
3: Goed nieuws. Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie is clear.
4: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van tolve ont vijf.
5: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop no gedien, vleerkleen en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
6: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
0: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Haast wat minuut nog al van Oerketraaien van Oudervoort. Donderdag morgen 1 oktober. Dit doe ik beginnen bij mij, de Communards is 80 en Never Can Say Goodbye.
10: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
11: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
11: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
13: 20 november is Verhalenjoen in heel Friesland en do kest ek mooi.

0: Coming Hard.
1: We gaan say goodbye.
0: Zomer in een oralven. Een soort van verkeersinformatie heb ik. Kom krek binnen. Van de middeltjes kan iemand vaak hier een pech krijgen met de auto. Dat is berucht, dat is het waskip. Want dan sta ik de ANWB. Wegen onderhandelingen door de nieuwe CEO die het net lekker in. Dus kan iemand vaak krijgen geen help, noemt die Joet. Dat is even het nijs. En verder doen we even zelfs de pimpampet regelen bij de pimpampetautomaat. Dus die is al regelen, die draait intussen. Komt een letterkut en daar moet dan een titel of een artiest mee beginnen.
2: V-C-I-M-W-L-O.
0: Een O. En het idee is dat Jo ermee omkomen. Of dat Sto ermee omkomst. Een titel of een artiest die begint bij een O.
2: O.
0: Dat zeg ik. Een inspiratie is meestal ongekend en ik hoop Jodek. Via de app van Omroep Friesland op de telefoon Christus Berieke of via 0620 via Jochen, dat is sms, whatsapp. Titel van artiest die begint met een
2: O.
0: Inspiratie gezocht.
3: Jij nog hield dit in stil.

0: zijn hier opname vanwege het jubileum van de kast. Bij het Noord-Nederlands Orkest op die jubileumplaat. Net waarom, wie dat? Dat zie ik idee. Muziek, meiden.
1: Oh.
0: Dat zie ik je wel. Tusken komt de inspiratie. On the gang, of on the roll, zeg maar zeggen. Over the horizon, zeg ik binnenkom. No, van Erwin Nijhoff. Willy komt bij mij. Only for You van Louise Tucker. Dat is de Spoelstra Boys. The Osmonds. One-way ticket to anywhere. Ingrid komt bij mij. Oh, Carol van Neil Sedaka. Mariet zei dat. Old Man at the Mill van Ian Matthews. Ie Boersma komt bij mij. Frans Postmus die onderdrukt zijn neiging om dit Iggy Pop te verbasteren. Nee, Oggy Pop voor deze situatie. Hij zei daar dan maar Otis Redding, Dog of the Bay. Oké, Otis Redding nog in het. One Vision Queen, Oordeel aan het Friese Hinder. Nienke komt er mij, Anneke Dauma, echt leuk. Old Man, Neil Young, we nemen terug Jilke. En ondertussen rolt er nog even alles binnen, zeg ik. Don't Look Back in Anger van Oasis. Once in a Lifetime, echt leuk. Talking Heads, Gerrit Krikke, die app dat dus. 0620, jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Het kan nog een plaatsje lang en dat... De ultieme inspiratieplaat voor deze...
1: Oh!
0: Wat ben je mooi!

wil het jazz voor de voeten net bij meren, maar in dit geval een loflied op de O. Zo vatten we hem Hewitt op. Sugarly Hooper. En oh, wat ben je mooi. Want we zie je titels of artiesten, mij en dat er dus. Het is relatief rustig op de lijn. Al komen er nog leuke dingen binnen. Ja, all-time rock'n'roll. Bob Seger. Zijt Gary. Het is een lekker liedje. Het is lekker voor op de radio. Ik, Oasis, Don't Look Back in Anger. Dan een keer wat neemt op een fiets van de kast. Zijt Martin. Ja, de kast hebben we krek eruit. Maar op een fiets zo. He kind. Otis Redding, Don't Look Back in Anger. Oh, die ging wel gewoon. Nou, dan is het. Henk Veenstra, die komt bij One Cup of Coffee van One More Cup of Coffee van Bob Dylan. Nou ja, het is gloeiende. De gloeiende wraad koffie daar, Hewitt. Dus wij zijn even richting Bob gaan in dit geval. Maar One More Cup of Coffee. Zet me bij deze op. Dank voor alle suggesties. Wij sluiten om bij het ontrekkelijke thema wraad koffie daar.

0: One more cup of coffee before I go. Bob Dylan. Klinkt wel als je een laatste kop koffie die in Nimmers Hill before I go to the valley below. Ja, ja, Jotje 24. Muziek mij de.
1: Oh!
0: Wie dat is, dank voor alle suggesties. Morgen. Nee, morgen net. Morgen hebben we de muziek of fysiek show. De. Hoe heet dat?
2: Apenkooi.
0: Oh, de apenkooi, ja. Apenkooi. Even vergeten. Muziek met de A van de apenkooi, man. Het is kan al van tolven. Onthoud het al vast. Hier is Alba en The Winner Takes It All.

Winner Takes It All, 1980, ABBA. 10 minuten voor Jelf Tol van de Friske Reis dadelijk. Nog even die nieuwe single van John Legend en Pharrell Williams. Die best wel tikje intrigerend is. Even een keer illustreren. Fireflies is de titel. John Legend en Pharrell Williams.

0: 2. De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou ja, Mienskip. Geweldig.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Ja, Jalvold Tolven is het Friske Nieuws nou met Timo Jepkema.
15: Goedemorgen.
14: Ja, hoi.
15: De provincie Friesland stelt 1 miljoen euro beschikbaar om vlugger naar wenten te meiden in bestaande gebouwen. Tielt is onder andere voor het splitsen van huizen, het verbouwen van leegstaande gebouwen en het bouwen van extra verdiepings. Er kunnen eigen subsidie krijgen om te onderzoeken wat op een locatie al je mogelijk is. De regeling gaat goed open en rint ont heel april of ont het yield op is. De gemeente Haas docht meestentijds wat de rekkenkamer adviseert. Dat blijkt nu naar onderzoek. Een rekkenkamer is een onafhankelijk orgaan dat bestuurlijk als een oorheid of een gemeente controleert op de besteding van publiek geld en de uitvoering van beleid. De rekkenkamer zegt 38 adviezen nij uit de rapporten van de gemeente Haas. De meeste daarvan binnen uitviert. Waarom moet de gemeente hier beter controleren of de afspraken echt nijkaam worden? Het rapport wordt hier bepraat. Het centrum van Snits maakt takom winter op een nieuw decor worden van historische zielskippen. De gemeente Zuidwest-Friesland jouwt voor maximaal 20 skippen een vergunning aan om tussen juurt en 15 april takom hier om te lezen in het centrum. Het maakt voor extra sfeer zwaar je daar. De oude winter wie dat voor het eerst. Met 4 skippen en dat zwaar gevaar enthousiaste reacties, zei Jappie van der Pol van vereniging Ondernemend Sneek.
16: Ja, dat maakt het wel wat aan. En eigenlijk is het bij u een beetje boven verwachting. Het is eigenlijk, als ik zelf langs erin, dan denk ik, ja, dit is prachtig. En ja, dat is hetzelfde dat de mensen een kriesbeam in hun huis zetten, zeg maar. Dat houdt ook een bepaalde sfeer. En dit is eigenlijk de kriesbeam van de stad, zeg maar.
15: En Jet, die is lijn de greffen van Snits al die vol mij. Oerwinter in de skippen, ontdat verbeenwaard.
16: Ja, er is ooit, en dat is al decennia geleden, door de gemeente Snits besloten om alle grachten leeg te vegen, om het samen even te zeggen, omdat het een alternatieve route is voor de Elfstedentocht. En daar mocht niks in paad liggen. Alle kans op het geen ijsgroei, die moest wieken.
15: Dan het waar, de laatste buien loeken over het wat eersten. Vanuit het zuidwestenwijk leert het hoeren op. Maar het zintje erbij. Het zijn 21 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Jorgen vannacht rustig waar, maar kans op mist. Het is dan een gratis njochen.
14: We hebben nog net echt luchterboeten, hè?
15: Nee, nog net. Zo krijg ik dit zintje er heel even bij.
14: Oeh, die heb ik mist. Nou ja, doof is het hier. Hè?
15: Zo is het.
14: Dankjewel.
15: Jo.
14: Thibau, hoeren jaloer is er meer nice op de radio in No in Friesland.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
20: Ik kun je blijven staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
21: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
19: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, €1,99.
22: Nul de Voor. Maivin Brons.

Bestel maar. Ze waren dat na in 12 uur. Toch gewoon hersen wie dat. Nee, bestel maar. Dan is de Jiddische kalender. Hoor ik van Willem Breus van eerst deze hit. Ja, stuurt er in de top 40. Dolly Parton. Eerst klassieke Jolene.

Jolene. Dolly Parton, Jotje Fjouwer, Zandig. Het is bloot en mooi licht. En daarom zit het weer in de top. Vanwege het versterren van Dolly Parton werd. Ja, min of meer actueel, hè. Van versterren naar de Jiddisch van Joert. Hier in oktober op Henrike van Willem. De Jiddisch kalender van muzikanten. In het algemeen. Allereerst musicalsjongeres Julie Andrews. Kent onder andere van Mary Poppins. Jin Jochert hier, werd ze Joert. Het is erbij. Dan Jerry Martini, saxofonist van Sly and the Family Stone, 84 op deze dijk. En Rob Davis, gitarist van Mutt, is dat, 79. André de Jeu, het zien jullie. Zo'n 90 wordt hij op deze 1 oktober 2026. Nou ja, vanzelf bekend van de Second Waltz. Geen Strauss, maar House. Of geen House, maar Strauss, of zo. Topsie en hits, wie dat. Dan Howard Hewitt, frontman van Shalamar, 90. Martin Cooper van OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, toetsenist, 68. En Youssou N'Dour van 7 Seconds onder oren, bekend. Zo'n 60 hier, is Senegalees, jongens. En dan nog Miguel Rigueira van de groep Rigueira en van La Bionda, 64, jongens. Maar goed, even Julie Andrews, toch wel een icoon, toch? Lid we haar eens even pakken als Maria van Trapp uit The Sound of Music. Dat is wel, ja... iconisch en legendarisch. Together mij Christopher Plummer als kapitein Von Trapp natuurlijk in de duet. Het jongetje 66. Edelweiss. Julie Andrews van Utrecht Heideloorn van Hettelok Weeske, mij die 90ste Jiddisch.

eerst mijn excuses even nog een bier. Sis Doodje en Jan Jochter Geerdiger, dat ken ik natuurlijk net. Van het lokweeske mij, yo, je die, Julie Andrews. Jan Jochter Joertus. Oké, dan nou de House Martins Caravan of Love.

House Martin's Caravan of Love, nummertje 86. Dit is ook nog even draaien. Ik zet ik nog even op dadelijk Jacob Stelwagen met onderwerpen in Friesland. Maar dat is wel leuk. Vond ik waarom van Nena uit 2004.

0: Is dat een beetje een aha-erlevenis met deze plaat, Jacob Stelwaar? Nee?
1: Nee, net echt.
0: Het is geen no, nee. Het is Duits, dus ja. Nee, ik bedoel, die aha-erlevenis die is dan helemaal op zijn plak, zo dat wij ze, maar oké.
1: Okay. Ja, nee, ik heb hem net.
0: Nee, een soort draadje in het begin hier een 2004 kan dit dus. Liebeest, oké, okay, mooi dat je nou als je toch beest. De onderwerper voor Nooit Friesland dadelijk.
2: De lessen in Leeuwarden gaan omheen, toch blikken uit de nieuwe beurting. Maar er komt de geld uit de reserves om mensen gewoon het werk te helpen. Tresor wil mijn schrijversbeurzen de Friese literatuur een flinke impuls aan. Vindt het waard, met Sibbel het nieuws uit Oren Media, met Feike. En de eerste muziek is uit van Desireless.
0: Kort maar krachtig. Succes dadelijk, Jacob Eversen. Microfoontje, oorkoppelje voor jou, neem het mij. Ja,

Joseph McClellan, Smokey Robinson en de Miracles. Uit Jontje Santig. Krijg je iets te draaien, Doc, zeker? Want we hebben nog een minuutje wat. Dadelijk dus nou in Friesland. Maar is het een mooie middag van groeten van Chris Tolwin, de linker en rechterhand van het radioprogramma. Mijn naam is Wim Brons. En van mij ik zeker de hartelijke groeten. Groeten is dank voor het harkje, dank voor het meidoen. Quizzen en maar die lettermachine. Dat is altijd leuk dat er wat reactie op komt. En dan maak je er wat van met je dan. Morgen weer een ronde. Dan bij de verzoekshow tussen Alvin en Tolwin. De lijst is van Bruno Mars, Risk It All. Doeg, doeg.

0: verkeerde streek Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het het giet.
2: Goeie, het werd om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn schippenklaard worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem sjoeg uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rol hier witte. Mooi.
3: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
4: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
5: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De lessen in Ljouwert gaan omheeg. Toch ben ik u de nieuwe begrutting. Maar er komt ook heel uit de reserves om mensen om het werk te helpen. Er is het waar met Sibbele, het nieuws uit de Oren Media. Met Feike. En de eerste muziek is haast van Desireless.
3: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen hier.
10: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
11: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
10: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
11: Sjonge jo, ik mij.
12: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
13: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
14: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
15: Noe in Friesland.
16: Jacob Stelwagen.

0: argumenten om over te stemmen op
1: Omroep Friesland.
2: We weten wat er in Friesland gaande is.
3: Hou we op de hoogte. Leuke mensen ervoor, brengen het goed.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: Dit praat er mooi.
0: Alles wat er speelt.

0: Dit is de muziek die je in Friesland. Desireless en Voyage, Voyage.
1: Van Tolve woont hier in Oren, Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met een editie van Tons die 1 oktober. De les in Leeuwen ging ermee, door blikken uit de nieuwe begroting. Maar er komt ook geld uit de reserves om mensen om het werk te helpen. En Tresor wil met schrijversbeurzen de Friese literatuur een flinke impuls aan. Nou eerst, het wapenjocht in het kwart met Sibbele Waaier. Een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag. Van de middag meest droeg bij een afwisseling van bewolking en uit een trok zinnen. De westenwind is matig. Daarbij wordt het een 20 graden. Jong klert het meer op en kwalt het vannacht aan een minimaal 9 graden. Morgen met een rijstige jasdij, maar geregeld zinnen. Zuidwestenwind erop docht het rijstig aan en zwak ontmatig. Waarbij de temperatuur uitkomt op maximaal 9 graden. Meer hoe het waar, hoe een jaloeren.
1: Ooit in oren.
3: Noe in Friesland.
0: Omroep Friesland. Spaar je maar ek een greep in de reserves dwan. Het is sinds 30 onakkoord, maar het ken wel. Zo nog blikken uit de nieuwe begroting van de gemeente Leeuwen voor Takomier. Zeg je geld uit de reserves naar project nog meest om het werk te helpen en investerings voor de jeugd dwan. En de spaarpot wordt dan weer vuld om in de takons bregen vervangen te kennen. Wethouder Hein Kuiken zocht dat te zien van de gruste uitdaging van de gemeente naar de takons staan.
4: Nou, op korte termijn moeten wij opnieuw WMO-zorg en jeugdzorg inkopen. En we moeten ook de inrichting van het sociaal domein als gemeente regelen. Dat gaat echt om honderden miljoenen euro's in onze gemeentebegroting. Dat gaan we de komende 4 jaar doen. Als je kijkt naar de wat langere termijn, dan is vooral de vervanging van een hoop civiel-technische kunstwerken. Hè. Je kan bruggen, dammannen, dat soort spul, is voor een gemeente een hele grote uitdaging.
5: Ja, want daar moet je op investeren vanzelfs. En je zult het onderbreken van Rijkswettersteed. Dat is wat je nou eigenlijk op voorsorteren dat dat de komende 10, 15 jaar ingaat?
4: Ja, we hebben voor de komende periode echt onderhoud en de vervanging van al dit soort dure kunstwerken. Bedoel ik civiel-technische kunstwerken, die hebben we goed in de begroting zitten. Maar we weten dat daarna een enorme vervangingsopgave komt. En we willen in deze begroting alvast een beetje beginnen met het sparen daarvoor. Dus vandaar dat we ook structureel middelen reserveren voor die grote opgave waarvan we weten dat die komt.
5: Ja, dan zeg ik, hè, dan haal je toen 400.000 euro. Wat je dan als eerste erin steken, dan denk ik van ja, daar kun je dan in een brede tech voor onlissen.
4: Nee, maar als we dat tempo een beetje volhouden de komende jaren en we elk jaar ook een voorschot nemen op die vervangingsopgave, dan komen we wel met elkaar heel eind. Op middellange termijn weten we dat het niet voldoende zal zijn. Dus ook wij zullen ons de komende jaren moeten buigen, maar ook colleges na ons.
5: Een van de grootste problemen in de gemeente Leeuwen te ordeneren, dat we wel de kosten voor de jeugdzorg die het omheen kennen. Heb je die nou onder controle?
4: Ja, ik... voor zover ik daar ja op kan zeggen. Maar we
5: de ordinering gaat heel met 10 miljoen omheen.
4: Ja, nee, we zien het laatste jaar in ieder geval dat het aantal kinderen in jeugdzorg en ook het aantal indicaties en verwijzingen dat we verstrekken vanuit Leeuwarden, dat stabiliseert. Maar toch, de afgelopen 10 jaar zijn die kosten enorm toegenomen. In 2015 gaven we nog 90 miljoen jeugdzorg uit voor heel Friesland. Inmiddels doet de gemeente Leeuwarden dat bijna in zijn eentje. Dus dat laat wel zien dat die kosten enorm stegen. We gaan de nieuwe inkopen jeugd gaan we ook benutten om als gemeente meer grip daarop te krijgen. Niet alleen op de kosten, maar ook op de beschikbaarheid van goede jeugdzorg.
5: Ja, want het is wel iets wat we zelfs heel bot drukt op de begroting. Dat maar alle oren zwaar. Dan kom je om en erbij op een bedrag van een roegwaai 250 miljoen euro. Voor de WMO, voor de jeugdhelp. Dat is haast een trainer van je begroting. Dat is een heel soort geld. En ondertussen kan hij nog een heel soort mensen in de bijstand zitten.
4: Ja, dat klopt. En dat als je het hebt over impact, dan is dat inderdaad zijn dat die sociale kosten die de gemeente met zich mee heeft. Ik denk dat het misschien wel bijna de helft van de gemeentelijke begroting is. We weten ook dat er de komende jaren een vergrijzing plaatsvindt. Dus ook als het gaat om de houdbaarheid van de WMO, zullen we samen met het Rijk daar naar moeten kijken. Hoe houden we dat houdbaar? En voor de jeugdzorg geldt dat evenzeer. Wij denken dat we op dit moment een aantal onderdelen in het sociaal domein, dat we daar goed grip op hebben. En we gebruiken die nieuwe inkoop om bijvoorbeeld op jeugdzorg nog meer grip te organiseren.
0: Zij Hein Kuiken, wethouder van de gemeente Leeuwen. Hij maakt ook bekend dat parkeren in Leeuwen duurder wordt. En dat de blauwe zones om het centrum heen aanschaft worden. En dat betekent dat inwoners een vergunning aanschaffen moeten. Dat wordt benamd om de parkeerdruk in de wijken om het centrum heen te verminderen. Ook in de lessen in Leeuwen omheen zou het moeten meer betalen worden voor afval.
1: Noi Friesland, Media Oersjog.
0: Fijke Woudaak, goeie met je.
2: Ja, goeie met je.
0: Wat gaat het in de media?
2: Toch altijd mooi om te kennen hoe politici dat dan verpakken. Hè? Om de parkeerdruk te verlegen, maar het meestal ten eind betalen.
0: Ja.
2: Ja, nee, oké. Okay. Ze is dan gewoon, jongens, het wordt duurder. Maar goed.
0: ja, ja, nee, maar het meestal gaat het makkelijk mee.
2: Ja, nee, zeker. Vakbond CNV en FNV, het Nijs is niet schrik binnenkwam, daar begin ik dus even mee. Die dreigen met stakingen in het streekvervier dat de werkjouwers geen gehoor jouwen aan hun ultimatum. Ze hebben dus een ultimatum gesteld. Ja, die onderhandelingen over nieuwe CAO, daar gaat het om. In die B4 die rond in juli al vast. En de vakbond zegt, ja, wij rieden nou acties voor of van 12 oktober al. En we denken aan één stakingsdag per week ont de Christ.
0: Zo.
2: Dus dat hakt er wel aardig in. Ja, die CAO die hield dus voor zijn trekje toezend meiwerkers van onder andere nou, Arriva en Transdev. En ja, de FNP die zei van, ja, die werkjouwers die horen vast aan een groot pakket om verslechteringen. Maar ja, de werkjouwers die zeiden van, nee, er ligt een eerlijk voorstel op tafel. Dus ja, de maat is maar eens even uitzien te komen. Maar ja, zijn ultimatum, dat klinkt toch wel vrij dreigend, Max.
0: Ja, ze komen er maar net dichterbij ook hoor, hè?
2: Het wol maar net slaagje. Nee, nee, inderdaad. Lieke de politiek gaat voor. Nou, ja, we hint van de morgen al even hoe Christa Pike, hè, dat is die vrouw van 50 in Amerika. Ja. Ze wie op haar 18 al tardeer veroordeeld. Ze hier moord pleegt in jaartje 94. Ze heeft dus al die tijd wachten op haar ja, vonnis dat het daar uitvier bracht worden zoe. Dat zoe dan juster. Toen wou hij niet zijn. Nee, we moeten nog even goed naar die zaak van Du Shen. Want Du is net mijn naam. Dat zei zelf. Ik een heel naar verliezen van mishandeling hier. Dus dat mag van mij nemen. En dat ze dus zelf mishandeld is. Nou, doe is de tronrechter zijn vannacht van nee, het kan toch wel teruggaan. Toen had ze twee deerlijke injecties had ze kregen, hoewel deerlijk. Ze had het oer lippen. En daar komen nou heel veel meer details komen nou naar Boetenta. Onder oren van deze journalisten, die zie je daarbij. Maar eens even herinneren wat die vertelt.
3: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year and most of the ones this year, we haven't seen anything like it.
2: Nee, dan mag je voorstellen. Dan ja, hij op die tafel, krijgt wat deerlijke injecties en dan tilt hij een hol op en zei van het brandt ergens.
0: Ja.
2: Is dit normaal?
0: Ja, en ze zei, ja, dat is normaal. Ja. En die journalisten zei, ik kan nooit mij maken.
2: Het is toch vreselijk. Dus ja, ze lijkt nu in het ziekenhuis. Ze wordt ja, daarvoor behandelen. Een levensreddende operatie met plakvinden. Zakkundigen hier niet vooral zijn, ja jongens, dit komt net goed. Want ze heeft een bloedaandoening. Die medicijn of die injecties, dat zal net oorslaan. Nou, die hen nou gelijk kregen. Ja, de datum voor executie is intussen verroen. En er moet nou een nieuwe datum komen.
0: Het is een bizar verhaal.
2: Bizar verhaal, hè? Ze doet er nou alles om het leven van die vrouw te redden.
0: Ja, om haar daarna alsnog uiteindelijk te executeren.
2: Oh, jongens. Ja, ik ken hem helemaal.
0: Ja, wat die tweede injectie begreep ik, die mochten ze net.
2: Nee, dat mochten ze net, ja. Die twaalfde wiel ook al een beetje in het protocol in. Dat wiel net normaal. Maar ja, in deze zaak is niks normaal.
0: Nee, ja. Ontnoten er net, nee. Want wat ook meer met Jerry, ze leidt de snurken.
2: Ja, ze zien haar snurken. Ja,
0: het is, nou ja, te gek van Wudden.
2: Bizar. Dus, nou, honderden, mogelijk duizenden Nederlandse vrouwen en minderjarigen, ik ben nou Ron One, stiekem filmen met zo'n slimme camerabril. Foto's en filmpjes van nietsvermoedende slachtoffers in winkelstraten en op strand, die circuleren nou in besletten Telegram-groepen en op zogenaamde creepshot-platformen. Dan heeft hij titels, ik citeer, hè, de voorkant van Nederlandse schoonheid en een grote portie van Nederlands vlees. Dat zijn titels die worden zo'n die foto's doen, die ben op eergehechte naam. En die circuleert dus op die creep website sites met expliciet materiaal. En die binnen dus makken met die, ja, met die camerabril. Dus dan heeft een bril op en daar zit dan zo'n heel iets camera uitzien. Jeder wie het net een succes, toen heeft het ik bezorgd. Maar ja, dan koest ik heel goed zien dat er een camera in die bril zie je het. Nou, is, ja, de techniek gaat heel iets verder. En nou kerst dus, nou stiekem dus, deze bril meidje. Ja, gewoon organisaties en bedrogen die willen nou ingriepen. Webwinkel Wekamp, die helpt de camerabril van Meta. Die is al een paar miljoen keer verkocht. Maar die helpt ze nou per direct uit het assortiment. En in Nederland is die bril al duizenden keren verkocht. Het voetbalboom KNVB en tennisboom KNLTB... die krijgen nu van sportkoepel NRC NSF het advies om de bril en ik oren AI-bril te verbieden. En ik sauna's die zetten deze slimme gadgets per direct op de zwarte list. Ja, hotels en cafés die krijgen vanuit de koepelorganisatie Koninklijke Horeca Nederland het advies de huisregels om te scherpen. En ik de politiek zal nou ingriepen. De staatssecretaris Van Bruggen die bevestigde dat de autoriteit persoonsgegevens dat die meerdere meldingen kregen het. En zowel nou ik chef van Kevin hier maatregelen zien hebben. Kevin hier regels zien opstellen. Dus ja.
0: Maar ja, mij al net.
2: Met mij al net, maar het gebeurt toch.
0: Dat je het meer om regels opstellen, maar is dat maar zo handhaven je.
2: Ja, maar goed, dat gaat je continu mis in dit land.
0: Oké.
2: Okay, ja, nee, dat handhaven je, dat de lidse woord al bij zitten, toch?
0: Ja.
2: Ja, nou. Hebben we nog tijd, Jacob?
0: Ja, nee wel.
2: Nou, vooruit. Want burgemeester José van Egmond van de gemeente Tiel, die is behoorlijk verrommen. Ze heeft trein heel maanden lang, wie is de enige bestuurder van de stad, nadat hij op 10 juni alle vier de wethouders op dezelfde dag opstapten. Het was best wel heftig. Ik stond dag en nacht aan. Er zijn ook twee nieuwe tijdelijke wethouders, want ze komen er nog heel tijd net uit van wat voor een college maat we hier nou krijgen. Maar er zijn ook twee tijdelijke wethouders ben oorsteld om toch een beetje de druk van haar schouders te halen. De piketdienst draaide ik in mijn eentje. Bij een evenement als Appelpop was ik bijvoorbeeld helemaal alleen verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Maar als er dan s'nachts ook nog een psychiater belt, omdat ik een beschikking af moet geven over iemand, dan maak je toch wel korte nachten. Gelukkig ben ik een goede slaper.
0: Nou ja.
2: Ze had, ja, nou ja.
0: Als ze de tiert verret.
2: Ja, als ze de tiert. Want ze had in die trein heel mannen twee weekjes even op adem komen kent, maar een vakantie. En toen een gemeenteraadslid, die had toen een honneurs waarnam als waarnemend burgemeester. Die is toen even tijdelijk beneemd. Ze gaan, dat is even burgemeester. Dus ja, het is toch wat. Dus ja, het is goed dat er naait aan is gekomen. En ik ben opgewekt, want we moeten vooruit met elkaar.
0: Nou, zo stuk maar weer. Fijke Wouda, dank u wel.
2: Gradien.
0: Het is nou een juntje met een oertol van Tresor. Wil mijn schreeuwersbeurzen de Friese literatuur een flinke impuls, Jan. Weer het, naar de muziek van Vaya con Dios.

0: België, kom eens op een kleur, vaai ik jas en heading for a fall. De Friese literaire vrouw Libbert, dat is misschien wel de conclusie dat je ook al kent, dat je zorgt naar het ontlissurings van het Gielegau-project. De organisatie hier verwachtte dat ze zo'n 20 insturings krijgen zouden, maar het binder geen zondag worden. Het project giet om 5 schrijversbeurzen van 20.000 euro het stik. En die matten nieuwe Friese schrijvers door de streek lopen om haar ideeën verder uit te werken in een echt boek. De laatste tijd mocht elk nieuw een boekidee inzien. En dat is dus massaal dien. Juster, zie de tel van het ontlinstjurings nog op 50. Maar in de laatste oorlogs kwamen er dus nog geen 20 bij. Directeur Arjen Dijkstra van Tresor.
1: Het is de laatste dag, hè. Meesten die wachten al gauw is. En met name jongeren, meesten wacht je een beetje op de deadline, op het laatste moment. Dus vannacht binnen nog, ik ging naar bed en toen kreeg ik een appje van de projectleader, Siets Wiersma. Die zei, nou, we zitten over de 60, maar vannacht binnen nog 8 bijkaam. Ja, overweldigend. En ook een beetje, er zijn 4 beurzen, dus we moeten een heel soort meesten. Die zullen net een beurs krijgen, want saffelen dat zo wat de gangwijzen vanzelfs. Dus die jen zondag meesten, daar moeten we echt mee aan de slag. We gaan nu 2 taken, de 4 beste eruit kiezen. En waardoor we maar die oren 66 meesten. Want we willen ze heel graag, ja, wel een koers, Jan, dat die boeken er komen.
2: Ja, je zegt al, het weer overweldigend. Wie dit boppen verwachting?
1: Het is 4 boppen verwachting. Aan het begin hebben we zijn nou 4 beurzen, nou, als er 20 insturings komen, gaan we wel een bulte werk, maar dat zou mooi wijzen. Die 20 waren al gauw duidelijk, hè, want het kwam stadig gewoon wat binnen. En wat oudere mensen, die winnen wat jeder. Maar met name in de laatste dagen kwam een heel soort, ja, zeg maar, van schreeuw is jonge Rijn, dus mensen van 20, 30. En een paar mensen die nog jonger zijn, kwamen binnen. En ja, dat is fantastisch, want dat willen we graag. We willen lezen, schreeuwers, maar ook nieuwe generaties bereiken.
2: Wat betekent het nou? Kun je wat oezissen voor de toekomst van de Friese literatuur?
1: Ja, ik denk dat dit een heel wichtige stap is. Als we het nou lezen litten net, dan is het een miste kans. Maar we gaan net alleen nog 4 meisjes aasten die die boekenmeidjes zullen. Er zit ook een kring omheen, want we zullen ook mijn redacteuren dwanden, mijn uitjouwers. Maar we hadden dus ook nog meer dan 60 meisjes die zijn haar. Wij willen ook mij dwan. Als we altijd slagen om een grutpad daarvan net te loor te stellen. Hè, want het is een beetje zoer als het net krijgt, maar die meisjes goed mij te nemen. En daar zetten we op in. Dus we binnen al op zoek naar orenmogelijkheden. Oor yield, maar ook schreeuwersvakskwallen, buggeliering erop zetten. En oer een perie zullen we dit werden. En ik hoop je, ik denk dat oer tien jaar deze meisken, dat moment, daar is wat gebeurd met de Friese literatuur. Doe gaan we een stap zetten naar Jutta.
2: Een soort insturings dus. Wat zijn nou opvallende conclusies die je loeken kunnen uit die interessante insturings?
1: Dat er een heel soort kleerleid voor ons. Er zijn insturings uit 4 landen. Dus van over de hele wereld zijn Friesen om Utens. Die zijn, wij willen dit graag doen. Er zitten bijvoorbeeld een peer uitstellen bij mijn queer thematiek. Dat gaan wij eens dan net in de Friese literatuur. Net op deze manier in alle gevallen. Er zit een beeldroman bij. Dus dat leidt kleer voor ons om daarmee aan de slag te gaan. Daarnaast zie je in de Friese literatuur om het nota binnen meer mannen die het publiceren als vrouwen. Hier is het ongeveer 50-50. Dus de helden bij mannen en de helden bij vrouwen. En ik hoop dat direct een beetje zou uitroegelt. Dus dat de boeken die uiteindelijk gepubliceerd werden, dat het echt 50-50 is. Want dat is goed, hè? Vrouwen gaan een verhaal te vertellen als Malje. En dat is goed dat we dat aast naar papier krijgen.
0: Eind deze mannen wil ik de 5 winnaars bekendmaken bij het boekenfeest. Ik krijg dus elk 20.000 euro om van haar een plan een echt Friesk boek te meiden. Het is haast Jel Wiem, dadelijk het regionale nieuws met Timo Jepke. Maar hier in Noord-Friesland.
3: 9 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in de theater in Ljouwerderie. Siep van de Ploeg sjocht waarom en vaaruit. Maar onder oren de kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 4 oktober, bij Omroep Friesland, op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is nou Jelvien. Het regionale nieuws bij Timo Jep. Kom maar, een goeie meetje.
6: Goeie meetje. De provincie Friesland stelt €1 miljoen beschikbaar om vlugger nieuwe wenden te meitsen in bestaande gebouwen. Tielt is onder oren van het splitsen van huizen, het verbouwen van leegstaande panden en het bouwen van extra verdiepings. Er kunnen eigen subsidie krijgen om te onderzoeken wat er op een locatie al je mogelijk is. De regeling die Joert Iepen erin ont heel april of ont yield op is. De gemeente Haas docht meestentijds wat de rekenkamer adviseert. Docht blikken uit nij onderzoek. Een rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat het bestuurlijk als de oerhiet of een gemeente controleert op de besteging van publiek geld en de uitvering van beleid. De rekenkamer zeeg nij 38 adviezen uit eerdere rapporten onder de gemeente Haas. En de meeste daarvan binnen dus uitviert. Wel moet de gemeente hier beter controleren of de afspraken ik echt nijkaam worden. Het rapport wordt juist bepraat. Joert riet voor het eerst zo'n lange tijd weer een trein over de Wunderline tussen Grens en het Duitse Wener. Een berg op dat traject, de Friesenbrücke, over de Eems, wie na een onvaring jarenlang stikken en waar pas na lange tijd weer makken. En dus kunnen reizigers uit Friesland nou weer mij de trein van Ljouwert via Grens naar Duitsland. De Wunderline wordt Joert feestelijk iepenen. Van komende maandje oud kunnen reizigers er weer gewoon gebruik van meidje. En in Museum Belvedere op het Jereveen begint Joert de 8e editie van Kunstbeurs Art Noord. Zwantje galerieën in en kunsthandels uit Friesland en orenpatten van Nederland doggen mij. Muziekers kunnen moderne en eigentijdse kunst besjen en keepje. Ik heb de omtingen van jonge kunstenaars de beurs Dwarts onder mij snijden. Ons Safir met Regio Nijs.
5: Oké, Timo, dank u wel. Dadelijk het verhaal met Sibbele. Hoe krijgt het minder dan 2 minuten?
7: Werkcentrum Friesland is er voor vragen om werk. Vragen die slaven net bloed opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of een die tij wekker houdt.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toe in toekomst keer.
10: Waar kan ik van over werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
7: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.
13: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeestje mij in beëining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering. Hè?
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
17: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de voor Elsenie.
18: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis. 06-83-2-4-2-1-6-2. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
19: Noe in Friesland.
20: Jacob Stelwagen.

0: Rob Friesland.
1: Minister Vincent Karremans had niet gekregen in een feestelijke ceremonie het Nijgemaal op de Ossudiek Iepenen.
2: Als ze deze 6 pompen een dag lang op volle kracht pompen, dan wordt het peil op het IJsselmeer ongeveer met 2 centimeter verlaagd. Dat lijkt niet veel, maar als je dat dus een week doet, dan kan dat wel net het verschil zijn tussen droge voeten en geen droge voeten.
1: Het Waarbrug, nou, Sibbelwaaier, een goeie meetje.
3: Een goeie meetje, ja, kom.
1: Wat een verschil nu is de moord.
3: Ja, hoho. Ja, ongelooflijk dat dat allemaal barken heeft, Jan van Hoorn.
1: We gingen juist de moord over hoe heerlijk had het weer boeten. En het is nou, het is ja. Suterig.
3: Het is nou suterig en toch is het 18 graden of iets meer provinciebreed. En dat is eigenlijk heel normaal. Dus ja, de stap van juist naar Joer, dat is even een per stap te bek. Nou, het is zo dat we vanmorgen wat rijwetter heen. Vannacht in er wat rijwetter vallen. Maar na mijn laatste waarbericht het de natuur er nog even aan werken om de wetterstand even wat omheen te brengen. En dat hier allemaal te krijgen met een keldfront. Dat verhoudt aan wat koelere lucht waarin we komen. En dat het dus eigenlijk de warme lucht van Juster en jij Juster langzaam de provincie uitzetten. Nou, dat levert wat wetter op. Nou, bij mij in Lemmer en in Ljouwertje 100 mm. Kwaaijum 1 hele millimeter, Laaksem 1,8, Holm 10, Westerijn 11,1, Grauw 12 en Semar 1,6 millimeter. Dus er is vanmorgen inderdaad nog een buiencomplex overkomen. Maar vanmiddag dan, Geendewaai, dan wordt het echt droog en hebben we wat bewolking. Hebben we wat zinnen. In de rin van de dag komt dat erbij. En rennen de temperaturen nog op naar zo'n 20 graden, waarbij de wind dus draait is. Hij is juist zuid-zuideerst en hij zit nu gieter naar het westen. En dan is het wat koeler. Nou, jong en vannacht, dan bloedt het droog. Het wordt van de jong rijstig en in de ring van de jong klettert het ik steeds meer op. En jouw te winnen del, het wijsdel, jouw te winnen ik del. En ja, hier we de oranje nacht nog temperaturen van nou, zo'n 10 graden. De komende nacht wordt het op de koudste plek met erbij zitten. Een 9 graden.
1: Het scheelt wel te.
3: Een tekken.
1: Ja, inderdaad, ja. En wat betekent dat dan voor morgen?
3: Ja, nou, morgen dan krijgen we te krijgen met een nijhege drukgebied. We hebben de oude man zoveel hege drukgebieden gehad. En dan meldt de morgen weer een nije. En die leidt morgen de mee een beetje in het grensgebied van Duitsland en Nederland. En dat jouw bij u hier rijstig waar. Maar in de maand die ik wel bij is mogelijk wat mist. Want dat kennen we vannacht wel eens vormje. En dan hebben we een rijstig waar. En dat de zinnen de eventuele mist of lege bewolking wat oprommet. Dan kan de middentemperatuur morgen meer weer uitkomen op zo'n 9 graden. En daarbij de wind zwak ontmatig uit het zuidwesten. En dat is een hele rijstige kalme dij en droeg.
1: En als we just naar de dagen daarna, dan hebben we dus over het weekend bloed het kalm.
3: Ja. Ja, sneu, dan hebben we een nijhege drukgebied, wat eigenlijk de macht oernemen wil van de oor. Nou, dan ontsteert er mogelijk rondte van een hele zwakke steuring van de Noordzee. En dat zou nog een enkel drupje opleveren, die kennen, maar ik verwacht je eigenlijk er net zo volle van. En dan hebben we weer een afwisseling van zinnen en wolken, de wind wat west, zuidwest, zwak ontmatig. En op nijs een jongetje graden. En eigenlijk kunnen we stellen dat ik op snijn en manje dat hetzelfde verhaal is. We hebben in het noorden van Europa wel depressies. Wij lezen bij onder de vleugels van een hekeldrukgebied. En die jouwt genoeg bescherming om rijn- en buiengebied meer buiten door te houden.
1: Ja, dus, en de temperatuur een beetje hoffelijk nog.
3: Nou ja, een jongetje graden, 18 jongetje. Dat is in echt kind nog eens 20. Dat is ver begin oktober luxe.
1: Ja, dat constateer nu eerst strikker dan net. Luxe ja, temperatuur.
3: Luxe temperatuur, ondanks dat het wat kouder wordt. Nou.
1: Inderdaad, simpel, dank u wel. Ja. Een hoffelijke middag.
3: Hetzelfde.

0: Friesland.
1: Is ik.
0: Muziek uit Friesland.
1: Hier is die eigen taal.
2: Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Het zou zomaar kennen. Het zou zomaar kennen.

Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles al ik strekt aan zo'n wezen. Het zou zomaar

0: Tel zo maar kennen.
1: Jan de Vries en zou zomaar kennen. Makelaars worden verplicht haar in te schrijven in een beroepsregister. Doen ze dat net of willen ze eruit smieten, dan mij ze haar werk net meer uitoefenen. Onder het vaststel werkt minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting. Al dit tijd kan Els niet samen onderslag als makelaars. Organisaties als de NVM die hebben wolkendragscores, maar even de minister hoornhaven ze die net of amper. Ze zullen benauwd wijzen dat leden haar uitschrijven en zonder club verder gaan. Onder telefoon is Pieter Korspoel. Polstra, makelaar, maar ik zeg bij makelaar Friesland op het Heerenveen. Een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Ja, wat vind je van het plan van de minister, Sam beroepsregister?
2: Ja, nou, dat is nou op zich, zit er gewoon een gedachte achter. Dus wat dat betreft kun je daar alleen nog maar akkoord mee wijzen.
1: Ja, onder komt denk ik, je hebt een organisatie als de NVM. Als je daar inschrijft, dan sta je toch ook al sterker als nou ja, zelfstandig makelaars, zeg ik maar eens zo.
2: Zeker, zeker. En dat is ik altijd wat wij verkepers mooi jou, hè. Van als je inderdaad bij zit bij NVM of vastgoed Nederland. En die meesten, ja, daar hebben we al gedragscodes, we hebben zo om te horen. Dus het is denk ik vooral belangrijk dat de orenmakelaars geen kon die minimum eisen moeten voldoen. En dat voor belangrijk moeten wezen.
1: Ja, maar de minister zei het ik dat die gedragscodes eigenlijk net genoeg handhavende worden. Zorg heel dat ik, hè?
2: Nou, ik merk dat zelf in het field net zijn. En misschien is dat in deze omgeving, ik wil anders dan in een Ronstedt. Hier proberen we wat je in de meesten, ja, gewoon te transparant te wezen en te handhaven wat u voorbeeld loont door de NVM. En op die manier het consumentenvertrouwen wel heeft te houden.
1: Ja, want de minister schetst een beetje het beeld. Ja, zo gewoon hebben we die net. Want dan gaan ze bij die NVM. Dus de NVM dochter net zo verloren. Maar dat beeld herkennen jou dus net.
2: Net direct. Ik snap wel wat precies met betrekking tot dat er soms maar biedlogboeken staan. Dat jij wel eens verhalen hoort. Ik kom dat zelf in het werkveld eigenlijk nauwelijks zien.
1: Nee. Elke dien, het is een vrij beroep, mij dus nou in principe samen makelaar wijzen. Wat ben daar de gevaren van? Had ik bijvoorbeeld deze zo van, nou, ik hoor je op, bedoel maar op, ik ben makelaar morgen.
2: Ja, dat jou net inderdaad om een minimum eis te voldoen. Dus dat je eigenlijk net weet waar je op praten. En dat is denk ik het voordeel van een register. Dat je iedereen een minimum eis hebt en dat je daarom moet voldoen.
1: Ja, en hoe denk je dat zo'n register in de praktijk werkt, Sil?
2: Nou, dat bloot lastig. Een register op zich lost misschien weinig op, maar het gaat vooral op de manier hoe het wordt handhaafd. En ik denk dat het belangrijkste stukje is voor de regering, om dat dan op zich te nemen. He, want daar is de kritiek op richting de NVM. En als je dan verzwaart dat er betere handhaving is, ja, dan zou dat inderdaad kunnen werken. En dan worden mensen bestraft voor als ze iets op de verkeerde manier doen en dan worden ze uit het register halen. Ja, daar valt op zich wat voor te zitten natuurlijk.
1: Maar er moet er zelfs een goede en duidelijke talentenheersing wijzen voordat je dat register niet maakt.
2: Ja, dat is inderdaad dan van belang.
1: Ja, ja. Nou, we zullen alwaarts zien of het plan het helpt, of het er ook komt. En ik dank je wel voor de uitnodiging.
2: Geen enkel probleem en nog een prettige uitzending.
1: Dank je wel. Dat is die makelaar Pieter Cor Spoelstra.
3: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont 1 oren.
5: Oont 1 oren.
4: Nou in Friesland.

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do hier in Noord-Friesland. Minister Vincent Kardemans had niet schrikt in een feestelijke ceremonie het negemaal in de Oosterdijk hiepen. Het gemaal is onderdeel van de grootschalige renovatie en versterking van de Oosterdijk. En dat moet ervoor zorgen dat er in de toekomst genoeg water vernuut is van maar naar de Waardzee afgevoerd worden kan. Verslaggever Arjen Bosselaar mocht je deze week al even zien bij dat complex.
1: Bij Den Oever, aan de Noord-Hollandse kant van de Oosterdijk. Verkeer rietje bij Del. En we staan krek jonken de sneldijk. En als je ja, treien, eigenlijk bent er size. Of je erop bent er nog treien. Treien hele opvallende koepels, glazen koepels. En als je ook nog krek een stukje van een rare pomp uitstekken. En die pomp die rent helemaal naar beneden de Oosterdijk in. Bram Beijer van Rijkswaterstaat, ja, ik zie koepeltjes met wat lijkt het uiteinde van een pomp. Waar staan we precies? Wat is dit?
2: Ja, dit zijn de 6 pompen die op de afzijdijk staan. En die hebben we gebouwd om in geval van hoog water te kunnen afvoeren. En ja, we staan hier langs de snelweg zoals je aangaf. En ze zijn al vrij hoog, hè. Ze steken nu 4 meter boven maaiveld uit. Maar ze gaan uiteindelijk vrij diep tot min 13 meter. Daar zuigen ze het water op. En of dat wordt daar ingedrukt, zeg maar, door het IJsselmeer. En dan wordt het omhoog gepompt en uitgeslagen op de Waddenzee. En zo kunnen we in het geval van hoog water water afvoeren en het peil op het IJsselmeer beter beheersen.
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, nu als het hoog water is op het IJsselmeer, er zitten, ik geloof, 25 spuigaten en die zet je open in de Afsluitdijk en dan loopt het water vanzelf wel naar de Waddenzee toe. Dit is een extraatje, moet ik het zo zien?
2: Nou, we hebben in ieder geval nu de 25 spuimiddelen, dat klopt. En die voeren nu het water af. Maar wat we zien, hè, en we hebben dit natuurlijk voor 100 jaar gebouwd. Hè, we zien dat de zeespiegel stijgt. Hè, er is een klimaatverandering op gang. We zien ook dat de aanvoer vanuit de rivieren grilliger wordt. Dus het wordt steeds moeilijker om met de bestaande spuimiddelen om het peil op het IJsselmeer te beheersen. En daarom hebben we nieuwe spuimiddelen aangebracht. Hè, dus die onder vrij verval kunnen spuien. Want dat is veel goedkoper uiteindelijk dan pompen. Maar als het echt nodig is, hebben we dus ook 6 pompen aangebracht die het water kunnen afvoeren. En voor de beeldvorming, als deze 6 pompen een dag lang op volle kracht pompen, dan wordt het peil op het IJsselmeer ongeveer met 2 centimeter verlaagd. Dat lijkt niet veel, maar als je dat dus een week doet, dan kan dat wel net het verschil zijn tussen droge voeten en geen droge voeten. Op 1 november levert de aannemer dit werk op. Nou, het is niet zo dat er ineens vanaf 2 november regelmatig gepompt moet worden. Dat, ja, ik denk dat we daar dat we dat allemaal begrijpen. Maar in de toekomst, de komende decennia, is de verwachting dat er veel vaker gepompt moet worden. En dat we zo dus beter de waterstanden op het IJsselmeer kunnen beheersen.
1: Ja, als we even de cijfers erbij pakken, het is een indrukwekkend gemaal. 6 pompen, elk zo'n 12, 13 meter hoog, zei je al. Op vol vermogen kunnen die 275.000 liter water per seconde vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee pompen. Ja, dan heb je het volgens mij over elke 9 seconden zo'n beetje een Olympisch zwembad vol. Het is wel echt een hoogstandje wat hier gebouwd is.
2: Absoluut. Deze pompen zou ik toch willen omschrijven als de Champions League van een bouwwerk. Hier hebben ook de beste engineers van de aannemer en van Rijkswaterstaat aangewerkt. Het resulteert in een van de grootste pompen die in ieder geval in Nederland die in Nederland operationeel zijn. Wat ook nog vermeldenswaardig is, bijvoorbeeld bij het inhijsen. Hè. Het is 13 meter hoog, een diameter van 4,6 meter. En het moest worden ingehezen met een tolerantie van 8 millimeter. En nou, dat is succesvol gedaan door de aannemer. En dat is echt een.
1: Ja, dus er moest een pomp van 12 meter naar beneden gehezen worden in een rond gat. En de speling, de marge aan de zijkant was een paar millimeter.
2: Ja, 8 millimeter. Dus 4 millimeter aan iedere kant. Ja, dus hier stond dan inderdaad een grote kraan die pomp oppakte en recht naar beneden moest hijsen. En en dus precies in het gat.
1: Hoe spannend was dat?
2: Een beetje. Kijk, het blijft altijd spannend, hè, van of het goed gaat of niet. Anderzijds hadden we wel, er is lang over nagedacht door kundige mensen. Er zijn goede risico-inschattingen gemaakt. Dus die zin gaf dat ook vertrouwen dat het goed zou gaan. Maar als je dan achteraf kan constateren dat het gelukt is, is dat wel een mooi moment.

0: Ja, de Beatles. Ja, maakt dat er nou eigenlijk nog bij, zei ze. Nou, doe maar. De Beatles, you got to hide your love away.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie met je.
2: Hey, dag jongen. Ja, ben jij dat nog, hè, de Beatles? Ja, bij u is. Hey.
0: Ja, maar ik bedoel, mij dat er nog bij, zei ze.
2: Ja, die hebben het dat niet gewoon. Maar we willen ook rutsen op dat de buurs vaak voorbij komt.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk komt hij voorbij. Dadelijk het programma goeie met je, dus goeie.
2: Ja, goeie met je. Hoe sportief bestellen als ik het door de Iron Man ha?
0: Nou, dan zeker net.
2: Ja, Lietse Vjouw kilometer zwemmen, 180 kilometer hut fietsen en 42 kilometer dan ik nog hut rennen.
0: Ja, die gebied, nee, dat gebied allemaal.
2: Ja, nou, voor Siep van de Ploeg, van de kast net. Hij vertrekt en dat dotter, hij stapt in het vliegtuig. Zijn grote droom werd weer. Hij doet mij aan de Ironman en dat werd holden op Hawaii.
0: Dat is wel leuk.
2: Ja, dat is wel leuk.
0: Ik wil
2: ja.
0: Best mij, maar
2: Hawaii
0: doe net mij.
2: Nee. Maar dat is wat. Hè. Siep had het smorgensmoor er ook. Zelfs met de band de cast. Hij had theaters dat hij in Nederland. Maar denk ik even aan de scene. En dit er even bij. Mia zit er aan het trainen. En middags begint er om 1 uur aan het werk. En het rent aan jongens terug mee optredens. En ja, nou, even net. Want hij gaat naar Hawaii om zijn grote droom daar naar te jagen.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, ongelooflijk. Dadelijk dan praten we met hem. Tinkelink, mij plaat niet daar hoe gaan. Dat ik ken hoe Hawaii gaan. Daar ben wel Nederlandstalige plaatsjes bakken. Hele orde. Ik ben benieuwd waar u zo hard mee komen. Maar ken ik hoe sport of topprestatie of dream gaan. Kom maar op. Doe maar op app of WhatsApp 0620. Fjouw en Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Die link plaat.
0: Oké. Een soort willen vermidden. Dit is hier Nooi Friesland met editie van Toons die 1 oktober 2026. Dit programma is de weg. Morgen om 12 uur. Graag het dan. En vanavond nog een noffelijke mini verder. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt. Liet de tijd even zien eigen gang gaan.
0: Ja.
1: Geen haast, geen drokte. Alleenig mooie muziek die die meeneemt naar oren plakken, oren tieden en oren verhaal.
4: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snijdermorgen.
5: Douwe Heringa neemt die mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken. Prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
4: Oké, dan gaan we nu naar de nocturnes van de Chopin.
1: Doch de egen even dicht.

0: willemvanoranje.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Het Sint hier in Lauwe te lekker bij. Goedemiddag. Welkom. Fijn als je erbij bent. Siep van de ploeg, jonger muzikant, maar ook triatleet. Manje, dan stapt hij op het vliegtuig naar Hawaii voor de Ironman op 10 oktober. Zijn ultieme dream. Ja, wat kerst er nog bij betinken? Linkplaat. Menno komt er mij en ik Marije. En Marije zei er nog bij. Oei, de man Siep er wel om tinken. Ome Kobus had wat minder herinneringen aan Hawaii.
10: Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaii.
9: Ah, mooi bedacht.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
14: Bouw- of metaalproject.
15: Staal Digitaal.
14: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf 400 euro

0: Vanaf 800 euro een tangenset en vanaf 1500 euro een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Goedemiddag.
3: Maar Johan Terpstra.

0: Hey, dat zit al goed in het begin. Alex Warren, Burning Down en Belinda Carlisle ervoor. En Heaven is a Place on Earth.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Het is een goeie middag. Haast al wat te vieren. Ken een jidje wijzen, jubileum. Of misschien haast in een eentje dat twee persoons hoeslekken wollen om het dekbed kringen. Oh, dat is altijd zo'n klus, hè? In een uppie. Grut of Lied, stuur die feestelijke brug nooit. We kiezen in uit en die krijgt de unieke Omroep Friesland slingers thuis. WhatsApp, die feestelijke tekst, nooit 0620, Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Wat hebben we voor media? Jocelyn Witova van Ljouwen is op zoek naar jonge Friese hip-hop-doensers. Mirjam van de AVO komt bij mij een forget the Friese word, wat het verzinnet om vaker broek te worden. En dadelijk bel ik mij Siep van de Ploeg, jonger, muzikant, maar ik triatleet. En ook komt voor hem de ultieme droom dichterbij, de Iron Man op Hawaii. Manje, dan stapt hij in de vliegtuig. En op 10 oktober mat het barren.
2: Tink en Link.
0: En is hij er klaar voor, dat is hem dadelijk twee. Je plaat daarbij betinken hoe dit onderwerp, het Ken Game bij Gleeks, plaat naar Hawaii. Dream, sport, topprestatie, heel de tijd. Wat een prestatie, een avontuur. Ik link Coldplay.
3: We are diamonds, seeking shade.
0: Adventure of a Lifetime, mooi betocht, Hilde. Albert die komt bij I'm Iron Man van Black Sabbath. En Gerana zei het, we zullen doorgaan. André van Duin. En Gary Disse, Beach in Hawaii van Ziggy Marley. Noffelijk uitsturing. Luwe Beach in de sfeer komen of eerst maar de klima Hawaiians. Ja, ik zie daar al zitten op een terrasje na jaar in... In een Hawaii-bloesje en ik van die slingers om mijn nekken. Ietsje, I Have a Dream van ABBA en al de tijd Mariet. En ik Mariet, hoi Johan en crew. Blue Hawaii van Elvis Presley. Jan-Jaap, goeie met je team Johan. Run Like Hell, Pink Floyd. Aron Afraid zit ik in Ahoy bij de Pink Floyd Project. Daar waren het nummer 1 spelen. En André zei, goeie, ik denk ons in eigen de kast. Maar Else Greens voorbij. Oeh, scherp. Een stapel met linkplaten hebben we maar kriegen. Kennen Marie en Burre en ik zeg Ingrid om haar zijn joer te pakken. Alle dagen door zijn bij komt ik met de mooiste plaatjes. En joer, wat voor eens keer, door haar zijn. In het thema, de Spencer Davis Group en Keep On Running.

0: De Spencer Davis Group en Keep on Running.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Hij had er Jeren van der Eend en ook het Siep van de ploeg mij zijn broer naar Hawaii. Op 10 oktober staat er onder start van de Ironman. Dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en daarna nog een hele marathon. Van een triatleet is Hawaii het heest helbare. Siep, die vertrekt manje. En zijn broer krijgt op een orendij, want Siep, had het nog smoorder ook van tevoren, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Ik heb inderdaad nog een aantal optredens tegen. Het komende weekend. Zaterdag 2, dus dat is nog wel even druk voor mij.
0: Ja, net als...
3: alles komt even op de dijn, maar ja.
0: Siep, ik had net al aan de telefoon met Jacob. Jacob, dan kende die Hansje net beter horen in het vliegtuig, hè?
3: Gelukkig hebben we de vrouw mee. Die horen dus Hansjes beter.
0: Nou, ben je er een beetje klaar voor? Aantraind?
3: Ja, zeker. We hebben alles dingen wat we onze trainer Hugo Veenke die had trainingsschema's maken en eigenlijk hebben we dat helemaal zonder blessures helemaal dwangkend van voor en achter. En ik had toen in Spanje de kwalificatie dingen dat die zien juli en vanuit dat even een weekje rustig onderdien en daarna is de training weer hervat. En ik ben er klaar voor. En dus Jacob Beck, dacht ik.
0: Ja, want Jacob, dat is, Hawaii is voor een triatleet de ultieme droom. Wat maakt het Hawaii nou zo mythisch?
4: Nou ja, in Hawaii is het ooit ontstaan, hè, de triathlonsport. In 1978 is dat ontstaan daar. En het is eigenlijk de bakermat van de triathlon. Vanuit daaruit is die sport door de hele wereld eigenlijk verspreid. Ja, en het is een van de zwaarste triathlons van de wereld eigenlijk. Puur vanwege de hitte en de omstandigheden, de warme omstandigheden.
0: Hmm.
4: Dus je moet je voorstellen, een Hawaii is voor een triatleet is dat het belangrijkste wat voor een marathonrieder hier in Nederland El Stedentocht is. Dus daar maakt het zo mythisch, maar het is vooral ook mythisch omdat het is een vulkaanlandschap, het is hartstikke heet. En het is ook bijzonder dat er top triatleten best binnen die meerdere keren won hebben. Het spreekt toch voor iedereen dat ik verbeelding eigenlijk.
0: Ja, Siep, is het een beetje ontstaan omdat die Alfstede toch maar uitblauw?
3: Wij zijn ooit wel met de triatlon begonnen om te trainen voor de Elfstedentocht. Dat wie inderdaad, ik had toen in 87 mei dienen en toen moesten we natuurlijk nog volle beter worden. En toen hadden we zo, waar wil je nou beter voor qua in de zomer voor het rijden in de winter? En fietsen, hutrennen, toen kwam de triatlon in beeld. En daar winnen we, vooral als Jacob, hier direct heel soort talent voor. Dus daar zijn we toen mee begonnen. En dat is iets wat alle jaren trok wordt. Dus dat is wel mooi. Waardoor het nou in 40 jaar, wat soms wat minder wat fanatieker dan het ene hier, wat fanatieker dan het oren hier. Nou, de wintertriathlon pakken we er dan ook altijd bij. Dan is de voorbereiding op het zomer. Het is een droom die werkelijkheid wordt. Het is ongelooflijk dat we dus beide kwalificeerd hebben. Er zijn maar in mijn levenscategorie maar 12 Nederlanders die erheen gaan. Dat ben ik dan en dat is René Poppen, die jongen komt uit Zwolle. En die wie de 40 violin ook al bij buurt. Dus het is eigenlijk een grote reunie daar.
0: Ja, wat jammer, hè? Want ja, je rennen in verschillende leeftijdsklassen, hè? Dat je hem elkaar net motiveren kan. Dat je hem rennen los van elkaar, hè?
3: Nou, ik start 50 minuten voor dus Jacob. En als Jacob een hele goede dag had, dan zo het zou wezen kennen. Ik probeer het natuurlijk voor te blowen, maar we hadden eerst een hele triathlon dienen in Klasineveen. Toen wie hij bijna 20 minuten voor mij, dus had een hele goede dag, had zo de meenheden kennen. Maar ik denk dat er mij net in helft.
0: Ik zit hier
3: best wel lang.
0: Jacob, wanneer is het 10 oktober van je omslagen, los van de snelle tiert?
4: Nou, het is sowieso een groot geschenk dat wij erin kennen. En wat ziet men is, ik zei dat we ze allebei de plaatsen. Na 30 jaar eigenlijk nog toch, dat wie daar nog in de zon. Dus zijn we zelf ook wel verbaasd door. Maar we gaan er echt helemaal lekker van genieten. We zijn bij mijn families ben we erin. En de meesten hebben van horen, dit is ook een hele steunt haar gezin en Siep zijn gezin. Voor de thuissituatie, mijn broer trainen en ik mij helpen. En Hugo Veenke, de coach, die direct een vriend van mij hier in Den Bosch, ik ben het, werk ik zelf ook bij je. Maar de vrouw ook. Dus ik ben helemaal compleet. We konden er echt helemaal van genieten. En het is gewoon een cadeau. En de meisje, die pakken we, Sipa en ik, met beide handen griepen die aan. En wij genieten ervan. Maar we genieten echt altijd heel goed presteren daar. En daar doen we alles voor. En zo zitten wij gewoon in elkaar. We zijn gewoon wedstrijddieren.
0: Ja.
4: En dan is het een slager, maar bij door is best. En waar het dan uitkomt, dat zullen we zien.
0: Nou,
4: dat,
0: geweldig,
4: dat,
0: jongens.
4: Dat zullen we beleven.
0: Een soort succes. Ja, en de harkers hebben mij toch, de Siep Mijn Muziek. En linkt is maar op wat je mond dwaan binnen.
4: Ja.
0: Nou ben ik wel benijd wat een muzikant zelf motiveert bij het erin. Wat zoest er opzetten als het een koptelefoon op had in het erin? Nee.
3: Nou, ik ben een groot fan natuurlijk van Don Henley, was nou opzet. Dat is de Boys of Summer. En het mooie is, toen ik voor de finish kwam in Spanje, toen draaiden ze dit nummer. Dat die heel bijzonder, want ik kon dat natuurlijk niet weten.
0: Nee.
3: En vervolgens ging ik ook heel goed op de Stones en ik ging ook heel goed op Queen. En dus ja, die muziek is geweldig.
0: Ah, mooi.
3: Jouw die vleugels.
0: Hey jongens, zet hem op, hè, het zie je in oktober.
4: Hey,
0: en we blauwen het volgen. Hoi.
4: Bedankt. Hoi. Hoi.
0: Jacob en Siep. Iron Man. Hawaii.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is Jelbert Waan. En wij zijn Friesland. Juist vanzelf zit ik in goeie midden. Jacob, de pruis is bij, hè?
16: Zeker. De gemeente Lout moet structureel beginnen met Spanjeveld voor de vervanging van bregen en viaducten. Dat is duidelijk hoe de begroting voor Takomier. De gemeente wil net in dezelfde positie komen als Rijkswaterstaat nou, die het probleem bregen net op aan bekend. De lessen voor de Louters gingen al omheen. Dat is nodig, zei het wethouder Hein Kuiken, om de kosten omheen gingen en het Rijk minder geld houdt.
17: Omdat we gewoon onze uitgaven te dekken hebben. En we vinden het ook belangrijk dat er schoolgebouwen worden geproduceerd. Dat we woningen bouwen. Dat we sociaal beleid overeind houden. En daarvoor vragen we ietsje meer van mensen.
16: Op dit stuit horen de meiwerkers van de ANWB op meerdere locaties. Ze spraken hoe Nederland een werkonderbreking van een uur. Ook in Friesland bij de Oosterdijk is het werk van 1 uur al deadline. Met deze actie willen de actievierders de druk opvieren op de ANWB vanwege de stagnerende cao-onderhandelings. Ze willen dat er concrete stappen zet worden richting een nieuwe cao. Om 2 uur zal de ANWB de pechmeldings weer oppakken. Heeft Jens Zondag Meesing haven een idee in zinnen voor een nieuw Friesk boek. Ze dogen mij om de schrijverswedstrijd Gielegau, dat 5 keer een schrijversbeurs van €20.000 mee te winnen is. Het aantal meldingen is volle heger als het de organisatie tocht hier. En ook de diversiteit is groot, zei directeur Arjen Dijkstra van Tresor.
18: Er zijn instuurings uit 4 landen. Dus van over de hele verhaal ben Friers nog mutants. Die zijn, wij willen dit graag doen. Er zitten bijvoorbeeld een peer uitstelling bij mijn queer thematiek. Dat hebben wij nog net in de Friese literatuur. Net op deze manier in alle gevallen. Daarnaast is het in de Friese literatuur nota binnen meer mannen die het publiceren als vrouwen. Hier is het ongeveer 50-50.
16: In Museum Belvedere op het Serafien begint de 8e editie van Keunsbus Art Noord. Zondje galerieën en keushandels uit Friesland en Orenpatten van Nederland door mij. Bezoekers kennen moderne en eigentijdse keunsbussen en keepje. Ik is de rondtekening voor jonge kunstenaars. De beurs door het nog, ontem mij snijn. Joort, zinnen, bewolking en een lokale bui. Het maximaal 20 of 24 graden. Morgen is het ernstig en droog oktoberwaar, waarbij de temperatuur oprit naar 19 graden. Sneun is er een afwisseling van zinnen en bewolking. Mogelijk valt er een beetje rein. Het wordt dan op een nij 19 graden.
15: Jacob, die gedank oren oren. Dan is meer weer in Goeiemiddje, mij het nij Zuid-Friesland. 89, de grote hit van Arthur Baker. De message is L-O-V-E. Komt er dadelijk om.
19: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
22: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
23: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
25: Goeiemiddag.
26: Maar Johan Terpstra.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again, wie dat?
1: Hey, de swingers op!
0: Eerder je hoort wat te vieren, je jubileum, nou je baan kent het, of had die partner zelfs de lege wc-rol vervongen. En dat is dat die eer van de mond even net hier is, hè? Ik ken dat ik wel. Ik heb wel dat ik dan altijd de klos ben, zeg maar. Alles maar een feestelijk rondje, zullen we graag mij een brug in Domer op heb. Vertel u eens waarom het BM de slingers opgang willen meien. WhatsApp 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen op de Omroep app. Berucht van Wietske kregen. Ik wil graag de slingers ophingen van mijn man Siebren. Hij mij je wat 58 kerstjes uitblazen. Lokwenske leven. Hoop je dat we tegeren nog volle zoenen hier naar mij en mijn gezin. Nou Wietske, dat is het, hè. Zoen is het allerwichtigste, hè.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: En dat ging niet heel zien of.
0: Zij is dat. Nou, daar gaan we dadelijk nog even over hoe dat jeelt. Want van Jan is een wichtige Jan, nevens mij. Siebren zit er ik bij, hè? Nice die op een bank.
3: Ja, dat is helemaal, ja.
0: Nou, leuk wensje, Siebren.
3: Ja, dank u wel.
0: 58 hier, hè?
3: 58 op naar de 60, hè?
0: Ja, jongen. Het is wel elke keer hooi aan. Het is wel staan ook nog een beetje pijnlijk, of niet? Dat valt wel daar.
3: Ja, ja, dat is een boel waar samen, ja. Valt je er wat maar, ja. Je is gezond,
0: dat is het allerbelangrijkste. Zij is het, hè. Hey Wietske, wat maakt het Siebren dat al die jaren nog altijd dien Siebren?
2: Ja, hij is hier altijd van mijn kleer. Ja, we hebben gewoon goed gekregen, ja. Nee, ik kijk er ook naar die meisje.
0: Nou, dat is duidelijk, duidelijk genoeg. Kwad.
2: Ja.
0: En duidelijk, zij is het, hè. Ja.
2: Tof, ik kijk.
0: Hé, hey, en je vieren het weekend even en daarom is ik eigenlijk nog net een cadeau west, want dat moet aan je wachtje ontsnijden, hè?
2: Ja, dan moet je een wachtje dat de band erbij ben en dat is toch wat leuk. Want als ik wat ik zie van een jongen,
0: ja.
2: Die had er wel iets gekregen, maar de rest laten we dan mijn mannen.
0: Ja, en dat werd wel een hele spannende Janne, want hij had al iets gekregen en dat hing het in de BM. Wat is het?
2: staat zo open van jong.
0: Ja, nou, en hing het in de BM, hè?
2: Ja, we had zo'n plant in de kamer staan. Ik had naar een meisje gewoon het envelop kon vast. Dus had er voor wat te zien.
0: Haast er yield bij ik nog, hè? Van Janne, nou ja, dan ben je misschien wel miljonair, hé.
2: Nou, weet. Ja, dan mijn pensioen zijn wel.
0: Ja, dan mijn pensioen, ja. Nou, hey meisje, dan een hele mooie dij van. En ik zeg van je met toemkje, Fionne, hè? Bij de staatsloterij, bij de verlotting.
2: Mooi. Dankjewel.
0: Hartstikke goed. En meisje, een hele mooie dij van. En snij vanzelf, ik en mij de band.
2: Dankjewel.
0: Ja. Hoi, hoi, Wietske en Siebren. Mooie dag, hè?
3: Oké,
2: bedankt.
0: Hoi. Tjen, hoi.
3: Dankjewel.
0: Nou, hartstikke wat te vieren. Kom maar op. Omroep app, WhatsApp mij vanzelf, ik. Dit is Fleetwood Mac. Look at me.

0: Wij simmen in de Kennen Beach Boys. Ik heb alleen bij. Goodbye Vibrations, wie dat?
1: Wij gingen de slingers op.
0: Ah ja, mijn bedoelde slingers bij u. Van Sjoerd, van zie je het, Joerd? Mijn jong kerel is 54 hier geworden. Jonge Trins Henstra, zie je die wordt ik, werd 49 hier. En Marije zei de slingers mij uit voor uw heid Henk. Hij had uw zak goed hopen met uw naaie hoers en de verbouwing. Sabliert mij, dus net in Wurden nu te drukken. Nee, dat is ook al dreigend nog om meesten te bezetten, ik, hè. Die even klussen willen. En dan ik nog even wachtje voor zelfs. Nou, dat is wel heel mooi. Nou ja, en daarom mij heel Friesland witte, zei de Marije er nog bij in de app. Dank u wel, heid, hart van dij. Nou, hey. Inderdaad wat te vieren, meestal vooral het Royan. We zijn rond jouw roeren met dit programma. Goeiemiddag bij Omroep Friesland. Hier ik nog krijg een bericht van Leni. Joert hebben feest, uw dochter van 12, die had haar jeetje. En ik, uw Beppe, 98, al rond februari, helaas verstoord. Maar het vier haar better day, Joert. Dus dat vierde week nog even. Ja, Leni, het is wat, hè. Aan de ene kant de blierskip, aan de andere kant dan het verlies van Beppe van 98. Nou, hey, dit wordt de vierde. Vertel het u eens, hè. Dat kent mij een bericht in de Omroep-app of WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9. Hip-hop is volle meer als alleen een doenskunst. Het gaat om muziek, vielen en die zelfs ik uiterie. Jocelyn Witova van Ljouwert is op zoek naar jonge Friese doensters. Haar verhaal, jeft je dadelijk naar 12 in Goeiemiddag.

0: Tour op Friesland.
1: Dwaan je wat op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Wat zul ik dwaan dit weekend?
0: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
2: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
3: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
4: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
5: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
4: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
3: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de algemene financiële beschouwingen. Het minderheidskabinet

0: geleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Agneta en Björn van ABBA gingen naar Hawaii. Ja, net kreeg dat ze Siep en Jacob voor de Iron Man. Nee, ze gingen net naar Hawaii, maar naar de Bahama's. ABBA wie op ziek naar een nieuwe sound en dat slagen mij disagree.

0: En dat wie best wel bijzonder om dat in Miami dan op te nemen. Want gewoon wij dienen ze dat altijd in Zweden. Voel, jasje dadelijk.
1: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betjut een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
2: Jaring de Wolf Wenning Eerjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolde ont Vief.
3: Bouw- of metaalproject? Staaldigitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Goeiemiddag. Johan Terpstra.

0: plaat van Soul Asylum en Runaway Train Me Up.
1: Dit is Omroep Friesland. Goeiemiddag.
0: Hip-hop is volle meer als alleen een doenskunst. Het gaat door muziek vielen, zelfs Utrecht en op het moment zelfs ik wat maaitje. Jocelyn Witova wil dat gevoel ik jonge doensters in Friesland belibje litten. Na haar opleiding in Arnhem kwam ze waarom naar Friesland met een duidelijk doel. Hier meer rond te maaitje voor hip-hop, freestyle en battles. En nou organiseert ze met haar platform Freestyle een hip-hop doensbattle voor Ben en jongeren op de Jouwer. Hey, goeiemiddag Jocelyn.
2: Hoi, ik ben Mille.
0: Ik zit daar niet namen tussen een prachtig, hè? Freestyle.
2: Ja, leuk toch.
0: Hé, hey, Jocelyn, even bij waarom, hè? Wanneer rek hip-hop die voor het eerst? En dat tochtste, je mat ik wat mij.
2: Ja, nou ja, ik vond hip-hop choreografie en altijd al heel mooi om te zien en ik om te dwan. Maar toen ik voor het eerst een battle mij maakte, gong er echt een naaie wereld voor me op. En de, ja, de energie in de zaal en de uitbundigheid van het publiek, daar zit ze echt middenin. En dan merk je dat ja, hip-hop is net alleen nog doen. Dus het is echt een cultuur en dat is echt heel feelbaar. En toen ik echt zoiets van, ja, maar hier wil ik onderdeel van wijzen en hier wil ik echt om mij werken.
0: Ja, en dan gaat het over een battle. Kan je dat uitleggen? Wat is dat dan, een battle?
2: Ja, nou ja, dit sneeuw organiseer ik dus een battle. En dit is een battle speciaal voor band en dat is op hip-hop muziek. Ian versus Ian. En een battle is eigenlijk, er is een DJ en die draait muziek. En de doensters die weten van tevoren net wat ze voor muziek krijgen. Dus ze reageren daar echt op in het moment. En een jury die bepaalt, oké, wie gaat de troon naar de volgende ronde? Tot er uiteindelijk in je winnaar opbleeuwt.
0: Ja, en de organiseerders hier in Friesland. Wij bestoden mij in onrekening kwam. Is dat ik in Friesland geweest of net?
2: Nee, net in Friesland. Nee, eigenlijk is het hier op dit moment nog net. En daar komt ik natuurlijk een beetje mijn drijfveer van de ja, waai. Ik zelf had de opleiding die in Arnhem. En toen kwam ik echt meer te weten over de hiphopcultuur. Dus de hiphopdoensopleiding ik echt.
0: Ja, en ik jij daar een beetje sissen van nou, in Friesland leeft het net zo. Hoe zou dat
2: kennen? Nee, klopt. Nou, dat bied ik zelf ook net zo goed, maar ik hou wel het idee van, nou, dat maakt het ook juist dat er volle ruimte is om het nog te meiden. Er gebeurt wel volle op het gebied van choreografie, maar echt het freestylen gebeurt nog net. En het freestylen, ja, dat is dan improvisatie op muziek. En dat is denk ik alleen maar een hele mooie toevoeging op hetgene wat er natuurlijk ook wel al is hier in Friesland.
0: Ja, stel voor, ik ga nog nooit wat met hip-hop dienen. En dat was de ondervinding, want toen dacht ik wel die battles en dat bewegen daar ik op, zeg maar. Wat mag kennen?
2: Nou, eigenlijk has niks nodig. Iedereen, als naar muziek luistert, nou ja, dan reageert er eigenlijk op die eigen manier op. Misschien kost mij een voetmaai tikken of begint een beetje te bewegen. En dat is eigenlijk al genoeg. En van die dag kost uitbouwen naar grutten bewegen. En zo komt eigenlijk op, nou, hoe is mijn reactie op muziek? En hoe reageer ik op muziek? En Lichen was worst.
0: En als ik dijk dan dit waansjoch, wat voor beweging maak je toch al?
2: Nou, ik hoor er heel veel van om ik volle op de vlier te dwan en volle mijn flow. Ja, dus ik meidje vaak in mijn doenske broek van flow en de vlier, flowwerk.
0: Ja, en flow, wat is dat dan? Flow? Ja, ik ga er totaal geen doel over. Dat haast wel in de gaten. Hè?
2: Nee, het verschil mij bijvoorbeeld heel snel en hut bewegen, ben ik meer een zachtere doenseres.
0: Okay.
2: Dus meer zachte bewegingen en ja, flow ik trotte bewegingen hinnen.
0: Ja, correct. Nou, nijskeren genoeg. Stel voor, Pakers Beppers, Heitemem, lusten naar de radio en ik ben. Misschien even een tip om zich om te melden. Wanneer is het?
2: Ja, dit is Business Nine, 3 oktober in Jouwen. En deze battle is voor iedereen van een jongen hier tot ongeveer zontje hier oud. Opdeeld in 2 categorieën. En het is voor iedereen die het een keer wil proberen wil. Of gewoon denkt, ik ben wel nieuwsgierig en ik wil even komen te Shen.
0: Ja.
2: Ja, ga ik echt workshops. Als ik denk, nou, ik vind het battle misschien wel spannend. Maar ik wil wel eens een keer een proberen van wat het is. En om die daarvoor oor te melden, dat kind via de Instagram-pagina freestyle.vrl. Free als in Friesland en stijl op zijn Engels. Dus freestyle.vrl.
0: Nou, zet hem op, hey. En misschien als Friesland massaal aan de slag krijgt op de hip-hop.
2: Nou, dat is wel mijn doel.
0: Leuk die spritsen te hebben, Jocelyn. Zet hem op, hè?
2: Dank u wel.
0: Hey, Ontjen, hoi.

0: 1, 2, 3.
1: Draaien om.
0: Ja.
1: Verrassende onderwerpen.
2: Een quiz, maar altijd weer mooie prijzen.
1: Het Frieske ijs en het waard.
2: Johan Terpstra.
3: Of jouw roer bij Omroep Friesland.
4: Dit is eigenlijk van jongs.

0: Eliza Doolittle, Pick Up en JC, Alicia Keys voor Empire State of Mind. Ja, dat past een beetje in het verhaal wat we trekken op de radio hier. Dat valt wat in dat hip-hop hoekje. Leuk verhaal, hè, van Jocelyn.
1: Ja, superleuk. Ja. Leuk dat ze samen initiatief hebben.
0: Ja, en dat is een exercise van ik wil Friesland massaal aan de hip-hop halen. Nou, ik ben benijd. Hè.
1: Misschien maakt wij het maar een specietje. Nee?
0: Ik jij die net heel leuk. Hé, daar ben je een beetje lekker gezellig bij. Ja, we moeten even bepalen wat het speeltje brengt, hè. Zij speeltjes op is raadsteen.
1: Het betekent de titel.
0: Betekent de titel. Leuk, dat had te krijgen bij een filmtune of een, ja, van een serie van vroeger. Nou, jouw treinen komt op. Je hebt een makkelijkste kans op de prijs net samar. De Omroep Friesland Itensierderswekker zit erin. Twee kaarten voor de première van de nieuwe voorstelling Wat spielet van Pier Jen 20 in de Harmonie in Ljouwert. Jonge regisseur en een verneemde actrice Moertje Noir. Maar als de actrice verstrint in haar memmetaal, komt een grut familiegeheim boppenwetter. Nou ja, nog meer op paard ken ik. Twee kaarten voor Mr. en Mrs. in het Bolwerkje Snits. Frekertrientje, die traap je haar nieuwe tour al. Mijn eigen clubshow. En ja, gastoptredens erbij van Boas en Tim Don. Net samen wat, hè? Hey, en dan kreeg ik nog aan een inke wat jeetjes binnenkrieg. Ja. Dan shock ik nog. Het is druk voor je. Mooi.
1: Ja, heel druk.
0: Jeltje zei het. Hoi Johan, mijn skanszuster Aukje. Wut, Juwet, Njoggen en Santer hier. Lokwenske. Waar snijden je van mijn broer? 482 hier. Kerst van hun de slingers ophengen. Nou, bij deze Jeltje. Leuk dat Steven Trojan hast. En Taapke zei het nog. Ja Johan, misschien had het wel zo'n bedij in het dorp. De kokkin van Kromme Knillers, die had hij gejoerd. Dat is Lies, is 50 hier geworden. En volgens mij zit er boeten bij de Kromme Knillers. Ik een grut.
1: Grutte Pop.
0: Grutte Sarah. Look, Weeske. Je

0: serviet. Gewoon Bram en een tuinbroek. Ja, tuinbroek, dat is ik al lang niet, hè? Ja. Hey, wel leuk, want Bram, ja, skoft niks van Jet en Sjoen. Maar na je week toontje, dan is hij wetters in heer. Leuk is dat, u is Bram. Dadelijk zien dat Nijs. Wat haast erin, dadelijk, Jacob?
1: Dat is wel bijzonder. De spoorbrug hoe de Zuidergrijfs in Haars die werd te commanderen vervonkt. Ik stel, ja, nou en, wat gebeurt er nou dan? Maar de fundering uit de Njontje Nieuw is op vervanging daar. En nou, nog blijkt dat het keeper is om er gewoon een volslagen nieuwe brug in te lezen.
2: Snijn in Bureau de Vries.
3: Ik vind de views bijna belangrijker dan de likes eigenlijk.
4: Het bureau is op paard met Friese influencers.
5: Ik maak mijn filmpjes vooral ik omdat ik het zelf leuk vind.
4: We maken een tochtje door de oude veen.
6: Vier voet, waar als ik bist.
4: Maiskipper Ulbe.
7: Zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
2: Snijn bij Omroep Friesland van Overland Ien in Bureau de Vries. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Trijen. Het Nijs is Friesland en Jacob praat dus bij.
1: Het nieuwe gemaal in de Oosterdijk is van de mond officieel hiepen. Dat barde trog minister Karremans van Infrastructuur de Wettersteert. Er zijn gutterpompen in het gemaal kunnen maximaal 274.000 liter per seconde van die zomaar naar de Waardzee pompen. Het complex is bouwd met eeg op de toekomst, zei Bram Beijer van Rijkswettersteert.
14: We hebben dit natuurlijk voor 100 jaar gebouwd. Hè. We zien dat de zeespiegel stijgt. Hè. Er is een klimaatverandering op gang. We zien ook dat de aanvoer vanuit de rivieren grilliger wordt. Dus het wordt steeds moeilijker om met de bestaande spuimiddelen om het peil op het IJsselmeer te beheersen. In de toekomst, de komende decennia, is de verwachting dat er veel vaker gepompt moet worden. En dat we zo dus beter de waterstanden op het IJsselmeer kunnen beheersen.
1: De provincie Friesland stelt 1 miljoen euro beschikbaar om vlugger nieuwe wenromte te maken in bestaande gebouwen. Het geld is onder andere voor het splitsen van huizen, het verbouwen van leegstaande gebouwen en het bouwen van extra verdiepings. Er kan eigen subsidie krijgen om te onderzoeken wat op een locatie mogelijk is. De regeling is goed hierpen en rint ons mits april af, want het geld op is. De spoorbrugge over de Zuidergrijfs in Haars te commanderen van Vong. De fundering uit 1862 is op vervanging daar. En het blijkt goed keper te wijzen om een volslijn nieuwe brugge te plaatsen. Als zonder de spoorlijn leidt, dat trekt Haars Leeuwt, wat in 1863 riepen, leidt dezelfde fundering in de Grijft. 164 jaar letter binnen de houtende pian op vervanging daar, lid ProRail Witte. De brugge er bovenop is in 1999 de lijn. Die is intussen ook een groot onderhoud daar. Makelaars worden verplicht haar in te schrijven in een beroepsregister. Volgen ze dat net, of worden ze eruit smieten, daarmee zou hun werk net meer uitoefenen. Om dat vaststel werkt minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting. Op dit stuit kan Els nu samen om de slag als makelaars, zelfs Johan Terpstra. Organisaties als de NVM hebben vol gedragscodes, maar nevens de D66-minister hebben ze die net of amper. Pieter Korspoelstra is makelaar bij Makelaarij Friesland.
15: Er zijn insturings uit 5 landen. Dus van over de hele verhaal ben Friesen om Utens. Die zijn, wij willen dit graag doen. Er zitten bijvoorbeeld een paar uitstellen bij mijn queer thematiek. Dat hebben wij nog net in de Friese literatuur. Net op deze manier in alle gevallen. Daarnaast is in de Friese literatuur nota binnen meer mannen die het publiceren als vrouwen. Hier is het ongeveer 50-50.
1: Nou, dit fragment zit natuurlijk helemaal bij de tekst. Was het goeie ik nog weer of net?
0: Ja, doe dan maar. Ja, dan krijg ik wat duiding bij. Wat nou de link met mij weer.
1: Ja, dat is toch samen makkel door de Westen. Dat de derde eigenlijk gisteren komen, Mats.
0: Ja, ja.
1: Denk je dat hoor? Ja.
16: Het gaat vooral op de manier hoe het handhaaft. En ik denk dat het belangrijkste stukje is voor de regering. Om dat dan op zich te nemen. He, want daar is de kritiek op richting de NVM. En als je dan verzwaart dat er betere handhaving is. Ja, dan zou dat inderdaad kunnen werken.
1: Dat is de goeie. Joert een afwisseling van zinnen, bewolking en een lokale buiten maximaal 22 of 24 graden. Morgen is het ernstig en droeg oktober waar, waarbij de temperatuur oprit naar 19 graden. Sneun is er afwisseling van zinnen en bewolking. Mogelijk valt er een beetje rein, tot dan op een nij 19 graden oor Noorderbinkenwerd. En dan bij de goede fragmenten, hoop ik.
0: Oké, dan zoek ik nog even naar het beroepsregister, hè, wat er van enig is. Jacob Tiegel, dank. Dadelijk zijn muziek van Cool and the Gang. In het eer van de grote schoudervulling. En hoe breder, hoe beter. En Jontje Fjouweren 80, de hit van Cool and the Gang, komt er dadelijk on fresh.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Goeiemiddag.
23: Maar Johan Terpstra.

0: titel.
1: Cameron Whitcomb, wie je dat? En Kingdom of Fear. Op je hefte, daar komt die jongen. Ja, wat hebben we mooie prijzen deze week bij Omroep Friesland. We sturen er even lekker op uit. Ingooi een beetje twee kaarten voor de première van de nieuwe voorstelling Wat speelt van Pierre 21, dat is in de Harmonie in Ljouwert. En ik twee kaarten voor Mister en Misses in het Bolwerk Snits, Freek en Trientje. Die trap je haar nieuwe tour al, mijn eigen clubshow. En ik had gastoptredens, liveband en gastoptredens van Boas en Tim Don. En daarbij ik de unieke Omroep Friesland Itensiederswekker. Betinkt de titel. Een serie of een filmtune. Yes. Ja, ik had er een liedje omscrolling voorbij. Een liedje hint. Het is een supersonische helikopter. Daar draait het om. En dit is die tune. Maar wat is de titel ik alweer van die serie?

0: Even graven, even graven. Wat jest je? Hasten, pak hem erbij. De omroep app, Rios Boppen, appius, whatsapp hem ik. Dien antwoord dan graag. 0620, Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen.
1: Hij vriezen spotter, ijs amper

0: gaan we de beste muziek.
1: Ongelooflijk mooi.
2: Marijke, het Friske Nijs.
3: Ik kijk ernaar.
0: En de actuele sport.
4: Ja, en dan kijk ik niet meer kapot.
2: Dus stem ik al op 12.12.FM.
5: Ja, dan doe je het net. Ik doe het wel.
0: Onder op Friesland.
6: Het smaakt er gewoon mee, hè.
2: Alles wat er spiegelt.

0: door. En Lithium Gehen, Friesen Lithium Gehen.
1: Bedenk de titel.
0: Ja, dit is hem, hè, de opjefte van Hewitt. Die stukje hier en dag. Ja, ik ga eigenlijk mijn meesting op het verkeerde spoor zetten. Ik zei er al bij, een soort onwezing, supersonische helikopter. Daar komt Magnum binnen, Magnum PI. Ja, daar zit een helikopter in vanzelfs, hè. A-Team, zeg ik, en Blue Thunder kwam ik op binnen. Dat hier komt mijn helikopterscrein. Night Rider, zeg ik. Ja, Reinder, hier stond die extra omskrouwingen nederig. Hoe je met je?
2: Nee, dat deunt ze aan en kriebelt het al. Dat is jeugdsentiment.
0: Ja, ja. Ja, de haast de DVD zelfs nog. Dus,
2: ja,
0: van die
2: ja,
0: hele serie.
2: Toevallig is er in de hoorn van mijn dopper om. Ik denk, nee, die moet je net goed.
0: En hij staat dan wel een DVD spelen.
2: Ja, ik kan ze nog hard draaien.
0: Waar gaan we toe, hé? Wat voor serie is dit? Was het,
2: dit is Airwolf.
0: Ja, het is de Airwolf. Ja, je hebt. Ja. Jaren 80, hè, populair. En ja, daar haast er wel wat mee, hè, met helikopters.
2: Ja, vind ik leuk om te zien. En ik mag ze graag bouwen als statisch model. Je hebt wel een model van, maar die mag nog bouwen.
0: Oh, en wat voor model hebben we het dan, hoor?
2: Van die helikopter, ja. De Bell 222.
0: Dat is hem, hè? Ja.
2: Ja.
0: Ja. En die serie even weer waarom. Ja, ik weet er nog van. En oorsmaats mee helpen, daar wist er dan meer van, had ik wel in de gaten. Serie vol spionage, ik in een koude oorlog.
2: Ja.
0: En wat die hij ik alweer, dat wie die piloot...
2: Hij wie helikopterpiloot. En het is begonnen eigenlijk met een film. En daar liet ze zien hoe zij om die helikopter komen. En op een gegeven moment bleek dat een succes te zijn. Dus daar hebben ze er maar een vervolg aan doen. En ben er drie series ben er van maken. En elke week hebben we een spannend verhaal.
0: Ja, die jaren 80 bij de AVRO te zien op televisie. Ja.
2: Ja, dat weet ik dan net meer. Maar ik weet wel dat ik doe dat ervoor weer dat ik van de buis zie.
0: En die jaren 80 series, oren series?
2: Ja, Knight Rider, A-Team. Dat doen we dan net zo vol op televisie. Dus dat ervoor wie dan en hij ik mijn goed uit, MacGyver, mijn ja. Paperclip en zijn zakmesken.
0: En plakbon, hè, net vierde, hè?
2: Oh ja, plakbon, ja. Paperclip en plakbon. Koor er alles, maatje.
0: Reinder, de kleinste priest voor u, die stuurde we op, hé.
2: Nou, hartstikke mooi. Dank u wel.
0: Verdoe even, we hebben de boppen herrie. Ik wens jullie een heel soort Willemij de Priest. Net leuk die weer even te spreken.
2: Ja, goed zo. Dank u wel, Johan.
0: Hey, wat zie je, hè?
2: Yo, hoi.
0: Reinder, Winterpriest en Juwets. Ja, en dat wie hem, hè. Ja, hoe die helikopter. Airwolf, de serie uit de jaren 80. Dadelijk snel treien. Ja, dan praat ik weer met Mirjam van de AVOEK. Ze komt weer met een vergeten Fries kwut. Wat het verzinnet om vaker broek te worden. En dat is altijd deskerig wat het kwut is. Dat jesje dadelijk snel treien horen in goede mening. Waarom in het hier door mijn oudje van Les Humphries Singers. To My Father's House.

0: Omroep op Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker had.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toe in toekomst keer.
10: Waar kan ik veel over werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
7: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
13: De garage in je omkrieten? Heima, service en auto's is de vat Else.
14: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
15: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
14: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
15: Sjonge jo, ik mij.
16: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.

0: opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Karel en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeie middag bij Omroep Friesland, met dadelijk muziek. Het Njontje hier in Njontig. Doe kaam Simply Red uit, My Something Got Me Started. Dat is de eerste single van het album Stars. Jonge Mick Hucknall zong toen een leerse die het voorbij is, maar de tos weer wat begint te kriebelen. I give it all up for you. Yes, sir. I give it all up for you. Yes, sir. I give it all up for you. Something's got me started. Jeetje dadelijk in een minuut.
2: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen kwijt worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem sjoeg uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rol hier litten. Ontje.
3: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van 12 ont 5.
4: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Goedemiddag.
7: Maar Johan Terpstra.

0: Jest het Nijs uit Friesland.
1: Hier volgens de actuele sport.
0: De jest dat het droeg bloed of dat het rijdt.
1: En we draaien de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Je jest.
1: Alles wat er spiedt.
2: Just

0: nieuwe muziek ik hoor je met je te jaren. Ella Langley en Choose in Texas wie dat.
1: Babbele koegjes, haal je trawal je, touter je, risselwaasje, dwarm je,
2: verdudeer. Het vergeten wordt.
0: Tja, de Friese taal kent zo'n soort mooie wutten. Ja, en die wutten wil ik wel eens vergeten. En één keer in de morgen helpt Mirjam dat weer boppe wetter. Ja, want het verzinnend gewoon zulke wutten om weer eens vaker broek te worden. Hey Mirjam, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Johan.
0: Ja, en ik ben altijd heel nieuwsgierig wat het wutten is. Nou, of ik het wel ken, ja of nee. Nou, vertel het maar, hey.
3: Nou, het is deze keer giel geworden.
0: Giel geworden?
3: Ja.
0: Geen idee.
3: Geen idee. Nou, zie ik die uit de brand helpen. Ja, een giel geworden is een plek. Je hebt iets gouders, een koele in het heer om benamen appels en parren giel worden te litten of riefje te litten. En het is een plek dat een oor vaak ik net altijd weet van het. Dus het is wat een geheim plakje. Dus als het wat in de giel geworden dorst, dan bewaarst het van letter. En het gielen in giel geworden slaagt dus op de kleur van het fruit. En we gaan ook trouwens een heel soort rare appels en zo. Maar ik denk dat vanouds misschien de appels hier in Friesland benamen giel winnen. Dat heb ik eigenlijk net genoeg staan van. Dat maak ik ook nog even nieuwsgierig maken. En het tweede part van het woord geworden of geworden, dat betekent bewaarplak of een geheim bewaarplak. En het is verbonden met het Duitse hart en ik het Engelse, dat is grif bekender, hoort. Dus die G van geworden, die weet ik wel vanuit iets prutsen als een H. Het Engels heb ik hart en proto-Germaanse, dat is dan de varinner van de Germaanse talen, neemt het herda. En wij hebben dan ook nog het tijdwoord wodje, en dat betekent ik bewaar je of opberg je of oppatsje. En een wodder is iemand die het wat bewaart. En als dan denk je aan het volle bekende Engelse woord hoarder, nou dat is ik iemand die het wat bewaart. Sterker nog, in de budgetting van nooit is dat iemand die het vist volle bewaart. De kerstgrift die tv-programma's wel om meesken, die het hoorde zit maar. Ja, en die zoveel spullen en wat in een huis had dat het net zo meer is. Maar vroeger wat dat woordje of te hoort, benamen broek voor zaken die ik echt weer vol wien om te bewaren. Dus eten en jeld en wat. En echt een letterlijk een appeltje voor de dorst, hè, zuiver. Maar letter in letter 10 is die budgetting dus benamen in het Engels en ik verscoot naar het oormietig samenleving van geword. Nou ja, in het Nederlands heeft dan ik nog het woord hamsteren, hè? Voor het inslaan en samenleving van geword voor letter. Bekend van de bekende van de supermerken hier in Nederland. En ik trok de coronatijd, dat meestal in één keer begon te hamsteren. Benamen huske papier, wat dan in één keer als heel...
0: Ik ben er nog net doorheen.
3: Maar goed, hamsterie het verder, oors dan dat het in budgetting een beetje waarin komt, geen verbinding etymologisch, maar wordje. En ik dacht, ik zal eens even googlen je nog, van komen we dat we het giel geworden nog ergens zien in het duisterige broek. En nou is het dus in maand geweest, niet daar wijn je, die weten dat zelf wel, een basiskwale die te giel geworden heet. En het grappige is dat ze dus op haar website ik een stukje tekst ha in het Nederlands. Wist je dat een giel geworden een plek is in het hooi waar fruit rustig kan rijpen? Ook bij ons op school krijgen kinderen de ruimte om te groeien. Want leren en ontwikkelen gaat niet vanzelf. Daarom creëren we een fijne, uitdagende omgeving waarin kinderen nieuwsgierig mogen zijn, nieuwe dingen ontdekken en stap voor stap verder groeien. Dus die band die lezen daar een beetje te riepje, stel ik me dan zo voor.
0: Ah, wel mooi betocht,
3: ja. Ja, ja. Ik hoop net dat ze giel uitslaan. Maar ja,
0: dat hadden we net, nee.
3: Nee.
0: Giel geworden. Nou, ja, die hebben we maar weer, hè. Die komen bij de samenleving met al die wudden, hè.
3: Ja, absoluut. Ja, die wordt heel te grudder. Het werd ik een soort giel geworden.
0: Ja, giel geworden, ja. Zo, nou, dan red ik nog eens even terug al die woorden heen. Ja, het is toch prachtig om dat één keer in de mannen van die werd te jaren. Alweer eens even beschermd worden. Wij kennen dat, Mirjam?
3: Dat ken op onze AFOEK-website. Als dan ziek is op het Vergeten Wut, dan krijg ze alle keer op Marietje Biennoir. En wij delen ze altijd op de socials. Nou. Dus als het goed is, dan druk er een serie op een knop. En dan komt Giel geworden te Faskin.
0: Heel goed. Nou, tegen dank weer. Hey.
3: Ja, heel graag, Dien.
0: En we tellen weer al.
3: Hoor,
0: Tjen. Hoi.
3: Doei.
0: Hoi, Mirjam. Hier is Anastasia.

Electric Light Orchestra. Oh ja, het bloot. Ja, toch wel unieke muziek, hè? Turn to Stone, wie dat? In goeie met je bij Omroep Friesland. Het is zomeruren van jou, of jou en alle dagen, eind van het programma. Daar komt weer zo'n mooie spreuk, sinds wie is er voorbij. Ja, we doen dat alles, Koftje. En alle dagen, ik werd versteld dat er wel wat binnenkomt. Voekje, die had al wat stuurd. Prachtig, tiertank, Voekje. We hebben hem in mei in overwaging. Ja, wat kevertje en jou roeren, jerrelitten, spreuk of sinds wie is er? Juster die van Sjoukje, betoefde fiskers wijen thuis bij de vangst van Harn Libben. Ja, prachtig. Want wie het Juster koefiskje? Wat kist dat betekenen voor de dij van Joert? Stuur hem nou naar Mitaal, dat ken mij een berucht in de Omroep app. WhatsApp mij ik 0620 jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. En het kennen zou zijn zodat die van dij komt op uw virtuele scorekalender. En dat is een waarom juist Jim jou roeren. Dus kom maar op, leuke spreuk op Siswies. Hier is Bananarama en Venus.

0: Wine by een barbecue. Zinwien op een fiets. En nice makkers op tongensje. Maar Roel op de Fries.
1: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar zit er ook niks op tv.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Jouw vrouwenist. Het meisje Friesland, Jacob praat eens bij. Goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. De gemeente Ljouwert moet structureel beginnen met het Spanjeveld voor de vervanging van bregen en viaducten. Dat wordt duidelijk uit de begroting voor Takomier. De gemeente wil net in dezelfde positie komen als de Rijkswaterstaat nou, die het probleem bregen net opknappen kan. De lessen voor de Ljouwerters gaan al omheeg. En dat is nodig, zei de wethouder Hein Kuiken, omdat de kosten omheeg gaan en het Rijk minder geld houdt.
13: Omdat we gewoon onze uitgaven te dekken hebben. En we vinden het ook belangrijk dat er schoolgebouwen worden geproduceerd. Dat we woningen bouwen. Dat we sociaal beleid overeind houden. En daarvoor vragen we ietsje meer van mensen.
12: De spoorbreg hoorde Zuidergrijs in Haas voor de komende vervong. De fundering uit 1862 is op vervanging taam. En het blijkt om dat het goedkeper is om een compleet nieuwe breg te plaatsen. Als zonder een spoorlijn leidt, het traject Haans-Ljouwert wat in 1863 riepen, leidt dezelfde fundering daar. 164 letter binnen de houten pian op vervanging taal, lid Prodeel Witte. De breg de Bob op is in Juntje-Njoggen-Njontje de lijn. Die is intussen ook ongrut onderhoud taal. Leeft Jin Zondagmeester hebben een idee in zinnen voor een nieuw Friesk boek. Zo doggen mij onder schrijverswedstrijd Gielgau dat 5 keer een schrijversbeurs van 20.000 euro mee te winnen is. Tot lolmelders is volle heger als de organisatie tocht hier. En ook de diversiteit is groot, zei directeur Arjen Dijkstra van Tresor.
14: Er zijn instuurings uit 4 landen. Dus van over de hele vrouw, ben Friers nog mutens. Die zijn, wij willen dit graag doen. Er zitten bijvoorbeeld een peer uitstellen bij mijn queer thematiek. Dat hebben wij nog net in de Friese literatuur. Net op deze manier in alle gevallen. Daarnaast is het in de Friese literatuur nota binnen meer mannen die het publiceren als vrouwen. Hier is het ongeveer 50-50.
12: De provincie Friesland stelt 1 miljoen euro beschikbaar om vlugger nieuwe werkruimte te maken in bestaande gebouwen. Het geld is onder andere voor het splitsen van huizen, het verbouwen van leegstaande gebouwen en de bouw van extra verdiepings. Er kunnen eigenaars subsidie krijgen om te onderzoeken wat op een locatie mogelijk is. De regeling gaat goed open, rint ont mid-april of ont het geld op is. Je hoort zinnen, bewolking en een lokale bui. Het is maximaal 22 graden. Noorden is het reizig en droeg oktoberwaar. Waarbij de temperatuur oprit naar 19 graden. Sneun is er zinnen en bewolking. Mogelijk valt er een beetje rein en dan is het 19 graden.
11: Jacob Tiegetank, oeren oeren, dan is hij wet hier op Omroep Friesland. Dan in het programma Onderwijs. Maar Erik Kennema. Ja, Gwon Benz, vroeg je nog wel eens van Namme. De begiste scoortje. Ik dacht dat Erik erin, zeg maar.
12: Simone Scheffer.
11: Of Simone dat onderwijs. Oeh.
12: Zeker.
11: Simone dus die en nijf jouw roeren. Gwon Benz, vroeg je nog wel eens qua Namme. Sabagong Jefferson Starship als airplane. Doe waar het Jefferson Starship. En ja, dat wie wel wat te lang. En uiteindelijk waren het gewoon Starship. En maken ze deze hit in de jaren 80. We Build the City komt er dadelijk aan.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
17: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
18: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
19: Honda, the power of dreams.
16: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
21: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
22: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
24: Goeiemiddag.
25: Maar Johan Terpstra.

0: Als en we can work it out. En Starship before we build this city.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Het is even graven, maar vrienden, hier begon Anno van der Werf mij een Frieske top 100 loes. En we zitten op de social media eens even te zien. Dat is mooi op tiert, maar hij is druk dwaande om een top 100 nummer aan te maken. Een beetje in blues stijl. Ja, maar eens even. Dit had hij ontnota, dit zit er op zijn social media.

0: Hey, hallo, goeie met je.
1: Ja, goeie met je.
0: Joh, begin oktober. Ja, begin oktober hebben we met mij even bedij in de keuken, Jan, hè? Hey.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb een piano destijds. En dat is eigenlijk mijn nieuwe hobby. En daar schroef ik af en toe wat nieuwe nummers op.
0: Ja, ja. En dan zeggen we dat. Dan oh, nou maar even graven. Maar neem eens even mij, Aron hier. Dat weer bij Jan Dirk wie dat, hè?
1: Ja, van daar is het begonnen met die Frieske Top 100 Blues. Ik was uitnodigd door Jan Dirk de Haan om daar een optreden te doen in de studio bij hem. Samen met Marcel Smit en Jan de Vries. Ja. En nou ja, om beurt spelen. Maar ik dacht, ik wil even een nieuw nummer. Wil ik gewoon even doen. Ik wil iets schrijven voor de top 100. En hoe ze maar bezig bent. En het zit toch wel elke keer toch weer wat in die achterholle om daar iets mee te doen.
0: Ja, dus hoe wichtig is dan de Frieske Top 100 voor artiesten, Anno?
1: Nou, in wezen, ja, als er iets stiest, zo zag ik het zelf, ja. Het is ten eerste is een aardig iets natuurlijk om erin te staan, maar het is toch ook wel belangrijk, hè, dat bij de Frieske artiesten juist, zeg maar.
0: Ja, en, maar het leidt er dan ik druk op? Als toen net in de lijst ja. Is, had dan een beroerde hier wisselen?
1: Nou, we hadden vorig jaar namens mij even net instiend en toen hebben we het gewoon wat laten gebeuren.
0: Ja.
1: Maar dat just ik bij de Frieske Top 100 nou. Ik ben heel soort mensen die ondernemen erop.
0: Ja.
1: Nee? Dus die verzamelen hier een aantal fans voor een bepaald nummer. En dan komt ze erin. Of net. Nee? Maar nou ja, ik dacht, let ik eens weer eens even wat proberen. En ik dacht, dit vond ik sowieso wel een leuk nummer van mezelf. En ik dacht, nou, dan dit is nog net de officiële versie, maar eerst nog een Peel-versie. Ja. Maar misschien kijk ik wel een bandversie van mij. Is die dan echt blues?
0: Oh, dat is een geweldige versie, joh. Dus speciaal Frieske Top 100 nummer. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Hoi.
1: Want ik moest sowieso, hè, dat doe ik eigenlijk in de keuken, ben ik met die piano bezig. En dat zijn eigenlijk al je Friese blues nummers die ik doe. Ik ken er nou een stuk of zoontje.
0: Zo.
1: Nou, daar wordt nog een selectie uit motie. En dan zie ik er weer een band bij. En dan wil ik dat weer opnemen. En dan een keer echt blues dan. En gewoon zat het jij het. Gewoon, daar wil ik een poging te doen.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja, wat haast je met blues?
1: Nou, eigenlijk is dat. In dat mijn eerste muziekstijl die ik gewoon heel erg leuk vind.
0: Mm.
1: Maar ik vind de authentieke blues vind ik natuurlijk heel mooi. En Muddy Waters, Howlin' Wolf, dat soort dingen. De echte oude meesters.
0: Ja.
1: Maar ik woon Robert Cray, Clapton, en de meesters van de letterenperiode. Daar ben ik natuurlijk zelf meer mee opgegroeid.
0: Ja, ik ben echt een gitaarhelden vanzelf, hè? Fabio ja. Verdij misschien ik wel dan.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ik ben van oorsprong ben ik gewoon een gitarist.
0: Ja.
1: En dan krijg je al snel dat lijstje met Jimi Hendrix, dat wie eigenlijk gewoon een bluesgitarist. Jimmy Page van Led Zeppelin. Clapton, je hebt er natuurlijk bij.
0: Ja.
1: Rory Gallagher, nou ja, neem ze al je maar op.
0: Oh, dat wat ik nou al, ja, dat zit er al een beetje onder. Nee, skerig, maar hoeveel moet er nou gaan gebeuren? Haast het voor de komende Frieske Top 100 december gaan we los? Haast het dan clear, Anno?
1: Nou, dat is wel het doel.
0: Ja.
1: Om dan in ieder geval een paar nummers wel oud te hebben. En ik heb er ook een aantal bluesmuzikanten die wil ik even benaderen. Die gewoon dat echt ik binnen. Hè? En ik heb dat in 2009 een Engelstalige blues cd maken.
0: Ja.
1: En ik wil eigenlijk die muzikanten weer vragen. En dan kunnen we zijn een paar dagen aan de studio in.
0: Oh,
1: dat vind
0: leuk,
1: ik altijd. Ik wil weer nu dagen.
0: Nou, ben benieuwd wat er uitkomt. Hey. En in de Frieske Top 100, dat is dan het doel. Hè? Hey,
1: ja.
0: Leuk die weer even te spreken. En zet hem op met die opnames. Hè?
1: Ja, dank u wel.
0: Wat jij
1: dan? Bedankt voor de honden.
0: Ja, liet ze moeite, man. Hartstikke leuk. Zet hem op.
1: Dank u wel.
0: Hallo, hoi. Ja, en Derus Prutsen, Venderwerf, yes or no. Hier is Dobis.

0: Magic en Root, wie dat? Simone, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zeg Erik van Beieren, ik raam
1: maar
0: Erik.
1: Ja, die horen dingen.
0: Die had horen dingen.
1: Ja,
0: dat dus
1: om
0: Grutte
1: mij
0: verrassen.
1: Te heren, ja, om mooi. In die Grutte squam te stappen.
0: Wat haast u dadelijk in onderwijs?
1: Wij hebben toen Friesland Campina, daar is een reorganisatie. En der kindermeesk nut. Waarom? En wat vindt vakbond ervan? De wegenwachters hier in Jood acties. Doobliet is net mijn lekker baan om dikste is. Ik trouwens. En ja, in de tweede woorden. Je weet het, het is 1 oktober, dus het is een wrakseldag voor een ontermeesken die besluit, nee, oké, ik stop met roken.
0: Ja,
1: in 2022 weer dat Wietse Hoekstra, Curvelicious
0: ja.
1: Diamond.
0: Ja, dat klopt, ja. Wietse, ja.
1: En ik praat met hem over hoe dat nou is met hem en mijn coach.
0: Oké, heel goed. Ja. Nou, wil jij dat al hier dadelijk zien onderwijs? Simone, succes dadelijk. Dit is goeiemiddag. 13 jaar is dat Siep en Jacob van der Ploeg haar heel dag goed tarret hebben op de Ironman in Hawaii. Die het Nijwiek is naar een plak vindt. Het is de wichtigste en zwierste wedstrijd voor een triatleet.
2: Dit is een van de zwierste triathlons van de wereld eigenlijk. Puur vanwege de hitte en de omstandigheden. De warme omstandigheden. Dus je moet je voorstellen, een Hawaii is voor een triatleet is dat het belangrijkste. Wat voor een marathonrieder hier in Nederland El Stedentocht is.
0: Jocelyn Witova bezoekt mij haar hip-hop freestyle battle de hip-hop naar Friesland te brengen. Terug het champ van een hip-hop battle rekken zij zelfs ik helemaal verkocht door de hip-hop.
3: Toen ik voor het eerst een battle mij maakte, gong er echt een naaie wereld voor me hier. En de energie in de zaal en de uitbundigheid van het publiek, dus zit ze echt middenin. En dan merk je dat ja, hip-hop is net alleen nog doen, dus het is echt een cultuur en dat is echt heel feelbaar.
0: En Mirjam Vellinga van de AVO praat dus bij hoe het vergeten wordt. Giel Gworden.
4: Giel Gworden is een plek. Je hebt iets gouders, een koolie in het heen om benamen appels en paren giel worden te litten of riepje te litten.
0: Goeiemiddag is de morgen weer. Haast een leuk idee voor uw programma. Dan krijg je dat mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt Jutta Siswiese van Doetie. Ja, hij is mooi. Boetende lintjes is meer rondte. David Christie.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Snijn in Bureau de Vries.
2: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de Blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
3: Kim haar paken waard schoon als een moedner.
2: Ik denk dat mijn paken hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
3: Maar dat weer net. Ze schrouwde er een boek over.
2: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alvan Ondien in Bureau de Vries. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Jaring de Wolf Wenning Injochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van tolde ontvief.
6: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
7: 20 november is Verhalenjoen in heel Friesland en do kest ek meidwaan. Opjaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de

0: Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dadelijk zien onderwijs gaan we het hoe de reorganisatie bij Friesland Campina tientallen banen worden geschrapt en haast verorderd het parkeerbeleid de argwaasje van Vlieland. Dat dadelijk dus in onderwijs.
2: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
3: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
2: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
3: Tjonge jo, ik mij.
4: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn, Iepen. Van Tolde ontvief.
5: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastie in vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
7: Onderwijs.
8: Mai Simone Scheffer.

0: Horn, het wie de epener van deze onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Simone Scheffer.
0: Goedemiddag, het is 10 minuten oer Fjouweren. Welkom bij Onderwijs van deze 1 oktober. De dag dat de gemeente Liao de begroting voor Takemier presenteert, inwenners moeten in 2022 meer te de boezen.
3: Omdat we gewoon onze uitgaven te dekken hebben. We vinden het ook belangrijk dat er schoolgebouwen worden gebouwd, dat we woningen bouwen, dat we sociaal beleid overeind houden. En daarvoor vragen we ietsje meer van mensen.
0: Tresor, mijn schreeuwersbeurzen, de Friese literatuur een flinke impuls aanvol. Het jouwt 5 schreeuwersbeurzen voort, maar er binnen jin santig gadingmakkers.
4: Er zijn instuurings uit 5 landen, dus van over de hele wereld ben Friesen om uitens, die zijn wij willen dit graag doen.
0: En minister Vincent Karremans het nije gemaal op de Oosterdijk hierpene, dat nije gemaal kan heel vlug een heel soort wetter van de IJsselmar naar de Waadzee pompen.
5: Als je dat dus een week doet, dan kan dat wel net het verschil zijn tussen droge voeten en geen droge voeten.
0: En op deze dag binnen we er mooi onderwijs van Fjouwer Onderwijs, mooi muziek, nijs en achtergrond. Maar dadelijk zonder oren omtinken voor ontslag en terug reorganisatie bij Friesland Campina in Liaoet. En het parkeer bliert in de gemeente Haans. Maar nu is het waar in het kwad, mooi. Sibbele Waaier, goeiemetje Sibbele.
6: Ja, goeiemetje. Vanmiddag is meest droeg, maar een afwisseling van bewolking en uiterdroog zinnen. De westenwind is matig van kracht. En met maximaal 20 graden is het aan dezelfde kant. Jon klert het heel dit meer op. En daarbij kwalt het in de nacht al naar minimaal 9 graden. Morgen wordt een rijstige jaarsdag, maar geregeld zinnen. De zuidwestenwind docht het rijstig gewoon en is zwak ontmatig. Waarbij de temperatuur uitkomt op maximaal 19 graden. Meer hoe het waar, hoe een jaloeren.
0: Intussen is het 9 minuten oer Fjouweren, haast in elk geval. Jen 40 banen worden gekrast bij het fabriek van Friesland Campina in Liaoet. Het is pad van een grutter proces om het maatje van zuivel te optimaliseren. Verslagjouwer Dennis Terpstra hier in Peteer, maar Gerhard Pol, hij is locatiedirecteur van Friesland Campina in Liaoet.
7: Twee lien, zo'n 80 baans gekrast. Nou, nogmaals, Jin 40. Bloed er nog wel mooi werkers oer in jou het?
8: Oh, zeker. En wij werken op dit moment bijna 600 collega's hier op deze fabriek. Het volume wat we doggen, de productie die er nou steert, die is echt stabiel en we hebben ook graag een mooi bakje. De fruitsegment en ik had zich goed. Dit is meer dat wij kleerwijzen willen voor de toekomst.
7: Ja, want deze reorganisatie treft mijnwerkers van het pakhoers en de ondersteunende chainsen, begreep ik.
8: Ja, dat klopt.
7: Waarom die mijnwerkers?
8: Nou, in het pakhuis, in het werkhuis, daar werken we nu nog heel soort met heftrucks en heftruckchauffeurs. En wij zullen daar de mogelijkheid om te automatiseren. Daar hebben we eigenlijk automatisch heftrucksrieden litten, en de zogenaamde AGV's. Door dat te automatiseren, kunnen we daar kosten besparen. En in de ondersteunende chains, dat had eigenlijk de maatje mooi, nou, de sluiting van SCN, van de fabriek Twijeling. Dat we zorgen van, we kunnen onze ondersteunende chains een keer weer verder optimaliseren. En daarmee eigenlijk een deel van onze leenkosten reduceren.
7: Ja, want in jouw kranten zei je ook dat het inderdaad noodzakelijk is om deze baan te scrossen. Wat is krijg de noodzaak?
8: Wij stellen heel goed voor mooie producten en onze merken. Wij exporteren condensmelk en koffiemelk in blik naar meer dan 100 landen. Echt onder hele mooie en bekende merken. Dus we hebben sterke posities, maar die sterke posities willen we behouden. En onze concurrentie zit net stil. Dus het is ook onze taak en plicht om te zorgen dat we op de lange termijn die sterke positie nog houden. En dat betekent dat we constant ons zin binnen. Van waar kennen we, hè, dat we onze processen optimaliseren kennen. Daar hebben we investeringen, projecten rennen daarop. Daar rennen oorinitiatieven op om de lijn beter rennen te litten. En zoals je werkt, nou is alleen kosten. En zo komen we tot dit plan.
7: Ja, dus Joost is eigenlijk, als we dit net doggen, dan helpt de concurrentie dus bij of zelfs in.
8: Ja, ja. We hebben concurrentie in andere landen, in Europa. En vaak is daar de malkenprijs leger als uw malkenprijs. Dus dan heeft daar al een voordeel in. En we hebben het mooie concurrenten in andere landen, waar leenkosten en energiekosten vol liggen binnen als huis.
7: Je had personeel tiersje bijpraat. Wat winnen de reacties?
8: Nou, we hebben vorige week tiertje hebben we eigenlijk onze mensen al bijpraat. Dus dat was 22 september. En daarna hebben we voortdurend individueel gesprek mooi gehad. Ja, het was wel een schok. Sommige mensen zijn wel onkomen van hey, we kunnen wel verder automatiseren. Maar ze het net verwachten op deze schaal. Ik denk dat dat de grootste schok weer. Dat de schaal van de verhoringen, dat die groter wie dan dat wij ze nou presenteerd hebben.
7: Ja, er zit wel wat emotie bij, kan ik me voorstellen.
8: Ja, ik vind dat eigenlijk ik vind dat wel tafval. Het is meer dat er onzekerheid is en een stukje onrust. En het is net emotioneel. En ik denk dat dat wel te maken had dat ze zorgen hoe wij met onze mensen omgaan. Dus ook in de vorige reorganisatie van 12 en 4 jaar hebben we zin laten van jongens, wij hebben zwaar voor onze mensen. En wij doen ons uiterste best om voor hun weer een plak te vinden.
7: Ja, maar je muziek je dus wel van die 40 mensen waarvan de functie overvalt om daar een oor plak wat te vinden.
8: Ja, dat zeker. En dat zal net al je binnen layout lukken. En we zoeken naar de locatie van Friesland Campina om eens heen. En als dat net lukt, dan je werkt, dan helpen we zeker om naar je toekomst boeten Friesland Campina te vinden.
0: Ja, dat is de reactie van Gerhard Pol. Hij is locatiedirecteur van Friesland Campina in Ljouwert. Ik praat erover verder met Edwin Martirosian van het vakboen FNV. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Ja, de directeur zegt het was toch ook wel een schok voor mensen omdat ze niet de schaal verwacht hadden. Was dat voor jullie als vakbond ook zo?
9: Het is voor ons sowieso nooit leuk dat wij te horen krijgen. We vinden het niet fijn om te horen krijgen dat er gereorganiseerd wordt. En de omvang, ja goed, we weten dat er al eerder, aantal jaar geleden, in 2023 aangekondigd is dat bij Friesland Campina 1800 banen gaan verdwijnen wereldwijd, waarvan 900 in Nederland. Dus we wisten dat dat ging komen, maar de aantallen, ja, ik moet ook eerlijk zeggen, dat zijn toch nog wat meer geworden dan wat ik verwacht had.
0: Ja, en de directeur zegt ook duidelijk, het moet, het is noodzakelijk. Is dat zo, ja, volgens jullie ook?
9: Ja, dat weet ik niet. Dat is een overweging wat de werkgever gemaakt heeft. En nu ligt de zaak bij de ondernemingsraad. En gaandeweg gaan wij ook natuurlijk vanuit de vakbond ook onderzoeken of dat echt wel noodzakelijk is. Maar we gaan ervan uit dat de werkgever goed onderzoek heeft gedaan en in vervolg ook zal blijven inspannen wat noodzaak betreft, hè, dat goed gaat kijken hoe ook mensen herplaatst worden en wat er allemaal moet gebeuren. Dus intern, het is aan de werkgever, maar wij hebben een beetje controlerende functie vanuit de vakbond dat allemaal goed gaat en volgens de regels. En we hebben natuurlijk een goed sociaal plan liggen die we afgesproken hebben met de werkgever.
0: Ja, dus in die zin is het contact met Friesland Campina niet slecht.
9: Nee, zeker niet.
0: Nou, dat
9: zeker
0: is ook niet. Wel eens goed nieuws. Tussen werkgevers en vakbonden.
9: We hebben natuurlijk een CO-traject gehad die niet zo heel erg geweldig gelopen heeft. We hebben gestaakt. Maar we hebben een punt achtergezet. En contact met Friesland Campina, maar alle andere, ook met alle andere zuivelaars, is gewoon goed.
0: Ja.
9: Maar je moet samenwerken. Hè. Het is niet anders.
0: Nee, het is niet anders. Het is al duidelijk. Hè. Het is een groter proces. Het blijft niet bij die tientallen in Leeuwarden. Er gaan veel meer mensen uit. Wat wordt er geregeld voor de mensen die ontslagen gaan worden?
9: Nou, we weten nu al dat zo ongeveer 92 mensen, functies, om 92 functies het gaat, waarvan 51 nieuwe alweer gecreëerd worden. En we weten dat later misschien ook wel heftruckchauffeurs dat die de baan gaan verliezen. We hebben vooraf dit geweten, dus we hebben met Friesland Campina een goed sociaal plan afgesproken. En dat sociaal plan hebben we net een paar maanden geleden voor een jaar verlengd. Dus die is geldig. wat opvang betreft, dat stukje is goed geregeld. Bovendien, met Friesland Campina is afgesproken, en dat doen ze meestal helemaal zelf. Er is een mobiliteitscentrum ingericht, of dat zal voor dit geval ook ingericht worden, waarbij mensen goed begeleid worden, of interne herplaatsing, of externe, dat ze snel weer aan een baan komen, of dat ze kunnen doen wat ze willen.
0: Ja.
9: Dus ze worden eigenlijk begeleid. En vanuit de vakbond bieden wij die diensten ook. Dus dat is, voor vakbondsleden is dat een beetje dubbel.
0: Ja.
9: En soms ook uitgebreid. Dus ja, nazorg is heel erg belangrijk. Ja. En ik vind vanuit de vakbond dat we daar het meeste werk moeten aan besteden.
0: Zeker.
9: En dat heel goed moet gebeuren.
0: Ja. Gaat het nou zo slecht in de zuivel dat dit moet?
9: Nee. Naar ons inziens gaat het niet slecht. Maar zoals u weet, het is een hele sterke concurrerende sector. En niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. De zuivelaars die proberen met elkaar te concurreren. En we weten dat Nederlandse zuivelaars ook flink in het buitenland nu aan het ondernemen zijn. En we weten nu ook, ik weet niet of u dat weet, maar we hebben misschien een halve informatie. Ik kan hem niet volledig vrijgeven, maar ook vanuit een buitenland. Dus buitenlandse zuivelaars willen zich in Nederland vestigen.
0: Okay.
9: Dus de hele sector is aan het bewegen.
0: Ja.
9: Ik snap dat de werkgever op een gegeven moment keuzes moet maken. Dus dat is onvermijdelijk.
0: Het
9: gaat erom dat je de juiste keuzes maakt. En als mensen geraakt worden, het gaat erom dat je ze goed opvangt.
0: En ik hoor hier dat goed geregeld gaat worden. Dank u wel voor uw toelichting.
9: Graag gedaan.
0: Dag.

0: Don Henley, wie dat? My The Boys of Summer.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Vlieland wil dat Haans aansjocht van de plande verheging van de parkeerkosten voor eilandreizigers. Haans wil het dijtarief van €10,50 naar €12,50 brengen en verwacht dat hij jaarlijks meer dan 6 ton extra op te verdienen. Vlieland vindt die verheging te groot en zei dat de belangen van de waadeilanden net genoeg mijn naam binnen. Collega Ronnie Hilderda van Omroep Zilt praat met wethouder Hendrik Sietsma van de gemeente Haans. En die luidt uit waarom ze deze verheging graag wollen.
3: Nou, dat wordt groter. We zorgen dat er steeds meer druk, helemaal in discount van de binnensteden, bij name in de weekend komt. Van mensen die naar de eiland gaan. En dat komt omdat s'nachts vergeefs parkeren in Haans is. En dan hebt met vrede midden, betaalt men een per uren. S'nachts betaalt men en s'nachts zit men vergeefs de hele dag. En dan zorgt ook hier, en met name zulke weekend, dat is het Pinkster weekend, want dan is Pinkster man die ik nog vergees. Ja, dan kunnen ze eigen inwoners en de gasten die wij hier graag ontvangen willen in de stad, die kun je niet meer parkeren. En dat probleem wordt groter, dat zullen we omkomen en we hier proactief op handelen. We wachten net eerst dat het probleem heel groot is.
4: Nou zijn er dus maatregelen aangekondigd voor volgend jaar. Hoe zien die maatregelen eruit?
3: Nou, het grootste is dat we 364 dagen per jaar per keer hield je vrij. En dat is dus de snoeis en de feestdagen. Het waren de kriesdagen, het waren de pinksterdagen en zulke wat. Hier hebben we 364 dagen per jaar parkeerjeld verregen. En dan zit er, het is een eenvoudig parkeersysteem dan, want het is alle dagen exact gelijk.
4: En wat betekent dit dan voor de inwoners die op zondag wel hun auto gratis dicht bij de deur hebben staan?
3: Nou, die hier een vergunning hebben in het Vietgebied of hier in de binnenstad, die kun je gewoon staan. En als je naar de binnenstad daar reist, dan moet je er al wat van betalen. Maar er worden dingen waarom, Jonon, we hier nou een vergunningssysteem dat roen op. Als de tweede of de derde auto hier is, dat wordt al duurder. De auto's van de bedrijven, die worden na de eerste, ik vond het duurder. En dat hellen we er helemaal aan. Dat wordt ooit hetzelfde lege tarief. Dus de verwachting is dat er misschien wat meer geld binnenkomt, doordat er s'nachts parkeerd wordt. Maar de vergunningen die worden een stuk goedkoper. En we hebben nu auto's die je nou op de Noorderhaven steen. Die steen je voor €15 thuis. Ik heb snuien. En die gaan aanzien waarom naar het parkeerterrein. En dan baren we een tientje. Dus daar, per saldo zullen de gemeente Haans van het straatparkeer net volle meer verdienen. Maar daarvoor hebben we het niet. We hebben het reguleren. We volgen gewoon dat de plak bloot van onze eigen inwoners en de bezoekers die uw mooie stad bezoekje willen opsnijden.
4: Heeft u dan enig idee ook hoeveel parkeerplekken er daadwerkelijk ongeveer vrijgespeeld gaan worden met deze nieuwe regels?
3: Nee, dat zullen we zien. Dat zullen we zien. Maar we weten wel dat er al een paar jaar een soort klachten binnen van deze hoek in de stad, dat de mensen hun auto niet meer kunnen parkeren.
4: Nou begreep ik al van de kerkgemeenschap dat zij het verzoek hebben ingediend om het parkeertarief in te laten gaan vanaf 12 uur op zondag, omdat mensen naar de dienst willen gaan. Is daar nog ruimte voor?
3: Dat klopt, maar het is wel wat een technisch verhaal, maar ik zal het even uitlezen. Wij hebben progressief parkeertarief hier, dus hoe langer als je stiest, hoe duurder dat het wordt. Als nou in de schild stiest, dan kiest 8 uren steen van 40 cent per uur voor €3,20. En dan het negende, het ziende en het aldoende worden heel duur. Dat het tarief wat je dan moet betalen heger is dan op het parkeerterrein. En als wij hem 12 uur pas in, dan kan het ik eigenlijk niet goed net van. Want dan kom je niet in om dat hele hege tarief daar. En dan bloot mensen hier in de binnenstad delt zetten.
4: En dan de brief die gisteren binnenkwam van de gemeente Vlieland. Die zijn blij dat er maatregelen getroffen worden, maar die zijn niet zo blij met de verhoging die eraan zit te komen. Wat is uw reactie daarop?
3: Nou ja, ik heb Mikkel eerst, net dat ik in de Rie op Vlieland zie, dan ging ik hetzelfde, ik vregen. Maar ik wil zeggen van, als het verschil just, tussen wat wij in de parkeertarieven de laatste 4 jaar omheen die en hè, en wat Vlieland aan de Schelling met de toeristenbelasting doorgaan, dan is dat nogal wat meer dan wat wij doen.
4: Nou is er een tijdje geleden, volgens mij was er een evenement op een van de eilanden, dat het parkeerterrein, het langparkeerterrein ook vol was. Dat mensen moesten uitwijken naar een grasveld. Volgens mij bent u toen nog met de trekker aan de gang geweest om mensen los te trekken. Dat terrein, wordt daar ook nog iets aan gedaan?
3: Ja, zeker. En daarvoor willen wij de parkeertarieven daar ik van. Hey, hier, wij willen er enorm investeren. De ingang van de parkeerterrein komt op een andere kant. Wat nou gas is, dat wordt aanzien nog verhullen. Nee, de forse investeringen plaatsvinden. En de rondte wordt ik beperkter. Want binnen een heel soort parkeervaker, die ben ook nog 12,20 meter breed. Die maakt er 12,50 breed en 4 meter lengte voor de auto. 4 meter of 6 meter ertussenin. Dus we kunnen op een hectare aan, dus ik wat minder auto's plaatsen. Daarom maakt die tarieven ik wat omheen om die investeringen nou te kunnen doen.
0: De Haanse gemeente Rien neemt op 20 oktober een besluit over die verheging van die parkeertarieven. Dadelijk dan krijgen we het Nijs uit de provincie met Jacob Stelwagen.
2: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
5: 80 jaar regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
6: Op tijd stippen in de Nijmiddi kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
5: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Hey hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Ik kun je laten staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
12: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is een hele minuut door Jelve Vier van Heegste Teert voor het WUT van Jacob Stelwijn met Nijs uit Friesland. Goedemiddag, Jacob.
16: Een goedemiddag. AVB-mijnwerkers hebben vanmiddag op meerdere locaties een werkonderbreking gehouden. Ook in Friesland, bij de Oosterdijk, waar het werk van 1 uur al deadline. En bij deze actie wil de actievierder druk opvieren op de AVB vanwege de verstoende CAO-onderhandelings. De onderbreking wordt een uur. De rit hield voor het eerst weer een trein over de wonderlinie tussen Grijns en het Duitse Wener. Een brug op dat traject, de Friesenbrücke over de Eems. Wie een nieuwe ervaring hier langs stikken en waar pas een lange tijd we maken. En dus kunnen reizigers uit Friesland nou weer met de trein verlengd via Grijns naar Duitsland. De wonderlinie wordt hield feestelijk hier. Van komende maandag kunnen reizigers de weg gewoon gebruik van meidje. De provincie Friesland stelt €1 miljoen beschikbaar om vlugger nieuwe wenronden te meiden in bestaande gebouwen. Het geld is onder oren voor het splitsen van huizen, het verbouwen van leegstaande gebouwen en de bouw van extra verdiepings. Er kunnen eigenaars subsidie krijgen om te onderzoeken wat op een locatie mogelijk is. De regeling gaat jootiepen en rint ont mid april al of ont het geld op is. En de spoorbrug over de Zuidergrift in Haas werd de komende jaren vervangen. De fundering uit 1862 is onvervangingta. Maar het is goedkeperd om een compleet nieuwe brege te plaatsen. Als zonder spoor in de leid, het traject Haarns-Leeuwarden, waar het in 1863 hierpende, leidt dezelfde fundering daarin de grijft. 164 hier letter binnen de houten pijlmel vervanging taal dit pro-deel witte. De brege er bovenop is in Nuntjen 99 de lijn en die is intussen daar een groot onderhoud.
0: Ik ben er juist nog onder troon, hoor. Dat is toch nog vol. Dat kent toch nog wel?
16: Nou, het is lachen.
0: Dus, ik leek
16: ik ben neig om ja te zeggen.
0: Dankjewel, Jacob, voor het horen.
17: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
19: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
18: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
20: Goeie, het werd teerd om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen zitten. Ontzien.
21: Thuis komen is in een binnenkomen en voor een dadelijks witte, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuis komen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor die, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
22: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
23: Onderwijs.
24: Mij Simone Skeffer.
25: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: De komende jaloeren hebben het over een bijzonder radiofragment dat ontdutsen waar in het RONO-archief. Dat alles in het rand van 80-jarig jubileum van de RONO. Dat uit 1948 dus. Wat dat is, dat jaren we aanst. Maar heel actueel is het waar, mooi Sibbele Weijer. Goeiemiddag, Sibbele.
26: Goeiemiddag, Simone.
0: Ja, ja, ja, ja. Wat, waar zitten we in?
26: Ja, waar zullen we beginnen?
0: Ja, waar wil je beginnen?
26: Nou, we beginnen eerst even met de warme nacht die we achter u lezen.
0: Oh ja.
26: Zonnetje 18 graden.
0: Ja, net normaal.
26: Goh.
0: Nee.
26: En toen begon het buiten wat te brobbelen. De ontstaan buien op een nadering van een steuring, een keldfront, dat we verouwgeende aan de koudere lucht onze kant uit kwam. En dat het nog wat wetter oude leveren. En ik heb nog een peer er even uitpakt. Want ik heb van mij jekker wat naam. Maar zomaar hier toch zandje 1,6 mm. Grauw 12. En de Jere Veen kreeg ik nog een melding. Daar wie het 12 mm vallen. En in 10 minuten tijd 6 mm. Dat weer een kwarte maar heftige bui.
0: Nou.
26: En dat hier allemaal uit te steken aan mij. Dat de warme lucht wat oprommen is. En daarvan plak ben we nou in wat koelere lucht komen.
0: Wat minder warm.
26: Nog lekker. En af en toe temperaturen hè, van Joet. Jereveen toch nog weer 21,1. En iets brecht hem jongetje fjouwer. Kwaaiem 20 graden. Grauw 20,7. Bakkeveen 20,5. Holderik 20,2. En ja, normaal zou het een graad of zandje wijzen matten. Dus ondanks dat het Joet minder warm worden is, is het nog noffelijk. En dat wie ik wat te veel van mij, want de zinnen wie gewoon heerlijk. Nou, de buien die binnen vertrokken. Er kennen enkel licht buiken ontstaan. Maar ik ken ervan uit dat het jong rustig is. Het klettert steeds meer op. En dan kennen er in de nacht wat die is ontstaan. En dan hebben we nog een opmerkelijk iets. We hinderen kijken hoe de temperatuur van de oude nacht. Komende nacht wordt het uiteindelijk in de rin van de nacht 8-9 graden. Op een koudste plakken.
0: Oh. Dat is een heel verschil.
26: Dus we beginnen gewoon jongens 10 graden. Waarom?
0: Ja, ongelooflijk. En dan morgen.
26: Ja, morgen. Dan hebben we te krijgen met de komst van een nijhege drukgebied. En die zorgt ervoor dat we droge dij hebben. Het gevaar de komende nacht is mogelijk nevel en diezen en mist. Nou, dat kan morgen eerst even een belemmering werden voor de zinnen. Maar ik herinner van u dat hij dat wel redt. En dat we bij een zwak ontmatige west-zuidwestenwind en regelmatig zinnen en temperaturen krijgen die toch weer richting een jongetje om 20 graden gaan. En dan in de volgende nacht is weer een graad of jongetje zie je dus.
0: Ja, het is, nou ja, dat is lekker. En dan de dagen daarna, krijgen we dan een kanteling naar echt juist waar? Of?
26: Nee.
0: Nee.
26: Nee, want op sneeuwen hebben we bezitten van een die hege drukcel, die leidt mooi een beetje op het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. In Rijn van Sneeuwen, dan neemt een oren hege drukgebied de regie van het Waver Oer. Alleen die romte die ertussen zit, die kan mogelijk een enkele steuring, een enkel drukje Jan op Sneeuwen. Maar dan in de Rijn van Sneeuwen pakt het hege drukgebied op nij de hoofdrol. En dan hebben we een jongetje in graden. En rijstig waar, maar op nij een zwak ontmatige west-zuidwestenwind. Nou, en als we dan verder zoeken, op snij verroren er net een soort. Sterker nog, dan is het hege drukgebied het een positie genomen waar de zinnen dan wat meer kansen krijgt. En hebben we, denk ik, een hele aardige, kalme jesdij, maar op nij in de midden een jongetje graden. Wordt wat in tonen, want die jongetje graden, die horven, denk ik, nog op mandje feest. Dus eigenlijk kunnen we stellen dat we dus na de twee warme dagen van de week, de oude dagen, de oude oren buienhand hebben. En nu staan we aan de voorjong van een paar rijstige dagen. Maar nu en dan wat mist, maar meest zinnen, wolkenvelden en droog waar.
0: Nou, we moeten er maar van genieten.
26: Ik zoek het wel.
0: Ja, dankjewel, Sibla.
26: Alsjeblieft.

een hele lange reis. En helle in een lekker stoor, wat bier voor onderwijs. Een klant die Tine registreerde, herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, over daar je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelde in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Zo kist in voor wel zussen, het is ook heel gewoon. Hoe al desto komst, treft zo een Frieske boerzoon.

Ik nam er een paar pilsjes en ik rekke een peteer. Maar een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaans faam. Ik hier het wet again, het is een vast patroon. Oeral daar sto komst, heeft sto een Frieske boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Ze doen door al goed, er is geen hard noord. Hoor al daar sto komst, heeft sto een Frieske boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen.

0: Plak, Schamprotte, Frischke Gei. De boerscher, ja, ik ha uit je tieren uit zin. Omdat ik hier weer boeren ondernemer wijzen ken. Hij helle uit de koelkast, een kratje vol mijn bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer een best hier. Wat de toekomst brengen zal, ik ga er weer nog doen. Hoor al de toekomst, treft o een Frischke boerzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wet je roer. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wet je roer.
1: U zei van Pieter Wilkens, mijn Frischke boerenzoon.
2: Onderwijs.
3: Mijn Simone Scheffer.
1: Ja, dit hier vieren we het 80-jarig jubileum van de RONO, de regionale omroep Noord en Oost. Het regionale omroepen in het noorden nu het voortkwam binnen. Bij Friesland Doc hebben we daar een documentaire om maken. Deel 1 van het Nijs van Moorn is komend weekend zien. Bij het ziekien in het oude RONO-archief is er een onbekend radiofragment uit 1948 boven Wetterkam. Goedemiddag, René Duursma.
4: Goedemiddag.
1: Ja, je bent teamleider bij de Groninger Archieven. We bellen je daar, want de RONO is begoening reeds. Is er een proto-radiomateriaal nog aanwezig daar?
4: Ja, ja, er is nog genoeg aanwezig. We hebben, de jaren 40 en 50 zijn wel schaars. Maar er is nog genoeg aanwezig in ons archief en ook wel in Drenthe en Friesland, zoals blijkt.
1: Ja, nou is dit fragment dat nou correct ontdekt is, dat is die op een lakplaat. Wat is dat?
4: Nou, iedereen kent nu denk ik wel vinyl. Ja. Dat is echt een geperste plaat van...
1: dat is weer helemaal hip.
4: Ja, dat is een soort van plastic. Laat ik maar heel... kort door de bocht zeggen. Maar een lakplaat was meestal een stalen plaat of een glazen plaat waar dan een laklaag op was, waar diezelfde groeven in werden gemaakt. En dat is een iets ander procedé dan met vinyl en dat is ook wat kwetsbaarder.
1: Ja, ja. En hoe kan het nou dat dit opname is in Grains, maar in Ljouwert op zolder leidt?
4: Nou, de RONO, of de RON toen nog, is begonnen in Groningen, Martini Kerkhof, in 1946. En gaandeweg werd er voor de hele... het was eigenlijk meteen al een omroep voor het hele noorden. Radio Omroep Noord, Nederland. En dus werden er ook voor... Je had Friese programma's, Drentse programma's en Groningen programma's. En soms liep er ook dwars door elkaar. Maar dus werden de dingen ook door elkaar opgenomen. En waarschijnlijk omdat het een Fries hoorspel was, is die in Friesland terechtgekomen. Maar er bleek dat er misschien nog ruimte over was op de lakplaat, dat iemand erachteraan nog een ander stukje heeft opgenomen. En dat blijkt dan Gronings.
1: Ja, op die manier. Nou, laten we dadelijk een stukje jaren van dat fragment. Collega Karen Bies trof het aan in het Omroep Friesland archief. Maar misschien moeten we het even kwart inleden. Waar luisteren we dadelijk naar? En waar wie het? En wanneer wie het?
4: Het was 1948 en daar heeft Karen Bies ook uitgezocht, dankzij onder andere ook beelden uit ons archief, als ik het goed heb. Maar in elk geval is er een tentoonstelling geweest in 1948. En de tentoonstelling was dan laten zien wat je allemaal kon in die periode. Je had door heel Noord-Nederland eigenlijk tentoonstellingen. Maar dit was een grote in Groningen in 1948. En er loopt iemand rond die wordt geïnterviewd en over wat hij daar allemaal ziet en wat hij daar tegenkomt.
1: We luisteren even.
5: Wat is nou de bedoeling van dit spul hier?
6: De bedoeling van het spul is vooral de aandacht te vestigen op onze jongens in Indië. Die hebben voor 100% de aandacht nodig en dat kan geuit worden in het sturen van kerstpakketten.
7: En welke mogelijkheden zijn er nog meer om met onze jongens in contact te komen?
6: Dat is iets heel moois, een gesproken brief voor onze jongens in Indië.
5: Dus... Ik kan hier met mijn neefje Diederik in Surabaya
6: praten. U kunt hier praten, u kunt erop wachten en u krijgt een grammofoonplaat mee en ik kan zo...
5: Nou, als je er niks op tegen, dat schok je al naar oren vinden.
7: Goed idee, laten we eens gaan kijken.
5: Bist u door Diederik mijn jong? Hier is oom Diederik uit Knol, hoor. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zonde dat staat niet even kienkist. Mooi man, Marokko. Hoe gaat met die? Ja, ik is me natuurlijk voor geen antwoord geven, maar moest me alles weer schrijven. Ik heb die brief van voor 6 weken, zo wat heb vorige week pas ontvangen. Nou, hou die maar houdt en tot kijk eens dat, hè. Dag Diederik.
1: Ach, dit, ik vind het ondoenlijk, dit. Wat lief.
4: Ja, het is eigenlijk best bijzonder, want die brieven naar Indonesië, dat was dan naar onze jongens in Indonesië. Dat waren de soldaten eigenlijk, die op een niet zo'n hele fijne missie waren gestuurd daar. Maar om toch het contact te houden met het thuisfront, waren er van die kartonnen 78 toerenplaatjes. Dus eigenlijk gewoon plaatjes zoals we die ook kennen, maar dan van karton. Die gingen ook niet lang mee. Maar er zijn er duizenden van verstuurd in de jaren 40 en 50.
1: Nou, het rekketje vol, hè? Dit, nou ja, je hebt er geen beeld bij, maar het is, ja, het loert en de manier waarop die man praat, dat is toch wel echt mooi. En die Diederik uit Knol, waar wie dat?
4: Nou, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. wij denken inmiddels, we hebben wat onderzoek gedaan, dat het Koos Kerstholt is. En dat was in die tijd een acteur en ook wel een radiostem. Die deed wel vaker wat voor radio. Dus het klinkt wel erg als Koos Kerstholt. Maar als er mensen zijn die luisteren en denken van ja, nee, echt niet, dit is iemand anders. Of ja, juist, dit is Koos Kerstholt, kan niet anders. Laat het alsjeblieft weten.
1: Ja, en dat kan dan naar info@groningerarchieven.nl, als ik het goed begrepen heb.
4: Ja, en dan komt het wel bij mij terecht.
1: Ja, ja. Nog even oer dit fragment. Hoe bijzonder is het nou dat we dit hebben?
4: Heel bijzonder. Kijk, in die tijd werd er wel wat radio gemaakt, maar niet heel veel. En wat er bewaard is gebleven, is überhaupt bijzonder qua audio. Het is ook een bijzondere ervaring, hè? Audio uit die tijd. Je krijgt een heel ander beeld dan bij bewegend beeld. Maar nee, we hebben wel wat ook. Maar vanaf de jaren 50, 60 wordt het meer. En de jaren 40 is echt wel uniek. Ja. We zijn heel blij met deze vondst.
1: Nou, Lokwenske de Mai en bij u ziek natuurlijk. Heel mooi om te jaren en het verhaal erachter. Dankjewel, René.
4: Graag gedaan.
1: Doeg.
4: Dag.

0: Good old chair without my love and understanding. Het is mooi droeg waar op de boeten die ik hem bij Marm. De stiekelstekkers binnen dan ik weer drok dwaande. My harn street chin. Jawel, stiekels.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: En dan heb ik het dus over het programma hier.
3: In eerste instantie is dus vregen om stiekel te stekken met een ploeg op een bepaalde dij. Om het giftspuitje in tjen te gaan. Dus voor hen waren dit nog spuiten. En omdat je voor een natuurorganisatie werkt, ja, ken dat eigenlijk net. Dus daar hebben we een periode mee ophouden. En nu hebben we als vrijwilligersgroep ons stikkelstekken.
0: Ja, dat aanst dus te tjen in heer. Nou draaien we nog lekkere muziek van Eigen Boeijem, Ilse de Lange. So Incredible.

0: Ilse de Lange wie dat. En dat wil ik het lijstennummer van dit eerste oeren in onderwijs. Maar genoeg, er komt nog een oeren. Aanst zullen we het hebben over onder oren de begroting van de gemeente Zuidwest-Friesland. Maar ik heb het oer 1 oktober. Ik weet net hoe het jou vergiet. Ik zei niks om mezelf. Maar het is een wrakseling voor een soort mensen. Want 1 oktober staat bekend als de dag dat smokers er massaal mee ophouden. We hebben aanst hoe het een van uw ambassadeurs in 2024 vergien is. En krijgen nog tips van een coach die het helpt met het stoppen met roken. Dat dadelijk snijdt nijs uit binnen en buitenland.
1: Liet de tijd even zijn eigen gang gaan.
2: Ja.
1: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar orenplakken, orentieden en orenverhaal.
2: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snijdemorgen.
3: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken, prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
2: Oké, dan gaan we nou naar de nocturnes van de Chopin.
1: Doch de egen even dicht. Hark je en geniet je.
2: Ja, ze kunnen dicht, hè.
3: Mai Douwe, Snijdemorgen van Jochen en Alvoeren bij Omroep Friesland.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
8: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals afgelopen zomer bij de Spaanse exclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken, ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van 2 studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer, steeds meer ruimte voor de zon, tussen graad of 20. Vannacht kan het mistig worden, het koelt af naar een graad of 10.

0: dagen die leven net bloed opstelst.
1: Hoe kom ik je wooi?
0: Of in die tij wekker houdt.
2: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
3: Waar kan ik van over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
4: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen des alle dagen mij omrinst.
5: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
0: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werk het vandaag.
6: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
7: Met Brassband De Waardzang. 5 repetities in Drachten.
6: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
7: Sjonge jo, ik mij.
8: Jaring de Wolf Wenning Eerjochting in Sint-Nyk is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
9: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door 2BMate, partner voor premiums.
10: Onderwijs.
11: Mij Simone Scheffer.

0: Mai Simone Scheffer.
1: Het is zo'n en hele minuut voor 5. Welkom bij de tweede uur van onderwijs van deze toensie 1 oktober. De dag dat Friesland Campina in Leeuwarden 41 meiwerkers op stritten zet had.
2: We hebben sterke posities, maar die sterke posities worden ook behaard. En onze concurrentie zit ook net stil.
1: Het is ik de dag dat Haans pleit het voor een verheging van de parkeerkosten voor eilandreizigers.
3: En dat probleem wordt groter, dat zullen we omkomen en we hier proactief op handelen.
1: En verder is het de dag dat minister Vincent Karremans het nieuwe gemaal op de Oosterdijk opende. Dat nieuwe gemaal kan heel vlug een heel soort wetter van de IJsselmar naar de Waadzee pompen.
4: Als je dat dus een week doet, dan kan dat wel net het verschil zijn tussen droge voeten en geen droge voeten.
1: En op deze dag hebben we er nog een uur lang mooie muziek, nijs en achtergrond, dadelijk zonder oren de begrutting van de gemeente Zuidwest-Friesland en werkonderbrekings bij de Wegenwacht. En ja, ajo, je sigaretten al voortsmieten op deze eerste dag van oktober. Pas op, het is weer stoptober. Maar nou eerst het waar. Mooi Sibbele Waaier. Goeiemiddag, Sibbele.
5: Goeiemiddag. Vanmiddag is meest droeg, maar een afwisseling van bewolking en uit het droog zitten. De westenwind is matig van kracht. En met maximaal 20 graden is het aan de zevende kant. Jon klert het heel dit meer op. En daarbij kwalt het in de nacht al naar minimaal 9 graden. Morgen wordt een rijstige jasdij, maar geregeld zinnen. De zuidwestenwind docht het rijstig gewoon en is zwak ontmatig, waarbij de temperatuur uitkomt op maximaal 19 graden. Meer hoort het waar, hoort een jaloeren.
6: Bouke Dam, dat wordt je een grootste uitdaging voor de komende jaren hier.
1: Hier gaat even wat mis. Ik doe wat mis. Ik zal het er even weer bij pakken. Want het is intussen 9 minuten oer 5. En wij zullen het hebben over de gemeente Zuidwest-Friesland. Hoe staan de Friese gemeenten in het algemeen er financieel voor? Het wordt deze weekend duidelijk, want het is begrutingstijd. Van de morgen wil je autobar. Van de middag presenteerde Zuidwest-Friesland haar begrutting voor 2022. Wat opvalt is dat het dreig wordt om de commanderende begrutting sluitend te krijgen. Verslagjouwer Haya Boortsma importeert met de verantwoordelijk wethouder Financiën Bouke Dam.
6: Bouke Dam, wat wordt je een grootste uitdaging voor de komende jaren hier?
7: Natuurlijk, vooruitzien, dan is de komende uitdaging, krijgen we natuurlijk altijd onze begroting en roem. We zijn sterk afhankelijk van de yielden van Den Haag. En we zorgen dat we daar net genoeg gecompenseerd worden op belangrijke zaken zoals jeugdzorg. En de uitdaging is dan dat we des vier op lobbyen om dat woordvormakkoord te krijgen. Want wij willen de goede dingen doen voor onze inwoners.
6: Hey, dat snap ik. Maar als je dan zorgt naar de begroting, lijkt het heel mooi. Maar aan de andere kant, er zit ik een hele grote zwakte in. Want de komende tijd maak je wel heel fors gebruik van je algemene reserve. Dat geeft een flinke hap uit. Is het verstandig om in te teren op een spaarpad?
7: Natuurlijk, die algemene reserve is er net voor niks, dus daar maak je nou een gebruik van. Die is goed bij u als Zuidwest-Friesland. We zitten vier boven weerstandsniveau. Maar natuurlijk, dat moet je natuurlijk net te vaak doen. Maar we willen blijven investeren op woningbouw, op huurverscheidingen en voor zwaar en ondersteuning voor uw inwoners dichtbij.
6: Ja. Dat snap ik, maar als je zegt naar de financiële situatie van je als gemeente, jou in je begroting tal van weenswaarschuwing zou. Ik al als je zegt naar 2033, dan zeg je dan komen er haast een slok lessen bij van onderwijsgebouwen die we nou nog net begrutsch kennen. Je moet er als rier wel rekken horen. Dat geeft ik een vaste bedrag. Dat geeft een bedrag van roeg waar ik loop 6 miljoen goed lezen.
7: Ja, dat zeg ik. Er komen stevige uitdagingen voor uw zoon. Dus daarom ben we ik druk dwaande, maar meer gemeenten, volle meer, eigenlijk alle gemeenten muis in Nederland, om meer middelen van u het Rijk te krijgen. Want we hebben wat taken bijkregen.
6: Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar kun je volslijn vertrouwen op het Rijk? Want bij het Rijk weet je één ding zeker. Het wordt al heel lang voordat je geld van ze haalt, maar je hier een verder.
7: Ja.
6: Dat weet je zelf ook.
7: Ja, wij hebben natuurlijk de oude die het een protopteren viert vanuit de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hè. Ik maak het kabinet. Ik heb nog wel het idee dat ze zorgen wat is opjeft is, dat die heel groot is. Als dan ik Willem-Alexander, uw koning in de troonrede juist over collega overheen met de Marco Geerwerkie, dan heb ik daar wel vertrouwen in. Maar eerst zien, dan geloven natuurlijk. De komende voorjaarsnota vanuit het Rijk wordt heel belangrijk. Wij praten over het compenseren van structureel compenseren van gemeenten voor de kosten in de jeugdzorg die echt sky high binnen.
6: Ja, die GBM komt er een plus op van jou een heel miljoen.
7: Ja, klopt. Het. Dus dat is een in verhouding natuurlijk een heel groot bedrag. Wat wij extra is maar op de kosten die er al binnen in de jeugdzorg, toch waarin is begroting kwijt moeten. En ja, daarom zeg ik daar mut heel bij. We weten dat in jeugdzorg hervormingen nodig binnen. Maar je kent dat, dat financiële plaatsje net bij de begrotingen van de gemeente del is. Want oors dan moeten we in hele andere zaken snijden. En wij willen dat op orde houden.
1: Dat weer een reportage van Haie Boortsma. Hij praat met wethouder Boukendam van de gemeente Zuidwest-Friesland. De gemeente Riesel in kwatten te zetten door de begrutting van dit college.

0: met een prachtige stem, Alison Moyet. Is This Love? Dat is het nummer dat we draaiden.
1: Onderwijs.
0: Ja, jeder deze week lijn ANWB-mijwerkers bij de Wegenwacht op meerdere locaties verspreid door Nederland een oere het werk del. En ook in Friesland bij de Oosterdijk is het werk van Ian om 12 van de middag deadline. Onder telefoon is Leo van der Weijden. Hij werkt bij de Wegenwacht en hij is een van de actievierders. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Simone.
0: Ja, vertel eens, waarom deze actie?
2: Nou ja, wij hebben sinds april al geen CO meer. En de vakbonden en ANWB, die praatjes waren net meer met elkaar.
0: Oh.
2: Dat is op zich een heel slechte zaak. Ze kunnen de boel dus net rondkrijgen.
0: Nee, en waar rint het op vast?
2: Ja, wij willen een inflatiecorrectie hebben op het leen. En wij willen graag een goede RVU-regeling hebben. Dat is nou ook al hier onwis.
0: Een wat voor regeling?
2: Een RVU-regeling.
0: En wat is dat?
2: Voor zware beroepen.
0: Ah, oké. Want Wegenwacht is best wel een zware beroep.
2: Ja, qua werk valt het wel mooi, maar door regelmatigheid is wel heel zwaar.
0: Ja, en altijd de oeral maar hinnen. En ja, ik nog best wel soms ik wel mijn risico's, toch? Der langs die dieken.
2: Ja, klopt, helemaal.
0: Ja. Nou, hebben wij van de middag even met de Wegenwacht bellen. Onder die werk onderbreking. De telefoon waard wel gewoon opnaam en de melding en ik oornaam. Ze zijn wel dat de wachtregen langer wie als gewoon. Is dat Jim's schuld?
2: Nou, misschien wel wat, ja. Het heeft wel invloed. Wij hebben, dus Joord hebben een gezamenlijke pauze gehouden om 12 uur. En van 1 tot 12 hebben we staart. Dus we zijn binnen 12 uur, dat waren even uitwest.
0: Ja, en hoeveel wegenwachters in Friesland die in mei?
2: Iedereen in het zat.
0: Elke neer.
2: Iedereen houdt zich er netjes onder. Dus dat is wel mooi dat het solidair zou gaan.
0: Ja, en is dit nou de eerste keer dat je hem staken? Want ja, het lijkt al zo'n april stil.
2: Ja, klopt. Het is eigenlijk is heel uniek. Het is in 80 jaar bestaan van de Wegenwacht. Het is eigenlijk nog nooit eerder voorkomen landelijk. Hier in Friesland hebben we het wel eens een keer eerder gehad. Dan weet ik wat homeless, maar dat praat ik al meer dan 20 jaar aan.
0: Ja, maar dan zit het je hem dus behoorlijk heeg al hier.
2: Ja, dat klopt. En vooral dat ze net met me kon praten worden, dat vinden wij het slimste.
0: Ja, maar hoe waar leidt dat nou?
2: Ja, die hier naar jou te worden schuld, maar ze kunnen net bij me komen.
0: Nee. Maar ja, de automobilist heeft er last van vanzelfs.
2: Ja, die heeft er last van. Maar ja, eigenlijk willen wij dat helemaal net. Want wij hebben gewoon geen bloed in onze aders. Dat is gewoon wat zo. En wij willen gewoon mensen helpen. Maar wat er nou gebeurt, dit ligt het gewoon helemaal nergens op.
0: Nee.
2: Dat ze net praten willen, dat is gewoon jammer.
0: Ja, wat zijn de mensen? Want je komt er dan letter, hè? Want je hebt een uur het work deadline. Dus mensen wachten zeker een uur langer. Wat zijn de pechvogels?
2: Ja, ik zie vanmiddag de Liki in Breestendiek. Die mensen die zo'n dagje vut. En die gingen er best wel begrip voor. Die zei, ik zei, daarom hebben we lange stom. Door die onderbreking. Maar ze zei ik, wat is dan het probleem? Ik zei, ANWB, die wil ons leen opheen. Maar ze zei, dan doen we er wat ledengeld bij. Daar hebben wij geen probleem mee.
0: Nee.
2: Mensen, dat hoeft helemaal net, want de ANWB heeft het deel wel. Dat is het probleem net. Mensen willen net een huskwit.
0: Nee, dat is toch wel, ja. Je hebt nou een oeren, het work deadline. Zit er enig schot in? Of denk je dat die actie helpt?
2: Nou, ik hoop dat ze helpt, dat ze weer aan tafel komen. Dat is toch het belangrijkste.
0: Ja.
2: Je moet allemaal met elkaar in gesprek blowen en eruit komen.
0: Maar wat als het nog net gebeurt? Worden het dan orenacties?
2: Nou ja, dan kunnen we wel verdere acties komen. Maar ja, dat geeft natuurlijk wel in samenhang met het vakbond. Wij doen dat net op jezelf natuurlijk.
0: Nee, en is het vakbondsgehalte qua leden toch al heeg bij de Wegenwachters?
2: Ja, redelijk. Het wel heger west. Ja, nou het natuurlijk weer spaker in. Zullen we wel naar je leden bijkomen.
0: Ja.
2: Dat is logisch natuurlijk.
0: Ja, samen sta je sterk, zeggen ze dan, hè?
2: Ja, zo is
0: het. Ja, zo is het. Nou, ik mis zo'n pechvogel vaak. Dus ik wil bij deze toch dankzij voor al die hulp onder diek.
2: Dankjewel.
0: Oké. En een heel soort succes, met Jim Axis.
2: Dankjewel.
0: Doeg.
2: Hoi.
0: Dadelijk schrijven we het Nijs uit de provincie met Jacob Stelwagen.

0: 9 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in harmonie. Na een verbouwing van 4 maanden in het theater in Ljouwert en Riepen. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 4 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Nou, ik moet een beetje eerlijk blijven. Orelminuut voor Jelve Seizen. En dat betekent dat we het nijs krijgen, maar Jacob Stelwagen. En dan bedoel ik het nijs wat wij de hele dag brachten.
9: Ja, dank u wel. Leeft ook een olde minuutje erin, hoe is mij?
8: Ja, lekker voor die, hè?
9: Ja, nou eigenlijk is zelf 4 na, dat is dom. De gemeente Leeuwarden met structureel beginnen met Spanje verhield voor de vervanging van bregen en viaducten. Dat is duidelijk hoe de begroting voor komend jaar. De gemeente wil net in eenzelfde positie komen als Rijkswaterstaat. Nou, dat de probleembregen net opknappen kan. De lessen voor Leeuwarders gaan omheen. Dat is nodig, zei het onder Hein Kuiken, omdat de kosten omheen gaan en het Riek minder geld jaalt.
10: Omdat we gewoon onze uitgaven te dekken hebben. En we vinden het ook belangrijk dat er schoolgebouwen worden geproduceerd, dat we woningen bouwen, dat we sociaal beleid overeind houden. En daarvoor vragen we ietsje meer van mensen.
9: Het nieuwe gemaal in de Oosterdijk is van de morgen officieel iepenen. Dat waren toch minister Karremans van Infrastructuur en Wettersteed. De 6 grote pompen in het gemaal kunnen maximaal 1274.000 liter wetter per seconde van de IJsselmaar en de Waardzee pompen. Het complex is bouwd met het oog op de toekomst, zegt Bram Beijer van Rijkswaterstaat.
11: We hebben dit natuurlijk voor 100 jaar gebouwd. Hè. We zien dat de zeespiegel stijgt. Hè. Er is een klimaatverandering op gang. We zien ook dat de aanvoer vanuit de rivieren grilliger wordt. Dus het wordt steeds moeilijker om met de bestaande spuimiddelen om het peil op het IJsselmeer te beheersen. In de toekomst, de komende decennia, is de verwachting dat er veel vaker gepompt moet worden. En dat we zo dus beter de waterstanden op het IJsselmeer kunnen beheersen.
9: Makelders worden verplicht haar in te schrijven in een beroepsregister. Doen ze dat net, al worden ze eruit smieten, dan zijn ze haar werk net minuut oefenen. Om dat vaststel werkt minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting. Op dit stuit kan Elsnier samen onderslag als makelder. Organisaties als de NVM hebben wel gedragscodes, maar nevens de minister handhaven ze die net of amper. Pieter Kolspoelstra is makelder bij Makelaardij Friesland.
12: Het gaat vooral op de manier hoe het wordt handhaafd. En ik denk dat het belangrijkste stukje is voor de regering, om dat dan op zich te nemen. He, want daar is de kritiek op richting de NVM. En als je dan verzwaart dat er betere handhaving is, ja, dan zou dat inderdaad kunnen werken.
9: Lest Jens van der Meesken hebben een nieuw idee in zinnen voor een Nijfries boek. Ze dogen mij om de schrijverswedstrijd Giele Gouw dat 5 keer een schrijversbeurs van €20.000 mee te winnen is. Het aantal onmeldings is volle heger als de organisatie tocht hier. En ook de diversiteit is groot, vertelt directeur Arjen Dijkstra van Tresor.
13: Er zijn instuurings uit 4 landen. Dus van over de hele verhaal ben Friesen om Utens. Die zijn, wij willen dit graag doen. Er zitten bijvoorbeeld een peeruitstel bij mij queer thematiek. Dat hebben wij nog net in de Friese literatuur. Net op deze manier in alle gevallen. Daarnaast is in de Friese literatuur nota binnen meer mannen die het publiceren als vrouwen. Hier is het ongeveer 50-50.
9: In een nieuw restaurant in Leeuwarden kan een andere doelgroep kiezen voor een vertrouwd meal. Restaurant De Friese Club iepent sneun de Dwarren en wordt rundroeg een groep pensioneren. Het moet een moedersplak voor ouderen worden. Hajo Galema is een van de initiatiefnemers en vernaam dat er in Leeuwarden vraag is naar zijn plak.
14: Ja, de doelgroep die mist vooral wat rijst. En een plak werd je in een wat relaxtere sfeer mensen een moertje kennen. Werd je een gesprek bij elkaar voeren zonder dat er muziek op de Eftelkoen is.
9: Ons even hier het nijst van deze tongsdie, Wokleo. Meer nijst op omroepfriesland.nl.
8: In oktober, Jacob.
9: Ja, dat weet ik wel. Ja. Dat zit hieronder in het scherm. Maar tongsdie is hier te net. Het is toch wel tongsdie?
8: Het is tongsdie.
9: Oh, nou, hier het wel goed.
8: In oktober.
9: Nou ja, meer nijst op omroepfriesland.nl en in de omroep app.
8: Ik op vreed.
9: Ja, en een baas.
8: En doe een hele fijne joen.
9: Ja, dankjewel. Doei.
8: Okay, doeg.
15: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
16: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
17: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
16: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
18: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
16: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
19: Onderwijs.
20: Bij Simone Scheffer.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
8: Ja, ik zei het correct, Jacob. Het is tongsdie, maar benammen ik in oktober. De eerste dag van stoptober. Daar hebben we dadelijk oer met een coach en met een ervaringszaak. Kundige. Maar nu is het waar, maar Sibbele Waaier. Goedemiddag, Sibbele.
22: Goedemiddag, Simone.
8: Ja. Waar zitten we in?
22: Ja, waar zal we beginnen?
8: Ja, waar wil je beginnen?
22: Nou, we beginnen eerst even met de warme nacht die we achter u lezen.
8: Oh ja.
22: Zonnetje 18 graden.
8: Ja, net normaal.
22: Goh.
8: Nee.
22: En toen? Toen begon het buiten wat te brobbelen. De ontstaan buien op een nadering van een steuring, een keldfront, dat we verouwgeende aan de koudere lucht onze kant uit kwam. En dat het nog wat wetter oud leveren. En ik heb nog een peer er even uitpakt, want ik heb van mij gekken wat naam. Maar zomaar hier toch zandje 1,6 mm, grauw 12. En de Jereveen kreeg ik nog een melding, daar wie het 12 mm van en in 10 minuten tijd 10 mm. Dat weer een kwarte, maar heftige bui.
8: Nou.
22: En dat hier allemaal uit te steken, maar dat het warme lucht wat oprommen is. En daarvoor een plek ben we nou in wat koelere lucht komen.
8: Wat minder warm.
22: Nog lekker. En af en toe temperaturen hè, van Joet. Jereveen toch nog weer 21,1. En Isbrecht een jongetje fjouwer. Kwaaijem 20 graden. Grauw 20,7. Bakkeveen 20,5. Holderik 20,2. En ja, normaal zou het een graad of zandje wijzen matten. Dus ondanks dat het Joet minder warm worden is, is het nog noffelijk. En dat wie ik wat te veel vermijden, want de zinnen wie gewoon heerlijk. Nou, de buien die binnen vertrokken, er kennen enkel licht buiken ontstaan, maar ik ken ervan uit dat het jong rustig is, het klettert steeds meer op, en dan kennen er in de nacht wat die is ontstaan, en dan hebben we nog een opmerkelijk iets. We hinderen kijken hoe de temperatuur van de aanronde nacht. Komende nacht wordt het uiteindelijk in de rin van de nacht 8 ont 9 graden op een koudste plakken.
8: Oh. Dat is een heel verschil.
22: Dus we beginnen gewoon jongens 10 graden erop.
8: Ja, ongelooflijk. En dan morgen.
22: Ja, morgen. Dan hebben we te krijgen met de komst van een nieuw hoge drukgebied. En die zorgt ervoor dat we droge dagen hebben. Het gevaar de komende nacht is mogelijk nevel en diesel en mist. Nou, dat kan morgen eerst even een belemmering worden voor de zinnen. Maar ik herinner van u dat hij dat wel redt en dat we bij een zwak ontmatige west-zuidwestenwind en regelmatig zinnen en temperaturen krijgen die toch weer richting de jongetje om 20 graden gaan. En dan in de daaropvolgende nacht is weer een graad of jongen zien. Dus
8: ja, het is nou ja, dat is lekker. En dan de dagen daarna krijgen we dan een kanteling naar echt juist waar of
22: nee, want op sneeuwen hebben we bezitten van een die hege drukcel die leidt mooi een beetje op het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. Ja, Rijn van Sneun, dan neemt een oren hegedrukgebied de regie van het Waver Oer. Alleen nog die romte die ertussen zit, die kent mogelijk een enkele steuring, een enkel drukje Jan op Sneun. Maar dan in Rijn van Sneun pakt het hegedrukgebied op nij de hoofdrol. En dan hebben we een jongetje in graden. En rijstig waar, maar op nij een zwak ontmatige west-zuidwestenwind. Nou, en nou we dan verder zoeken, op snijen verroeren er net een soort. Sterker nog, dan in het hege drukgebied het een positie in we trouwens de zinnen dan wat meer kansen krijgt. En hebben we, denk ik, een hele aardige, kalme jesdij, maar op nijen een beetje 19 graden. Wordt wat in tonen, want in 19 graden, die horven, denk ik nog op manjefeest. Dus eigenlijk kunnen we stellen dat we dus na de twee warme dagen van de weken, de oude oren buienhand hebben. En nu staan we aan de voorjong van een paar rijstige dagen. Maar nu en dan wat mist, maar meest zinnen, wolkenvelden en droog waar.
8: Nou, we moeten er maar van genieten.
22: Ik zoek het wel. Ik doe het wel.
8: Ja, dankjewel, Sibbele.
22: Alsjeblieft.
0: Het slotstuk van
1: Onderwijs.
8: Ja, in het slotstuk. Ik heb het al een paar keer neemt de datum in oktober. De startdatum voor een soort smokers om te besiekjen op te houden met die gewoonte. Dadelijk praat ik daarover met Wietse Hoekstra, die wie twee jaar lang wie die de ambassadeur voor Stoptober. En nog met coach Marieke Bron, die heeft misschien nog wat goede tips als je er mee ophouden wollen. En ik koet ik net litten. Litten we daar ik de slotplaat van Maitje. Heb je een idee bij dat onderwerp? Dan kun je suggestie voor de slotplaat melden op 06-20-499-1999 of sturen naar de Omroep-app. En vertel er ik even bij wat je zelf wil of net ophouden met roken.

0: Dat weer het nummer Wolvensteeg van Saken. Het is 1 oktober en dat is voor een aantal mensen een bijzondere datum. Want 1 oktober staat al jaren bekend als de Stoptoberdag. De uitdaging is om 28 dagen lang Savisa net te roken. En ik doe dus archief in en voel uit 2024 Wietse. Curvelicious, dit de uitdaging ongeer. Goeiemiddag.
1: Nou, goeiemiddag.
0: Nou, het is 2 jaar lien dat het die dag weer wist hem nog, hoe het weer?
1: Om ja, zeker, dat, zeker. Ja.
0: Hoe weer dat?
1: Ja, confronterend denk ik al eigenlijk. Dat is gewoon things van ja, dat maakt het.
0: Ja, en hier is er nog toen doen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik stuurde toen eigenlijk wel heel positief in. Ik wil ook heel graag stopje. En ja, het is toch wel een soort van motivatie en stok achter de deur. En mij een heel grote oren meezen. Dus dat was toch het idee dat ze net alleen nog moesten doen. En ja, het is niet wel slaagwerk. Ik ben zeker 28 dagen stop.
0: Doe 28 dagen net smoked. Ja. Maar de grote vraag is nou, 2 jaar later, hoe is het nou?
1: Ja, met vallen en opstaan vind ik dat het nog steeds wel heel goed gaat. Zo nou en dan glipt er nog wel eens wat tussen troon, maar daarna gaan we wel met volle moeder verder.
0: Zo nou en dan glipt er wat tussen troon. We daar eens wat concreter in wietsen?
1: Nou ja, zo nou en dan willen ze een keer een sigaretje omboden. Nou ja, dan denk ik, ach, wat gezellig niet.
0: En dan?
1: Maar, nee, ik flus zelf net meer om sigaretten eigenlijk. Tenmin, een keer voor een feestje, maar dat is het denk ik wel.
0: En hoe vaak heb je feestjes?
1: Nou, net zo vaak, want ik werk heel vaak.
0: Maar als ik het dan een beetje beschermd, hoe vaak keerpesto nog een pakje sigaretten niet hier?
1: Nou, wat zou het wezen? Misschien heeft het een pakje in de maand.
0: En waarom koest na die 28 dagen net zei ze, nou, dit hek maar die in, dus dit zet ik helemaal zat droog.
1: Nou, het is wel, ik ben wel langer gestopt dan 28 dagen. Maar in het jaar daarna, steeds maar in het begin van het jaar, betere omstandigheden in mijn eigen familiekring. De ambitie werd rondvallen en toen had ik zei van, nou ja, wist het maakt kunnen. Maar net daar zat het bier, zei ze. Ik rook hem nog wel op, maar dan daarna denk ik eigenlijk, oh, jasses.
0: Krek als bij de Huddewien.
1: Ja, hou maar op.
0: Bist wel van doel om ooit nog eens te zeggen van, nou, clear.
1: Ja, ik wil er eigenlijk nog wel steeds weer een punt achter zetten met z'n loon. En dan denk ik, ach, neem het van mij om. Stop je maar rood, maar net een straf worden. Want als het een straf wordt, dan viel het heel zwier.
0: Je mag het als een feest ervaren.
1: Ja! Viel me wel een stuk beter, zeg maar, sinds ik stop ben met roken. Okay. Ik jas je pollen minder en ik ben minder vaak ziek en snotneuzen en zo'n soort dingen. Maar ja, het is altijd te proberen, hè?
0: Zo is het. Hey, super bedankt voor die verhaal.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat weer het verhaal van Wietse Hoekstra, Curvelicious, Oude Street, Tin de Sigaret. En ik praat erover verder met Marieke Bron. Ze is coach om je te helpen met stoppen met roken. Goeiemiddag, Marieke.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, hoe herkenbaar is dit verhaal?
2: Ja, dit is heel herkenbaar. En ik heb heel veel goede dingen. En het laatste stukje zou ik weet ik nog zo graag gunnen dat er besluit dat er het net meer wil.
0: Ja.
2: We willen eigenlijk, ik beziek je om bij de meesten die bij me komen, ik een soort omslag in het denken te vinden. Want waarom zou ze nog roken willen? Wat brengt het die? Nou, de meeste is de conclusie vrij weinig. Het is alleen nog maar heel slecht voor je.
0: Ja, het is heel slecht voor je. Ik zal eerlijk zeggen, ik rook. En ik beloof dat het is juist de laatste sigaret morgen, ik de 12 oktober. Maar ik weet net dat het mislaagt, omdat het mij wel wat brengt, denk ik. Ik denk dan van ja, het houdt meer van rest, het houdt meer van ontspanning. Als ik met mijn vrienden zit, vinden we dat gezellig. Dat rijdt zich kwiet.
2: Nou ja, dan wil ik even heel eerlijk wezen. Ik ga de roker best. Dus ik kan uit ervaring praten. Ik ben inmiddels, ik denk al zo'n 12 jaar rookvrij. Dus ik ga die ervaring. En wat ik dus hoe ga in de coaching is dat stukje dat zei, het jouw meer rest. Bedoelst dan rest anti-stress?
0: Ja, nou even net maar wat oorzonnegong wezen, denk ik. Eigenlijk weet ik het niet. Net precies, ja. Maar hoe is dat het dien, hè? Want Wietse zei het van ja, het moet geen straf zijn om te stoppen. Nou, ik denk dat er net een soort rokers binnen die het morgen zeggen van wow, het is een feestdag, want ik rook net meer.
2: Toch bindt die er ik wel.
0: Oh ja?
2: Die, onderzoek gaat uitwezen dat 80% van alle rokers een stopwens had. En die is net constant aanwezig, maar die komt en die gaat weg. Dus ze willen dan denk je eigenlijk zoek wel een stapje willen. Ja. Nou, dat diep je wat uit waarom zo'n stapje willen. Dat stress was krijgt al benamens komt heel vaak te sprake. Wie weet ik dat rokers meer stress ervaren als net rokers. Een roker is namelijk de hele dag bezig met kan ik hier roken? Mag ik hier roken? Wanneer kan ik weer roken? Hak nog de nacht tabak? Wat kost het me dat wel net? Dat is heel volle stress. Wat de hele dag meer roker in hollen roemt, ongemerkt. Als dan een sigaretje opsteekt, dan voelt dat als ontspanning.
0: Ja.
2: Dat is alleen maar ontspanning van de spanning die het zelf creëert hast. Gewoon die bij me komen en die het stapje maar roken. Njogen van de 10 zei, ik viel zaffolle rust in mijn hollen. Want ik ben net met de hele dag bezig met dat roken.
0: Maar ik weet van mezelf dat ik de komende weken alleen nog maar met roken dwaande ben.
2: Maar dat komt omdat ze even het proces in de maas.
0: Hoe lang wordt het dat, Marieke? Hoe lang wordt het dat?
2: Ah, dat is de magische vraag. En het vervelende antwoord daarop is: hoe meer als Trump denkt, hoe langer als het wordt.
0: En hoe?
2: Hoe was, ja.
0: En hoe kan ik er net ontdekken? Ja.
2: Nou, afleidingsziekje. De grote truc is afleidingsziekje. En dat is in iets wat bij die past. We weten dat iets van beweging helpt. Dus dat kan sport wezen, maar dat kan ik keurig wezen. Dat kan ik bezig wezen met de hollen. Dus bijvoorbeeld puzzelen. Alles wat die brein maar even afleidt. Ik ga zelfs een man begeleid die is een vintage handel begang. Die hier gewoon elke keer dat er heel veel zin in een sigaret. Hier, dan hier met mezelf uitpraten, dan maak ik een paar t-shirts op Vinted posten. Wie weet dat de zin in een sigaret 2 minuten wordt en daarna al minder wordt. Dus als je die zelf 2 minuten aanleiden kist, zist vernemen dat het al minder wordt.
0: Poeh, is al een soort aanmelding, Marieke?
2: Ik krijg het hele IATRO-aanmelding. En oktober altijd even wat extra. Maar daar ben ik en mijn collega-coaches al hier helemaal op kleer. Dus iedereen die het maar een beetje twijfelt, neem contact met een van u op. We willen heel graag vrijblijvend in gesprek. De mast net acuut stoppen als mij een coach praat. Kom eerst gewoon met u in gesprek.
0: Ik goede tips en een positief verhaal. Dus we beginnen ervoor, of net?
2: Nou ja, dat positiviteit zit erop. We willen het allereerst zien vanuit het positieve. Want uiteindelijk stappen maar roken, geeft die heel volle bring.
0: Dank je wel voor deze pep talk. Marieke Bron.
2: Graag, Dien.
0: Oké, doei.
2: Doei.
0: Doei.

0: Do you believe in magic? Ja, hoe toepasselijk kind dat noemen wijzen. Na al die tips van Marieke Bron en het verhaal van Wietse Hoekstra.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, na je onderleiding van die 1 oktober hebben we het slotstuk oer smokendien. Ik vroeg ik kon je hem trouwens of je hem zelf stoppen binnen mij roken. Ik zeg je Aten, die zei mijn acupunctuur die er in jontje 96 van aankwam. Die zei free cigarettes in an ashtray. No cigarette smoking van Stephen Marley is de vraag van Gary. I'll never drink again. Nee, dat is noorden datum. Die doof op 1 januari van Alexander Curly. Smoky might noemer Belinda is onvregen. En ik smoke gets in your eyes van de Platters is een paar keer onvregen. Maar wij kiezen in dit geval voor Smoke on the Water van Deep Purple. Onder oren Mariet vregen te moon. Ik ben een keer saberoerd west van Goloazes. Ik ben doe direct stop met roken. Ha nooit weer het verlet gaan om een sigaret op te steken. Speciaal voor die Mariet. Dennis Terpstra, Boente de Bruin en ik wens je een soene junta. Doeg!
1: Het slotstuk van onderwijs.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van 2 studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren.

0: focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Noorderwien.
6: My Willem de Vries.

0: is Noordevien.
1: Goeiem, welkom bij Noordevien op deze toerzijde. Ja, ja, ik juurt gewoon lekker ons aanhoeren met een heel soort muziek. Het is een perfeestje bij. Het wordt heel soort freestalig, juurt. Tenminste, dat humeur hak een beetje. Had ik al eens te kijken mijn les, die inleverdij van Rebouille Intersoort. En daarmee hebben we juurt ik even mee.

Tranenhelden. En natuurlijk Taiwan in het Tsjechse deel van een hele tijd verlien. Ja, goed. Jonge Vap is nog altijd actief. Maar dan met zijn zoon, Steinland. Ja. En dan zit ik ook eens nog even weer op de planken. Dus ja, dat gaat gewoon terug. Wat helaas net terug is het, het verhaal van Ernst Langhout. Alweer een tijdje verlien. U is ontvallen natuurlijk. Maar we gaan gelukkig zien naar je lidmaatschap nog. Tegeren met Jonge Keus. We zien de Noorderwien Studio. Ja, bij de begrafenis van Ernst Troff. De man nog, de landfamilie, om het zo maar zo te drukken. Klaassen, Foppeland. Ik denk, nou, Nijstra Welte, Erboelje, dan past deze ook wel. Lutske Lakert.

Live in Ordinaires Langhout en Lutske Lagerts. Huske in mijn vraag, welk noemer is dat eigenlijk origineel? Ik verklap het lekker net. Was het vast op de punt van die tong. Jerma Johan Keuze. En Johan Keuze is weer actief trouwens in de muziek. Dus bij deze, dan Kim die ik nog wel eens even verwachten in dit programma eigenlijk. Het is Thomas Jan, Lustig naar Noord-Wien. Ja, old school. Ja, doe het veen, man. Wat kent u dat dier? Lustig maar eens naar de tekst. Die is actueel, hè? Ja?

toch een beetje uit de orde dozen, zo maak ik het meneer. Maar ja, geweldig mooie opname van Doere Veeman. En wat kennen u is dat deren? Ja, Doere, scherpe teksten. Dikke de wasbongel weer. Lik als Jaap Lauwers, dwars in de hasses.

Je mag een woord van meidje. Je mag een woord aan waan. Je mag een beetje leidje. En jezelf de troos slaan.

Er is maar één Jaap Lauwers. Ja, onmiskenbaar natuurlijk. Prachtig, die tekst en de wijze waarop hij dat brengt. Ja, piekenvel gewoon. Dwars in een haarses. We gaan naar het nieuwe werk van Band. Freestalige Band. Album uit. En daarop dit nummer. Opinion. Verzet. MUZIEK.

draai Mali kom, stiefel, haast wordt het wan. Deze simmer, je mij naar Frankrijk, ja. Hoe kan je bult, je hult de kostje? Hoe kan

op één verzet. Bans. Album zit op de streaming en dat heet Anders, ja. En al veel mooie tracks daarop. En ik zal ze nog even niet noemen voor een Noorwien optreden. Dat ze komen wel in ieder geval. Prachtig, leuk, mooi dingen dit. Ja, dan geef ik even naar de nieuwe single van Gewoon Bram. Ja, dat is even iets meer feestelijk. Allemaal in de tuinbroek. Nou, doe maar, Bram.

Mooi, mooi, mooi. Gewoon Bram. We kennen hem natuurlijk van die fiets naar de Harkema. Wist hem nog? Maar Jere in de Tuinbroek doet hij het hartstikke mooi. En hij is een van de artiesten op het Hoenekopfestival Zandje in oktober. In Drachten natuurlijk. Iduna, net stinnen, maar daarheen. Even, en wie in de Hoenekop op televisie? Kom ik zeker nog wel even op waarom de komende dagen of nieuwe weken. Maar hier een lekker prachtige zangeres uit Hilpen, Rada. Twee goede muzikanten erbij en een mooie stem. Nou, wat wil je nou nog meer? Live in Orwin, Rada.

www.youtube.com/Noordwind. Daar zit de live-uitsturing van Juster Janne op. Daar zit het optreden van Hoornekop bij. En Rada, de Noordwind live-sessie in ieder geval. Draaien we deze aflevering van Noordwind op deze Toris Janne. Ik had al peken zijn. Asbest, naar je plaat, ga ze uit. En wat is het? Geweldige tracks. Rock and roll, gas erop. Doe maar jongens.

Ja, mooi, mooi, mooi. De plaat is fantastisch, de album, ik zeg ze, Asbest, goeie band. Leuke jonge generatie die gewoon de beuken in het gooit eigenlijk. Gas erop! Nou ja, hoe toffe bandsprutsen, dit is The Rules. Ik zei, na je album, mutstippel op de streaming, Tinder.

Doop is dat zijn godinne, ik wil die graag beminnen. Haat ik die sjug op het internet, op chat. Ik mag die zak graag leien, wil mij die donder jijen.

deed, die het verschrikkelijk neet. Ja, der wie ik net op daar red verzet. Ze hieën haar ze lippen en sjok naar huiske schippen. Dat klopte net nooit internet.

Want je krijgt een mooi nummer van Band. En die hadden een albumtitel, dat heet Anders. Ja, Friestalig en dan zo'n titel. Nou, de Roels is eigenlijk echt zo'n verhaal. Dus Tinder Date, prachtig mooie Friestalige noemers op dat nieuwe album. En dat heet dan Do Not Cover. Ik vind het wel leuk, een beetje boatje mee. De taal. Volledig 100% fris gezet is er gewoon. Ja, vier bier voor de hoofdzangerij.

Waar heel meer was ik, man. Van je deze man al. Vier bier van de uitzager. Ik ben bij zijn west. Ik ben een oefenjongen. En ik had een de reportage die ik te maken had. En dat had alles te krijgen met 24-jarig bestaan van deze geweldige Friestalige band. Ja, Ramsk. Hier kan een hele tijd vliegen in de studio. Een geweldige band. En die win ik weer wat bij elkaar. Ik weet net hoe het helemaal komt. Ja, misschien nog meer, minder, weet ik vallen. Ze winnen een beetje onder te reuneren. Is geen werk wat toch? Nou, bij deze neuzel. Doe het los,

0: Omsk, ja, ja. Live-opname uit Noorderin. In Neusel uit de Noors. We hebben gekeken om het begin van het programma. Terwijl ik had de Peko de Honnekap hoorn. En ik dacht, ja, ik vind het wel leuk om die combinatie, die gearwerking tussen deze beide bands, Honnekap en Terwijl te weer eens even te draaien. Grutte hit toch? De Header en de Wetterhoen.
1: Waar kan ik nou nog vertrouwen?
2: Waar kan ik nou nog vertrouwen?
1: Sluit
2: ik jou nog een verbond?
1: Ken de reis maar te waar bedenken.
2: Reis maar te waar bedenken.
1: Mijn Header en mijn Wetterhoen.
2: En mijn Wetterhoen.
1: Bijke kwispelt dat ik thuis kom, wie mijn Header raak bescherming
2: voor.
1: Waar kan ik nou nog vertrouwen?
2: Mijn
1: Header en mijn Wetterhoen.

bloedfantastisch. De Hoenekap, Esther Welten, Jette Jern in... of meid, noem maar, de Heather. En dat werd er gewoon. Goed, ik had al pikken hoe dat Hoenekopfestival hoor. Gewoon Bram, natuurlijk een Hoenekap zelf. Maar, ik Bombardier zult daar optreden. Die bestaat al heel lang. Meidje toffe muziek. Ik denk, dat is wel een mooie afsluiting van dit programma. Jette Jern, mij, Jetsen. En wij, binnen de Moorwer. Hoi. Ja.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip. Geweldig.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
5: Doei-doei!
4: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
11: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
13: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
13: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
1: ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
17: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Jong van Friesland.
3: Non-stop muziek.

zitten in.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleienbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Ik vind de views bijna belangrijker dan de likes eigenlijk.
2: Het bureau is op paard met Friese influencers.
3: Ik maaitje mijn filmpjes vooral ik omdat ik het zelf leuk vind.
2: We maaitje een tochtje door de oude veen.
4: Vier voet, waar Osto ek bist.
2: Maiskipper Ulbe.
5: Zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
3: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
4: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
3: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
2: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien," stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: reken je er maar op. Ruim bij een barbecue, chimmeen op een fiets. En nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Jaha, Heltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor ze dat ik niks op tv.

love, what we got to love, yeah.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giert.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
3: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
2: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

9, 4 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in Ljouwert en Riepen. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9, 4 oktober. Bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier uur 8 en 8.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de Blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
2: Kim haar paken waard schoon als een moordner.
1: Ik denk dat mijn paken hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
2: Maar dat weer net. Ze schrouwde er een boek over.
1: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ondien in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van die zogenaamde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera die nauwelijks zichtbaar is. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Dame stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond, wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
3: The state of Tennessee has shown us again.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland. Het ministerie van Landbouw had 2,1 miljoen euro beschik besteld voor 50 agrariërs in het vergebied van gebiedscoöperatie Het Lege Midden bij Akrum. Mijn pilot kennen de boeren de komende 2 jaar. Mijn financiële help werk je om meer biofuscaat op haar bedrijf. Daar praat ik over met mijn voorzitter Teunis Ozinga van de gebiedscoöperatie. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ben je blij met deze takkenning? Want 2,1 miljoen euro, dat klinkt toch als een mooie broodgeld?
1: Ja, zeker. Ja, daar ben we heel blij mee. We kregen al in augustus het bericht dat de takkent weer. We hebben de aanvraag in mei hebben we skreun. En in augustus zou er eind augustus zou de takkenning komen. Dan is het altijd een beetje spannend van komt het los? En ja, ben je een tegenblik dat dit los kwam.
0: En dan is het meestal als je subsidie onvregen, maar de plan vrij concreet wijzen, vrij vier uitwerken volgens mij. Wat is correct het plan wat je mintje in hebben?
1: Ja, nou, het plan van winstje hebben gaat vooral om, dat waren al even zijn, maar het gaat om het verbeteren van biofuscaat in het boerenland met name. Hè. En we doen dat onder de naam van basiskwaliteit agrarische natuur. En dat gaat dan om soorten die van nature in zijn algemeenheid wel voorkomen in het agrarisch landschap. Het agrarisch natuurbeheer richt zich nu vooral op de kruidenvogels, de schriers en de liep en de straaljep. En die basiskwaliteit die richt zich meer op orensoorten, bijvoorbeeld op vlinders, maar ik. Insecten, de bestuivers nemen ze dat. Daar is ik steeds meer aandacht voor, omdat ik die soorten van een groot pad achteruit ging binnen de oude decennia. En om die achteruitgang te beperken, te voorkomen, omdat wij wat stijgen te letten, kunnen wij nu maatregelen nemen. En dat gaat om beheermaatregelen, maar ook om inrichtingsmaatregelen, om de situatie van die beesten en planten, om die weer te verbeteren. Om de groeiomstandigheden daar het samen kort krijgen.
0: Ja, want als je dat heel concreet maakt, wat kun je als boer dan krijgt dan om die soorten te stiepen, die vlinders die gaan nemen?
1: Ja, nou, dat gaat dus om we hebben het dan vaak over beheermaatregelen en inrichting. En beheer, we hebben soort boeren die voeren nooit beheer uit ten behoeve van de skriers en de liep. En lettermenen, oorsmenen, het land oorsbroeken in feite. Minder intensief over het algemeen. Randsteenletten, bepaalde stekkersteenletten, wetnesten zitten. Nou, en zo ben ik maatregelen die ten gunste komen van die bestowers en van die vlinders. Wij maaien die soorten weer een stipje kennen. En dan gaat het bijvoorbeeld om. Voor een part ben ik dezelfde maatregelen die je van kruidenvoers nemen. Maar er zitten ook maatregelen bij, bijvoorbeeld het onlezen van greppellaan. Het net alles in één keer meren. Want we doen ook bijvoorbeeld een maatregel dat we bepaalde ram in die blauwe steen tot 15 juni. Maar 15 juni we al je meent. Nou, eigenlijk willen we dat weer oorswand, dat we net alles in één keer meren, maar een deel vol en een deel net. Nou, dat soort maatregelen, daar moest een beetje aan denken.
0: En had je dan had de pijlen die je hem toch echt een bepaald doel? Dat je zegt van dan ben je verslagen? Of is het gewoon een bepaalde periode van wat kunnen wij mij dit yield? En daarna maar eens evalueren hoe verder?
1: Ja, het is natuurlijk, daar is er een pilot voor. Hè? Dat is het uitproberen van nieuwe dingen. Hè? Het uitproberen van bepaalde beheermaatregelen. En die kan dan ik fastline worden in een bepaald beheerpakket. En als het goed is en dat zijn goede maatregelen, dan komen ze in een beheerpakket. En dan kennen ze ik in de toekomst, dus het toevoegt om

0: economisch, hè, maar de vergoedingen die direct vaststaan. En ja, is het dan ik haalbaar en is het ik, ja, ken het uit? Dat is in feite ik een belangrijke vraag altijd.
1: Rond er dus om te experimenteren, dat levert die 2,1 miljoen eigenlijk op.
0: Ja, dat kennen we daarmee wel, maar daar is dit van bedoeld, hè, zo'n pilot. Hè, omdat ik, ja, wij werken maar periodisch zoals hier. Hè, dat wij ik geld krijgen van het Rijk en de provincie om ons beheer uit te voeren. In 2029 starten we een nieuwe periode van zoals hier. Nou, en om in die periode, de volgende periode, ja, verbeteringen, verneigingen aan te brengen, worden nou die pilots in feite uitgevoerd om dingen uit te testen.
1: Mooi. Ik wens Kim en Niels het succes de komende tijd bij het bestegen en het proberen dus van de onpak daar bij hem in het gebied.
0: Mooi, dank u wel.
1: Tegen dank Teunis Ozinga van het Lege Midden bij Akrum.
2: Alles wat je op dijn mist hadden, jongens, tussen zin en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
1: Het centrum van Snits maakt tak om winter op een einde korwurren voor historische zielskippen. De gemeente Zuidwest-Friesland houdt voor maximaal 20 skippen een vergunning om tussen Joert en 15 april tak om hier onder te lezen in het centrum. Het maakt zorgen voor extra sfeer in het centrum. De ronde winter wie dat voor het eerst. Het zorgt toe voor enthousiaste reacties. Op de telefoon nou Jappie van der Pol van Vereniging Ondernemend Sneek. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, Vlien, hier lijnen er dus 4 historische skippen in het centrum. En dat smaken er meer dus.
4: Absoluut, ja. Vlien, hier hebben wij een pilot draait. Omdat wij vonden dat Snits te weinig was in grachten doet. We hebben mooie grachten in Snits. En ja, we zijn een echte wetterstad. En er gebeurt te weinig mooi. Dus we zijn van, er moet wat gebeuren.
1: Ja, best apart eigenlijk. Want je hebt iets, lijnen die skippen er ook altijd in Snits. Waarom is dat verbinden?
4: Ja, er is ooit, en dat is al decennia geleden, door de gemeente Snits besloten om alle grachten leeg te vegen, om het samen even te zeggen, omdat het een alternatieve route is voor de Elfstedentocht. En daar mocht niks in paad liggen. Alle kans op het geen ijsgroei, die moest wieken. Ja, en dat is een besluit wat ooit genomen is. En we hebben nu weer nieuwe beleidsvoerders die we en de tijden ben verloren. Dus het wordt nou tijd om dat weer rond te draaien.
1: Ja, want verliezen hier lijnt er dus 4 van die skippen. Die wint even het eerst weer. Wat voor reacties heb je hem horen daarop?
4: Ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Je hebt natuurlijk een bepaald idee. Hè. Dat idee komt eigenlijk een beetje vanuit de binnenstad. Om de stad in de winter ik wat attractiever te maken. En eventueel nog maar een kerstmarkt eromheen. En ja, dan begin je dat op touw te zetten. En dan, nou ja, misschien een skippen krijgen. En toen wij daar 4 skippen delen hadden, hier hebben we een bepaald beeld bij. Maar dat pakte eigenlijk nog veel mooier uit dan we tochten, zeg maar. Dus de omwenners en de mensen die daar langs rennen. En de bezoekers. Het is een magisch beeld. Dat is onvoorstelbaar.
1: Dat wakkert wel wat on dus.
4: Ja, dat wakkert wel wat aan. En eigenlijk is het bij u zeker een beetje boven verwachting. Het is eigenlijk, als ik er zelf langs erin, dan denk ik, ja, dit is prachtig. Dat is hetzelfde dat de mensen een kriesbeam in hun huis zetten, zeg maar. Dat houdt ook een bepaalde sfeer. En dit is eigenlijk de kriesbeam van de stad, zeg maar.
1: En is het zo makkelijk dan als je gewoon zegt, dat je eigenlijk de papieren regelt? Dat je zegt van, nou mij het werd, toe maar, red je maar. Ja. Of komt er nog heel wat achter mij?
4: Ja, zag ik het inderdaad. Dat wie een knip in de vingers en het laat. Nee. Nee, wij zijn er uiteindelijk al 3 jaar mee bezig, met een ploegje. En ja, dan moet je inderdaad eerst alles weg herzien. Het beleid moet herzien worden, de vergunning moet onverregen worden. En de skippen moeten geregeld worden. En dat neemt nogal wat werk in beslag. En het is beide likevolle werk. Dus de gemeente heeft echt van hun beste kant laten zien om te zorgen dat alles intern goed op orde weer. En wij als werkgroep hebben ervoor zorgen dat we... Nou ja, nou dan dit hier voor de eerste 4 skippen hand. Hè, en dat, nou ja, dat mooi elkaar hebt voor een prachtige resultaat zorgen.
1: En maximaal 20 skippen, is dan zo dat je hem dat nog u dragen mat? Dat je hem haast werven mat? Of is het juist om dat die skippers eigenlijk te springen staan bij hem om een van die 20
4: Ik vind het een prachtige vraag. Het is heel simpel. Alle havens in Friesland zijn in de winter leeg. Dus in principe heeft elk skip voldoende plek om ergens te lezen. Dus je moet er dus inderdaad wel mensen hebben die het gewoon mooi vinden om in de stad te lezen. een bijdrage te willen leveren onder plaats.

0: Misschien zelfs wel een kriskaart van hun skipballen zetten, bij wijze van spreken. Dus ja, we moeten wel een beetje mensen om hun zinnen krijgen, verzamelen die het project steunen. En mensen die inderdaad zeggen van nou, in de winter lees ik onder een BM. En dat is, vind ik mooier om in de winter in een mooie warme stad te lezen met alle voorzieningen om hun zinnen, zeg maar. Dus ja, dat is, het is een beetje een wisselwerking van de organisatie en de schipseigenaren.
1: Maar ja, zou je zelfs als eerste Wollio de kriesbim van Snits worden, dan heb je de reclametekst al binnen, volgens mij.
0: Dan heb je de reclametekst al binnen, inderdaad. En we hebben dus inderdaad dit hier, Vlindert hier bij de Vief. Nou, we hebben dit hier zeker de dubbele. Dus wat dat betreft is er genoeg animo. Maar wij moeten wel eerlijk zijn en we ben ik wel selectief. Als we alle skippen aannemen die een aanvraag indienen, dan hier er wel 40 skippen lezen kennen. Maar ik denk van een bepaald historisch beeld wat bij Snits past. En daar heb ik een bepaald type skip bij.
1: Nou, we zullen het van de winter zien wat voor mooie plaatjes dat het opsmiet in Snits.
0: Nou, ik nodig Jim en iedereen van harte uit om er even uit te komen zien.
1: Jappie van der Pol, dus hoe die skippen, die historische zielskippen, liet wij welkom binnen deze winter in Snits. Tieren dank.
0: Dankjewel.
2: Alles wat je daar is mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
3: De dij voorbij. Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het CDA scoot vier bestrikwedanen voor als listloeker voor de provinciale statenverkiezingen van Takomier. Hij werkte 4 jaar in het Europees Parlement in Brussel en kwam in 2024 waarom naar Friesland om als wethouder aan de slag te gaan in Dantemedeel. Maar hij had geen ervaring in de provinciale politiek. Wie bestrikt we daar een goeie morgen?
4: Goeiemorgen.
3: Is dat eigenlijk een voordeel of een nadeel dat je een ervaring hebt in het Fries parlement?
4: Nou, in het parlement net, maar ik ga nog wel eens een opdracht dienen voor de provinciale staten. Is dat voordeel of een nadeel? Soms is het een bagage dat je alles weet. Maar wat je hoor, rekken maar horen en ook ik, we hebben naar je eigen naar dingen zien. Dus ik zie het maar als een voordeel.
3: Een frisse blik, dat kan ik wel zonder wijzen.
4: Dat is nooit verkeerd.
3: Nee. Want de partijen van wat de listloeker al bekend is, die haar eens al een keer voor een vertrouwd gezicht. Abel Kooistra van zelfs van de BBB. Siebe Knol bij de FNP. Matthijs de Vries van de ChristenUnie. Dan Danny van der Weijden van D66. Die keer we natuurlijk ook al wat. En dan mag je ook het dan zien opnemen.
4: Ja, zijn hier die dingen. Zo, wij gaan maar Friese Hawaii een geweldige deputaire leveren daar aan hieren. En die had de vorige verkiezingen prima dingen. En Friese wat zijn ik jou het stokje trok. Ja, dan kun wij net meer op die ervaring leunen. En dan zal het neef maar te doen. En dan ben ik blij dat de partij zei, maar wij had vertrouwen in Dijbiebe.
3: En is dat dan iets waar je dan een plof van meidje? Van hoe zwaar geven we er nou voor dat jouw naam, dat die bekender wordt onder de meesten? Of is dat iets wat ook een beetje natuurlijk zien voor in vinden, maat?
4: Ja, een verkiezingsplan wat je altijd had. Hè? En aan de oorkant gebeuren er altijd dingen in verkiezingen wat je geen erken maar hier in houden. Dus ja, alles wat je een werkje geen kennen, wil je een werkje. Daarvoor heb ik gelukkig een heel soort vrijwilligers in de partij. Hè? Er zit goede energie in de partij. Dus ik reken niet erop dat, en dat is net alleen om mij, dat we maar het CDA loopt werken in Friesland litte jaren. Er komen de man en er komen de jaren en ik werk gewoon.
3: Nee, we hadden een beetje gehoord over jouw politieke verliezen. Maar als er iets is waarvan je zegt van nou, dat typeert mijn politiek nou echt. Wat zou dat dan wezen?
4: Ik heel dit met het CDA leid. Ik ben echt een waardig gedreven man. En soms wat idealistisch. Hè? Dus dat zullen sommige mensen wat naïef jaren. Maar ik ben echt moet zorgen dat als je vanuit waarden naar de wereld joggen en vanuit die waarden beslissingen nemen voor de wereld, dat ze en langer houdbaar binnen en het beste tot hun recht komen. En zo jog ik graag naar dingen. En zo zal ik dus ook in de verkiezingen en onderwerpen zijn. Zo zullen we in de onderhandelingen die daarna komen naar de onderwerpen zijn en zelf wel een keer werk je maar bezig. Maar niet de basis van dat waardeprofiel.
3: Ja, dat zou Big League's en Matthijs de Vries misschien ook wel zeggen.
4: Nou ja, en ik zie ook dat alle mensen dat kennen en willen en doggen. En we halen al hier natuurlijk uw eigen achtergrond, maar al hier eigen kijk op de wereld creëert. En dat is ook het mooie. Hè? Waarden kun je uitlezen, daar kun je toe hard, daar kun je ook wat door begrijpen. Maar er zit wel een basislijn in. Maar hoeveel mensen al naar de wereld willen zien? En zo kom je verder.
3: Ja, en dat je nou het gezicht worden van het CDA op provinciaal niveau. Betekent dat ook dat je bepaalde concessies dwan, maat? Dat je bepaalde zaken dan, die je misschien wel heel mooi vinden om te doen, dat je die dan lid hebt, maat?
4: Zeker, ja. Ja, sure. Ik ben wethouder. Dus dat betekent dat ik zo naar een baan en ik ga in dit proces om listloeker te worden, ga ik verschillende baan allemaal te horen, omdat ze gewoon net verenigbaar binnen mijn politieke functie of een geïnteresseerd wijzen van een campagne. Nou, dat ben je makkelijke keuzes, daar heb ik wel even goed aan uitdacht. Maar je kent net alles tegelijk in het leven en ik denk, nou moet ik dit wel, nou doe ik dat. En ja, er zijn een heel soort dingen die vind ik mooi om te doen. En ja, die maakt even wat lege pitjes tegen de komende tijd.
3: Ja, maar dat betekent wel dat je het politiek, dat werk, dat je dat wel echt heel mooi vindt, Matten.
4: Ik denk dat iedereen dat werk weet, maar bezig binnen. Hè? Je bent er al gauw 40 uur in de week maar bezig. Dan moet je toch wel wat nog houden wat je doggen. En tot nota, we hebben juist een voorpraatje natuurlijk. Dan zei ik al van ja, politiek is ergens mijn hobby. Ik ben volgens mij een IS-18 dat ik bij het CDA ben gegaan. Maar op een middelbare school ging ik al naar het Friseurparlement. En ja, dat ben dingen, dat praten, dat nadenken, hoe de wereld terug met Shen, hoe komen we tot een instemming, welke kant we mij snel op, dat ben dingen waar ik energie van krijg en plezier te halen. En ja, dat is zeker belangrijk, maar dan moet iedereen iets in werk vinden.
3: Ja, en binnen de samenleving, je zegt al, dat is eigenlijk een hobby van mij, dat politieke. Dat is nou ja, een hobby, een baan die dan verenigd binnen. Maar binnen de horen hobby's de nijste van je zegt van, nou, daar wil ik eigenlijk nog wat iets voor horen.
4: Nou ja, ik mis stiekem nog steeds de doelstelling. Ik ben wat roem, dus het wordt wat moeilijker. Maar ik had de doelstelling om een Ironman te doen. En ja, zulke dingen vind ik mooi. Extreme sportuitdagingen. Ik moet sowieso goed bewegen om lekker in mijn veld te zitten. Dus dat ben ik ding werd ik tijd om te besteden. Nou ja, en ik maak daar wat van de wereld zien en beleven. Dus daar ben ik genoeg dingen, een boekje lezen op zijn tijd. Nou ja, er zitten net genoeg oren in een dag voor mij om op mijn trekken te komen, zeg maar.
3: En dan moet de campagne nog beginnen.
4: Ja, nou ja, en dan had je bier ziet nodig. Hè? Dan met je soms het hier wat lid en toch wat meer. Ja.
3: Wat altijd hoe die campagne, wanneer begint die nou echt correct? Is er een bepaalde datum waarvoor je hem zegt van nou, dan gaat echt het gas erop?
4: Nou, zo van mij is het eerste belangrijke datum is 20 oktober. Wij zijn een ledenpartij, dus het is in eerste instantie onder leden. Hè? Dus die matten nog even de zegen, Jan, dat ik dit mij doe. En ja, en dan binnen al die campagnestrategieën en de dui werd het om je te Santje Maart. Dus wat week toch op Santje Maart, maar de meeste werd bij verstinnen.
3: En is er al een bepaalde inzet die we hier opscrollen, Maaien?
4: Ja, dat zit ik. Dat wij willen vanuit het waardeprofiel zien wat het beste van Friesland en de meeste in Friesland is. Dus daar zetten we eens voor.
3: En dan misschien hoe het Friesland dat beleent.
4: Dat is altijd zeg maar, de verkiezingen. Je krijgt altijd wat je tabbedeelt binnen. En ik zet mijn best in voldoen om elke stem die we krijgen het waar te maken.
3: We wensen jou een heel veel succes erbij. Wiebe Strikwerdaar, de nieuwe listloeker van het CDA in de van de provinciale statenverkiezingen. Dank u wel voor nu.
4: Jo, dank u wel. Fijne dag.
0: Dit is Omroep Friesland. De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
2: Spaar je maar ek een greep in de reservesdwan. Het is sinds trierig onakkoord, maar het ken wel. Zullen nog blikken uit de nieuwe begroting van de gemeente Ljouwert voor Takomier. Zeg je gilt het reservesneeproject nog meest om het werk te helpen en investerings voor de jeugddwan. En de sparport wordt dan weer vuld om in de takons bregen vervangen te kennen. Wethouder Hein Kuiken zocht dat te zien van de gruste uitdaging van de gemeente naar de takons staan.
5: Nou, op korte termijn moeten wij opnieuw WMO-zorg en jeugdzorg inkopen. En we moeten ook de inrichting van het sociaal domein als gemeente regelen. Dat gaat echt om honderden miljoenen euro's in onze gemeentebegroting. Dat gaan we de komende 4 jaar doen. Als je kijkt naar de wat langere termijn, dan is vooral de vervanging van een hoop civiel-technische kunstwerken. Hè, die kan bruggen, dammanden, dat soort spul, is voor een gemeente een hele grote uitdaging.
6: Ja, want daar moet je op investeren vanzelf. En je zegt het onderbreken van Rijkswettersteert. Dat is wat je nou eigenlijk ook voor sorteren dat de komende 10, 15 jaar in gaat?
5: Ja, we hebben voor de komende periode echt onderhoud en de vervanging van al dit soort dure kunstwerken. Bedoel ik civiel-technische kunstwerken. Die hebben we goed in de begroting zitten. Maar we weten dat daarna een enorme vervangingsopgave komt. En we willen in deze begroting alvast een beetje beginnen met het sparen daarvoor. Dus vandaar dat we ook structureel middelen reserveren voor die grote opgave waarvan we weten dat die komt.
6: Ja, dan zeg ik, hè, dan haalt u 400.000 euro wat je dan als eerste erin steken. Dan denk ik van ja, daar kun je dan in een brege tech voor onlissen.
5: Nee, maar als we dat tempo een beetje volhouden de komende jaren en we elk jaar ook een voorschot nemen op die vervangingsopgave, dan komen we wel met elkaar heel eind. Op middellange termijn weten we dat het niet voldoende zal zijn. Dus ook wij zullen ons de komende jaren om moeten buigen, maar ook colleges na ons.
6: Een van de grootste problemen in de gemeente Ljouwert de oude jaren, dat we wel de kosten van de jeugdzorg die het omheen kennen. Heb je die nou onder controle?
5: Ja, ik... voor zover ik daar ja op kan zeggen. Maar we
6: de Oranieren gaat heel met 4 miljoen omheen.
5: Ja, nee, we zien het laatste jaar in ieder geval dat het aantal kinderen in jeugdzorg en ook het aantal indicaties en verwijzingen dat we verstrekken vanuit Leeuwarden, dat stabiliseert. Maar toch, de afgelopen 10 jaar zijn die kosten enorm toegenomen. In 2015 gaven we nog 90 miljoen jeugdzorg uit voor heel Friesland. Inmiddels doet de gemeente Leeuwarden dat bijna in zijn eentje. Dus dat laat wel zien dat die kosten enorm stegen. We gaan de nieuwe inkopen jeugd gaan we ook benutten om als gemeente meer grip daarop te krijgen. Niet alleen op de kosten, maar ook op de beschikbaarheid van goede jeugdzorg.
6: Ja, want het is wel iets wat zelfs heel bot drukt op de begrutting. Dat maar alle oren zwaar. Dan kom je om en erbij op een bedrag van roegwaai 250 miljoen euro. Voor de WMO, voor de jeugdhelp. Dat is haast een trainer van je begroting. Dat is een heel, heel soort geld. En ondertussen ga je nog een heel soort mensen in de bijstand zitten.
5: Ja, dat klopt. En dat als je het hebt over impact, dan is dat inderdaad zijn dat die sociale kosten die de gemeente met zich meeneemt. Ik denk dat het misschien wel bijna de helft van de gemeentelijke begroting is. We weten ook dat er de komende jaren een vergrijzing plaatsvindt. Dus ook als het gaat om de houdbaarheid van de WMO, zullen we samen met het Rijk daar naar moeten kijken. Hoe houden we dat houdbaar? En voor de jeugdzorg geldt dat evenzeer. Wij denken dat we op dit moment een aantal onderdelen van het sociaal domein, dat we daar goed grip op hebben. En we gebruiken die nieuwe inkoop om bijvoorbeeld op jeugdzorg nog meer grip te organiseren.
2: Zei Hein Kuiken, wethouder van de gemeente Leeuwarden. Hij maakt ook bekend dat parkeren in Leeuwarden duurder wordt. En dat de blauwe zones om het centrum heen afgeschaft worden. En dat betekent dat iemand een vergunning afschaffen moet. Dat wordt benamd dien om de parkeerdruk in de wieken om het centrum heen te verminderen. Ook in de lessen in Leeuwarden omheen zou het matter meer betalen worden voor afval.
0: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
7: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Makelaars worden verplicht daar niet te schreeuwen in een beroepsregister. Doen ze dat net of willen ze eruit smieten, dan mij ze hun werk net meer uitoefenen. Onder het voorstel werkt minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting. Op dit tijd kan Elst niet samar onderslag als makelaar. Organisaties zoals de NVM die hebben wel gedragscodes, maar even de minister handhaven ze die net of amper. Ze zullen benauwd wijzen dat leden haar een uitschreeuwen en zonder club verder gaan. Onder telefoon is Pieter Korspoel. Makelaar, maar ik zeg eens bij Makelaar Friesland op het Heerenveen. Een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Ja, wat vind je van het plan van de minister San beroepsregister?
2: Ja, nou, dat is op zich, zit er wel een gedachte achter. Dus wat dat betreft kun je daar alleen nog maar akkoord mee wijzen.
1: Ja, onder de kant denk ik, je hebt een organisatie als de NVM. Als je daar inschrijft, dan steer je toch ik al sterker als nou ja, zelfstandig makelaars, zeg ik maar zeggen.
2: Zeker. En dat is ik altijd wat wij verkepers mooi aan jou. Hè? Van, als je inderdaad bij zit bij NVM of vastgoed Nederland. En die meesten, ja, daar hebben we al gedragscodes. We hebben ze om met te horen. Dus het is denk ik vooral belangrijk dat de orenmakelaars zich aan die minimum eisen moeten voldoen. En dat is voor belangrijk met te wezen.
1: Ja, maar de minister zei het ik dat die gedragscodes eigenlijk net genoeg handhavende worden. Zo heel dat ik, hè?
2: Nou, ik merk dat zelf in het veld net zo. En misschien is dat in deze omgeving, ik wil oors dan in een Ronstedt. Hier proberen we wat in de meesten, ja, gewoon te transparant te wezen en te handhaven wat uw voorbeeld loont door de NVM. En op die manier het consumentenvertrouwen wel heeft te houden.
1: Ja, want de minister schetst een beetje het beeld van ja, zo hoorn hebben we die net, want dan gaan ze bij die NVM. Dus de NVM docht er net zo vol om, maar dat beeld herken je ook dus net.
2: Net direct. Ik snap wat precies met betrekking tot dat er soms maar biedlogboekingen zijn, dat jij je wel eens verhaal hoort. Ik kom dat zelf in het werkveld eigenlijk nauwelijks zien.
1: Nee. Elke dien, het is een vrij beroep, mij dus nou in principe samar makelaar wijzen. Wat ben daar de gevaren van? Had ik bijvoorbeeld deze zo van, nou, ik hou hier op, bedoel maar op, ik ben makelaar morgen.
2: Ja, dat jou net inderdaad om een minimum eisen voldoen. Dus dat je eigenlijk net weet waar je over praten. En dat is denk ik het voordeel van een register. Dat je iedereen een minimum eis hebt en dat je daarom met de voldoen.
1: Ja, en hoe denk je dat zo'n register in de praktijk werkt, Sjel?
2: Nou, dat blootlegt een register op zich lost misschien weinig op, maar het gaat vooral op de manier hoe het wordt handhaafd. En ik denk dat het belangrijkste stukje is voor de regering, om dat dan op zich te nemen. He, want daar is de kritiek op richting de NVM. En als je dan verzwaart dat er betere handhaving is, ja, dan zou dat inderdaad kunnen werken. En dan worden mensen bestraft voor als ze iets op de verkeerde manier duggen en dan worden ze uit het register halen. Ja, daar valt op zich wat voor te zitten natuurlijk.
1: Maar dan moet er zelfs een goede en duidelijke talentenheersing wijzen voordat je dat register niet maakt.
2: Ja, dat is inderdaad dan van belang.
1: Ja. Nou, we zullen alwaarts zien of het plan het helpt, of het er ook komt. En ik dank je wel voor de uitnodiging.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ontvoeren.
0: De dag voorbij.
1: De Friese literaire vrouw Libbert, dat is misschien wel de conclusie dat je ook al kent, dat je zorgen naar het ontlies van het Gielegau-project. De organisatie hier verwachtte dat ze zo'n 20 instellingen krijgen zouden, maar het binder geen zonder geworden. Het project giet om 5 schrijversbeurzen van 20.000 euro het stik. En die moeten nieuwe Friese schrijvers door de streek lopen om haar ideeën verder uit te werken in een echt boek. De laatste tijd mocht elk nieuw een boekidee inzien. En dat is dus massaal dien. Juster, ziet de tel van het ontlinstjongens nog op 50. Maar in de laatste oren kwamen er dus nog 20 bij. Directeur Arjen Dijkstra van Tresor.
4: Het is de laatste dag, hè. Meesten die wacht je al gauw is. En met name jongeren, meesten wacht je een beetje op de deadline, op het laatste moment. Dus vannacht binnen nog, juist jong ging ik naar bed en toen kreeg ik een appje van de projectleader, Siets Wiersma. Die zei, nou, we zitten over de 60, maar vannacht binnen nog 8 bijkaam. Ja, overweldigend. En ook een beetje, er zijn 4 beurzen, dus we moeten een heel soort meesten. Die zullen net een beurs krijgen, want saffelen dat zo wat de gek wijzen vanzelfs. Dus die jen zondag meesten, daar moeten we echt mee aan de slag. We gaan nu 2 taken, de 4 beste eruit kiezen. En waardoor we maar die oren 66 meesten, want we willen ze heel graag, ja, wel een kans, Jan, dat die boeken er komen.
5: Ja, je ziet alles weer overweldigend. Wie dit boppen verwachting?
4: Het is 4 boppen verwachting. Om het begin hebben we zijn nou, vier beurzen naar de 20 insturings komen, hebben we wel een bulte werk, maar dat zou mooi wijzen. Die 20 waren al gauw duidelijk, hè, want het kwam staan gewoon wat binnen. En wat oudere mensen, die winnen wat jeder. Maar met name de laatste dagen kwam een heel soort, ja, zeg maar, van schreeuwers jonge Rijn, dus mensen van 20, 30. Ik een paar mensen die nog jonger zijn, kwamen binnen. En ja, dat is fantastisch, want dat willen we graag. We willen lezen, schreeuwers, maar ook nieuwe generaties bereiken.
5: Wat betekent het nou? Kun je wat zeggen voor de toekomst van de Friese literatuur?
4: Ja, ik denk dat dit een heel wichtige stap is. Als we het nou lezen litten net, dan is het een miste kans. Maar we gaan net alleen nog vier meisjes aasten die die boekenmeidjes zullen. Daar zit ook een kring omheen, want we zullen ook mijn redacteuren dwanden, mijn uitjouwers. Maar we hadden dus ook nog meer dan 60 meisjes die zijn haar. Wij willen ook mij dwan. Altijd slag het om een grutpad ervan net te loor te stellen. Hè, want het is een beetje zoer als het net krijgt, maar die meisjes goed mij te nemen. En daar zetten we op in. Dus we binnen op zoek naar oren mogelijkheden. Oor yield, maar ook schreeuwersvakskwallen, buggeliering erop zetten. En oer een perie zullen we dit werden. En ik hoop je, ik denk dat oer senior deze meisken, dat moment, daar is wat gebeurd met de Friese literatuur. Doe gaan we een stap zetten naar Jute Daita.
5: Een soort insturings dus. Wat zijn nou opvallende conclusies die je loeken kennen uit die interessante insturings?
4: Dat er een heel soort kleerleid voor u. Er zijn insturings uit vier landen. Dus van over de hele verhaal, ben Friesen om Utens. Die zijn, wij willen dit graag doen. Er zitten bijvoorbeeld een peer uitstellen bij mijn queer thematiek. Dat gaan wij eens dan net in de Friese literatuur. Net op deze manier in alle gevallen. Er zit een beeldroman bij. Dus dat leidt kleer voor u om daarmee aan de slag te gaan. Daarnaast je werk in de Friese literatuur om het nota binnen meer malen die het publiceren als vrouwen. Hier is het ongeveer 50-50. Dus de helden bij malen en de helden bij vrouwen. En ik hoop dat direct een beetje zou uitroegelen. Dus dat de boeken die uiteindelijk gepubliceerd werden, dat het echt 50-50 is. Want dat is goed, hè? Vrouwen gaan een oorverhaal te vertellen als malje. En dat is goed dat we dat aast naar papier krijgen.
1: Eind deze maand wil ik de vier winnaars bekendmaken bij het boekenfeest. Dan krijg je dus elk 20.000 euro om van haar een plan een echt Friesk boek te maken.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: 41 baan worden gekrast bij het fabriek van Friesland Campina in Ljouwert. Het is pad van een grutterproces om het maatje van zuivel te optimaliseren. Verslagjouwer Dennis Terpstra hier in Peteer met Gerhard Pol. Hij is locatiedirecteur van Friesland Campina in Ljouwert.
4: Twee lijn, zo'n 80 baans krost. Nou nogmaals in 40. Bleuden nog wel mooi werkers oer in Ljouwert?
5: Oh zeker. En wij werken op dit moment bijna 600 collega's hier op deze fabriek. En wij, dus nou, het volume wat we doggen, de productie die er nou steert, die is echt stabiel en we hebben graag een mooi bakje. En de fruitzucht met ik had ze goed. Dit is meer dat wij kleerwijzen willen voor de toekomst.
4: Ja, want deze reorganisatie treft mijnwerkers van het pakhoers en de ondersteunende chainsen, begreep ik.
5: Ja, dat klopt.
4: Waarom die mijnwerkers?
5: Nou, in het pakhuis, in het warehuis, daar werken we ook nog heel soort met heftrucks en heftruckchauffeurs. En wij zullen daar de mogelijkheid om te automatiseren. Daar hebben we eigenlijk automatisch heftrucksriedelitten en de zogenaamde AGV's. Door dat te automatiseren, kunnen we daar kosten besparen. En in de ondersteunende chainsen, dat had eigenlijk te maken met nou, de sluiting van SCN, van de fabriek 2 juli. Dat we zorgen van, we kunnen onze ondersteunende chainsen kunnen we verder optimaliseren. En daarmee ook een deel van onze leenkosten reduceren.
4: Ja, want in jouw kranten zei je ook dat het inderdaad noodzakelijk is om deze baan te scrossen. Wat is krijg de noodzaak?
5: Wij stellen heel goed voor mooie producten en onze merken. Wij exporteren condensmelk en koffiemelk in blik naar meer dan 100 landen. Echt onder hele mooie en bekende merken. Dus we hebben sterke posities, maar die sterke posities willen we ook behouden. En onze concurrentie zit net stil. Dus het is ook onze taak en plicht om te zorgen dat we ook op de lange termijn die sterke positie nog houden. En dat betekent dat we constant ons zien binnen van waar kunnen we, hè, dat we processen optimaliseren kunnen. Daar hebben we investeringen, projecten rennen daarop. Daar rennen oorinitiatieven op om de lijn beter rennen te laten. En zoals je werkt naar onze leenkosten. En zo komen we tot dit plan.
4: Ja, dus Joost is eigenlijk, als we dit net doggen, dan helpt de concurrentie u bij of zelfs in.
5: Ja, ja. En we hebben te maken concurrentie in andere landen, in Europa. En vaak is daar de melkprijs leger als onze melkprijs. Dus dan heeft het daar al een voordeel in. En we hebben te maken met concurrenten in andere landen, waar leenkosten en energiekosten vol leger binnen als ons.
4: Je had personeel tiersje bijpraat. Wat wien de reacties?
5: Nou, we hebben vorige week die hebben eigenlijk onze mensen al bijpraat. Dus dat was 22 september. En daarna hebben we voortdurend individueel gesprek mooi gehouden. Ja, het was wel een schok. Sommige mensen zeggen wel onkomen van hey, we kunnen wel verder automatiseren. Maar ze het net verwachten op deze schaal. Ik denk dat de grootste schok biedt. Dat de schaal van de verordeningen dat die groter biedt dan dat wij ze nou presenteerd hebben.
4: Ja, er zit wel wat emotie bij, kan ik me voorstellen.
5: Ja, ik vind dat eigenlijk wel ik vond dat wel tafel. Het is meer dat er onzekerheid is en een stukje onrust. En het is net emotioneel. En ik denk ook dat wel te maken had dat ze zorgen hoe wij met onze mensen omgaan. Dus ook in de vorige reorganisatie van 12 en 4 jaar hebben we zin laten van jongens, wij hebben zwaar voor onze mensen. En wij doen onze uiterste best om voor hun weer een plak te vinden.
4: Ja, maar je muziek dus wel van die 40 mensen van de functie overvalt om daar een oorplak van te vinden.
5: Nou, dat zeker. En dat zal net al je binnen jou lukken. En we zullen naar de locatie van Friesland Campina om je zinnen. En als dat net lukt, dan, dan helpen we zeker om naar je toekomst te boeten. Een Friesland Campina te vinden.
3: Ja, dat is de reactie van Gerhard Pol. Hij is locatiedirecteur van Friesland Campina in Ljouwert. Ik praat erover verder met Edwin Martirosian van het vakbond FNV. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Ja, de directeur zegt het was toch ook wel een schok voor mensen omdat ze niet de schaal verwacht hadden. Was dat voor jullie als vakbond ook zo?
6: Dat is voor ons sowieso nooit leuk dat wij te horen krijgen. We vinden het niet fijn om te horen krijgen dat er gereorganiseerd wordt. En de omvang, ja goed, we weten dat er al eerder, een aantal jaar geleden, in 2023 aangekondigd is dat bij Friesland Campina 1800 banen gaan verdwijnen wereldwijd, waarvan 900 in Nederland. Dus we wisten dat dat ging komen, maar de aantallen, ja, ik moet ook eerlijk zeggen, dat zijn toch nog wat meer geworden dan wat ik verwacht had.
3: Ja, en de directeur zegt ook duidelijk, het moet, het is noodzakelijk. Is dat zo, ja, volgens jullie ook?
6: Ja, dat weet ik niet. Dat is een overweging wat de werkgever gemaakt heeft. En nu ligt de zaak bij de ondernemingsraad. En gaandeweg gaan wij ook natuurlijk vanuit de vakbond ook onderzoeken of dat echt wel noodzakelijk is. Maar we gaan ervan uit dat de werkgever goed onderzoek heeft gedaan en in vervolg ook zal blijven inspannen. Wat noodzaak betreft, hè, dat goed gaat kijken hoe ook mensen herplaatst worden en wat er allemaal moet gebeuren. Dus intern, het is aan de werkgever, maar wij hebben een beetje een controlerende functie vanuit de vakbond dat allemaal goed gaat en volgens de regels. En we hebben natuurlijk een goed sociaal plan liggen die we afgesproken hebben met de werkgever.
3: Ja, dus in die zin is het contact met Friesland Campina niet slecht.
6: Nee, zeker niet.
3: Nou, dat
6: zeker
3: is ook niet. Wel eens goed nieuws. He? Tussen werkgevers en vakbonden.
6: We hebben natuurlijk een CO-traject gehad die niet zo heel erg geweldig gelopen heeft. We hebben gestaakt. Maar we hebben een punt achtergezet. En contact met Friesland Campina, maar alle andere, ook met alle andere zuivelaars, is gewoon goed.
3: Ja.
6: Maar
3: ja.
6: Je moet samenwerken. Hè. Het is niet anders.
3: Nee, het is niet anders. Het is al duidelijk. Hè. Het is een groter proces. Het blijft niet bij die tientallen in Leeuwarden. Er gaan veel meer mensen uit. Wat wordt er geregeld voor de mensen die ontslagen gaan worden?
6: Nou, we weten nu al dat zo ongeveer 92 mensen, functies, om 92 functies het gaat, waarvan 51 nieuwe alweer gecreëerd worden. En we weten dat later misschien ook wel heftruckchauffeurs dat die de baan gaan verliezen. We hebben vooraf dit geweten, dus we hebben met Friesland Campina een goed sociaal plan afgesproken. En dat sociaal plan hebben we net een paar maanden geleden voor een jaar verlengd. Dus die is geldig. Wat opvang betreft, dat stukje is goed geregeld. Bovendien, met Friesland Campina is afgesproken, en dat doen ze meestal helemaal zelf, er is een mobiliteitscentrum ingericht, of dat zal voor dit geval ook ingericht worden, waarbij mensen goed begeleid worden, of interne herplaatsing, of externe, dat ze snel weer aan een baan komen, of dat ze kunnen doen wat ze willen.
3: Ja.
6: Dus ze worden eigenlijk begeleid. En vanuit de vakbond bieden wij die diensten ook. Dus dat is, voor vakbondsleden is dat een beetje dubbel.
3: Ja.
6: En soms ook uitgebreid. Dus ja, nazorg is heel erg belangrijk. Ja. En ik vind vanuit de vakbond dat we daar het meeste werk moeten aan besteden.
3: Zeker.
6: En dat
3: zeker
6: heel goed moet gebeuren.
3: Ja. Gaat het nou zo slecht in de zuivel dat dit moet?
6: Nee. Naar ons inziens gaat het niet slecht. Maar zoals u weet, het is een hele sterke concurrerende sector. En niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. De zuivelaars die proberen met elkaar te concurreren. En we weten dat Nederlandse zuivelaars ook flink in het buitenland nu aan het ondernemen zijn. En we weten nu ook, ik weet niet of u dat weet, maar we hebben misschien een halve informatie. Ik kan hem niet volledig vrijgeven, maar ook vanuit een buitenland. Dus buitenlandse zuivelaars willen zich in Nederland vestigen.
3: Okay.
6: Dus de hele sector is aan het bewegen.
3: Ja.
6: Ik snap dat de werkgever op een gegeven moment keuzes moet maken. Dus het is onvermijdelijk. Het gaat erom dat je de juiste keuzes maakt. En als mensen geraakt worden, het gaat erom dat je ze goed opvangt.
3: En ik hoor hier dat goed geregeld gaat worden. Dank u wel voor uw toelichting.
6: Graag gedaan.
3: Dag.
0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Door het aanvoeren.
0: De dag is voorbij.
3: Ja, dit hier vieren we het 80-jarig jubileum van de RONO, de regionale omroep Noord en Oost. De regionale omroepen in het noorden nu het voortkaam binnen. Bij Friesland Doc hebben we daar een documentaire om maken. Deel 1 van het Nijs van Moorn is komend weekend zien. Bij het ziekenhuis in het oude RONO-archief is er een onbekend radiofragment uit 1948 boven Wetterkaam. Goedemiddag, René Duursma.
7: Goedemiddag.
3: Ja, je bent teamleider bij de Groninger Archieven. We bellen je daar, want Rono is begoen in Grijns. Is er een protoradiomateriaal nog onwezig daar?
7: Ja, er is nog genoeg aanwezig. We hebben, de jaren 40 en 50 zijn wel schaars. Maar er is nog genoeg aanwezig in ons archief en ook wel in Drenthe en Friesland, zoals blijkt.
3: Ja, nou is dit fragment dat nou correct ontdekt is, dat is die op een lakplaat. Wat is dat?
7: Nou, iedereen kent nu denk ik wel vinyl. Ja. Dat is echt een geperste plaat van...
3: Dat is weer helemaal hip.
7: Ja, dat is een soort van plastic. Laat ik maar heel... kort door de bocht zeggen. Maar een lakplaat was meestal een stalen plaat of een glazen plaat waar dan een laklaag op was, waar diezelfde groeven in werden gemaakt. En dat is een iets ander procedé dan met vinyl en dat is ook wat kwetsbaarder.
3: Ja. En hoe kan het nou dat dit opname is in Grijns, maar in Ljouwert op zolder leidt?
7: Nou, de Rono, of de Ron toen nog, is begonnen in Groningen, Martini Kerkhof, in 1946. En gaandeweg werd er voor de hele... het was eigenlijk meteen al een omroep voor het hele Noorden. Radio Omroep Noord, Nederland. En dus werden er ook voor... Je had Friese programma's, Drentse programma's en Groningen programma's. En soms liep er ook dwars door elkaar. Maar dus werden de dingen ook door elkaar opgenomen. En waarschijnlijk omdat het een Fries hoorspel was... is die in Friesland terechtgekomen. Maar er bleek dat er misschien nog ruimte over was op de lakplaat. Dat iemand er achteraan nog een ander stukje heeft opgenomen. En dat blijkt dan Gronings.
3: Ja, op die manier. Nou, laten we dadelijk een stukje jaren van dat fragment. Collega Karen Bies trof het aan in het Omroep Friesland archief. Maar misschien moeten we het even kwart inleden. Waar luisteren we dadelijk naar? En waar wie het? En wanneer wie het?
7: Het was 1948 en daar heeft Karen Bies ook uitgezocht... dankzij onder andere ook beelden uit ons archief, als ik het goed heb. Maar in elk geval is er een tentoonstelling geweest in 1948. En de tentoonstelling was dan laten zien wat je allemaal kon in die periode. Je had door heel Noord-Nederland eigenlijk tentoonstellingen. Maar dit was een grote in Groningen in 1948. En er loopt iemand rond die wordt geïnterviewd... en over wat hij daar allemaal ziet en wat hij daar tegenkomt.
3: We luisteren even.
8: Wat is nou de bedoeling hier van dit spul hier?
9: De bedoeling van het spul is vooral de aandacht te vestigen op onze jongens in Indië. Die hebben voor 100% de aandacht nodig en dat kan geuit worden in het sturen van kerstpakketten.
10: En welke mogelijkheden zijn er nog meer om met onze jongens in contact te komen?
9: Dat is iets heel moois, een gesproken brief voor onze jongens in Indië.
8: Dus... Ik kan hier met mijn neefje Diederik in Surabaya praten.
9: U kunt hier praten, u kunt erop wachten en u krijgt een grammofoonplaat mee en die kan zo...
8: Nou, als je er niks op tegen, dat zou je al naar oren vinden.
10: Goed idee, laten we eens gaan kijken.
8: Bist u door Diederik, mijn jong? Hier is oom Diederik uit Knol, hoor. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zonde dat staat niet even kinkist. Mooi man, Marokko. Hoe gaat het met die? Ja, het is me natuurlijk voor geen antwoord geven, maar moest Michaels weer schrijven. Ik heb die brief van voor 6 weken, zo wat heb vorige week pas ontvangen. Nou, hou die maar houdt en tot kijk eens dat, hè. Dag Diederik.
3: Ach, dit, ik vind het ondoenlijk, dit. Wat lief.
7: Ja, het is eigenlijk best bijzonder, want die brieven naar Indonesië, dat was dan naar onze jongens in Indonesië, dat waren... de soldaten eigenlijk, die op een niet zo'n hele fijne missie waren gestuurd daar. Maar om toch het contact te houden met het thuisfront... waren er van die kartonnen 78 toerenplaatjes. Dus eigenlijk gewoon plaatjes, zoals we die ook kennen, maar dan van karton. Die gingen ook niet lang mee. Maar er zijn er duizenden van verstuurd in de jaren 40 en 50.
3: Nou, het rekketje vol, hè? Dit, nou ja, je had er geen beeld bij, maar het is... Ja, het loert en de manier waarop die man praat, dat is toch wel echt mooi. Die Diederik uit Knol, waar wie dat?
7: Nou, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. wij denken inmiddels, we hebben wat onderzoek gedaan... dat het Koos Kersthold is. En dat was in die tijd een acteur en ook wel een radiostem. Die deed wel vaker wat voor radio. Dus het klinkt wel erg als Koos Kersthold. Maar als er mensen zijn die luisteren en denken van... ja, nee, echt niet, dit is iemand anders. Of ja, juist, dit is Koos Kersthold, kan niet anders. Laat het alsjeblieft weten.
3: Ja, en dat kind dan naar info@groningerarchieven.nl, als ik het goed begrepen heb.
7: Ja, en dan komt het wel bij mij terecht.
3: Ja, nog even oer dit fragment. Hoe bijzonder is het nou dat we dit hebben?
7: Heel bijzonder. Kijk, in die tijd werd er wel wat radio gemaakt, maar niet heel veel. En wat er bewaard is gebleven, is überhaupt bijzonder qua audio. Het is ook een bijzondere ervaring, hè, audio uit die tijd. Je krijgt een heel ander beeld dan bij bewegend beeld. Maar we hebben wel wat ook. Maar vanaf de jaren 50, 60 wordt het meer. En de jaren 40 is echt wel uniek. Ja. We zijn heel blij met deze vondst.
3: Nou, Lokwenske de Mai en Beuzik natuurlijk. Heel mooi om te jaren en het verhaal erachter. Dankjewel, René.
7: Graag gedaan.
0: Alles wat je Dijs mist hebben, Joost dus kunt zien en halven.
1: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spielert. Omroep Friesland.
3: Goedenavond dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
4: 80 jaar regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
5: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleienbasisoon om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
4: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
1: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Het is 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet omdat het land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Wiel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zij zijn op borgtocht vrijgelaten. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond, wel ontstond er brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP na berichtgeving door het AD. De reden is de onrust die is ontstaan over de zogenoemde gluurbrillen. In de bril van Meda zit een camera en daarmee kunnen mensen worden gefotografeerd of gefilmd zonder dat ze dat doorhebben. Dat wordt vaak gedaan. Onder meer Defensie en ziekenhuizen zijn tegen de bril. De Consumentenbond en andere organisaties dreigen met een rechtszaak als Meda niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van de bril. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt dan af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Kamer, kabinet en media hebben het steeds over de kleine spaarders. Dat gaat bijvoorbeeld over koppels met 60.000 euro spaargeld of meer. Hoezo ben je met 60.000 euro een kleine spaarder? Goedenavond, welkom bij het Oog. Gaat een landelijk makelaarsregister een oplossing bieden voor schimmige praktijken op de woningmarkt? Daarover straks Vereniging Eigen Huis. 2 oktober 1951 was de eerste landelijke televisieuitzending in Nederland. Eppo van Nispe tot Zevenaar van Beeld en Geluid vertelt straks wat de kijkers toen te zien kregen. Vanuit Den Haag het gedeel en gewiel met de begroting. En in Amerika vecht een vrouw in het ziekenhuis voor haar leven nadat ze de doodstraf overleefde. Aan Elke Kuiper van Amnesty International.

0: die de leiding had, was al controversieel.
1: Omdat hij op 21 mei van dit jaar ook een executie heeft geprobeerd te voltrekken en dat ook niet is gelukt.
0: Deze journalist heeft meerdere executies bijgewoond, maar nooit eerder had zij meegemaakt wat er met Christa Pike gebeurde.
2: I will say I've witnessed, I believe, 5 executions in Tennessee. Nothing about today was normal, typical at all.
0: Presentator Herman van der Zandt van De Slimste Mens begon de uitzending van vanavond met mooie woorden over de overleden Paulien Cornelissen.
3: Paulien was, zoals u haar heeft leren kennen uit de boeken en de columns en van tv, vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim.
0: Ze kon iedereen op het gemak stellen.
3: Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
0: In overleg met de familie worden de opgenomen afleveringen van De Slimste Mens nog wel uitgezonden, zodat ze haar nog in volle glorie kunnen zien.
3: Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben, dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt.
0: Het is artsen gelukt om vrouwen die hun clitoris zijn verloren door vulvakanker een werkende clitoris te reconstrueren. Dat is een primeur. Eerder ging het altijd zo.
4: Wat er altijd werd gedaan, is dat die tumor werd weggehaald. En dan krijg je best een groot gat.
0: Dat gat werd dan dichtgemaakt, maar daarbij ging de clitoris verloren. Nu niet meer.
4: Wat we daarna hebben gedaan, is een nieuwe clitoris maken en die bedekken met een stukje wangslijmvlies.
0: Deze vrouw heeft de behandeling ondergaan en ze is erg tevreden.
5: Het is gewoon weer verouderd. Het is gewoon weer hartstikke fijn en we kunnen weer samen genieten daarvan.
0: De eerste penisreconstructie gebeurde 40 jaar geleden al. De reconstructie bij vrouwen zijn nu dus pas mogelijk. Volgens deze arts komt dat door een probleem dat al heel lang speelt in de geneeskunde.
6: Eeuwenlang is er gewoon minder aandacht geweest voor het vrouwenlichaam ten opzichte van het mannenlichaam.
0: Het is vandaag 1 oktober en het begin van Stoptober. De maand waarin mensen proberen te stoppen met roken. Anja, is het gelukt?
7: Ik heb 55 jaar gerookt en ik ben verleden jaar met Stoptober gestopt met roken.
0: Deze vrouw is nog niet gestopt.
7: Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker.
0: Anja heeft een gouden tip voor mensen die dit jaar meedoen met Stoptober. Bellenblaas.
7: Dat uitblazen geeft natuurlijk eigenlijk hetzelfde als wat je met een sigaret doet.
0: 300.000 mensen doen dit jaar mee aan Stoptober. Dat is natuurlijk niet zo gek, want deelname is
8: gratis. GRATIS.
9: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Dan de krant van morgen, Christian Bonenbakker.
10: De Volkskrant schrijft over nieuwe wapens waarmee Oekraïne en Rusland elkaar bestoken. Oekraïne heeft panzerwagens omgebouwd tot kamikaze-robots. De oude Sovjet-voertuigen, op afstand bestuurd en volgestouwd met explosieven, breken door de Russische verdedigingslinies en ontploffen daar.
0: Terwijl de vijand dacht versterkingen te ontvangen, bliezen de onbemande voertuigen hun sterkste manschappen op, zegt het Oekraïense leger in een verklaring. Maar ook Rusland komt met verrassingen, erkent Oekraïne.
10: Zo hebben de Russen nieuwe snelle drones met straalmotoren en extra explosieve lading. Die kunnen door staal snijden en zo metalen brugconstructies vernietigen en hoogspanningsmasten. Slecht nieuws voor de energievoorziening, zegt een Oekraïense adviseur.
0: Ook de NS zet tegenwoordig drones in met een nobeler doel, graffiti tegengaan. Dat lezen we in de Telegraaf. De drones vliegen boven rangeerterreinen die ondanks allerlei beveiliging nog altijd in trek zijn bij de spuitbusartiesten.
10: De drones filmen verdachten, beschijnen hen en hebben luidsprekers om de indringers toe te spreken. In Zwitserland gebeurt het al langer. Waar de drones worden ingezet, is het aantal spuitpartijen gedaald naar 0.
0: En de NS heeft nog iets bedacht. Als een trein is volgespoten en niet meteen kan worden schoongemaakt, plakt het bedrijf een sticker op over de tag. Dat is de handtekening van de graffiti-spuiter. Daarmee neem je de eer van zijn werk weg, zo is het idee.
10: De EU-correspondent van NRC struinde in Brussel een maand lang zoveel mogelijk ontbijtsessies, paneldiscussies en netwerkborrels af. Zo wilde hij de lobbywereld in beeld brengen.
0: Dat is gelukt. Het is een levendig verslag geworden van allerlei soorten bijeenkomsten, vol drankjes, hapjes, tot een zweetsessie in de sauna van een ambassade aan toe. Maar hoe de lobbyisten nou precies de besluitvorming beïnvloeden, dat komen we niet te weten.
10: Wel een belangrijke tip voor Nederlandse lobbyisten: zorg ervoor dat je aanwezig bent in Brussel. Doe het niet even erbij, omdat Brussel dichtbij is. De Europese ambtenaren zijn vaknerds met wie je makkelijk contact legt en die echt luisteren. En bovenal...

0: Brussel is waar de deals worden gesloten. Als je in Den Haag gaat lobbyen, ben je al te laat.
1: Van de Zuidas naar de middelbare school. Trouw spreekt met Adam van Dijk, die zijn carrière als bankier inruilde voor een baan als docent economie. Nederland heeft veel van zulke zij-instromers en wordt daarvoor internationaal geprezen.
0: Maar een kwart haakt binnen 2 jaar weer af. De combinatie van werk en studie is zwaar en de begeleiding laat soms te wensen over. Je moet het wel echt graag willen, zegt de oud-bankier. En ook een financiële buffer hebben. Ik kreeg in het begin alleen een stagevergoeding van 200 euro per maand.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Brett uit 1972 met Everything I Own. Na twee doorgaans dodelijke injecties in een Amerikaanse gevangenis in Tennessee bleef de veroordeelde Christa Pike ademen. Dat hoorde u net ook in het nieuwsoverzicht. Hoe kan dat? En welke impact zou dit kunnen hebben op het debat over de doodstraf in Amerika? Dat vraag ik Elke Kuiper, doodstraf-expert bij Amnesty International. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want het is ook wel een bijzonder specialisme natuurlijk dat u heeft, hè, als doodstraf-expert.
1: Ja,
0: ik hoor mezelf uitspreken. Weet u hoe het nu is met deze ter dood veroordeelde mevrouw Pike?
1: Nou, we hebben eigenlijk de hele dag een beetje zitten wachten op meer nieuws. Hè? Over, ja, zij is op een gegeven moment met ambulances uit de executiekamer gehaald, naar een ziekenhuis gebracht. En ik denk een uur of wat geleden kwamen de berichten naar buiten van een van haar advocaten. En toen hebben ze aangegeven dat ze nog in leven is. Ja, dit is informatie die ik zelf heb gezien. Hè? Dus dat komt niet vanuit Amnesty verder. Maar ja, ze zou in leven zijn, maar het is nog niet duidelijk wat voor toestand ze precies is en of ze dit gaat overleven en zo ja, dan hoe. Dus dat is nog een beetje afwachten. Ze krijgt medische hulp.
0: Ja, want levensreddende is niet zo, hulp. Ja, levensreddend. Want het is niet zo dat ze dan zeggen, nou, dan geven we in het ziekenhuis nog een extra injectie, zodat ze alsnog overlijdt.
1: Nee, dat kan niet. Rondom executies in de Verenigde Staten zijn hele strenge regelgeving. Mensen moeten zich houden aan hele strikte protocollen waarin precies wordt beschreven welke stappen genomen moeten worden in zo'n heel proces. En in dit geval had zij een dosis bentoperbital gekregen. Dat is een middel waardoor je normaal gesproken binnen 15 tot 30 minuten overlijdt. Dat gebeurde niet. Volgens het protocol mag iemand dan een tweede dosis krijgen. Dat is gebeurd. Ja, en toen leefde ze nog steeds. En dan in het protocol staat dan niet beschreven wat je moet doen, omdat dat eigenlijk normaal niet kan gebeuren, dat iemand dat overleeft. En ik denk dat ze dus toen ook niet goed geweten hebben wat ze moesten doen. De hele procedure was ook heel rommelig, hè? Dat hebben we uit beschrijvingen kunnen zien. Het duurde heel lang. Dus het is, ja, je mag dan niet op een andere manier de executie gaan voltrekken.
0: En is duidelijk waarom die twee injecties bij haar niet voldoende waren?
1: Nee, er gaan allerlei verschillende theorieën er rond. Ik heb ook medici gezien die daar theorie over hebben. Ik ben natuurlijk zelf geen medisch expert. Het kan ermee te maken hebben dat haar aderen niet goed, dat ze niet goed een ader konden vinden om het infuus goed aan te leggen. En dat bijvoorbeeld een deel van de vloeistof op een andere manier in haar lichaam terecht is gekomen. Maar goed, dat weet ik dus niet zeker. Ik weet wel dat in Tennessee en ook in andere staten in Amerika er al wel vaker problemen zijn geweest met dodelijke injecties. En dan heel vaak met het feit dat de mensen die de infusen moeten aanleggen geen geschikte ader kunnen vinden, dat het heel lang duurt voordat ze dat vinden. Dus dat is wel iets dat vaker voorkomt. En in Tennessee eerder dit jaar ook al is een executie uitgesteld, omdat ze na anderhalf uur nog geen goed infuus konden aanleggen bij de persoon die geëxecuteerd moest worden.
0: En de middelen die ze gebruiken, zijn die op zich wel doeltreffend, normaal gesproken, het type middelen?
1: Ja, wat ze in Tennessee en ook een aantal andere staten in de Verenigde Staten gebruiken, ze dus bentoperbital, dat is een middel wat ook in de anesthesie gebruikt wordt, bijvoorbeeld ook bij euthanasie. Of door bijvoorbeeld dierenartsen. Dat is een middel dat je bewusteloos brengt. En uiteindelijk sterf je dan. Je ziet ook bij andere staten in Amerika dat ze drie verschillende middelen gebruiken. Dus er zijn drie middelen tegelijk, laat maar zeggen. In Tennessee gebruiken ze één middel. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. En normaal gesproken is dat wel een effectief middel om een mens te doden, inderdaad.
0: En als het dan toch vaak of regelmatig niet goed gaat, hè, zoals u zegt, zijn ze dan op zoek naar alternatieven?
1: Jazeker. In Amerika heb je verschillende executiemethoden. Hè, onder andere de dodelijke injectie, maar je hebt ook bijvoorbeeld vuurpeloton, elektrische stoel. Er zijn allerlei andere middelen en je ziet de laatste tijd dat omdat de laatste jaren er telkens meer problemen zijn ontstaan met die dodelijke injecties, dat er andere executiemethoden bij zijn gekomen eigenlijk. Christa Pike had ook aangegeven dat ze eigenlijk wel bang was voor die dodelijke injectie en liever op een andere manier ter dood gebracht wilde worden. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Vuurpeloton, zoals ik net aangaf, wordt ook de laatste tijd best gebruikt. En sinds een jaar of twee is er ook een nieuwe methode. Dat is een verstikking door middel van stikstof. Dat is al een paar keer ook gebruikt. Ook een paar keer heel goed fout gegaan. Dus het is,
0: wat gebeurde daar dan?
1: Ja, dat ging ook niet goed. Dat duurde heel erg lang. Het idee natuurlijk bij een executie is dat je dat, hè, dat men dat op een zo humaan, tussen aanhalingstekens, mogelijk manier wil doen. En dat houdt natuurlijk in dat een mens niet lijdt of niet lang lijdt en dat het niet heel lang duurt. En je ziet bij bijvoorbeeld de dodelijke injectie en ook bij die stikstofverstikking, dat dat soms heel erg lang kan duren, dat mensen echt lijden. En dat is meteen vanuit Amnesty natuurlijk dan ook het grote probleem, ook met deze executie van vandaag. En wat Christa Pike hier heeft meegemaakt, ja, dat is natuurlijk echt een marteling en laat ook weer heel duidelijk zien waarom de doodstraf zo'n vrede en inhumane straf eigenlijk is.
0: En wat is de Amerikaanse publieke opinie momenteel over de doodstraf? Ja, ik weet niet of er een kausaal verband is, maar heeft zo'n incident als vandaag of eerder invloed op hoe mensen denken over de doodstraf?
1: Nou ja, ik denk het zeker nu natuurlijk wel, de komende dagen. Dat kan misschien wel weer een beetje veranderen. Over het algemeen, ik heb verschillende cijfers gezien, maar het is een beetje 50-50 in Amerika. Van mensen die voor en tegen de doodstraf zijn. Maar wat je wel ziet is dat de laatste jaren steeds meer mensen tegen zijn. He, dat activisme tegen de doodstraf ook toeneemt, vooral ook bij jongere mensen. En dat heeft misschien wel te maken met het feit dat er juist zoveel dingen misgaan ook op het gebied van executies. Ik denk dat mensen daardoor ook wel vragen zijn gaan stellen bij of dit allemaal wel allemaal verantwoord is en kan. En
0: is dat,
1: af en toe,
0: is dat nou vooral dan ook in Amerika dat het regelmatig niet lukt? Of gaat het in andere landen ook wel eens mis met de doodstrafuitvoering?
1: Ja, ongetwijfeld. Maar ik moet zeggen, in heel veel landen zijn gegevens omtrent de doodstraf bijvoorbeeld staatsgeheim of wordt niet alles compleet gepubliceerd. Heel veel verhalen die we kennen van executies die niet goed verlopen komen uit Amerika. Misschien omdat het daar ook in die zin meer transparant is en dingen naar buiten worden gebracht. Ongetwijfeld zal dat in andere landen misschien ook zo zijn. Het kan ook van de executiemethode afhangen, want je ziet wel dat vooral ook executies met dodelijke injecties vaak problemen opleveren.
0: Ja, zoals nu dus ook in Amerika. Elke Kuiper, ik dank u hartelijk van Amnesty International. Dank u wel voor uw uitleg.
1: Graag gedaan.

0: Benny Sings met Do No Harm, een single die een paar dagen geleden is uitgekomen. De weg naar een begroting voor volgend jaar is er een vol hindernissen. Ook na 2 dagen debat over de financiën heeft het kabinet nog steeds geen meerderheid bij elkaar om die begroting door het parlement te krijgen. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars.
1: Dag, Lucella. Goedenavond.
0: Terwijl in het begin van deze week iedereen enthousiast was. Er zat schot in de zaak. Hoe kan het nu dat het toch weer vastloopt?
1: Nou, omdat blijkt dat dit kabinet heel erg goed is in het organiseren van zijn eigen hindernissen. Daar heb je eigenlijk het parlement niet bij nodig. Je zei het al. Opluchting alom deze week, want er leek schot in de zaak. De bezuinigingen op de sociale zekerheid waren van tafel. Links vierde feest en er was vol vertrouwen dat er wellicht een oplossing gevonden was voor die begroting. Want ook een heikel punt waar rechts mee zat, hoe de vermogenswinst te belasten. Hoe zouden we dat gaan oplossen in ons stelsel? Daar had het kabinet ook een idee over gelanceerd. Omdat die overgang naar een nieuw stelsel te betalen was alleen geld nodig. En minister Heijnen van Financiën had besloten dat op te gaan halen bij kleinere beleggers en ook bij mensen die een spaarbedrag hadden staan. En bij een kleiner spaarbedrag zou je worden aangeslagen voor een belasting. Heijnen dacht, ja, dat was de situatie zoals die van 5 jaar geleden. Wat is nou precies het probleem? Nou, hij kwam een muur van weerstand tegen, anders kun je het niet noemen. Want het zou wellicht om kleine belastingbedragen gaan, maar ineens zouden bijvoorbeeld 850.000 mensen in dit land belasting gaan betalen die ze eerst niet zouden gaan betalen. En daar was toch behoorlijk wat boosheid over. Niet in de minste plaats bij zijn eigen VVD. Want daar stond de boel ook in de fik. En ook de oppositie had daar niet al te veel mooie woorden voor over.
2: Heel rommelig. Het is echt gehannes. Ze hebben een ongelofelijke fout gemaakt door de rekening bij de kleinere spaarder en belegger neer te leggen. Ze hadden kunnen weten dat wij dat niet zouden steunen. En dat steunen we nog steeds niet. En dus moet het huiswerk weer opnieuw.
3: Ze zeggen eigenlijk al na 1 dag zelf, we gaan het plan weer opnieuw aanpassen. Dus we zien elke keer weer nieuwe versies. Dus eigenlijk nog wel lastig te beoordelen. Komt volgende week weer een nieuwe versie van het plan?
4: Dat was een grote misser van het kabinet. Ik denk dat ze zich dat ook heel snel al realiseerden. En dat we vanuit hier in ieder geval daarover verder kunnen praten.
1: Ja, dat realiseerde Ilko Heijnen, de minister van Financiën, zich inderdaad al heel snel. Want nog voor het goed en wel was gelanceerd, was dat plan alweer ingetrokken. Terug naar de tekentafel.
0: En hij heeft natuurlijk best al wat ervaring als politicus. Hij had dus niet van tevoren ingeschat dat dit weerstand op zou roepen. Ook niet bij zijn eigen partij.
1: Nee, blijkbaar niet. De Kamer vroeg zich dat ook af. Hoe kun je nou tot zoiets komen, terwijl je toch van tevoren op je klompen kunt aanvoelen dat hier inderdaad wel wat weerstand op zit? Nou, zei Heijnen, ik zat gewoon te hoog in de concentratie en toen had ik oogkleppen op.
2: En hoe kan het nou dat hij zo gefocust is geweest op vermogenswinst, dat hij die kleinere beleggers en spaarders toch even uit het oog is verloren?
5: De minister.
2: Ik begrijp het gewoon niet.
5: In mijn hyperfocus om te komen naar oplossingen heb ik deze onderschat. En heeft u mij ook gewezen op dat er op deze manier veel mensen, dus het gaat niet eens om het bedrag, maar ook gewoon veel mensen in de Belastingdienst worden getroffen. En ik denk in de zoektocht naar die eindoplossing, en nogmaals, we zijn ontzettend ver. Het ligt nu echt voor het grijpen, mensen. Dus wij moeten gewoon als twee puzzelaars nog deze laatste puzzelstukje net beter leggen. En dan denk ik dat we dit kunnen bereiken met elkaar. En dat zou echt fantastisch zijn. Ik waardeer ook de medewerking van de zijde van de Kamer. Want het vraagt van ons allemaal iets. Maar dan lossen we, net als met stikstof, weer een dossier op. En zo stap voor stap zijn we gewoon problemen aan het fixen met elkaar.
0: Ja, en tegelijkertijd, Lars, er moet natuurlijk geld gevonden worden binnen die begroting. Hè? Dus ze zullen iets moeten. Hier is dan nu weerstand opgekomen vanuit de Tweede Kamer en vanuit de achterban bij de VVD. Hoe zaten de coalitiepartners CDA en D66 hier dan in, voordat hij met dit plan kwam?
1: Nou, die hebben het eigenlijk helemaal bij de VVD gelaten. Want die hadden zoiets van, ja, de oplossing van dat stelsel rondom die vermogenswinst, dat is heel belangrijk voor de VVD. Nou, CDA en D66 hebben de beweging gekregen dat die bezuinigingen rond de sociale zekerheid van tafel gingen om pro binnen te halen. Ja, dan mocht de VVD VVD kijken naar dat stelsel. En toen Heine hiermee kwam met dit idee, zijn ze er dus ook niet voor gaan liggen. Allereerst, zij waren niet tegen dit idee. En de gedachte bij hen was, ja, als Heine dit aan zijn VVD-achterban kan verkopen, ja, dan vinden wij het ook helemaal prima. En niemand binnen het VVD-smaldeel van het kabinet heeft hem ook daarvoor gewaarschuwd. Dus ja, liep Heine vol tegen die muur op en heeft niemand hem daarvoor behoed.
0: En ze gaan het nu fixen met elkaar, ja. Hoorden we hem net zeggen. Hoe gaat hij dat doen?
1: Allereerst optimistisch blijven. Dat moet natuurlijk. Er is wel degelijk een klein positief randje te vinden. Namelijk dat er meerderheden zijn in het parlement. Er is een meerderheid in het parlement die nieuwe plannen over het belasting van vermogenswinst wil steunen. Als het geld daarvoor maar op de juiste plekken wordt gezocht. En daar houdt Eelco Heine zich aan vast.
6: Ik denk dat u heel depressief wordt als ik ook niet meer optimistisch ben. Dus laat ik hier met positieve energie staan. En we hebben echt weer stappen gezet. Want we zijn het eens over de richting waar het heen moet. We zijn het eens over die contouren van die oplossingen. En ik heb hier ook in het debat gezegd, het is echt, gaat nu aan om die laatste stap rond over de streep te brengen. Daar komen de weken voor. Nog heel veel debatten. En bij elk debat komt er een nieuwe motie, een nieuw amendement. Dan gaan we weer puzzelen. En dan zeg ik, ik blijf optimistisch. Ik hou de boel bij elkaar. Het zal toch echt moeten lukken in dit parlement.
1: Ja, schriet voor schriet zou je bijna zeggen, gaat hij dit voor elkaar krijgen. Hij heeft 2 weken de tijd. Hoeft het allemaal niet zelf te bedenken, want er zijn wel degelijk verschillende partijen die de afgelopen 2 dagen voorstellen hebben gedaan voor wat dan heet de dekking van dit voorstel. Dat gaat van ChristenUnie tot 50+, BBB ook, SGP, JA21. Nou, volgende week zijn de stemmingen over de moties die partijen hebben ingediend. Dan gaan de handjes omhoog en dat is ook het moment waarop het kabinet kan zien waar dan precies de meerderheden zijn die voor de plannen om dit nieuwe stelsel te kunnen betalen. Dat is ook het moment dat ze naar de tekentafel gaan en dan hopelijk een manier vinden die wel de goedkeuring van het parlement kan wegdragen.
0: En dan was er nog meer nieuws voor het kabinet, want we hoorden vanavond dat er gesproken gaat worden met de vakbonden. Is dat een lichtpuntje of kan dat misschien ook nog weer nieuwe problemen veroorzaken voor het kabinet?
1: Ik durf bijna niet meer te zeggen dat er wellicht ook nog wel een lichtpuntje is. Maar ja, laten we het maar wel zo noemen. Want het kabinet heeft die bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gehaald. De bedoeling daarvan was ook inderdaad om een gesprek met de vakbonden en de werkgevers te kunnen hebben over veranderingen van die sociale zekerheid. Dan gaat het vooral op de wet op de arbeidsongeschiktheid, om te kijken of je die kunt veranderen. Nou, de vakbonden geven nu aan dat ze bereid zijn om inderdaad te komen praten over sociale wetgeving. Dat willen ze dan volgende week doen in het Catshuis. Werkgevers zijn ook blij. Die zullen daar ook bij aanschuiven. Dus het plan, haal die bezuinigingen van tafel en we kunnen wellicht praten over hervormingen van die sociale zekerheid. Dat is gelukt. En daar moet het kabinet zich dan maar even aan vastklampen.
0: Dankjewel, Lars. Vanuit Den Haag, Lars Geerts.

0: Coasters met Love Potion No. 9. De makelaars hebben het er zelf naar gemaakt, vindt woonminister Boekholt O'Sullivan. Omdat hun branche er volgens haar niet altijd in slaagt om eerlijk en transparant te werken, wil zij een makelaarsregister invoeren. En daarmee kan de overheid de sector dan beter controleren, is het idee. Cindy Kramer is algemeen directeur van Eigen Huis. Goedenavond. Vereniging Eigen Huis. Ja. Bij jullie komen ieder jaar honderden klachten binnen van kopers en verkopers van huizen over de makelaars. Wat is zo'n beetje de aard van die klachten?
1: Nou, de meldingen die gaan onder meer over voorkeursbehandeling, onduidelijke biedprocedures, druk om hoger te bieden en ook problemen met het biedlogboek.
0: En overtreden makelaars hiermee ook officieel de regels met deze dingen die u nu beschrijft?
1: Nou, dat hangt ervan af wat u bedoelt met de regels. Dat is nou juist ook het probleem. Want iedere brancheorganisatie die heeft eigen richtlijnen en gedragscodes. Maar die zijn boterzacht.
0: En er is geen wetgeving?
1: Er is geen wetgeving voor makelaars. Dat is juist het probleem.
0: Ja, en ze hebben zelf regels opgesteld? En er zijn verschillende regels?
1: Dat klopt. Er zijn verschillende brancheorganisaties voor makelaars. En die hebben allemaal hun eigen gedragscodes en regels opgesteld. Maar deze die zijn boterzacht. Dus wanneer een makelaar die regels overtreedt, dan zijn er geen consequenties. En dat maakt natuurlijk dat het heel moeilijk is om echt toezicht te houden en te handhaven. En dan is de wetgever aan bod. Dan moet de wetgever de consument beschermen en ervoor zorgen dat hij kan rekenen op een goede en eerlijke behandeling.
0: Want wat drijft de makelaars die zich niet aan deze eigen regels houden? Is dat puur geld?
1: Dat weet ik niet. Ik zou zeggen dat zou u aan de makelaars moeten vragen.
0: Ja, maar u kent de beroepsgroep natuurlijk heel goed.
1: Ja, wat wij zien is dat het op grote schaal gebeurt. En dat er natuurlijk veel belangen zijn. En juist in een oververhitte woningmarkt, dan is het gemakkelijk om de regels of de afspraken te overtreden. Want dan kan een makelaar bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil graag dat een bepaalde woning wordt verkocht aan een relatie. Of ik gun hem aan een klant waarvan ik dan weer een woning kan verkopen. En als er geen transparantie is, dan is dat heel moeilijk om dat tegen te gaan.
0: En als mensen dan bij u een klacht indienen of klagen, wat kan de vereniging Eigen Huis dan voor ze betekenen?
1: Nou, wat we in ieder geval kunnen doen, is een meldpunt openen wat we hebben gedaan en op die manier het gesprek openen. We zijn hier al vanaf 2021 mee bezig en ook in gesprek met de branche en met de politiek of met het ministerie om ervoor te zorgen dat er meer regels komen. Er zijn ook wel afspraken gemaakt, afspraken over een biedproces en een tucht en een klachtenprocedure, maar dat is gewoon niet genoeg. Dus wat we zien is dat de zelfregulering faalt en daarom is de wetgever nu aan zet om dit op te lossen.
0: Ja, dat is ook de conclusie van de minister. En zij zegt nu, nou, er moet een register komen. Maar wat komt er dan in dat register te staan?
1: Nou, zoals de plannen er nu uitstaan, maar het zijn natuurlijk nog contouren, het moet allemaal nog uitgewerkt worden, moeten makelaars zich laten registreren in een register en zich houden aan dezelfde wettelijke gedragsregels, dus transparant werken, juiste informatie geven en alle woningzoekers gelijk behandelen. Klachten worden laagdrempeliger daarmee en op die manier kan de makelaar, als hij die regels overtreedt, uiteindelijk ook worden verwijderd uit het register.
0: Ja, want is het dan strafbaar? Want u heeft het dan nu over wet. Worden die regels in een wet vastgelegd?
1: Ja, dat is wel wat wij denken dat er nodig is. Dat er echt wetgeving komt, zoals je dat bijvoorbeeld ook hebt voor hypotheekadviseurs. En als je die wetgeving overtreedt, dat er dan sancties volgen.
0: Ja, dus, want dat is wel nodig, want anders sta je in dat register en dan kan je alsnog de boel een beetje tillen of naar je hand zetten als makelaar ten koste van een koper of een verkoper. Als het niet strafbaar is, dan wat dan? Dan kan je gewoon doorgaan, toch?
1: Precies, en daarom vinden wij ook dat er een heel duidelijk wettelijk kader moet komen. En ook toezicht en handhaving. Zodat als je die regels en die wetten overtreedt, dat er ook consequenties zijn. En dat je bijvoorbeeld uit het register wordt geschrapt en niet meer je beroep mag uitoefenen.
0: En adviseert u mensen ook wel eens, regel het gewoon onderling zonder makelaar?
1: Nou, dat is over het algemeen niet iets wat wij adviseren. Want als je je woning wil verkopen, dan is het prettig om een makelaar te hebben, omdat een makelaar je ook goed kan adviseren. Maar het moet niet zo zijn dat je een makelaar of een aankoopmakelaar in de arm moet nemen, omdat je anders eenvoudigweg geen bezichtiging krijgt. Dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn. Dus uiteindelijk kan een makelaar een hele grote toegevoegde waarde hebben als hij zich als deskundig adviseur opstelt en niet als iemand die er wel voor zorgt dat jouw woning aan een ander wordt verkocht.
0: En wat is dan de belangrijkste toegevoegde waarde wat u betreft van een makelaar?
1: Nou, die toegevoegde waarde die zou heel groot kunnen zijn. Een woning wordt steeds ingewikkelder. Er is bijvoorbeeld steeds meer techniek in een woning. We hebben al energielabels, maar tegenwoordig hebben we ook funderingsrisicolabels. Een makelaar kan heel veel kennis hebben over de omgeving. En daarin kan die verkoper goed adviseren, maar een koper bijvoorbeeld ook. Daar zou een makelaar zich veel meer op moeten richten, want dan word je een deskundige adviseur. En dan kan je iemand echt ondersteunen en adviseren bij de verkoop of de aankoop van een woning. En nu lijkt het er vaak op dat de makelaar degene is die toegang verschaft tot de aankoop van een woning, of toegang verschaft tot potentiële kopers. En zo zou het niet moeten zijn.
0: En spreekt uw vereniging makelaars daar ook wel eens rechtstreeks op aan als er klachten bij jullie binnenkomen?
1: Ja, niet op individueel niveau, want wij zijn natuurlijk een belangenorganisatie voor alle Nederlandse huiseigenaren en mensen die graag een woning willen kopen. Maar absoluut wel op het niveau van eigenlijk de hele woningmarkt. Dus we zijn al sinds 2021 intensief in gesprek met brancheorganisaties voor makelaars en ook met het ministerie. En dit is ook erkend door de Tweede Kamer, want er is niet voor niets een initiatiefwet in voorbereiding. Dus het is op zich wel een algemeen gekend probleem en dat hebben wij aangekaart.
0: Ja, en u bent blij dat er schot in zit, maar op het moment dat je het over contouren hebt, dan duurt het ook nog even.
1: Ja, wetgeving, het ontwikkelen van wetgeving duurt nu eenmaal lang. Maar we zijn hier ook al heel lang mee bezig. Dus het is absoluut de moeite waard om die moeite en tijd daarin te investeren.
0: Cindy Kremer van Vereniging Eigen Huis, hartelijk dank.
1: Graag gedaan.

0: Nishita Lineman met... Glen Campbell, hoe moet ik zeggen. Duizenden mensen stonden voor etalages van radiowinkels... of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk... naar de eerste landelijke televisieuitzending morgen 75 jaar geleden. En te gast is de directeur van Media Museum Beeld en Geluid... Eppo van Nispe tot Zevenaar. Welkom.
1: Ja, dank.
0: Onvermoeibaar ambassadeur van de Nederlandse televisie, ja, ook. Met en radio.
1: En radio, want vergeet dat niet. Hè. Het gaat nu over 75 jaar televisie... maar dit hele kleine landje heeft eigenlijk een onvoorstelbaar grote... mooi archief over radio. En ook vanavond, ja, ik ben zelf fan van dit programma. Wie niet eigenlijk? En ja, het is altijd zo mooi om te beseffen... dat het door met zoveel liefde en zorg wordt gemaakt. En dat geldt eigenlijk voor heel veel. En waarom ben ik ambassadeur? Nou, niet alleen voor het werk, maar ook die publieke omroep. Die doet echt gewoon zijn uiterste best om het om iedereen in Nederland van nieuws en andere alles wat de geest een beetje op weg helpt te voorzien. En daar wordt denk ik altijd een beetje onterecht op gereageerd. Dat geldt overigens ook voor de commerciële kant. Dus de RTL en Talpa, SBS en zo. Wij maken in Nederland echt fantastische programma's. En dat vergeten mensen soms wel eens.
0: En dat begon dus 75 jaar geleden.
1: Zeker.
0: Dan maak je voor het eerst een uitzending. Dan is de vraag, wat ga je doen? Waar ga je het over hebben? We komen er zo op wie dat waren. Maar waar koos men voor?
1: In het programma zelf.
0: Ja,
1: dat was natuurlijk. Dat was alle hysterie rondom. Wat moet het worden? Daar is eindeloos over vergaderd in kamers. En wat wordt het dan? Nou ja, het wordt eigenlijk niet heel veel. Het is eigenlijk, denk ik, een enorme teleur. Speeches van hoogwaardigheidsbekleders. Die dat moeten zeggen. In een heel klein studiootje hier verderop. Studiootje bestaat niet meer. Bloedheet. Nou, er is bedacht. Ja, wat moeten we dan laten zien? Wat kunnen we laten zien? Want het waren vier omroepen: de AVRO, de KRO, NCRV en de VARA. Maar ja, die laatste die mocht eigenlijk niet echt meedoen. In die tijd was het nog echt de verzuiling in de ja, en die VARA kwam als arbeiders bij. Maar goed, dan het lied van de klok. Want dat was dan het enige wat een beetje cultureel was. Was heel belangrijk. Wat laat je de mensen zien? Vervolgens een instructiefilm. Dat was natuurlijk te gek. Van de firma Philips, die dit ook allemaal natuurlijk enorm ondersteunde. Professor Halbers.
0: Maar een instructiefilm van de televisie.
1: Ja, de leek en de televisie.
0: Hoe zet je hem aan en hoe zet je hem uit?
1: Ja, en hoe werkt het? En dan kreeg je daarna nog een hele verhandeling van professor Halbersma in dit geval. En er was ook nog een pauze. Er kwam een Deense onderdeel bij. Want in Denemarken op dezelfde dag, daar vieren ze namelijk morgen ook 75 jaar televisie. Dat werd met elkaar uitgewisseld. In Denemarken keek ik de Deden opeens naar een Hollands dingetje over dat ze daar ook televisie gingen doen. En uiteindelijk was er een pauze, want waarom was dat? Het vond allemaal dus plaats in zo'n klein studio, de Irene-studio. En er moest omgebouwd worden tot het schitterende spel De Toverspiegel van onder andere Willy van Hemert, de beroemde regisseur die ook het Dagboek van de Herdershond en zo heeft gedaan. En daar moest wat gebeuren. En ze hadden tijd nodig om dat om te bouwen. En uiteindelijk, het was er bloedheet. Het was warm.
0: En ging er dan een gordijn dicht of zag je al testbeeld? Hoe zag die pauze eruit?
1: Nee, je zag in dit geval letterlijk een pauze. Een soort van, we noemen dan een titelkaart in die tijd al. Maar daar stond dan een camera op. En ondertussen mensen in het zweet werken de boel daar aan kant schuiven.
0: We hebben een kort fragment van uit die eerste uitzending.
2: Luisteraars, wie gij ook zijt, een zwerver langs Gods wegen, een huismoeder die haar werk even terzijde legt, een zakenman of een priester die op dit ogenblik naar mij luistert, tot allen richt ik mij, nu ik als voorzitter een kort woord ga zeggen over onze eigen katholieke radioomroep. We hebben te strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvatting uw huizen binnengevoerd.
0: Ja, dit was de voorzitter van de KRO.
1: Ja, prachtig.
0: Om te beginnen, hij zegt luisteraars. Dus het was even wennen dat ze inmiddels op televisie waren.
1: Ja,
0: Maar hij had het over geesten. En het was niet omdat... dat je zegt, feestje, we hebben televisie, wat ik hier hoor.
1: Nee, het was totaal geen feestje in dat opzicht. Er was het oog van de duivel, zo werd het genoemd. Ja, wat ging er nou precies gebeuren? Sterker nog, Nederland had een enorme positie, technische al, rondom radio. Hier gebeurde het in. En ja, op een gegeven moment, dus in 1936, die jaren, in Frankrijk, Duitsland, Engeland, overal kwam televisie. Maar hier werd getreuzeld. Men wist het niet. Het zou de geest inderdaad echt op een kwalijke manier aantasten. Het moest allemaal niet. Wat moest het wel niet kosten? Ja, toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En na die Tweede Wereldoorlog werd het nog veel ingewikkelder. Waarom? Vader Drees zag het al helemaal niet meer zitten. Willem Drees was echt tegen.
0: Tegen de tv?
1: Ja, die was tegen televisie. En om twee redenen. Dat mogelijk onzedelijke wat daaruit voort zou komen. Maar het belangrijkste was, het kostte klauwen met geld. Ja, en dat was de wederopbouw. En hij was bang dat de Nederlandse burger afgeleid zou worden door deze vorm van vermaak. En dat dan ja, het geld in de loonkosten gecompenseerd zouden gaan worden. He, we praten nu over box 3, maar ja, toen was het hoogst mogende wat je kon gaan bezitten. Een televisie. Ja, dus hij wilde dat gewoon echt niet.
0: En die onzedelijkheid waar ze bang voor waren, die in de huiskamers zou gaan plaatsvinden naar aanleiding van de televisie, hadden ze daar concrete beelden bij van andere landen? Of waar waren ze concreet bang voor?
1: Nou, dat is natuurlijk bij iedere nieuwe technische ontwikkeling. Ja, dat ze kenden het gewoon echt niet. En er was ook maar weinig over bekend. En wat er over bekend was, was vaak uit landen waar meer entertainment, meer show waren. Wij waren natuurlijk toch de rondborstig katholiek of de wat strengere Calvinist. En ja, dat kende niet heel veel variaties op dat moment. Verzeild, het was gewoon, nou ja, luisteraars, het was er nog helemaal niet aan, men was er niet aan gewend. Ja, en ik vind dat dan fantastisch natuurlijk. Want wat gebeurde daar? En dat is later door de grote firma ASML zeg maar ook gedaan. Directeur Frans Otte, de ingenieur van Philips, ja, die dacht, ja, dit kan niet. Wij moeten televisie hebben. En die is naar de politiek gestapt. Lees ook vader Drees en heeft gezegd, nou luister, als dit niet gaat gebeuren, als er geen televisie komt, ja, dan gaan wij failliet. Hè, want we hebben hier zo ontzettend in geïnvesteerd. Of we vertrekken uit Nederland. Dus ja, het moet er gewoon komen.
0: En hoeveel mensen werden toen met die eerste uitzending bereikt?
1: Dat is eigenlijk een groot geheim. Want je zou denken, het is stil op straat, hè, bij zo'n groot evenement. Maar ja, er waren maar 400 televisies in Nederland. 400! Nou ja, dat ding was overigens niet te betalen. Het heeft de bijnaam het hondenhok gekregen. De Philips 400 UC, een heel klein schermpje. Bijna iets groter dan een mobiele.
0: Want wat kostte die toen?
1: Nou, in die tijd kostte het, wat is het, een paar honderd euro. Maar als je het zou terugrekenen, zou dat nu gemiddeld, wat we hebben, bijna 6000 euro zijn.
0: Zo.
1: Dus dat is een enorm bedrag.
0: En we hebben ook nog een fragment, want op een gegeven moment waren er 250.000 verkocht. Dus ja. Philips kreeg zijn zin en ja, er werden veel toestellen verkocht. Dat kunnen we ook nog even horen.
3: Vandaag is het dan zover en is bekend geworden dat de eigenaar van het 250.000ste officieel in de PTT geregistreerde televisietoestel woonachtig is in Leiderdorp, waar we ons op dit moment bevinden in de kom van Aijweg nummer 23, het huis van de familie Hellemink.
0: Nou, dit is net een postcode loterijshow.
1: Dit
0: we zijn
1: is toch
0: live
1: wel
0: aanwezig.
1: Ik word hier heel blij van. Dat is mooi van zo'n archief. Wij hebben bij Beeld en Geluid hanteren wij. Hè, als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je toe moet. Bij 250.000 televisie. Het is echt werkelijk een nationaal feest. Ja, kom er maar eens om nog.
0: Ja, ja, ja. En wat waren vervolgens die effecten op de maatschappij toen?
1: Nou, die vielen mee. Sterker nog, in verschillende, gedachten, zeker vanuit die gelovige omroepen, was het ook een manier om het geloof op een goede, ja, eigenlijk best wel heel handig thuis te brengen. Hè, dus in het begin was er wat gemor over, moet je de zondagsdiensten via de ether naar de huiskamer brengen? Nou, dat was uiteindelijk vrij snel, dat gaan we doen. En wat je kreeg was ook, ja, we konden opeens, hè, de politici begingen zich beseffen dat ze een veel groter
0: een spreekbuis hadden.
1: Ja, letterlijk een spreekbuis. Dus dat met die onzedelijkheid viel het wel mee. Het is wel zo, het is wel grappig als je kijkt naar de 70 jaar, dan maak ik een beetje een sprongetje, maar dat is niet onbelangrijk, dat we toen enorm vooruitstrevende programma's hadden op televisie. Een kleine uur, een groot uur als van Koos Postema, daar werden onderwerpen in behandeld die we nu nooit meer zouden behandelen. Omdat dat in dit tijdperk dat niet meer kan.
0: Eppo van Nispen tot Zevenaar. Hartelijk dank dat je hier was. Fijn.
1: Ja,
0: en mooi
1: plezier
0: dat we die herinneringen hebben opgehaald aan die oude televisies.
4: En die dat u maar rustig gaat slapen.
0: Dankjewel. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit Simone Wijmans hier. En straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een goede nacht. Dauert eine Zigarette. Und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt die je Kafkaesk kan noemen. Een beklemmende sfeer waarin je je machteloos voelt. Dat begrip verwijst naar het werk van schrijver Franz Kafka. De afgelopen maanden zijn al zijn boeken opnieuw in het Nederlands uitgegeven. En ik, Lara Billy Rensen, praat met literair criticus Elsbeth Etty over waarom Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en zoveel gelezen wordt.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
4: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
4: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
6: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
7: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.

0: Podcast24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: Fjouwerend Weinig Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Noorderwien.
8: My Willem de Vries.

0: is Noordewien.
1: Goeiem, welkom bij Noordewien op deze toerzijde. Ja, ja, ik doe het gewoon lekker, want zo horen met een heel soort muziek. Het is een perfectje bij. Het wordt heel soort freestalig, Joert. Tenminste, dat humeur hak een beetje. Had ik al eens te kijken, mijn lijst die inleverde van Rebouille Intersoor. En daarom hebben we Joert ook even mee. Merkenman. Ik wil wel een beetje touw Rebouille. Maar als je Rebouille zegt, dan zeg je ook voor Stravelte. Een beetje dezelfde periode. Die ging naartoe Taiwan in Tietje.

Tranenhelden. En natuurlijk Taiwan in dit sexe deel van een hele tijd verlien. Ja, goed. Jonge Fap is nog altijd actief. Maar dan met zijn zoon, Steinland. Ja. En dan zit ik ook eens nog even weer op de planken. Dus ja, dat gaat gewoon terug. Wat helaas net terug is het, ja, het verhaal van Ernst Langhout. Alweer een tijdje verlien is ontvallen natuurlijk. Maar we hebben gelukkig zijn nieuwe lidmaatschap nog. Together met Jan van Keuze in de Noorderwindstudio. Ja, bij de begrafenis van Ernst Troff. De man nog, de landfamilie, om het zo maar zo te drukken. Klaassen van Beland. Ik denk, nou, Nijstra Welten, Erre Boelje, dan past deze ook wel. Lutske Lakert.

Live in Orwinnaars Langhout en Lutske Lagerts. Huske in mijn vraag, welk noemer dit uiteindelijk origineel? Ik verklap het lekker net. Was het vast op de punt van die tong. Jerma Johan Keuze. Johan Keuze is weer actief trouwens in de muziek. Dus bij deze, dan kim die ik nog wel eens even verwachten in dit programma eigenlijk. Het is Thomas Jan, lustig naar Noord-Wien. Ja, oldschool. Ja, doe het veen, man. Wat kent u dat dier? Lustig maar eens naar de tekst. Die is actueel, hè? Ja?

daar ging je dag snijden, de bliksem, dat kunnen wij net keren. Lid u het vergif maar slieten, rotzooi kwieten, in een zee maar smieten, wat kunnen u schieten, lid

Met deed man die grutte frek, maar als een gek het onderwijs zou brekken. En wat kind is verrekken, als zonen bij nooit bij wat leren. Wat kind is dat deren, de vrouw die dag.

een beetje uit de orde door, zeg ze, maar ik heb meneer mee. Ja, geweldig, mooie opname van Doere Veeman. En wat kennen u dat deren? Ja, Doere, scherp teksten. Dikke dwarsbongel weer. Lik als Jaap Lauwers, dwars in de hasses.

Kijk, een vrouwtje op zijn tiet en wat drank in haar bek. Je maakt een warfe meidje, je maakt een warm waan. Je maakt een beetje leidje en jezelf de trots slaan.

0: Dwarsinehassers.
1: Er is maar één Jaap Lauwers. Ja, onmiskenbaar natuurlijk. Prachtig, die tekst en de wijze waarop hij dat brengt. Ja, piekenvel gewoon. Dwarsinehassers. Dan beginnen we naar het nieuwe werk van Band. Friestalige Band, album uit. En daarop dit nummer, Opinion Verzet. MUZIEK

één verzet. Bands. Album zit op de streaming session, dat heet Anders, ja. En al veel mooie tracks daarop. En ik zeg ze nog even nu voor een Noorwien optreden. Dat ze komen wel in ieder geval. Prachtig, leuk, mooie dingen dit, ja. Dan geef ik even naar de nieuwe single van Gewoon Bram. Ja, dat is even iets meer feestelijk. Alhoewel, in de tuinbroek. Nou, doe maar Bram.

Mooi, mooi, mooi. Gewoon Bram. We kennen hem natuurlijk van die fiets naar de Harkema. Wist hem nog? Maar Jere in de Tuinbroek doet dit hartstikke mooi. En hij is een van de artiesten op het Hoenekop Festival Zandje in oktober. In Drachten natuurlijk. Iduna, net stinnen, maar er heen. Even, wie in de Hoenekop op televisie? Kom ik zeker nog wel even op waarom de komende dagen of nieuwe weken. Maar hier een lekker prachtige zangeres uit Hielpen, Rada. Twee goede muzikanten erbij en een mooie stem. Nou, wat wil je nou nog meer? Live in Orwin, Rada.

www.youtube.com/Noordwind. Daar zit de live-uitsturing van Juster Janne op. Daar zit het optreden van Hoenekop bij. En Rada, de Noordwind live-sessie in ieder geval. Draaien we deze aflevering van Noordwind op deze Toren Janne. Ja, ik had al pikken zijn. Asbest, naar je plaat, ga ze uit. En ja, wat is het? Geweldige tracks. Rock and roll, gas erop. Doe maar jongens.

Ja, mooi, mooi, mooi. De plaat is fantastisch, het album, ik zeg ze, Asbest, goeie band. Leuke jonge generatie die gewoon de beuker in geeft, gooit eigenlijk. Gas erop! Nou ja, hoe toffe bandsprutsen, dit is The Rules. Ik zei, na je album uitstippelen op de streaming system, Tinder Day.

Doop is dat zijn godinne, ik wil die graag beminnen. Had ik die sjug op het internet, op chat. Ik mag die zak graag leien, wil mij die donder jijen.

die het verschrikkelijk neet. Ja, der wie ik net op dat red verzet. Ze hien haar lippen en sjok naar huiske schippen. Dat klopte net nooit internet.

Je krijgt een mooi nummer van Band. En die hadden een albumtitel, dat heet Anders. Ja, Friestalig en dan zo'n titel. Nou, de Roels is eigenlijk echt zo'n verhaal. Dus Tinder Date, prachtig mooie Friestalige nummers op dat nieuwe album. En dat heet dan Do Not Cover. Ik vind het wel leuk, een beetje boatje mee de taal. Volledig 100% Fries gezien.

Waar heel meer was ik, man. Het is het, man. Vier bier vanuit, zeg maar. Ik ben bij zijn best, bij een oefenjonne. En ik had een stuurlijk de reportage die ik te maken had. En dat had alles te krijgen met 34-jarig bestaan van deze geweldige, fristalige band. Ja, Ramsk. Hier kan de hele tijd vliegen in de studio. Een geweldige band. En die win ik weer wat bij elkaar. Ik weet niet hoe het helemaal komt. Ja, misschien nog meer, minder, weet ik vallen. Ze winnen een beetje gewoon het reuneren. Is geen werk, toch? Nou, bij deze. Neuzel, uit de oorlog.

0: Damsk, ja, ja. Live-opname uit Noord-Rijn. In Neusel uit de Noors. We kijken aan het begin van het programma. Terwijl ik had de Peko de Honnekap hoorn. En ik dacht, ja, ik vind het wel leuk om die combinatie, die gearwerking tussen deze beide bands, Honnekap en Terwijl, weer eens even te draaien. Grutte heet toch de Hedder en de Wetterhoen.
1: Waar kan ik nou nog vertrouwen?
2: Sluit ik jou nog een verbond?
1: Ken de reis maar te wat bedenken.
2: Reis maar te wat bedenken.
1: Mijn Hedder en mijn Wetterhoen.
2: En mijn Wetterhoen.
1: Bijke kwispelt dat ik thuis kom. Wie mijn Hedder haak bescherming vond.
2: Haak bescherming vond.
1: Waar kan ik nou nog vertrouwen?
2: Kan ik nou nog vertrouwen?
1: Mijn Hedder en mijn Wetterhoen.
2: Wetterhoen.

Ja, bloedfantastisch. De Hoenekap, Esther Welten, Jitte Jern in. Of mij het noemer, de Heather. En de Wetterhoen. Goed, ik had al pikken hoe dat Hoenekopfestival hoor. Gewoon Bram. Natuurlijk de Hoenekap zelf. Maar, ik bombardier zal daar optreden. Die bestaat al heel lang. Maatje toffe muziek. Ik denk dat is wel een mooie afsluiting van dit programma. Jitte Jern, mij Jetsen. En wij binnen de Moorwer. Hoi. Ja.

0: 9th Hour Oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van der Ploeg en Friends. In de harmonie. Na een verbouwing van 5 mannen in het theater in Ljouwerd-Riep. Siep van der Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder woorden De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9th Hour Oktober. Bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier oer 8 na. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: wine bij een barbecue, chimming op een fiets en nijs maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, Else Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor ze dat ik niks op tv.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.